Intussen was Boas naar de stadspoort gegaan en had daar plaatsgenomen. Toen hij de man zag voorbijkomen die familieverplichtingen tegenover Ruth had en over wie hij had gesproken, riep hij: "Zeg, Dinges, kom eens hier en ga zitten." De man kwam en ging zitten. Daarop haalde Boas er 10 van de oudsten van de stad bij en verzocht hun plaats te nemen. Toen zij waren gaan zitten, zei hij tegen de man die tegenover Ruth familieverplichtingen had: "Het stuk land dat eigendom was van onze broeder Elimelech wordt te koop aangeboden door Naomi, die teruggekeerd is uit de vlakte van Moab. Ik vond dat ik je dit moest meedelen en je zeggen: koop dat stuk land ten overstaan van hen die hier zitten, ten overstaan van de oudsten van het volk. Wil je van je recht gebruik maken, doe het dan. Wil je het niet, zeg het mij dan. Want na jou heeft niemand hier rechten, behalve ik." De man antwoordde: "Ik laat mijn recht gelden." Maar Boas zei: "Op het ogenblik dat je van Naomi de akker koopt, koop je meteen Ruth, de Moabitische, de vrouw van de overledene, om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan." Toen verklaarde de man die familieverplichtingen had tegenover Ruth: "Dan kan ik mijn recht niet laten gelden. Het zou de ondergang van mijn familiebezit worden. Neem jij mijn rechten maar over. Ik kan mijn verplichtingen niet nakomen." Bij terugkoop of ruil bestond vroeger in Israël het volgende gebruik. Om de zaak rechtsgeldig te maken, deed de ene partij een sandaal uit en gaf die aan de andere. Zo werd in Israël een overeenkomst bekrachtigd. De man die dus aanspraak kon maken op de koop, zei tegen Boas: "Koop jij die grond maar." En hij deed zijn sandaal uit. Boas van zijn kant zei tegen de oudsten en tegen heel het volk: "Hiermee bent u getuige dat ik van Naomi het hele bezit van Elimelech koop, met alles wat heeft toebehoord aan Kilion en Machlon. Bij deze koop is Ruth ingesloten, de Moabitische, de weduwe van Machlon. Ik neem haar als vrouw om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan, zodat die naam niet verdwijnt uit zijn familie en uit de poort van zijn stad. Hiermee bent u getuige." Het volk dat in de poort bijeen was en de oudsten riepen uit: "Wij zijn getuigen. Moge de Heer van de vrouw die uw huis binnentreedt een Rachel en een Lea maken, die samen het huis van Israël hebben gebouwd. Word rijk in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Uw huis mogen worden als dat van Peres, de zoon van Tamar en Juda, door de kinderen die de Heer u uit deze jonge vrouw zal geven." Zo nam Boas Ruth tot vrouw. Hij had gemeenschap met haar. Door de gunst van de Heer werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: "Gezegend de Heer die u nu toch nog een erfgenaam heeft geschonken, wiens naam in Israël beroemd zal zijn. Hij zal je doen herleven en zorgen voor je oude dag, want je schoondochter, die zoveel van je houdt, heeft hem gebaard. Zij die meer betekent voor jou dan 7 zonen." Naomi nam het kind op haar schoot en verzorgde het. De buurvrouwen gaven het kind een naam en zeiden: "Naomi is een zoon geboren." Zij noemden het kind Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gisron. Gisron verwekte Raam. Raam verwekte Aminidab. Aminidab verwekte Nachson.
Nachson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 28. Er was eens een man uit het bergland van Ephraim, uit Ramathaim, Sophim, die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Soef, de Ephratiet. Elkana had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elkana ging elk jaar vanuit zijn stad naar Silo om zich te buigen voor de Heer van de Machten en hem offers te brengen. Als priesters van de Heer waren daar Gofni en Pinegas, twee zonen van Eli. Toen Elkana zijn offer opdroeg, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij nog een extra deel, want Hanna was zijn lievelingsvrouw, hoewel de Heer haar schoot gesloten hield. Haar mededingster echter bespotte en vernederde haar telkens weer, omdat de Heer haar schoot gesloten hield. Ieder jaar opnieuw, als Hanna naar het huis van de Heer ging, deed Penina dat en bespotte zij Hanna. Dan weende Hanna en zij wilde niet meer eten. En Elkana vroeg haar dan: Hanna, waarom ween je? Waarom eet je niet en ben je zo bedroefd? Ben ik voor jou niet meer waard dan 10 zonen? Op een keer ging Hanna, nadat ze in Silo gegeten en gedronken hadden, naar het heiligdom van de Heer. De priester Eli zat daar op een stoel bij de deurpost. Bitter bedroefd bad zij onder een stroom van tranen tot de Heer en legde deze gelofte af. Heer van de machten, als u omziet naar de ellende van uw dienstmaagd en aan mij denkt, als u naar uw dienares omziet en haar een zoon schenkt, dan zal ik hem voor zijn hele leven aan de Heer afstaan. Geen scheermes zal over zijn hoofd gaan. Toen Hanna zo lang tot de Heer bleef bidden, begon Eli op haar mond te letten. Omdat Hanna voor zichzelf sprak en haar lippen wel bewogen, maar haar stem niet hoorbaar was, dacht Eli dat ze dronken was. Hij zei tegen haar: Gedraag u toch niet langer als een dronken vrouw. Zorg liever dat u weer nuchter wordt. Maar Hanna antwoordde: U vergist zich, mijn heer. Ik ben een vrouw die diep bedroefd is. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik stort mijn hart uit bij de Heer. U moet uw dienares niet als een minderwaardige vrouw beschouwen. Alleen uit overgrote zorg en droefheid heb ik zo lang gebeden. Toen antwoordde Eli: Ga dan in vrede, en ik hoop dat de God van Israël u geven zal wat u van hem hebt afgesmeekt. Zij antwoordde: Ik hoop dat uw dienares genade zal vinden in uw ogen. Toen ging de vrouw weg. Zij at en haar gezicht klaarde op. De volgende ochtend bogen zij voor de Heer en gingen ze terug naar Rama. Toen Elkana gemeenschap had met Hanna, was de Heer haar indachtig. In de loop van het jaar werd Hanna zwanger en bracht zij een zoon ter wereld. Ze noemden hem Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heer afgesmeekt. Toen Elkana weer met zijn hele familie op reis ging om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, ging Hanna niet mee, want, zei ze tegen haar man, ik ga de jongen pas brengen als hij de borst ontwend is. Dan zal hij naar de Heer gaan en altijd bij hem blijven. Haar man Elkana antwoordde: Doe wat je het beste lijkt. Blijf hier tot je hem de borst ontwend hebt. Als de Heer zijn woord nu maar waar maakt. De vrouw bleef dus thuis en voedde haar zoon tot ze hem de borst ontwendde. Maar toen hij van de borst was, nam zij de jongen mee met een 3-jarige stier, een eva meel en een zak wijn. Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar het huis van de Heer in Silo. Ze slachtte de stier en brachten de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: Met uw toestemming, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de Heer te bidden in uw bijzijn. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij aan de Heer afgestaan. En zij bogen zich daar voor de Heer neer.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 36. Toen bad Hanna: Mijn hart juicht om de Heer wordt mijn horen verheven. Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij over uw hulp. Er is geen heilige als de Heer, buiten u is er niemand. Er is geen rots als onze God. Praat toch niet steeds zo verwaand, zet niet zo'n grote mond op. Want de Heer is een alwetende God. Hij weegt onze daden. De boog van de sterken is gebroken, zij die wankelden zijn met kracht omgord. Zij die overvloed hadden, verhuren zich voor brood. Die hongerleden eten zich dik. De onvruchtbare baart tot 7 maal toe, de kinderrijke verwelkt. De Heer brengt dood en laat leven. Hij brengt naar de onderwereld en hij haalt er weer uit. De Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert en hij verheft. Hij helpt de zwakke overeind uit het stof. Hij haalt de armen weg uit het vuil en geeft hem een plaats bij de machtigen. Een ereplaats wijst hij hem toe. Van de Heer zijn de zuilen van de aarde. Daarop heeft hij de wereld gegrondvest. Hij bewaakt de stappen van zijn vrome mensen, maar de slechte mensen komen om in duisternis. Want de mens is niet sterk door eigen kracht. Zij die het tegen de Heer opnemen, worden gebroken. Uit de hemel laat hij zijn donder over hen rollen. De Heer oordeelt over de aarde tot aan haar grenzen. Hij geeft kracht aan zijn koning en verheft de hoorn van zijn gezalfde. Daarop keerde Elkana terug naar zijn huis in Rama, terwijl de jongen, onder het toezicht van de priester Eli, in dienst bleef van de Heer. De zonen van Eli waren echte boosdoeners. Zij hadden geen eerbied voor de Heer en hielden zich niet aan wat de priesters volgens het recht van het volk konden vragen. Liet namelijk iemand een offerdier slachten, dan kwam, als het vlees kookte, een knecht van de priester en prikte met een drietand in de pot, de pan, de ketel of de kookpot en alles wat dan aan de vork bleef zitten, eigende de priester zich toe. Dat deden ze bij alle Israëlieten die daar in Silo kwamen. Zelfs nog voordat men het vet in rook had laten opgaan, kwam er een knecht van de priester en zei tegen degene die het offer opdroeg: Geef de priester vlees om te braden, maar hij wil alleen rauw vlees, geen gekookt. En als de man dan zei: Eerst behoort men toch het vet in rook te laten opgaan. Daarna kunt u zoveel nemen als u wilt. Dan zei de knecht: Nee, u moet het nu geven, anders neem ik het met geweld. Deze handelwijze van de knechten was in de ogen van de Heer een zeer ernstige zonde. De mensen verloren hun eerbied voor het offer aan de Heer. Intussen deed Samuel dienst in het heiligdom van de Heer. De jongen droeg een linnen efod om zijn middel. Zijn moeder maakte elk jaar een manteltje voor hem en bracht dat voor hem mee als zij met haar man het jaarlijkse offer kwam opdragen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zei hij: Moge de Heer u uit deze vrouw nog nakomelingen geven in plaats van de afgesmeekte die u aan de Heer hebt afgestaan. Daarna gingen zij naar hun woonplaats terug. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Zij werd zwanger en bracht nog 3 zonen en 2 dochters ter wereld. Intussen groeide de jonge Samuel op bij de Heer. Toen Eli, die al hoogbejaard was, hoorde wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden en dat zij sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van samenkomst, zei hij tegen hen: Waarom doen jullie dergelijke dingen? Die wandaden waarover het hele volk bij mij komt klagen. Nee, mijn zonen, de verhalen die zich onder het volk van de Heer verspreiden, zijn niet fraai. Als een mens een misdaad pleegt tegen een ander mens, komt God tussen beiden. Maar als een mens een misdaad pleegt tegen de Heer, wie komt er dan voor hem tussen beiden? Maar zij luisterden niet naar hun vader, want de Heer wilde hen doden. De jonge Samuel groeide echter op en kwam steeds meer in de gunst, zowel bij de Heer als bij de mensen. Op een dag kwam een man van God bij Eli en zei tegen hem: Zo spreekt de Heer. Ik heb mij duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader toen het in Egypte onder het huis van de farao stond.
Ik heb het uit alle stammen van Israël uitverkoren om mijn priesters te zijn, om mijn altaar te bestijgen, wierook te branden en in mijn dienst de efod te dragen. Aan het huis van uw vader heb ik alle offergaven van de Israëlieten toevertrouwd. Waarom aast u dan op de slacht- en meeloffers die ik heb voorgeschreven? En waarom ontziet u uw zonen meer dan mij, zodat u zich vetmest met het beste deel van de meeloffers van mijn volk Israël? Daarom zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u wel plechtig beloofd dat uw huis en het huis van uw vader voor altijd in mijn dienst zouden staan, maar nu zegt de Heer, dat nooit. Ik eer wie mij eren, maar wie mij verachten, worden vervloekt. Werkelijk, de dagen komen dat ik uw kracht en de kracht van uw familie zal breken, zodat er in uw huis nooit meer iemand oud zal worden. In uw nood zult u met leden ogen naar alle weldaden kijken die de Heer de Israëlieten bewijst. In uw huis zal niemand oud worden. Eén man zal ik echter niet van mijn altaar verwijderen, zodat uw ogen dof worden en uw kracht wegteert, maar alle anderen van uw huis zullen sterven in de kracht van hun leven. En datgene wat uw twee zonen, Gofni en Pinehas, zal overkomen, zal voor u een teken zijn. Op dezelfde dag zullen beide sterven. Dan zal ik een betrouwbare priester aanstellen die naar mijn hart en in mijn geest zal handelen. Ik zal een duurzaam huis voor hem bouwen, zodat hij heel zijn leven in dienst kan staan van mijn gezalfde. Wie er dan in uw huis nog is overgebleven, zal voor hem komen buigen om een stukje zilver of een snee brood en hij zal zeggen, neem mij toch in de een of andere priesterklasse op, dan heb ik tenminste een stuk brood om te eten.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21. De jonge Samuel deed dienst in het heiligdom van de Heer onder het toezicht van Eli. In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor. Op een dag lag Eli te slapen op zijn gewone plaats, zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: Samuel. Samuel antwoordde: Hier ben ik. Hij liep haastig naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, ga maar weer slapen. En hij ging en legde zich te slapen. Toen riep de Heer opnieuw: Samuel. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel kende de Heer nog niet. Een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuel, nu voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel: Ga slapen, en mocht hij je roepen, dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige keren: Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel: Let op, wat ik in Israël ga doen, zal beide oren laten tuiten van iedereen die het hoort. Die dag zal ik over het huis van Eli alles voltrekken wat ik over dat huis gezegd heb vanaf het begin tot aan het einde. Ik heb hem al gezegd dat ik een onherroepelijk vonnis ga voltrekken over zijn huis vanwege de wandaden die hem bekend waren. Zijn zonen hebben God geminacht en hij is niet tegen hen opgetreden. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen dat de schuld van het huis van Eli nooit meer door slacht- of meeloffers verzoend zal worden. Samuel sliep nu door tot de ochtend en deed toen de deuren van het huis van de Heer open. Hij zag er tegenop om het visioen aan Eli mee te delen. Maar Eli riep hem en zei: Samuel, mijn zoon. Hij antwoordde: Hier ben ik. En Eli vroeg: Wat is het voor een woord dat hij tot jou heeft gesproken? Verberg het niet voor mij. God mag je dit aandoen en nog erger, als je iets verzwijgt van alles wat hij je gezegd heeft. Toen vertelde Samuel hem alles zonder hem iets te verzwijgen. En Eli antwoordde: Hij is de Heer. Laat hij doen wat hem goeddunkt. Samuel groeide op. De Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba, erkende dat Samuel inderdaad als profeet van de Heer was aangesteld. Ook daarna bleef de Heer in Silo verschijnen, want daar openbaarde hij zich aan Samuel door tot hem te

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 22. Het woord van Samuel drong door tot heel Israël. De Israëlieten trokken ten strijde tegen de Filistijnen. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Hazer, terwijl de Filistijnen bij Afek gelegerd waren. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover de Israëlieten. Het kwam tot een gevecht over de hele linie. De Israëlieten werden verslagen en de Filistijnen doodden langs het front in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël: "Waarom heeft de Heer ons vandaag door de Filistijnen een nederlaag laten leiden? Wij gaan uit Silo de ark van het verbond van de Heer halen. Zij moet in ons midden komen om ons uit de handen van onze vijanden te redden." Het volk liet de ark van het verbond uit Silo halen, de ark van het verbond van de Heer van de machten die op de kerub troont. De twee zonen van Eli, Gofni en Pinehas, begeleidden de ark van het verbond van God. Zodra de ark van het verbond van de Heer in het kamp was aangekomen, juichten de Israëlieten zo luid dat de grond ervan dreunde. De Filistijnen hoorden dat gejuich en vroegen: "Wat moet toch dat luide gejuich in het kamp van de Hebreeën?" Toen ze hoorden dat de ark van de Heer in het kamp was gekomen, werden ze bang. Ze zeiden: "God is in het kamp gekomen. Wee ons, dat is nog nooit gebeurd. Wee ons, weret ons uit de handen van die geweldige God. Dit is immers dezelfde God die de Egyptenaren in de woestijn met allerlei plagen getroffen heeft. Wees moedig, Filistijnen, en gedraag u als mannen, anders wordt u de slaven van de Hebreeën zoals zij het van u zijn geweest. Wees mannen en verdedig u." De Filistijnen zetten de aanval in. De Israëlieten werden verslagen en vluchtten, ieder naar zijn eigen tent. Het was een zware nederlaag. 30.000 man voetvolk van Israël sneuvelde. De ark van God werd buitgemaakt en de twee zonen van Eli, Gofni en Pinehas, vonden de dood. Een Benjaminiet snelde weg van het front en kwam nog diezelfde dag in Silo aan. Zijn kleren waren gescheurd en zijn hoofd was met aarde bedekt. Bij zijn aankomst zat Eli op een stoel aan de kant van de weg, wachtend op bericht, want hij was ongerust over de ark van God. Toen de Benjaminiet in de stad aankwam en het nieuws vertelde, ging er gejammer door de hele stad. Eli hoorde het en vroeg: "Wat is dat voor een gejammer?" De man ging haastig naar Eli en vertelde hem het nieuws. Eli was 98 jaar. Zijn ogen stonden star en hij kon niet meer zien. De man zei tegen Eli: "Ik kom van het front. Ik ben vandaag van het front weggevlucht." Toen vroeg Eli: "Wat is er dan gebeurd, mijn zoon?" De boodschapper antwoordde: "De Israëlieten zijn voor de Filistijnen op de vlucht geslagen. Het volk heeft een zware nederlaag geleden. Ook uw twee zonen, Gofni en Pinehas, zijn gesneuveld en de ark van God is buitgemaakt." Nauwelijks had hij de ark van God genoemd of Eli viel achterover van zijn stoel bij de poort. Oud en zwaar als hij was, brak hij zijn nek en stierf. 40 jaar was hij rechter over Israël geweest. Zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, was zwanger en kon elk ogenblik bevallen. Toen zij hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, zette de weeën in. Zij kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. Toen ze stervende was, zeiden de vrouwen die om haar heen stonden: "Wees gerust, want je hebt het leven geschonken aan een zoon." Maar zij antwoordde niet en sloeg er zelfs geen acht op. Zij noemde het kind Ichabod, want, zei ze, de heerlijkheid is weg uit Israël. Ze bedoelde de ark van God die buitgemaakt was en haar schoonvader en haar man. Ze zei: "De heerlijkheid is weg uit Israël, want de ark van God is buitgemaakt."

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 12. De Filistijnen hadden de ark van God buitgemaakt en van Eben-Hayezer overgebracht naar Asdod. Zij brachten de ark van God de tempel van Dagon binnen en zetten die naast Dagon neer. De volgende ochtend zagen de Asdodieten Dagon voorovergevallen op de vloer liggen, voor de ark van de Heer. Ze tilden Dagon op en zetten hem weer op zijn plaats. Maar de ochtend daarna lag Dagon weer voorovergevallen op de vloer, voor de ark van de Heer. Zijn hoofd en zijn beide handen waren afgebroken en lagen op de drempel. Dagon was alleen nog een romp. Daarom zetten in Asdod de priesters van Dagon en iedereen die de tempel van Dagon binnengaat, hun voet niet op de drempel, tot op de dag van vandaag. De hand van de Heer drukte zwaar op de Asdodieten. Hij bracht hen in paniek en teisterde hen met gezwellen in Asdod en omgeving. Toen de mannen van Asdod zagen hoe het ging, zeiden ze: "De ark van de God van Israël mag hier niet blijven, want zijn hand drukt zwaar op ons en op onze God Dagon." Zij riepen dus alle stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en vroegen: "Wat moeten wij doen met de ark van de God van Israël?" Ze antwoordden: "De ark van de God van Israël moet overgebracht worden naar Gat." Zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen. Nadat zij haar naar Gat hadden gebracht, veroorzaakte de Heer paniek in die stad en teisterde hij de inwoners met een plaag. Van groot tot klein kregen zij gezwellen. Dus stuurde zij de ark van God naar Ekron. Maar toen de ark van God daar aankwam, jammerden de Ekronieten: "Nu hebben ze de ark van de God van Israël naar ons gebracht. Dat wordt de dood van ons en van ons volk." Zij riepen dus alle stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: "Laat de ark van de God van Israël wegbrengen. Ze moet terug naar de plaats waar ze thuis hoort. Anders wordt ze de dood van ons en van ons volk." In de hele stad heerste inderdaad een dodelijke ontzetting. Zwaar drukte de hand van God op de stad. De inwoners die niet stierven kregen gezwellen en uit de stad stegen de noodkreten te

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen aan het moment waarop Niepokalanov, de stad der onbevlekte die gesticht werd door de heilige pater Maximiliaan Kolbe in Polen, geconfronteerd werd met de zwaarste beproeving. Namelijk die van het begin van de Tweede Wereldoorlog. We hadden reeds enkele getuigenissen gehoord en gaan verder in een getuigenis van pater Albertus Wojcak. In zijn levensbeschrijving schrijft de pater als volgt: heel de omgeving in en buiten Niepokalanov was bevangen door schrik en angst in het vooruitzicht van de komst van de Duitse troepen. Pater Maximiliaan had geen tijd daaraan te denken. Nu moest hij zijn landgenoten hulp bieden. Langs de grote weg kwamen de restanten voorbij van het verslagen Poolse leger. Duizenden vluchtelingen, gewonden, verzwakten en verhongerende mensen. De sterksten trokken verder, maar de zwakken hielden halt bij de poorten van Niepokalanov. Pater Maximiliaan liet ze allen binnenkomen en begon de gewonden te verzorgen. Hij gaf opdracht eten klaar te maken voor de hongerigen en vooral zorgde hij ervoor dat de kalmte weerkeerde en dat degenen die door de feiten van de laatste dagen ontmoedigd waren, weer moed kregen. Hij stond verscheidene stervenden bij en werd de beschermer van de vele ongelukkigen die de onbevlekte naar zijn klooster gestuurd had. Ook de Joden, die tot voor enkele weken nog de felste vijanden waren van Niepokalanov, vonden bij hem een goed onderkomen. Voor hem bestond er geen discriminatie. Het was genoeg arm te zijn of in nood te verkeren en hij was tot alles bereid. In de vroege morgen van 12 september arriveerden de voorposten van het Duitse leger in Niepokalanov. Langs de verbindingswegen tussen de verschillende gebouwen plaatsten zij hun auto's en lieten de kloosterlingen hun gang gaan, vooral wat betreft de hulpverlening aan de vluchtelingen. In de ochtend van de 19e september kwam de Duitse politie, die alle kloosterlingen opdracht gaf zich op het plein te verzamelen. Allen, met uitzondering van twee man die de gewonden moesten verzorgen, werden gedeporteerd. Men wilde hen zelfs geen toestemming geven om wat ondergoed en kleren te halen. Maar toen pater Maximiliaan tussen beiden kwam, werd hun dit verlof alsnog gegeven. Wie mocht er blijven? Broeder Hieronymus Wiersba getuigt. Pater Kolbe mocht met een andere broeder in het klooster blijven om hulp te verlenen aan de gewonde Poolse soldaten. Hij koos echter het kamp om met de andere broeders het lot te delen. Ze werden opgeladen op vrachtwagens en naar het westen gedirigeerd. Die avond kwamen zij nog in Mazowiecki, waar zij in de parochiekerk mochten overnachten. De volgende morgen, 20 september, werden ze naar Szestochowa gevoerd. En vandaar, 's nachts in beestenwagens gestopt, ging de reis verder tot even over de Duitse grens. Opgesloten in de wagons, onzeker over hetgeen hun boven het hoofd hing, sprak pater Maximiliaan zijn medebroeders en de andere gevangenen die zich in Szestochowa bij hen hadden gevoegd, moed in. "Wij weten niet," zei hij, "wat er met ons gebeuren gaat. Laten wij ons op alles voorbereiden, wat de onbevlekte ook maar van ons verlangt. Laten wij ons helemaal aan haar geven, dat zij ons leiden volgens haar wil." Op 21 september kwamen zij in Lambsdorff, Duitsland, aan, vanwaar zij na drie dagen naar het kamp van Amtitz bij Gebitze, vroeger Kuben, vervoerd werden.
Het kamp van Amtitz was een verzamelplaats voor personen die de nazi's liever in sicherheidsverhaftung namen. Hoewel dit kamp dus geen concentratiekamp was in de bekende zin van het woord, was het er allesbehalve aangenaam te vertoeven. Beroofd van de vrijheid en met een lege maag onder de blote hemel slapen, en dat in het najaar, behoort bepaald niet tot de geneugten van het leven. De overlevenden van dit kamp vertellen dat daar elk lijden normaal en draaglijk scheen, want het werd aanvaard met gelatenheid en uit liefde tot de onbevlekte. Hier zorgde pater Maximiliaan voor. Het was genoeg de glimlach op zijn gelaat te zien om elk leed met vreugde te kunnen dragen. Het waren inderdaad wel zeer geschikte dagen om getuigenis af te leggen van aanhankelijkheid aan de wil van de onbevlekte volgens de geest van de totale toewijding aan haar. Toen hij van de broeders afscheid nam, had hij gezegd: "Nu gaat u naar de missie. Herinnert u zich wat al talloze malen herhaald is, dat Nipokalanov niet alleen deze plaats is, deze gebouwen, deze machines... Nipokalanov bevindt zich waar een lid van haar is. De Nipokalanovs moeten uw zielen zijn, uw harten." In Amtitz werd de barak van het kamp, waar hij op de meest passende plaats een beeltenis van de onbevlekte, die een broeder uit Leem had gemaakt, liet plaatsen, Nipokalanov genoemd. Een kleine missiepost in Duitsland. Broeder Molodjenik herinnert zich nog. "Op een dag kwamen drie Duitse officieren in onze barak en bleven verbaasd staan kijken naar het beeld van de onbevlekte terwijl wij gewoon doorgingen met bidden. 'S avonds hield pater Maximiliaan een belangwekkende conferentie over de trouw in de dienst van de onbevlekte en hij voegde eraan toe dat de gevangenschap voor ons een heilige missie was, want met weinig krachtverbruik verrichten wij apostolaat in Duitsland." De medebroeders die met hem in Amtitz waren, herinneren zich ontroerende gebeurtenissen waaruit blijkt dat de geest van pater Maximiliaan gedompeld was in onzegbare vreugde en vrede en gericht op feiten die men als voorbereiding kan zien op het hoogste offer van Auschwitz. Op 12 oktober vierde hij zijn naamfeest. Met weemoed dachten zijn medebroeders terug aan de heerlijke dagen in Nipokalanov, toen men elk jaar zijn naamfeest plechtig vierde. Dit jaar konden zij niet anders dan hem met nog meer liefde omringen en een lied zingen ter ere van de onbevlekte. Pater Maximiliaan dankte ontroerd en zei: "Wat zou ik jullie kunnen geven, mijn kinderen? Ik heb niets." Hij nam toen zijn rantsoen brood en brak het in kleine brokken en gaf er een aan iedere broeder. En toen vervolgde hij: "Onze lieve vrouw zal ons lijden ten goede veranderen. We hebben ons aan haar gegeven. We hebben haar beloofd mensen te winnen voor God. We hebben verklaard dat wij altijd haar eigendom zouden zijn. Wij moeten haar dus dankbaar zijn dat wij nu niet in Nipokalanov, maar hier nodig zijn. We zijn hier gratis naartoe gebracht. We hebben een barak waarin we ons kunnen beschutten en we hebben ook nog een stuk brood. De andere gevangenen kunnen er zich niet bij neerleggen. Ze verliezen de moed en gaan vloeken. Als zij ons gadeslaan, onze gelatenheid zien, moeten zij noodzakelijkerwijze goed worden. Als wij uit eigen beweging uit Nipokalanov naar dit kamp hadden willen komen om wat apostolaat te verrichten, wie weet hoeveel documenten wij dan nodig zouden gehad hebben, en dan zouden ze het ons nog geweigerd hebben ook. Laten wij van de genade profiteren die de onbevlekte ons geeft." Broeder Hieronymus Wiersba herhaalt: "Toen wij in de voorlopige kampen verschrikkelijke honger leden en koude op wat stro onder tenten sliepen, het was al november met sneeuw en vorst, en wij geen water hadden om te drinken,
en ons al in geen 3 maanden hadden kunnen verschonen, terwijl we last hadden van ongedierte en vies waren van onszelf, verdroeg de dienaar Gods alles met opgeruimdheid en vreugde, omdat hij op deze manier God zijn liefde kon bewijzen. Uit een van zijn onderrichtingen herinner ik mij een zin die ik genoteerd heb. Een zekere droefheid overvalt ons bij de gedachte dat men in de hemel niet meer kan lijden en ook op die manier aan God zijn liefde kan tonen. Diezelfde broeder Hieronymus bekent erg boos geweest te zijn toen pater Maximiliaan eens zei te vertrouwen dat zij vrijgelaten zouden worden dankzij de tussenkomst van de onbevlekte. Maar de feiten stelden pater Maximiliaan in het gelijk. In het kamp van Amtits deed de dienaar Gods te vaak en met te veel nadruk voorkomen alsof wij spoedig vrijgelaten zouden worden en dat de onbevlekte ons uit het kamp zou laten vertrekken, hetgeen mij persoonlijk krenkte. Van broeder Gabriel Sieminski weten wij dat pater Maximiliaan in het kamp van Amtits toch zijn al klein geworden broodrantsoen onder de medegevangenen verdeelde. En hij deed dat ook omdat de anderen het vloeken zouden laten. En dat broeder Hermanus Juracek zich met tranen in de ogen herinnerde wat een zorg pater Maximiliaan aan hem besteedde toen hij zwaar ziek werd in het kamp van Amtits. Op 9 november werden zij van Amtits overgebracht naar Ostrzeszów in Polen. Deze verplaatsing was waarschijnlijk te danken aan de welwillendheid van de nieuwe commandant van Amtits, een katholieke officier, hetgeen bevestigd schijnt te worden door een briefkaart van februari 1940 die hij aan de schoonmoeder schreef om haar te vragen hem te danken voor de ontvangen gunsten. Niepokalanov, 28 februari 1940. Geachte mevrouw, toen ik geïnterneerd was in het kamp van Amtits, had ik het genoegen uw zoon te leren kennen. Hij was daar commandant van een compagnie. Een 10-tal kloosterlingen en ik werden aan hem toevertrouwd. Zijn hoge beschaving en zijn diepe zin voor rechtvaardigheid waren voor ons een verrassing. Ik weet niet waar hij op het ogenblik is, en daarom zou ik hem graag door u, geachte mevrouw, hartelijk willen danken voor alles en hem meedelen dat wij na een verblijf van 3 weken in Schildberg eindelijk weer in ons klooster zijn teruggekeerd. De onbevlekte mogen hem voor alles belonen. Frater Maximiliaan Kolbe.

Van de ongeveer 60 man die in Jepokalanov achterbleven na de evacuatie, waren er een 20-tal niet aanwezig in het eigenlijke klooster toen pater Maximiliaan met zijn medebroeders ontvoerd werden. Een week voor de 19e september werden zij bij een bombardement gewond en overgebracht naar het ziekenhuis dat pater Maximiliaan in het bos van Jepokalanov had laten bouwen. En zo ontkwamen zij aan de deportatie. Toen de Duitse troepen verder naar het oosten oprukten, maakten zij niet alleen dit ziekenhuis, maar alle gebouwen die niet vernield waren door de bombardementen tot één groot hospitaal. De overgebleven kloosterlingen mochten in de stad der onbevlekte blijven als ziekenverplegers. Onder deze gelukkigen bevond zich broeder Vitalis, arts van de communiteit, en pater Seslaus Poltaracik, die goed Duits kende en aangesteld werd als bewaker van het klooster. Toen het militaire bestuur wat soepeler werd, slaagden ondergedoken kloosterlingen erin berichten te ontvangen over de gang van zaken in Jepokalanov, en weer anderen gelukte het terug te keren. Maar niettegenstaande de aanwezigheid van soldaten en ziekenverplegers konden ongewenste personen Jepokalanov binnendringen en wat overgebleven was plunderen. De bezetters speelden mooi weer met de spullen van anderen en zeiden dat alles wat er was aan het volk toebehoorde. Zo kon het gebeuren dat de buren van het klooster gemene zaak maakten met de plunderaars. De voorraden aan kleding, papier en bouwmaterialen waren spoedig verdwenen. De weerstand van het dappere Poolse leger was gebroken door de geweldige overmacht der Duitsers, die nu op de demarcatielijn, vastgesteld door het niet-aanvalsverdrag met Rusland, hun opmars staakten. West-Polen kwam onder Duitse bezetting. Er volgden enkele maanden van ogenschijnlijke rust en het leven trachtte zijn normale gang te hervatten, voor zover dat onder vijandelijke bezetting mogelijk was. Voorlopig was er geen gevaar te duchten van de gevangen intellectuelen, priesters en anderen die derhalve op vrije voeten werden gesteld. We hebben pater Maximiliaan en zijn medebroeders in het kamp van Ostrezhov achtergelaten. Hier was het leven makkelijker dan in Amtitz, omdat de gevangenen waren ondergebracht in een schoolgebouw van de pater Salesianen. De enige kwelling werd veroorzaakt door de insecten. De gevangenen genoten grotere vrijheid om godsdienstige oefeningen te houden. Zo konden ze ook, als voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis, hun jaarlijkse retraite houden, die natuurlijk door pater Maximiliaan gepreekt werd. Het was tijdens deze retraite dat pater Maximiliaan een voorgevoel had van een spoedige vrijlating. De 8e december, feest van de onbevlekte, konden zij na 3 maanden de heilige communie ontvangen, die hen in het geheim in alle vroegte gebracht werd door een priester uit de stad. In de namiddag kwam onverwachts het bevel Ostrezhov onmiddellijk te verlaten en naar huis terug te keren. Broeder Molodzinnik schrijft: wat een blijdschap! Wij reisden zo goed en zo kwaad als het ging de hele nacht door en arriveerden de volgende morgen in Warschau. Nadat pater Maximiliaan de heilige mis had opgedragen, vormden wij kleine groepjes en trokken verder naar Jepokalanov, waar wij 's avonds 9 december aankwamen. Pater Maximiliaan bleef in Warschau om overleg te plegen met pater Provinciaal en bereikte daags daarna Jepokalanov. De terugkeer naar Jepokalanov betekende voor pater Maximiliaan en de zijnen zoveel als weer geplaatst te worden in het aardse paradijs. De hemelse koningin troonde weliswaar niet meer op haar monument en overal zag men verwoesting en wanorde, maar de onbevlekte had op haar feestdag haar ridders teruggevoerd naar haar stad en deze zouden haar beeltenis weer in ere herstellen. Op de dag dat pater Maximiliaan aankwam, werd de kapel zo goed mogelijk in orde gebracht.
werd de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligste hervat, en het was niet moeilijk tussen de puinhopen een beeldje te vinden van de Heilige Maagd. Op een geïmproviseerde kolom werd het geplaatst aan de ingang van haar stad. Meer zouden haar kinderen en de ridders op dezelfde dag van hun terugkeer uit het concentratiekamp niet hebben kunnen doen. Het werk werd weer met opgeruimdheid hervat, maar nu niet zozeer voor het apostolaat, dan wel om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Zo ontstonden er werkplaatsen voor auto's en een horlogemakerij. De timmerwinkel, de schoenmakerij en andere werkplaatsen, ook de kaasmakerij, werden hersteld. Het is duidelijk dat de bezetters er het meest van profiteerden. De onbevlekte moeder laat het ons nog aan voedsel, nog aan andere levensbenodigdheden ontbreken, zal hij aan de ondergedoken medebroeders schrijven. Elke dag kwamen gevluchte broeders terug in Jipokalanov, zodat het getal 300 spoedig bereikt werd. Maar velen moesten ondergedoken blijven, omdat de Gestapo er te veel belangstelling voor toonde. Het waren vooral de vroegere redacteuren en medewerkers van kranten en tijdschriften die in hun artikelen openlijk de waarheid hadden durven zeggen. Vooral voor deze mannen spande pater Maximiliaan zich in om hun veiligheid zo goed mogelijk te verzekeren. Gedurende de gehele bezettingstijd werd Jipokalanov door toedoen van het Poolse Rode Kruis gebruikt als ziekenhuis. Maar de liefde van pater Maximiliaan kon niet beperkt blijven tot gewonden en invaliden, toen na de verwoesting van Warschau tienduizenden op de vlucht sloegen. Reeds in september, voor de gevangenneming, had hij opdracht gegeven iedereen te helpen die in Jipokalanov zijn toevlucht zocht. Hij had een aparte groep broeders aangewezen om alle vluchtelingen, wie ze ook waren, met christelijke gastvrijheid te ontvangen. Hij liet warm eten voor hen klaarmaken en al degenen die genoodzaakt waren in de geïmproviseerde barakken te overnachten, kregen hout en steenkool om zich te verwarmen. De eerste maanden van 1940 verwelkomde de stad der onbevlekte 2000 mensen die uit Posen verdreven waren, waaronder enkele honderden Joden. Het merendeel had geweigerd zich bij de Duitse Volksgemeinschaft aan te sluiten. Hij wilde van geen discriminatie weten en eiste dat allen zo liefdevol mogelijk behandeld werden. Het was een daad van grote christelijke edelmoedigheid, gesteld uit pure naastenliefde, zonder met de gevolgen rekening te houden. De aanwezigheid van deze verjaagde mensen vergrootte de waakzaamheid van de nazi's en daardoor ging de stad steeds meer lijken op een concentratiekamp, zij het zonder prikkeldraad en uitkijkposten. Deze invasie bracht heel wat ongemakken met zich mee, daar de lokalen te klein waren voor zo'n menigte en er gebrek was aan voedsel. Maar de kloosterlingen waren blij dat hun op deze manier een prachtig apostolaatsterrein geboden werd in de geest van de ridderschap. De broeders hadden hun werk in de verpleging van de zieken en ijverden in de werkplaatsen in het algemeen belang. De priesters werkten als aalmoeseniers onder de katholieken en als troostende engelen voor de Joden. Bij pater Maximiliaan bracht de nieuwe situatie de jaren in herinnering die hij in het sanatorium van Zakopane had doorgebracht. Ook daar hield hij contact met niet weinig Joden en wij herinneren ons de ijver die hij aan de dag legde om hen conferenties te geven en hoe hij zich inspande om enkelen te bekeren. Nu was de gelegenheid groter zich met hen te onderhouden en zich uit te sloven om ze op te beuren uit hun morele lijden. Bij de duizenden bewijzen van dankbaarheid voor de hulp door pater Maximiliaan en Jipokalanov verleend, ontbreken ook niet die van een handjevol Joden die de ellende van de oorlog overleefd hebben. Het meest betekenisvolle getuigschrift werd misschien wel geschreven door professor Eugenius Zoli, oud-rabbijn van de synagoge van Rome
die in 1949 een geschrift uitgaf waarin hij de liefde van pater Maximiliaan bejubelt. Als ik een boek kon schrijven over pater Maximiliaan, ik ben dit niet waardig, want anders zou de voorzienigheid mij daartoe de capaciteiten gegeven hebben, zou ik het deze titel gegeven hebben. Pater Maximiliaan Maria Kolbe, gestorven uit liefde.

Al was de communiteit van Nipokalanov door de gebeurtenissen uiteengejaagd, geestelijk waren de leden niet gescheiden. Constant hield pater Maximiliaan contact met alle kloosterlingen. Zijn zorg beperkte zich niet tot het verbergen van hen die door de Gestapo gezocht werden, maar vooral hield hij de vlam wakker van hun mariale idealen. Hij voelde zich vader en als zodanig waakte hij om de gevaren van zijn kinderen bijtijds te onderkennen en hen in de mate van het mogelijke ervoor te behoeden, zowel op stoffelijk als op geestelijk gebied. Op een heel eenvoudige manier organiseerde hij een net van onderlinge informatie. Ieder van de ondergedokenen spande zich in berichten over anderen te krijgen die naar het centrum gebracht werden. In ontroerende brieven kon pater Maximiliaan zijn ondergedoken medebroeders schrijven. Wie gestorven was en wie ziek, wie in de gevangenis was terechtgekomen en wie weer in Nipokalanov was teruggekeerd. Hij deelde hun mee wat er verwoest was in Nipokalanov, wat weer hersteld was en hoe geleidelijk aan het kloosterleven zijn gewone ritme opnieuw hervatte. Enkele passages uit deze brieven zijn voldoende om in helder daglicht de edele gevoelens te plaatsen die zijn hart verbond met die van zijn confraters, die zich noodgedwongen moesten verschuilen voor de vijand. Wij vinden daarin ook zijn ijver om hun kloosterlijke geest te voeden en hen aan te moedigen stand te houden in hun eerste ijver. Hij doet ons denken, als wij deze vergelijking mogen gebruiken, aan de grote apostel die, geketend, niet ophoudt zijn kinderen en broeders in Christus te onderrichten, leiding te geven en informaties te verstrekken. De mens, toegewijd aan de onbevlekte, zal altijd werken. Overal vindt hij een andere mens. Het is mij. Met weemoed en heimwee herinneren wij ons de heilige gebedsuren die dit jaar niet gehouden kunnen worden. Waar echte liefde is voor onze lieve vrouw, leeft ook de innerlijke gebedsijver en dat is het voornaamste. Laten wij ijveren voor het missiewerk om andere harten voor haar te winnen. Wij offeren ons lijden aan haar op. Onze zorg moet zijn dat zij tevreden over ons is. Wij zullen dat bereiken als onze ziel zuiver blijft. Laten wij over deze zuiverheid waken. En als het nodig is, heb dan de moed uw ziel zo spoedig mogelijk te reinigen. Een volmaakt berouw schenkt aan de ziel het leven weer. Laten wij dikwijls gebruik maken van dit makkelijk middel, want het wezen hiervan is de offergave van liefde. Laten wij trachten haar steeds aangenaam te zijn door onze opofferingen. God is liefde. En daar het effect op de oorzaak lijkt, leven alle schepselen van liefde. In verband met ons einddoel moet de liefde de voornaamste bron zijn en de hoofdmotor van al onze handelingen. Als de man volwassen is, zoekt hij iemand waaraan hij zijn hart kan geven en sticht een eigen gezin. Deze liefde, geschapen door God, is tot de waardigheid van sacrament verheven. Maar er zijn mensen die door God geroepen worden tot een volmaaktere liefde. Deze mensen willen namelijk hun hart niet verdelen. Zij verkiezen enkel God te beminnen en wijden zich geheel en plechtig aan God toe door de religieuze geloften. Door de gelofte van armoede wijden zij aan God wat ze hebben of zouden kunnen hebben. Aan Hem offeren zij het familieleven door de gelofte van zuiverheid. Door de gelofte van gehoorzaamheid geven zij God wat hen het dierbaarst is, hun eigen vrije wil, hun verstand en heel hun ziel. Om de geloften trouw te onderhouden, verenigen deze mensen zich als in een familie, in een religieuze orde of congregatie, waar het gemeenschapsleven hen helpt zich los te maken van materiële zaken,
Het klooster hen beschermt tegen de verleidingen van de wereld en de opdrachten van de oversten hen de wil doen kennen van God in elke omstandigheid van het leven. Het moet ons niet verwonderen als een religieus die buiten het klooster leeft, verflauwt in de liefde, tenzij een bijzondere genade hem op de been houdt. Dit laatste zal zeker gebeuren als hij buiten zijn wil het klooster moest verlaten en hij van zijn kant het gebed niet verwaarloost en zich strikt houdt aan zijn geloften. Wat zal God al niet doen voor degenen die hem beminnen? Maar als iemand vrijwillig buiten het klooster blijft, hoe kan zo iemand hopen op deze speciale genade? Omdat men in de wereld niet kan leven zonder enig geld, is het gevaar er ook dat men er zich aan gaat hechten. Een goede verdienste en een behagelijk tehuis zijn van die dingen welke de kloosterling makkelijk kunnen verleiden tot andere stoffelijke zaken als kleding en luxe, in één woord, tot een gemakkelijk leventje. En dan nog? Men kan in de wereld niet leven zonder contact met andere mensen. Ook daarin ligt gevaar zich eraan te hechten. Och ja, eerst heel bescheiden en zonder erg, maar later kan het gebeuren dat deze genegenheid uitgroeit tot een liefde die wij niet mogen koesteren, omdat wij ons hart aan God hebben verpand. Wat de gelofte van gehoorzaamheid betreft, deze is zo subliem dat de mensen, hoezeer zij ook de twee eersten, armoede en zuiverheid, hoog achten, er niet in slagen de waarde van deze deugd te schatten. Als een kloosterling langzamerhand verflauwt in het herkennen van Gods wil, in de gehoorzaamheid, wat moeten dan de mensen in de wereld die geen kloosterroeping hebben en haar evenmin waarderen? Daaruit volgt dat een kloosterling die zonder noodzaak in de wereld blijft, zich de wereldse gedachten zal eigen maken volgens het spreekwoord: zeg mij met wie je omgaat en ik zal je zeggen wie je bent. De mensen in de wereld, te midden van wie een kloosterling leeft, zullen langs de gewone weg gered worden. Daarentegen zal een kloosterling, die zijn geloften heeft afgelegd en dan onopgemerkt verslapt in het onderhouden van die geloften, zijn roeping verliezen en verloren gaan. Ook de vijand van de ziel, en om het duidelijker te zeggen, de duivel, zal alles in het werk stellen om honderden redenen in te geven en zo de kloosterling zo lang mogelijk uit de omgeving te houden die hem weer aanspoort de geloften te onderhouden. Geleidelijk verflauwt de geest.

0: ik de zaken niet heb overdreven. De onbevlekte heeft onze harten tot zich getrokken, opdat wij ons onbegrensd aan haar zaak zouden geven voor de verovering van anderen, opdat zij haar zouden beminnen en door middel van haar steeds meer het goddelijk hart van Jezus zouden naderen, die ons bemind heeft tot het kruis en het tabernakel. Maar hoe kunnen wij dit apostolaat uitvoeren als onze liefde in plaats van te branden uitdooft? Laten wij veel en vurig bidden, ieder voor allen en allen voor ieder afzonderlijk, opdat de onbevlekte ons voor dit gevaar bewaren. En zo, door deze brief en door hetgene wat we opnieuw hebben gehoord, ontdekken we nog wat meer die bijzondere karaktertrekken, die bijzondere eigenschappen van de heiligheid van pater Maximiliaan Kolbe. Een prachtige brief die evenzeer zou kunnen geschreven zijn voor deze tijd, waarin hij duidelijk maakt dat, in het bijzonder voor de kloosterling, hoe belangrijk het is om de drie geloften te onderhouden, maar tegelijkertijd wijst hij ook ergens een beetje op de gevaren die wij in ons geestelijk leven kunnen ervaren in de wereld, en waar we dus ook de nodige voorzichtigheid voor moeten hebben. We zien dus de terugkeer naar Niepokalanov, na ontvoerd geweest te zijn en dus een tijdje in een kamp gezeten te hebben. Het kloosterleven hervat weer en daar gaan we een volgende keer verder op in. Want deze terugkeer is natuurlijk tijdelijk. Er zal een tijd komen waar de onbevlekte, de heilige maagd Maria, God zelf hem vraagt, zoals hij gevraagd heeft aan Maria, om zijn ja-woord. En we zullen zien hoe de heilige pater Maximiliaan Kolbe dat ja-woord heeft gegeven en met de woorden van de heilige maagd Maria aan God heeft gezegd: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en hopelijk tot de volgende keer. Dan lezen we u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag kan u verder luisteren naar het gesprek met Père Jean Baudouin, monnik in de Syrische woestijn in het Mar-Jacob-klooster, waar hij sinds 15 jaar leeft. Maar van oorsprong is hij Belg. Hij heeft ons al verteld over de kloostergemeenschap die in 1994 door moeder Agnes is opgericht. En ik ga hem nu vragen of hij hun gemeenschap een beetje kan omschrijven. Mm-hmm. En hoe groot is jullie gemeenschap? Misschien wat vertellen over de verschillende monniken en monialen?
1: Dus wij zijn met 8 monialen. We hebben 2 monniken. En ook een monnik die zich aan het voorbereiden is. En ook verschillende oblaten die met ons samenwonen. Dus die niet het habit dragen, maar die wel het dagelijkse leven meemaken met ons.
0: Oké. Okay. Ja. En zo het dagelijkse leven, hoe ziet dat eruit bij jullie? Een gemiddelde dag in het klooster?
1: Vandaag bijvoorbeeld hebben een gemiddelde dag. Dus de dag is verdeeld tussen gebed, liturgisch gebed. Dus we hebben de matines, het ochtendgebed. We hebben de dagelijkse misviering en we hebben de vespers. In de vasten is dat meer. En dan hebben we ook nog 2 uur gebed en stilte. En daarnaast hebben we werk, dus we werken. En daarnaast hebben we ook een tijd van recreatie s'avonds. En we hebben ook, nu sinds de zomermaanden, dus hebben we veel bezoekers ook.
0: Is dat, hoe zou ik het zeggen, jullie belangrijkste apostolaat? Bezoekers ontvangen die willen meeleven en die zo spiritualiteit willen verdiepen?
1: Dat is een belangrijk deel van ons apostolaat. Wij zijn dus een contemplatief klooster. We gaan niet naar buiten. Dus ons apostolaat ligt vooral ook in het gebed.
0: Ja.
1: Maar ook, wij ontvangen ook mensen die, ik ben toegekomen, die echt op willen een antwoord vinden op bepaalde vragen. En daar maken we dat wel dat proberen we dan ook echt die mensen volledig op te volgen als ze hier zijn. En die kunnen dan bijvoorbeeld een periode blijven en weggaan. Of langer blijven. Of misschien zelfs maar een week. Dus dat is een deel van ons apostolaat ook.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, zoals u zelf eigenlijk daar ooit ontvangen bent.
1: Ja, inderdaad.
0: Het feit dat u zelf priester bent geworden, kwam dat voor u samen met de roeping tot het kloosterleven? Of is dat later gekomen?
1: Ik heb nooit actief het priesterschap opgezocht, denk ik. Ik dacht wel, ik ga mij klaarmaken voor als ze mij roepen. Dus in die zin heb ik me voorbereid. Mm-hmm. Maar ik ben, hoe moet ik het zeggen? Mijn eerste roeping is monnik. En ik dien nu ook de sacramenten. En als het nodig is, ook in de plaatselijke kerk kan ik dienen. Maar mijn eerste roeping is monnik.
0: Oké, ja. Dus u heeft, hoe zou ik het zeggen, voor u was het meteen wel duidelijk dat u een religieus leven wilde leiden. U heeft nooit gedacht over bijvoorbeeld in België naar het seminarie te gaan of zo. U was echt heel specifiek daar geroepen.
1: Het was een. Het is de liefde tot deze plaats die mij hier gebracht heeft. Het feit ook dat moeder Agnes mijn spirituele moeder is. Die zoektocht naar de innerlijke zoektocht naar Christus die in ons woont, die mij geroepen heeft.
0: Mm-hmm. Wilt u daar ook nog wat meer over vertellen? Over de spiritualiteit van jullie religieuze leven. Dus u zegt de spiritualiteit van moeder Agnes. U vertelde al over Johannes van het Kruis. Zij is zelf karmelites. Dus ik ga ervan uit dat de karmel ook wel een belangrijke rol speelt in jullie spiritualiteit.
1: Ja. Johannes van het Kruis speelt een heel belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Vooral de bestijging van de berg Karmel. Die dus beschrijft hoe een ziel, als de ziel het wenst, de berg Karmel kan opstijgen om zo tot eenheid met God na te streven. En dat hij dus een nacht moet doorgaan. Dus het kloosterleven is niet een, moet ik het zeggen, een plezierreis. Vaak wordt het beschreven als een dagelijkse martelaarschap. Want het is niet evident om samen te leven met anderen. Mm-hmm. Dus dan heeft Johannes van Kruis ook een wegwijs. Wanneer hij de... ik ken de Nederlandse termen niet, de precautions geeft over hoe men hoort te wandelen in het klooster als men veilig wil wandelen. En dus dat zijn heel belangrijke principes in ons dagelijkse leven, om dus het doel niet uit het oog te verliezen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus het is ook gebaseerd op... Johannes van Kruis heeft een samenvatting gemaakt, kunnen we eigenlijk zeggen, van de lering van de woestijnvaders over... het waken over de gedachten, over altijd bezig blijven, om zo de gedachten niet te zeggen, om het gevecht tegen de gedachten niet, dat de gedachten ons niet overweldigen, is het werk heel erg belangrijk. Om zo dus die innerlijke vrede na te streven, waardoor de Heilige Geest dus zich kan nestelen in een ziel. Dus het is een gevecht. Veel mystieke schrijvers spreken over dus de spiritual warfare.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zijn het kort het doel dat we nastreven. Dus de eenheid van de ziel met God in een cenobitisch leven, maar wel met een anachoretisch karakter. Dat wil zeggen dat dus, we leven samen, maar iedereen is wel geroepen om zijn eigen gevecht na te streven met de hulp van de spirituele leider. Het is vooral een gevecht tegen de gedachten. En dat gaat terug op de oude monastieke teksten. En de principes van Johannes van de Kruis gaan ons heel nauw aan het hart, omdat hij een heel klare kijk geeft op hoe ons wapenen in dit spiritueel gevecht.
0: Mm-hmm. Ja. Zijn er voor u naast Johannes van het Kruis ook nog bepaalde, ja, u spreekt al over de woestijnvaders, bepaalde figuren die leidend zijn?
1: Ik heb een heel speciale liefde voor koning Boudewijn.
0: Oké, ja. En uw naam is ook Frère Jean Baudouin, geen toeval.
1: Ja.
0: U heeft dat gekozen?
1: Ja, ik heb die naam gekozen. Hij heeft mij geleerd om van mijn land te houden. En toen ik zijn biografie heb gelezen, ben ik heel erg gecharmeerd geweest door zijn persoonlijkheid. En door de liefde die hij had voor zijn land. En... ja, het is voor mij een vriend in de hemel, ik ga het zo zeggen. En een vader in de hemel, ik ga het zo zeggen.
0: Oké. Okay. En u zegt, ja, de liefde voor zijn land treft mij. En dat is een liefde die u deelt, want u woont in Syrië, maar u heeft nog een grote liefde voor...
1: Vaak als je je land verlaat, heb je meer liefde voor je land dan als je in je land woont.
0: Een persoonlijke vraag dan, is het een offer voor u geweest om België achter te laten?
1: Niet echt, denk ik. Want het was een keuze van het hart. Dus natuurlijk, als je België dan bezoekt, is het heel moeilijk om alles om terug te keren. Maar na enkele dagen is dat... En dat is ook mooi dat het moeilijk is, want dat toont dan ook dat de liefde echt is.
0: Ja. Bidt u dan ook voor ons land?
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ja, ik... misschien niet echt helemaal actief elke dag dat ik eraan denk, maar ik ben echt enorm beginnen houden van mijn land. En het is echt dankzij koning Boudewijn, denk ik, dat ik die liefde... want dat wordt ons niet meer aangeleerd om van ons land te houden.
0: Mm-hmm.
1: Als ik jong was, heb ik nooit iemand zelden iemand ontmoet die echt dacht van, weet je, ik ben Belg en ik hou echt van mijn land. Terwijl dat eigenlijk heel erg belangrijk is. Als ik niet mijn roots ken, kan ik ook niet echt lief hebben. Nou, dus het is belangrijk ook om, het is belangrijk om in het terrein te komen met onszelf, om anderen te kunnen liefhebben en met onze eigen geschiedenis. En ons land is daar een heel grote, is a big part of this story. Als ik van mijn land hou, van mijn roots houd, ben ik ook vrijer om lief te hebben, denk ik.
0: Ja, over uw roots gesproken. U zei, toen ik in 2010 vertrok naar Syrië, heeft mijn familie mij uitgewuifd. Hoe was het voor hun eigenlijk, die radicale keuze die u toch op jonge leeftijd gemaakt heeft? Hè? Waren ze blij of waren ze terughoudend? Of hoe keek ze daarnaar?
1: Nee, ik heb het grote geluk om een heel mooie familie te hebben die mij allemaal gezegend hebben in mijn keuze. Ja. En het is moeilijk voor hen. En als ik hen hoor, is het moeilijk voor mij, maar ergens verstaan, het is te zeggen, zonder het helemaal te begrijpen, klopt het allemaal.
0: Oké, ja. Dus zij hebben uw keuze altijd ondersteund.
1: Ja.
0: Mooi. U sprak ook daar straks over een icoon. Het icoon dat moeder Agnes heeft gerestaureerd en dat eigenlijk een beetje mee aan de grondslag ligt van het klooster. Hebben de iconen binnen jullie ritus een belangrijke plaats en binnen jullie spiritualiteit?
1: In de Byzantijnse ritus is de icoon heel erg belangrijk. Er is ook de lange iconenoorlog geweest, de iconoclastenoorlog. Tussen de 7e en de 9e eeuw, als ik me goed herinner, hier in het oosten. En dat was in het kort, dat ging over het feit, mogen we Christus en de heiligen en Maria, onze lieve vrouw, afbeelden of niet? Want het Oude Testament mocht men niks afbeelden die goddelijks was. Alleen mocht men cherubijnen tekenen. Dus daarom in de tempel van Salomon had je alleen maar cherubijnen. Maar dus na die hele kwestie is het duidelijk geworden dat Christus is het beeld van God dat we niet zien. Hij is mens geworden, dus in die zin mogen we hem afbeelden. Dus we vereren de iconen. Te zeggen, we geven eer niet aan het hout, maar aan Christus die we dus zien in de icoon. Dus de icoon is in die zin, wordt in de spiritualiteit zo omschreven, een venster naar de hemel, waar ik eigenlijk de hemel contempleer. Via het hout en de figuur die erop geschilderd is. Dus in die zin is de icoon heel mooi. Wij schilderen hier ook iconen in het klooster. We hebben moeder Agnes is iconograaf en een andere zuster is ook heel sterk. We hebben nu net een heel grote icoon van Johannes de Doper geschilderd. En nog een andere grote icoon. Dus de iconen zijn heel belangrijk in deze ritus. Vooral omdat ze zo hebben moeten strijden om opdat het toegelaten zou worden om dus iconen te vereren.
0: Op jullie website zag ik ook een icoon van de heilige Jacobus. Maar over welke Jacobus gaat het eigenlijk? Want in het Engels staat er St. James the Persian en in het Frans staat er Saint-Jacques le Mutilé. Maar welke Jacobus is dat eigenlijk?
1: Ja, het is dezelfde Jacobus. Hij is uit Perzië en hij is mutilé en même temps. Hij is ook gemutileerd. Dus in het kort, het is een Perzische heilige die gestorven is in 421. Die in 29 stukken is gehakt omdat hij Christus niet wilde verloochenen. En hij was heel bekend in deze regio. Op de iconen wordt hij beschilderd op een paard. Met een rode kap van het bloed van het martelaarschap en hij doodt de Satan met een speer. Dat zijn de megalomartelaren in de Byzantijnse ritus, met onder andere de heilige Georgios of Demetrios of nog anderen. Zij worden zo afgebeeld omdat ze heel erg veel hebben geleden voor hun liefde voor Christus. Dus ze zijn de grote onder de martelaren in de Byzantijnse kalender. Zijn feest is op 27 november. En voilà, dus hij was heel bekend in deze regio. En de eerste monniken van ons klooster hebben hem dus gekozen als patroonheilige.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we momenteel in gesprek zijn met Père Jean Baudouin, monnik in het Mariakoubklooster in Syrië. Père Jean, het is sinds vele jaren oorlog nu in Syrië. Wij hebben hier onlangs bij Radio Maria ook Syrische vluchtelingen te gast gehad, christenen die veel te lijden hebben gehad onder de oorlog in jullie land. Hebben jullie in het klooster eigenlijk al problemen ervaren?
1: Ja, wij persoonlijk een beetje, maar niet heel veel. Maar natuurlijk, als de doctrine die de ISIS heeft gevolgd uitgevoerd wordt, dan lopen de christenen veel gevaar.
0: Ja. En voorlopig is het momenteel redelijk stabiel in de regio waar jullie zitten?
1: Ja, in onze regio is het stabiel. Uh-huh. In onze regio is het voorlopig stabiel sinds ongeveer 2016.
0: Uh-huh. Ja.
1: Ja. Er zijn nog regio's waar het moeilijk is, maar onze regio is... We krijgen trouwens bezoekers ook niet veel, maar ook uit het buitenland.
0: Ja. Ik wou ook nog een vraag stellen over jullie habit. Ja, ik zie u voor mij. U heeft een hoofddeksel met een kruis op. Hoe heet dat hoofddeksel? En is dat voor de monniken van jullie... Is dat eigen aan het monastieke leven in jullie regio? Of is dat specifiek voor jullie gemeenschap?
1: Dat is dit hoofddeksel is eigen aan de Byzantijnse ritus. Mm-hmm. Ik heb verschillende maten. Ik draag een kleine maat, maar 8 centimeter. Maar je hebt er ook die misschien zelf 12 of 13 centimeter zijn en die precies een kleine kroon vormen. Dus dat wordt gebruikt in de plaatselijke ritus. Voor de rest hebben wij dus een habit die geïnspireerd is vooral op de kleuren van de karmel. We hebben ook het scapulario en een klein... Kukulos die het kapje is. En dus dat heeft als symboliek dat, zoals Sint Paulus zegt, kijk niet meer achterom, kijk enkel vooruit. En als je de Woestijnvaders leest, dan spreken die over het feit, als je dat kapje draagt, dat de onschuld is van de kleine kinderen. We hebben ook een riem, die bijvoorbeeld de riem was van Johannes de Doper of de heilige Elias die met een riem rondliep. En onze kleur is eigenlijk niet echt donkerbruin, maar roodbruin. Dat gaat terug op Adam, die werd dus gevormd is uit de aarde, de rode vruchtbare aarde. Want Adam is gevormd uit de Adama in het Hebreeuws, die de vruchtbare grond is. Dus ik ben uit de aarde gevormd als zoon van Adam. En ook Johannes de Doper en de heilige Elias droegen kamelenhaar. Dus het is kort bij het kamelenhaar. In de winter hebben wij een soort... Niet iedereen draagt dat hier, maar... We hebben een soort kap en uit kamelenhaar. Dat houdt heel erg warm. En het is ook ergens in de zin om... zoals Johannes de Doper, Christus is voorgegaan bij zijn eerste komst, dat we klaar willen zijn om Christus te ontvangen bij zijn tweede komst.
0: Jullie leven in die verwachting, ook in jullie klooster van de tweede komst van Christus?
1: Maar ik denk dat sinds dat evangelie geschreven is, dat alle christenen in verwachting zijn van de komst en de wederkomst van Christus. Mm-hmm. En Christus heeft tekens gegeven over wat moet voorafgaan aan zijn tweede komst. En als we die tekens nuchter één na één bekijken, kunnen we misschien stellen dat het niet meer zo ver vandaan is.
0: Welke tekens zijn dat?
1: Bijvoorbeeld, er zal een tijd komen waar de liefde koud is. Er zal een tijd komen waar het goede kwaad genoemd wordt en het kwade goed genoemd wordt. Daniel spreekt over het feit dat de wetten zullen omgedraaid worden. Het is te zeggen, vandaag zijn er zonden die tegen de eeuwige wet van de Heer gepleegd worden en die als goed worden voorgesteld. Die als juist worden voorgesteld. Die als rechten van de mens worden voorgesteld. Er zijn veel passages die spreken over het geduld van de Heer, want hij wil dat geen enkele ziel verloren gaat. Maar er is een tijd dat hij zal terugkomen.
0: U sprak al over uw familie. Heeft u ook nog contact met vrienden uit uw jeugd eigenlijk? En hoe keken zij naar uw keuze?
1: Ja, te weinig. Ik heb fantastische vrienden. We bellen ook af en toe. En als ik in België was, heb ik ze allemaal kunnen zien. Het is misschien hetzelfde. Ze voelen dat het klopt, denk ik, ergens. Misschien verstaan ze het niet volledig. Maar ze zien mij te graag om mij niet mijn weg te laten gaan.
0: Ja.
1: Maar ze lijden er ook onder. Voilà.
0: Ja. Ja, dat wil ik wel geloven. Ja. Het is toch een soort van offer, hè, voor de familie. Om een geliefde zo, en de vrienden, om een geliefde zo ver te hebben en niet in de nabijheid. Ja.
1: Ja. Syrië is geen makkelijk. Het is niet als bijvoorbeeld Oostenrijk of Polen, die niet zo ver vandaan is.
0: Zeker. Wat waren voor u de grootste obstakels, is misschien een groot woord, maar de grootste aanpassingen toen u binnenging in een klooster, ten eerste, en ten tweede in Syrië? Wat zijn de dingen die voor u het moeilijkste waren?
1: Hier kan alles morgen ook. Morgen. Dus als je iets wil plannen, is het niet altijd evident. Stress is niet echt een woord dat de mensen hier echt kennen. Nu, met de oorlog is er wel veel stress gekomen door de angst en door de miserie en door de... Het is echt een heel mooi land en een heel mooie bevolking. En we blijven altijd verbaasd dat doorheen al die miserie dat de mensen hier blijven glimlachen en blij zijn. Natuurlijk, het is zeker niet perfect. We hebben heel veel eigenschappen die moeilijk zijn. Daaraan moet je je dan ook aanpassen. En dat is, ik denk dat ik altijd in België ga blijven. Ik ga niet volledig snappen wat dat misschien ook goed is. Ik ben te laat gekomen om volledig Syriër te worden. En dat hoeft ook niet. Het is een heel mooi land en ik hou van dit land.
0: Ja. Ja, het is toch ook wel een ascetisch leven dat jullie leiden. Was dat moeilijk voor u? Of ligt dat wel een beetje in lijn met, hoe zou ik het zeggen, uw radicale persoonlijkheid, in de zin van, dit is nu waar het verlangen van mijn hart ligt en hier wil ik ook alles voor achterlaten?
1: Het is natuurlijk redelijk ascetisch. Het is koud in de winter, het is heel warm in de zomer. Er valt helemaal niks te doen om jezelf te... to divert yourself with something. Je kan niet zomaar de tv nemen of je telefoon nemen.
0: Geen afleiding.
1: Alles is gelimiteerd. Ja. En dus, in die zin kan het ofwel kun je er gek van worden, ofwel kun je het paradijs inzien. Dus want hoe minder dat je hebt, hoe meer dat je ook open staat om misschien te proeven van de essentie. En bijvoorbeeld de mooiste dagen die wij hier hebben zijn de volledige stille dagen, als we retraite houden, waarbij we dan ook proberen echt volledig stil te zijn. En dan wordt onze dag gewoon simpelweg gevuld door werk, gebed en stilte en studie. En ja, als je dat zo 3-4 dagen doet, dan heb je echt het gevoel dat je in het paradijs bent. Het is heel raar ook bijvoorbeeld. Deze ochtend waren we zijn een kerk aan het uitbreiden. Dus we zijn aan het graven. Dus in plaats van een kleine, hoe noemt dat, bulldozer te gaan halen, zijn we dat met de hand aan het doen. En we waren ons zo aan het afvragen van, het is toch vreemd hoeveel vreugde er is in, met een drill boor de grond uit te kappen en in een tractor de aarde te werpen. Dus de meest simpele dingen geven vaak, denk alleen voor mij dan toch, de meeste vreugde. Dus voor mij is het eigenlijk niet ascetisch.
0: Oké. Okay.
1: Maar het, ik zou misschien veel meer ascetisch moeten leven. Dat kan ook, natuurlijk.
0: Nee. Ja, het is een mooi voorbeeld eigenlijk, hè, hoe dat men...
1: Er is alles in de wereld, maar ja. er is veel te veel.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het om zo... We hebben hier schapen bijvoorbeeld. Als ik zo s'avonds zo naar die schapen kijk, denk ik van wauw. Dat is zo mooi, hè? Of we hebben hier een visvijver. We hebben wat een grote put en we hebben dat gevuld met water. En we hebben wat vissen daarin gegooid. En zo ja, met plastic afgerand, omdat de aarde niet zou, dus het water zou drinken. En we geven water uit die vistank aan de bomen. Dus dat is dan zo water die rijk is door de vuiligheid van de vissen. Dat is goed voor de plantages. Ja, als je even naar die visvijver gaat en je ziet hoe mooi dat alles is. Ja, eigenlijk heb je alles in, met heel weinig, denk ik dan. Hm.
0: Ja. Als u nu terugblikt over op de periode waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden, voor u eigenlijk Christus ontmoet had en nu. U zei toen was ik niet gelukkig. Bent u nu op een heel andere manier gelukkig dan toen?
1: Ja, ik kan zeggen dat ik gelukkig ben.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het laatste deel van ons gesprek met Père Jean Baudouin, monnik in Syrië, maar Belg van afkomst. Père Jean, aan het einde zou ik u ook nog geloofsvragen willen stellen. Wie is Jezus voor u, de persoon voor wie u alles achtergelaten heeft?
1: In de mis is er een bepaald moment, net voor de credo, waarbij de priester zegt: Ya Rabbi, ya Mukhallisi wa Munqizi wa Hayati. Jezus, wacht hoor, Ya Rabbi. Nou, hij zegt: Uhibbuka ya Rabbi, ya Munqizi. Uhibbuka ya Rabbi, ya Munqizi. Ik ben nu even vergeten. Hij zegt, dus de priester zegt drie keer: Ik zie u graag, Heer, mijn redder. Ik ben vergeten. Maar alles is, komt erop neer dat Jezus is eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen? Hij is onze Heer, hij is onze grootste vriend, hij is onze God. En het is volgens mij het mooiste dat er is om met de Heer te kunnen samenleven. We vinden echt onszelf. En er zijn veel moeilijke dagen. De Heer heeft niet beloofd. Hij zegt in Matthäus, op het einde van Matthäus 6, dus denk niet aan morgen, want de moeilijkheden van vandaag zijn genoeg. En de morgen zal voor zichzelf zorgen. Eigenlijk zegt hij niet de moeilijkheden, hij zegt in het Grieks de slechtheid, de evil. The evil of today is sufficient. Dus dat wil zeggen dat er elke dag wel evil zal zijn. Maar dat is ook om ons te kronen. Dus er zijn moeilijke dagen. Er is verschil tussen, we kunnen verdrietig zijn of moeilijke dingen meemaken, maar wel innerlijke vrede hebben. En als je zo rondvraagt aan de mensen, naar wat ben je op zoek? Ik denk dat de meeste mensen zullen antwoorden naar vrede. Dus in die zin, Jezus is degene die vrede geeft. Mijn vrede geef ik.
0: Daarnet, toen u in de in liturgische taal aan het spreken was, welke taal was u aan het spreken?
1: Ja, nee, dat was Arabisch.
0: Ah, dat was Arabisch, ik dacht het, ja. Dus maar u kent ook...
1: Dat als u dat zal uitzenden, zullen ze goed met mij lachen. Maar,
0: nee, maar u spreekt dus wel Arabisch.
1: Ik ben volledig mijn tekst vergeten. Ja, gisteren had ik bijvoorbeeld mijn eerste misviering hier in het plaatselijke dorpje. Ja. Meestal doe ik de misviering hier, maar de pastoor had... dus heb ik gisteren de mis, ja, dus in het Arabisch gedaan. En ik blijf Arabisch bijleren, ik had zo zeggen. Het is een taal die moeilijk is. Maar dus beetje bij beetje.
0: Ja. En wat is de voertaal bij jullie in het klooster onderling?
1: En met dat we dus veel buitenlanders zijn, is het vooral Frans, maar ook Arabisch.
0: Ja. Een vraag die ik zeker nog wil stellen, want wij zijn van Radio Maria. Wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw in jullie klooster en ook in uw persoonlijk leven?
1: In de Byzantijnse ritus gaat er heel veel eer uit naar Onze Lieve Vrouw. Heel veel. Er zijn speciale gebeden die gebeden worden aan Onze Lieve Vrouw. En ook dagelijks wordt ze herdacht in de verschillende liturgische gebeden. Dus Onze Heilige Maria is degene die ons naar Jezus brengt. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring geweest. Dus denk ik via haar dat ik Jezus heb leren kennen. En zij is ook mijn moeder die mij naar Jezus leidt. En in ons klooster heeft zij een heel belangrijke plaats.
0: Ik wil u heel hartelijk danken, Frère Jean Baudouin, voor dit mooie gesprek. Ik vroeg me af of u tenslotte nog een woord wilt richten naar de luisteraars hier in België. Een land waar geloof toch wel wat op de achtergrond verdwenen is, op het eerste zicht. Is er nog iets dat u wilt zeggen aan de luisteraars? Of misschien iets dat u zou willen zeggen aan uw aan uzelf toen u nog een jonge puber was en de zin van het leven niet vond?
1: Wat mij troost is dat, bijvoorbeeld als ik u zie, u bent niet, ik ben van mijn generatie, dat ik denk dat u, met dat je bij Radio Maria werkt, wel erg gelovig moet zijn. Dus, is dat zo?
0: Dat ik echt gelovig ben. Ja, dat is wel een, hoe zou ik het zeggen, dat is een vereiste. We zijn hier samengebracht niet omwille van onze journalistieke kwaliteiten, die zijn er later dan bijgekomen, maar in de eerste plaats omwille van ons geloof wel, ja.
1: Ja, dat heeft me heel veel troost. Dus niet omdat alles lijkt in te storten rondom ons. Elia zei, ik ben de enige profeet. En hij zei, nee, er zijn 7000 die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Dus België heeft heel veel gegeven aan de kerk en de kerkgeschiedenis. Proportioneel is het niet logisch. Het is een veel te klein land om zoveel te hebben gegeven en zoveel heiligen te hebben gekend. Dus de Heer houdt van België. De Heer, er zijn heel veel heiligen boven die voor België zorgen. Wat denk ik dat ook belangrijk is om ons niet te laten meedijen met de tijdsgeest die soms gevaarlijk wordt. Die soms zo tegen de Heer is, waardoor dat we, ik weet niet of dat controversiële, hoe moet ik het zeggen, thema's zijn in België vandaag de dag, maar zoveel duizenden baby's die sterven in de buik van de moeder en als mensenrecht worden voorgesteld. Ik zal maar zwijgen over andere controversiële thema's, maar ik denk dat je ze wel in je hoofd kan aanvullen. Ik denk dat we moeten oppassen laten we terugkeren naar de Heer die Hij heeft alles zo mooi gemaakt en alles zo goed gemaakt. En hij houdt van ons zoals dat we zijn. Hij wil niet dat we veranderen. Hij wil niet dat we iets veranderen. Hij wil gewoon dat we, hoe we zijn, naar hem komen. In onze poverheid, in onze miserie. Hij ziet ons graag zoals we zijn.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 20 augustus, waarop wij de heilige Bernardus, abt en kerkleraar, gedenken. Bernardus werd in 1090 bij Dijon, Frankrijk, geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Citeaux. Niet lang daarna, tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich, door woord en voorbeeld, een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de kerk verdeelden, trok hij geheel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 1158. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat gij van ons neemt het kwaad dat ons van u vervreemdt. O Christus, dat gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vreet het aan. Het worstelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. De zegen kwam niet door hun eigen hand, het was uw hand die dit volbracht. Wij hebben het vernomen, God,

want niet met wapens werd hun land veroverd. De zegen kwam niet door hun eigen hand. Het was uw hand, uw arm, die dit volbracht. Het licht van uw gelaat, omdat gij hen beminde. Gij zijt het, God mijn koning, die Jacob steeds overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten zijn door u beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De zegen kwam niet door hun eigen hand, het was uw hand die dit volbracht. De Heer zal zijn aanschijn niet van u afwenden als gij u tot hem bekeert. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten luchten voor de vijand. Zij die ons haten plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren. De mensen om ons heen bespotten ons. Wij worden bij de heidenen besproken. De volken schudden over ons het hoofd. Voortdurend staat de schande mij voor ogen. Bedekt het schaamrood mijn gelaat. Door het geschimp en het gejouw dat ik moet horen. De haat en de wraaklust om mij heen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal zijn aanschijn niet van u afwenden als gij u tot hem bekeert. Ontwaak, Heer, verstoot ons niet voorgoed. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten. Al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd. Nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen gedreven. Toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben? Hij die de schuilhoeken der harten kent. Om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht. Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voorgoed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontwaak, Heer, verstoot ons niet voorgoed. Laat voor uw dienaar, Heer, uw aangezicht stralen. Laat mij uw beschikkingen zien. Uit het boek Prediker.

Een goede naam is beter dan goede parfum. Een sterfdag beter dan een geboortedag. Je kunt beter naar een begrafenis gaan dan naar een feest. Want de begrafenis is het einde van iedere mens. En de levenden doen er goed aan dat te bedenken. Je kunt beter huilen dan lachen. Want achter een treurig gezicht kan een opgewekt gemoed schuil gaan. Iemand die wijs is, gaat liever naar een begrafenis. Een dwaas veeleer naar een feest. Je kunt beter luisteren naar de verwijten van een wijze dan naar de toejuichingen van dwazen. Het lachen van dwazen is als het geknetter van dorens onder een ketel. Ook dat is ijdel. Chantage brengt een wijs man tot dwaze dingen. En door steekpenningen wordt hij corrupt. Beter iets aan het einde beoordelen dan aan het begin. Beter geduldig zijn dan verwaand. Wind je niet al te gauw op. Zich opwinden is eigen aan dwazen. Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu. Zoiets vragen getuigt niet van wijsheid. Wijsheid is beter dan bezit. Iedereen die de zon ziet, heeft daar baat bij. Wijsheid en geld geven beiden beschutting. Maar de wijsheid heeft dit voor. Ze houdt hen die haar bezitten in leven. Wat het werk van God betreft, wie kan rechtmaken wat hij krom heeft gemaakt? Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat de mens achterhaalt wat de volgende brengt. Beide dingen heb ik meegemaakt in mijn ijdel bestaan. Rechtvaardige mensen die omkomen ondanks hun rechtvaardigheid. En slechte mensen die lang leven ondanks hun slechtheid. Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen uit kunnen komen. Maar leef ook niet al te slecht en handel niet al te dwaas. Je zou dood kunnen gaan voor je tijd. Het beste is het ene vast te houden en het andere niet los te laten. Wie God vreest, houdt het juiste midden. Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur. Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig dat hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. Verder, schenk geen aandacht aan het gepraat van de mensen. Anders hoor je nog hoe je slaaf je verwenst. En je weet best hoe vaak jezelf anderen hebt verwenst. Zo heb ik in alles naar wijsheid gezocht. Ik dacht, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef buiten mijn bereik. Al wat bestaat is onbereikbaar en onpeilbaar diep. Wie kan erbij? Ik heb er mij met alle zorg en ijver op toegelegd om erachter te komen wat wijs en verstandig is. En heb alleen maar ontdekt dat boosheid dom en dwaasheid onverstandig is. Sommige vrouwen zijn volgens mij nog erger dan de dood. Ze zijn een vangnet, hun hart is een val en hun handen zijn boeien. Wie Gods gunst geniet, ontsnapt eraan, maar de zondaar raakt erin verstrikt. Dit, zegt Prediker, heb ik bij mijn zoeken naar inzicht geleidelijk ontdekt. Ik zocht nog verder, maar zonder veel resultaat. Eén man op 1000 kon ik nog vinden, maar niet één enkele vrouw op de 1000. Ten slotte heb ik alleen dit gevonden. Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd. Wie is werkelijk wijs? En wie kent de verklaring der dingen?

Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gelouterd, ik ben gezuiverd van mijn zonde? Maar als wij onze zonden belijden, is God zo getrouw en genadig dat Hij onze zonden vergeeft. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf. Maar als wij onze zonden belijden, is God zo getrouw en genadig dat Hij onze zonden vergeeft. Uit een preek van de

terugkeert naar haar beginsel. Als zij maar teruggaat naar haar oorsprong. Als zij maar terugvloeit naar haar bron en daar steeds weer kracht put om te blijven stromen. Onder alle innerlijke bewegingen, gevoelens en gemoedsaandoeningen stelt alleen de liefde het schepsel in staat zijn schepper te antwoorden, zij het niet in gelijke mate en hem op overeenkomstige wijze te vergelden. Want wanneer God bemint, wil hij niets anders dan bemind worden. Het enige doel van zijn liefde is immers bemind te worden. Want hij weet dat al wie hem beminnen, juist in die liefde hun geluk vinden. De liefde van een bruidegom, of liever de bruidegom die de liefde in eigen persoon is, vraagt alleen om wederliefde en trouw. Daarom moet zijn geliefde wederliefde tonen. Is het mogelijk dat een bruid, de bruid nog wel van de liefde, niet zou beminnen? Is het mogelijk dat de liefde zelf niet zou bemind worden? Terecht verzaakt de bruid aan alle andere gevoelens en legt zij zich geheel toe op de liefde alleen. Als zij de liefde zelf moet beantwoorden door wederliefde. Want ook wanneer zij zich in liefde geheel en al zal hebben uitgeput, wat betekent dit dan in vergelijking met het onophoudelijk stromen van die bron? Volstrekt niet even overvloedig stromen de minnende en de liefde, de ziel en het woord, de bruid en de bruidegom, de schepper en het schepsel. Zij verhouden zich als de dorstige en de bron. Wat volgt hieruit? Is hierom al het andere zinloos en onvervulbaar? De wens van de toekomstige bruid, haar zuchten en verlangen, haar brandende liefde, haar vertrouwvol verwachten? Is dit alles overbodig, omdat het haar onmogelijk is even snel te lopen als een reus, in zoetheid te wedijveren met honing, in zachtheid met een lam, in reinheid met een lelie, in lichtende pracht met de zon, in liefde met hem die de liefde zelf is? Nee. Want ook al bemint het schepsel in mindere mate, omdat het nu eenmaal minder is, toch, als het met geheel zijn wezen bemint, ontbreekt er niets. Daar zijn liefde totaal is. Daarom is zo beminnen hetzelfde als gehuwd zijn, want het is onmogelijk zo te beminnen en weinig bemind te worden. In de eensgezindheid van beiden bestaat dan ook het volledige en volmaakte huwelijk. Of twijfelt iemand eraan dat het woord de ziel het eerst en het meest heeft bemind?

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij bestemt voor hen die u vrezen? Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drinkt hen aan de stroom van uw genuchten, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Bei Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, Fortuna's glimlach. Ik beschouw het als een zegen dat mijn vader geen auto had, terwijl de meeste van mijn vrienden er toch wel een hadden en mij soms meenamen voor een ritje. Dit betekende dat ik net vaak genoeg een bezoek aan al die verre plaatsen kon brengen om er herinneringen aan te kunnen verbinden en geen onmogelijke verlangens. Terwijl ze toch in de regel even onbereikbaar bleven als de maan. Het fatale vermogen om overal naartoe te snellen waar ik heen wilde, was mij niet gegeven. De maat waarmee ik afstanden mat, was die van een mens die op zijn eigen twee benen loopt en niet die van een verbrandingsmotor. Ik kreeg niet de kans om het hele idee van afstand te verkrachten. In plaats daarvan bezat ik infinite riches, in wat voor gemotoriseerde mensen een little room zou zijn. Het moderne verkeer is niet raker en afschuwelijker te typeren dan met de uitspraak dat er geen afstanden meer bestaan. Dat klopt. Eén van de verrukkelijkste dingen die we hadden bestaat niet meer. Door deze smerige inflatie gaat de waarde van afstand verloren, zodat een modern kind 100 mijl aflegt met minder gevoel van bevrijding en pelgrimage dan zijn grootvader al na 10 mijl had. Het is natuurlijk wat anders als je een hekel hebt aan ruimte. Waarom dan niet meteen je doodkist in? De hoeveelheid ruimte daar is te verwaarlozen. Dit waren mijn genietingen buitenshuis voor mijn ontmoeting met Arthur. En dit alles deelde hij met mij en bevestigde hij. En met zijn oog voor homeliness leerde hij mij bovendien nog andere dingen te zien. Zonder hem zou ik nooit de schoonheid hebben ontdekt van gewone groentes, bestemd om de pan in te gaan. "Zo'n keurige rij," zei hij, "van die gewone bloemkolen. Wat is er nu mooier?" En zo was het. Vaak maakte hij mijn ogen van de horizon los om alleen maar door een gat in een heg te kijken, waarachter niets anders te zien was dan een boerenerf in de verlatenheid van midden op de morgen, met misschien een grijze kat die zich onder een staldeur wringt of een kromme oude vrouw met een gerimpeld moederlijk gezicht die met een lege emmer uit de varkensschuur terugkomt. Maar het liefst zagen we homeliness in scherp contrast met het onhomely tegendeel er daarvan. Zoals een moestuintje op een steeds smaller wordende reep vruchtbare grond tussen brem en verzakte aardlagen. Of als links de rimpelende vijver van een steengroeve in het licht van de opkomende maan te zien was en rechts de rokende schoorsteen en het verlichte venster van een cottage waar men zich klaarmaakte voor de nacht. Op het continent duurde intussen de wilde slachting van de Eerste Duitse Oorlog voort. Het ging erop lijken dat het einde niet zou komen voordat ik de soldatenleeftijd zou bereiken. En zo werd ik gedwongen een beslissing te nemen die voor Engelse jongens van mijn leeftijd al door de wet genomen was. In Ierland hadden we namelijk geen dienstplicht. Ik was er ook toen al niet bijzonder trots op dat ik besloot dienst te nemen. Maar ik vond wel dat ik nu ook het recht had
verder geen aandacht meer aan de oorlog te besteden. Arthur was gezien zijn hart volkomen ongeschikt, zodat dit probleem voor hem niet bestond. Ik liet de oorlog dus langs mij heen gaan in een mate die sommige mensen schandalig en anderen ongelooflijk zullen vinden. Weer anderen zullen spreken van een vlucht uit de werkelijkheid. Ik beweer dat het veeleer een verdrag met de werkelijkheid was, het trekken van een grens. In feite zei ik tegen mijn land: na een bepaalde datum kun je mij krijgen, eerder niet. Zo nodig zal ik sterven in jouw oorlog, maar tot die tijd leef ik mijn eigen leven. Je krijgt misschien mijn lichaam, maar niet mijn geest. Straks neem ik deel aan de strijd, maar ik ga er niets over lezen. Mocht deze houding om excuus vragen, dan moet ik zeggen dat een jongen die op school ongelukkig is, onvermijdelijk de gewoonte aanleert om de toekomst op zijn plaats te houden. Laat hij het komende trimester eenmaal doordringen tot de lopende vakantietijd, dan geraakt hij tot wanhoop. Verder was de Hamilton in mij altijd op zijn hoede voor de Lewis. Het zelfkwellende temperament had ik vaak genoeg van dichtbij gezien. Maar zelfs al was het een juiste houding, de eigenschap waardoor ik die zo gemakkelijk kon aannemen blijft ongetwijfeld een beetje weerzinwekkend. Toch kan ik er moeilijk spijt van hebben dat ik mij de ontzaglijke hoeveelheid tijd bespaarde die ik zou hebben verknoeid als ik het oorlogsnieuws had gevolgd. Of als ik, anders dan met gemaakte belangstelling en uit beleefdheid, had deelgenomen aan de discussies daarover. Berichten van veldslagen lezen zonder militaire kennis van zaken of een goede landkaart, berichten die al verwrongen waren voordat ze de divisiegeneraal bereikten, nog verder verwrongen werden voor ze hem verlieten en vervolgens onherkenbaar opgepept door journalisten, naar feiten jagen die de volgende dag weersproken zullen worden, vurig hopen en vrezen op wankele gronden, dat alles is beslist een slechte vulling der gedachten. Ik vind het zelfs in vredestijd een zeer verkeerd idee dat je schoolkinderen zou moeten stimuleren tot kranten lezen. Van bijna alles wat ze daar in hun tienerjaren lezen, zal nog voor hun 20ste blijken dat de accenten en interpretaties, zo niet de feiten, onjuist waren. En het meeste zal dan al geen enkel belang meer hebben. Het meeste van wat ze zich herinneren, moeten ze dus weer zien te vergeten. Intussen hebben ze wellicht een ongeneeslijke voorliefde voor vulgariteiten en sensatie gekregen. En de noodlottige gewoonte om van de ene alinea naar de andere te fladderen, om te weten te komen dat er in Californië een actrice gescheiden, in Frankrijk een trein ontspoort en in Nieuw-Zeeland een vierling geboren is. Ik was nu gelukkiger dan ooit tevoren. Het begin van een trimester had niets pijnlijks meer. Toch bleef, aan het einde daarvan, de thuiskomst bijna even vreugdevol als voorheen. De vakanties werden mooier en mooier. Onze volwassen vrienden en vriendinnen, vooral mijn nichten in Mount Bracken, leken al minder volwassen. Want op die leeftijd zie je je naaste senioren terug of achteruit groeien tot naar je eigen niveau. We waren vaak vrolijk bijeen en hadden veel goede gesprekken. Ik ontdekte dat er behalve Arthur nog meer mensen van de boeken hielden waarvan ik hield. De afschuwelijke social functions of dansavondjes waren voorbij.
want ik mocht de uitnodigingen nu afslaan van mijn vader. Al mijn afspraken waren nu plezierig en vonden plaats binnen een kleine kring van mensen die allemaal met elkaar verzwangerd waren. Of al heel lang buren. Of, althans de vrouwen, oude klasgenoten. Ik vraag me af of ik hen hier moet noemen. Over Mount Bracken moest ik spreken, omdat het verhaal van mijn leven er niet buiten kon. Maar ik aarzel om nog verder te gaan. Je vrienden prijzen is bijna impertinent. Ik kan u hier niet vertellen over Jane M. en haar moeder, nog over Bill en Mrs. Bill. In romans wordt het provinciaal burgerlijk milieu meestal geschilderd in tinten variërend van grijs tot zwart. Zo heb ik het niet ervaren. Vriendelijkheid, levendigheid van geest, schoonheid en smaak waren, voor zover ik weet, onder ons inwoners van Strandtown en Belmont niet minder ruim voorhanden dan in enige andere kring van gelijke omvang. Thuis zette de feitelijke verwijdering en uiterlijke kameraadschap tussen mijn vader en mij zich voort. Elke vakantie als ik thuis kwam, waren mijn gedachten en taalgebruik weer wat verder door Kirk verhelderd, zodat het voeren van een echt gesprek met mijn vader telkens moeilijker werd. Ik was veel te jong en te onrijp om oog te hebben voor de kredietzijde, om de grote, zij het vage, ideeënrijkdom, de gulheid en humor van mijn vader te vergelijken met de droogheid, de tamelijk doodse helderheid van Kirk. Met de vreedheid der jeugd stond ik mezelf toe geïrriteerd te raken door trekjes van mijn vader, die ik later bij andere oudere mannen wel gezien heb als beminnelijke zwakheden. Er waren zoveel onoverbrugbare misverstanden. Eens ontving ik in het bijzijn van mijn vader een brief van mijn broer, die hij onmiddellijk wenste te zien. Hij stoorde zich aan een paar opmerkingen daarin over een derde persoon. Ter verdediging voelde ik aan dat ze dan ook niet voor hem bedoeld waren. Onzin, zei mijn vader. Hij wist dat je mij die brief zou laten zien, en dat was ook zijn bedoeling. In werkelijkheid, zo wist ik, was mijn broer zo dom geweest erop te gokken dat de brief zou aankomen als mijn vader weg was. Maar dat kon mijn vader zich niet indenken. Het was niet dat hij zijn gezag gebruikte om iemands recht op privacy met voeten te treden. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zo'n recht liet gelden. Mijn verhouding tot mijn vader biedt een gedeeltelijke verklaring. Ik zeg niet verontschuldiging voor een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik liet mij voorbereiden op de confirmatie, werd geconfirmeerd en deed mijn eerste communie als volstrekte ongelovige. Ik speelde toneel, at en dronk tot mijn eigen oordeel. Johnson heeft erop gewezen dat daar waar moed ontbreekt, ook andere deugden geen stand houden, tenzij door toeval. Door lafheid verviel ik tot hypocrisie en door hypocrisie tot blasfemie. Weliswaar wist ik niet en kon ik toen niet weten wat ik in wezen deed. Maar ik wist heel goed dat ik met de grootst mogelijke plechtstatigheid een leugen bedreef. Het leek mij onmogelijk mijn vader te vertellen hoe ik in werkelijkheid dacht. Niet dat hij dan zou gaan razen en tieren,
zoals een traditionele orthodoxe vader. Integendeel, hij zou met de grootst mogelijke welwillendheid hebben gereageerd. Laten we nu eens alles doorpraten, zou hij hebben gezegd. Maar wat mijn standpunt in werkelijkheid was, zou hem onmogelijk aan het verstand te peuteren zijn geweest. We zouden bijna ogenblikkelijk de draad kwijt zijn. En zijn antwoord, vervat in de stortvloed van citaten, anekdotes en herinneringen die ik over me heen zou krijgen, zou van het soort zijn dat mij geen klap interesseerde. De schoonheid van de authorized version, de schoonheid van de christelijke traditie, het christelijk gevoel en karakter. En later, als dit mislukt was, terwijl ik nog probeerde mijn precieze standpunt uiteen te zetten, zouden we boos op elkaar worden.

vergeven, als ze zich neerboog in het huis van Rimmon. Ik ben een van de velen die zich in het huis van de ware God hebben neergebogen, terwijl ik niet geloofde dat hij meer dan Rimmon was. In het weekende en 's avonds zat ik vastgeketend aan mijn vader, wat ik min of meer als een ontbering ervoer. Want het waren de tijden waarop Arthur het meest beschikbaar was. Door de week kon ik mijn volledige dagelijkse portie eenzaamheid genieten. Ik had overigens wel gezelschap van Tim, die ik al veel eerder had moeten noemen. Tim was onze hond. Zijn levensduur was misschien wel een record onder de Ierse terriers. Want we hadden hem al toen ik bij Oldie zat en hij stierf pas in 1922. Maar het gezelschap van Tim had weinig te betekenen. Hij en ik hadden al lange tijd de afspraak dat hij niet geacht werd met mij mee uit wandelen te gaan. Ik liep veel verder dan hem lief was. Want zijn gestalte was toen al die van een pelu en zelfs een regenton op poten. Ook ging ik naar plaatsen waar je andere honden kon tegenkomen. En hoewel Tim geen lafaard was, ik heb hem op zijn eigen grondgebied zien vechten als een duivel, had hij een hekel aan honden. Uit de tijd toen hij nog wandelde, was bekend dat hij bij het zien van een hond in de verte achter de heg verdween en 100 meter verder weer tevoorschijn kwam. Hij was opgegroeid toen wij schooljongens waren en misschien had hij deze houding tegenover andere honden afgekeken van onze houding tegenover andere jongens. Inmiddels hadden wij minder van een hond met zijn baas dan van twee hotelgasten die het goed met elkaar kunnen vinden. Wij kwamen elkaar voortdurend tegen, brachten de dag door en gingen met veel hoogachting weer uiteen om elk onze eigen weg te vervolgen. Ik geloof dat hij één vriend onder zijn soortgenoten had. Een rode setter uit de buurt. Een zeer eerbiedwaardige hond van middelbare leeftijd. Misschien een gunstige invloed. Want ik hield wel van Tim. Maar hij was het meest ongedisciplineerde, onopgevoede en verlopen uitziende schepsel dat ooit op 4 poten heeft rondgelopen. Hij deed nooit precies wat je zei. Af en toe was hij het met je eens. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. De lange uren in het lege huis vergreden heerlijk met lezen en schrijven. Ik zat nu midden in de romantici. Ik bezat in die tijd als lezer een nederigheid die ik nooit meer zal terugkrijgen. Sommige gedichten kon ik minder waarderen dan andere. Het kwam niet in mij op dat dit misschien wel de minder goede gedichten waren. Ik dacht alleen maar dat ik genoeg kreeg van de auteur of dat ik niet in de juiste stemming was. De langdradigheden van Endymion schreef ik heel aan mezelf toe. Het zwijmelige in de sensualiteit van Keats, zoals wanneer Porfiro feint wordt, probeerde ik ijverig te waarderen, hetgeen me niet lukte. Ik dacht, al weet ik niet meer waarom, dat Shelley wel beter moest zijn dan Keats. En het deed me verdriet dat ik hem juist minder goed vond. Maar de grootste schrijver was voor mij in die tijd William Morris. Ik ontdekte hem via citaten in boeken over de Noorse mythologie. En zo vond ik mijn weg naar Sigurd de Volsung. Dit vond ik niet zo goed als ik het probeerde te vinden. En ik denk dat ik nu weet waarom. Het metrum ligt mij niet. Maar toen vond ik bij Arthur in de boekenkast The Well of the World's End. Ik keek, ik las hoofdstuktitels, ik nam een duik. En de volgende dag ging ik naar de stad om een eigen exemplaar te kopen. Zoals veel nieuwe stappen leek ook deze ten dele een wederopleving. Uit mijn zeer vroege jeugd keerde de geharnaste ridders terug. Daarna las ik alles van Morris wat ik te pakken kon krijgen. Jason, The Earthly Paradise, de proza-vertellingen. Het ontstaan van de nieuwe verrukking wordt gemarkeerd door mijn plotseling besef, waarbij ik me bijna ontrouw voelde, dat de letters William Morris een minstens zo magische betekenis hadden gekregen als Wagner. Wat ik ook nog van Arthur leerde, was liefde voor de fysieke verschijning van boeken. Ik heb daar altijd al respect voor gehad. Mijn broer en ik konden zonder pardon een ladder in stukken slaan voor het maken van vingerafdrukken of ezelsoren in een boek, zouden we ons hebben geschaamd. Maar bij Arthur was het geen eerbied. Hij was verliefd op boeken. En ik weldra ook. Hoe de pagina was opgemaakt, hoe het papier rook en aanvoelde, het verschillend geluid van verschillende soorten papier bij het omslaan ter bladzijde. Dit werden zintuigelijke genietingen. Dit opende mijn ogen voor een gebrek van keuk. Hoe vaak heb ik niet gesidderd als hij een nieuwe klassieke tekst van mij in zijn tuinmanshanden nam, het boek zo ver opendeed dat de band ervan kraakte en op iedere pagina zijn sporen achterliet. Ja, ik weet het nog, zei mijn vader. Dat was oude Nock zijn enige fout. Een ernstige, zei ik. Een schier onvergeeflijke, zei mijn vader. Hoofdstuk 11. Verlies en winst. De vreugde was teruggekeerd op hoge golven van Wagner-muziek en van Noorse en Keltische mythologie, zoals in het vorige hoofdstuk verteld is. Het is nu tijd dat dit verhaal wordt voortgezet. Ik heb al aangeduid hoe mijn eerste verrukking over de Walhalla en de Walkuren onmerkbaar veranderde in een wetenschappelijke interesse. Ik kwam zo ver
als een jongen zonder kennis van oude Germaanse talen maar komen kon. Men had mij over dit onderwerp een pittig examen kunnen afnemen. Populaire beunhazen, die de late mythologische sages verwarden met de klassieke sages, of de Snorra-Edda met de poëtische Edda, of nog schandaliger, Edda met Saga, zou ik hebben uitgelachen. Ik wist de weg in de Edda-kosmos, wist elk van de wortels van de S te liggen en wist wie zich daar langs omhoog en omlaag bewogen. En slechts zeer langzaam drong tot mij door dat dit alles iets heel anders was dan de oorspronkelijke vreugde. En ik ging door met het verzamelen van wetenswaardigheden, op weg naar het ogenblik waarop ik het meest weten en het minst genieten zou. Uiteindelijk schrok ik op van mijn tempelbouw en zag dat de god vervlogen was. Zo zou ik het toen natuurlijk niet hebben gezegd. Ik merkte alleen maar dat de huivering niet meer kwam. Mijn lot was dat van Wordsworth toen hij klaagde dat de aarde een glorie armer was geworden. Dit leidde tot het noodlottige voornemen om te proberen die huivering terug te krijgen. En uiteindelijk tot het moment waarop ik beseffen moest dat iedere poging daartoe een mislukking was. Er was geen lokmiddel waar dit vogeltje op afkwam. En let nu op hoe verblind ik was. Op ditzelfde moment dook de herinnering op aan een plaats en een tijd waarop ik een buitengewone overvloed van de nu verloren vreugde ervaren had. Dat was tijdens een bepaalde wandeling in de heuvels geweest, op een morgen van witte mist. De andere twee delen van de ring, dat is Rheingold en die Walküre, had ik zojuist als kerstgeschenk van mijn vader gekregen. En de gedachte aan al die voor mij liggende lectuur, vermengd met de kou en verlatenheid van het heuvelland, het gedruppel van iedere boomtak en het verre rumuur van de onzichtbare stad, hadden een verlangen opgeroepen, hoewel het ook vervulling was, waarvan de geest overliep en waarbij het hele lichaam betrokken leek. Die wandeling herinnerde ik mij nu. Het leek me alsof ik toen de hemel gesmaakt had. Kon er maar weer eens zo'n moment komen. Maar wat ik niet besefte, was dat het weer gekomen was. Dat de herinnering aan die wandeling een nieuwe ervaring van precies hetzelfde soort was. Het was weliswaar begeerte en geen bezit. Maar wat ik op die wandeling had gevoeld, was ook begeerte geweest. En alleen in zoverre een bezit als dit soort begeerte zelf begeerlijk is. Het volste bezit dat ons op aarde ten deel kan vallen. Of liever gezegd, omdat het in de aard van vreugde ligt dat zij het gebruikelijke verschil tussen hebben en wensen tot een onzinnig onderscheid maakt. Bij haar geldt: hebben is wensen en wensen is hebben. Het moment waarop ik verlangde die steek weer te krijgen was daarom juist zelf weer zo'n steek. Het begeerlijke dat ooit was neergestreken op de Walhalla, streek nu neer op een bepaald moment uit mijn eigen verleden. En daar herkende ik het niet. Want als afgodist en formalist stond ik erop dat het verschijnen zou in de tempel die ik ervoor gebouwd had. En wist ik niet
dat het alleen interesse heeft voor tempels in aanbouw en helemaal niet voor voltooide tempels. Ik denk dat Wordsworth deze vergissing heel zijn leven lang maakte. Ik weet zeker dat al dat besef van verdwenen visioenen waarmee de prelude gevuld is, zelf zo'n visioen was. Had hij dat maar kunnen geloven. In mijn manier van denken is het niet godslasterlijk wanneer ik de dwaling die ik beging vergeleek met de dwaling van de vrouwen bij het graf toen de engel hen terecht wees met de woorden: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik maak hier natuurlijk een vergelijking tussen iets van oneindig belang en iets heel kleins. Als tussen de zon en een weerkaatsing van de zon in een dauwdruppel. Het is in mijn ogen inderdaad precies zo'n vergelijking. Er is, geloof ik, niet toevallig overeenkomst tussen wat de christen daar gebeuren ziet en wat ik nu zie dat er in mijn verbeeldingsleven gebeurde. Ik denk dat alle dingen op hun eigen manier hemelse waarheid weerspiegelen. De verbeelding zeker niet minder dan andere dingen. Weerspiegelen is het woord waar het hier om gaat. Dit lagere leven van de verbeelding is niet een begin en ook niet een stap in de richting van het hogere leven van de geest, maar slechts een afbeelding daarvan. Bij mij althans bevatte het geen elementen van geloof of ethiek. Hoe lang ik er ook mee bezig zou zijn gebleven, ik zou er nooit een wijzer of beter mens van geworden zijn. Maar het had nog steeds de vorm, hoezeer ook afgeleid, van de werkelijkheid die het weerspiegelde. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Op deze overeenkomst wijst, op zijn minst, het feit dat we op beide niveaus precies dezelfde fout kunnen maken. U zult zich herinneren hoe ik op school mijn geloofsleven te gronde gericht had met een kwalijk soort subjectivisme waarbij bewustwording het doel van bidden werd. Het voorbijgaan aan God op zoek naar gemoedstoestanden en de poging om die toestanden op te roepen bij maestrie. Met een ongelooflijke domheid ging ik er nu toe over in mijn verbeeldingsleven exact dezelfde blunder te maken. Of eigenlijk hetzelfde tweetal blunders. De eerste maakte ik meteen al op het moment van mijn klacht dat die huivering van toen steeds zeldzamer werd. Want met die klacht liet ik stiekem de gedachte toe dat ik een huivering, een toestand van mijn eigen innerlijk, wilde bereiken. En dat is een noodlottige dwaling. Deze toestand treedt alleen op wanneer al je aandacht en begeerte gericht is op iets anders. Of dat nu een gebergte in de verte is, of het verleden, of de goden van Asgard. Die huivering is een bijverschijnsel. Ze dankt haar hele bestaan aan je begeerte naar iets anders, iets buiten haar. Als ze zich door een of andere perverse soort askese of door het slikken van een medicijn van binnenuit liet opwekken, zou ze onmiddellijk zonder waarde blijken. Want neem je het object weg, wat zou er dan uiteindelijk overblijven? Een dwarreling van beelden, een vibratie van het middenrif, een kortstondige abstractie. En wie zou dat nu willen? Dit is, zeg ik, de eerste en noodlottige dwaling. Zij doet zich voor op ieder niveau van het leven en is overal even noodlottig. Religie maakt zij tot een zelfstrelende luxe en liefde tot auto-erotiek. En de tweede dwaling is, nadat op deze manier een gemoedstoestand abuselijk tot doel is verheven, het streven om die op te wekken. Uit het verflauwen van de Noorsheid had ik de conclusie moeten trekken dat het object, het begeerlijke, verder weg lag, verder naar buiten, minder subjectief was dan zelfs zo'n betrekkelijk publieke en externe zaak als een mythologisch stelsel. Dat het feitelijk alleen maar door dat stelsel heen gestraald had. Maar nee, ik concludeerde dat het een stemming of toestand binnen in mezelf was. En dat die in iedere context zou kunnen opduiken. Dat terugkrijgen werd mijn constante streven. Bij ieder gedicht dat ik las, ieder muziekstuk dat ik hoorde, iedere wandeling die ik maakte, stond ik gespannen op wacht bij mezelf om te zien of het zalige ogenblik al aanbrak en in dat geval te zorgen dat ik het vasthield. Aangezien ik nog jong was en de hele wereld van de schoonheid voor mij aan het opengaan was, werd mijn ijverige sabotagewerk vaak teniet gedaan. Dan vergat ik mezelf van verbijstering en smaakte weer vreugde. Maar veel vaker verjoeg ik die juist met mijn ongeduldige pogingen om haar te strikken. Kwam de vreugde toch, dan was daar meteen de verwoestende werking van mijn introspectie. En was er altijd de banaliserende werking van mijn onjuiste idee. Eén ding leerde ik echter wel. Iets
dat mij sindsdien heeft behoed voor veel wijdverbreide denkfouten. Ik leerde uit ervaring dat de vreugde geen vermomming is van seksuele begeerte. Iemand die denkt dat we alleen maar elke adolescent zijn maîtresse hoeven te geven om verder nooit meer iets over eeuwige verlangens te vernemen, heeft het beslist bij het verkeerde eind. Ik leerde deze vergissing op een eenvoudige, zij het oneerbare, manier te onderkennen. Namelijk door hem herhaaldelijk zelf te maken. Van de noordzijd kon je niet gemakkelijk afglijden naar erotische fantasieën zonder dat het verschil opviel. Maar toen de Morriswereld een belangrijk medium van de vreugde werd, werd die overgang wel mogelijk. Je kon zomaar op de gedachte komen dat je naar die bossen verlangde om hun bewoonsters. Naar de tuin der Hesperiden om zijn bewaaksters. Naar de rivier van Hylas om de waternimfen. Die weg heb ik herhaaldelijk bewandeld. Tot het einde. En aan het einde vond je genot. Wat onmiddellijk uitliep op de ontdekking dat dit genot, of welk ander genot ook, niet datgene was waarnaar je op zoek was geweest. Ethische vragen speelden hierbij geen rol. In die dagen was ik op dit punt zo amoreel als een mens maar kan zijn. Het frustrerende van het slotstuk was niet dat ik een laag genot vond in plaats van een hoog. Het viel tegen, doordat het niet relevant was. Je had de verkeerde prooi te pakken. De honden waren van spoor veranderd. Je kon net zo goed iemand die sterft van de dorst een gebraden kip geven als seksueel genot bieden voor de begeerte waar ik het nu over heb. Het erotische eindpunt deed mij niet terugschrikken met kreten als dat niet. Mijn gevoelens zouden beter verwoord zijn als mooi zo, ik begrijp het. Maar zijn we nu niet afgedwaald van waar het om ging? Vreugde is geen surrogaat voor seks. Seks is heel vaak een surrogaat voor vreugde. Soms vraag ik mij af of niet ieder genoegen een surrogaat voor vreugde is. Dit was dus de toestand van mijn verbeeldingsleven. Hier tegenover stond mijn intellect. Het contrast tussen die twee halfronden van mijn denken had niet scherper kunnen zijn. Aan de ene kant een groot eilandenrijk van mythen en poëzie, aan de andere kant een vlot en oppervlakkig rationalisme. Alles wat ik lief had, beschouwde ik als denkbeeldig. En bijna alles wat ik voor werkelijkheid hield, vond ik akelig en zinloos. Uitzondering hierop waren een aantal mensen van wie ik hield en die ik toch als werkelijkheid beschouwde. En de natuur. Dat wil zeggen, de natuur zoals zij aan de zintuigen verscheen. Eindeloos herkauwde ik het probleem. Hoe kan zij zo mooi zijn en ook zo wreed, verkwistend en zinloos? Ik had in deze tijd dus bijna met Santayana kunnen zeggen: al het goede is verbeelding, alle werkelijkheid is slecht. In zekere zin was er niets wat minder op een vlucht uit de werkelijkheid leek dan dit. Ik was zo ver verwijderd van wishful thinking dat ik bijna niets als waar en werkelijk kon beschouwen dat niet tegen mijn wensen inging. Bijna, maar niet helemaal. Want de wereld, zoals het rationalisme van Kurt mij die leerde zien, voldeed in één opzicht aan mijn wensen. Die wereld
mocht dan akelig en dodelijk zijn, maar hij was in ieder geval vrij van de christelijke God. Sommige, niet alle mensen, zullen moeilijk kunnen begrijpen waarom ik dit zo'n geweldig voordeel vond. Maar dan moet u zowel mijn verleden als mijn temperament in rekening brengen. In mijn geloofsperiode bij Oldie hadden er heel wat angsten gespeeld. Terugblikkend op die angst en geholpen door Shaw en Voltaire en Lucretius met zijn tantum religio, legde ik nu in mijn herinnering veel te veel nadruk op dit element. Ik vergat de vele andere elementen die ermee verbonden waren geweest. En ik wilde tot iedere prijs een herhaling van die volle maansnachten in de slaapzaal voorkomen. Verder was ik, zoals u zich herinnert, iemand die vuriger was in zijn negatieve dan in zijn positieve eisen. Veel begeeriger om pijn te vermijden dan om gelukkig te worden. En vond ik het eigenlijk een beetje schandalig dat ik zonder mijn eigen toestemming geschapen was. Voor dergelijke lafaards is de grote attractie van een materialistisch universum dat je er een beperkt risico hebt. Oneindige rampspoed, in de strikte zin, was er uitgesloten. Met de dood was alles afgelopen. En mochten die eindige rampen ooit groter blijken dan je nog wenste te dragen, dan was zelfmoord altijd mogelijk. De gruwel van het christelijk universum was dat er geen deur met het bordje uitgang was. Misschien ook niet onbelangrijk was dat mijn schoonheidsgevoel niet geraakt werd door de uiterlijkheden van het christendom. De Oosterse beeldtaal en stijl vond ik grotendeels afstotend. En voor de rest associeerde ik het christendom voornamelijk met lelijke gebouwen, lelijke muziek en slechte poëzie. De abdij van Wyvern en de poëzie van Milton waren in mijn ervaring bijna de enige punten waarop christendom en schoonheid elkaar overlapten. Maar het allerbelangrijkste was uiteraard mijn diepgewortelde afschuw van gezag. Mijn kolossale individualisme. Mijn bandeloosheid. Er was geen woord dat ik met meer afschuw uitsprak dan interference, bemoeizucht. Maar centraal in het christelijk geloof stond, zoals ik het zag, een transcendente bemoeial. Als dit beeld juist was, dan zou er nooit sprake kunnen zijn van enig verdrag met de werkelijkheid. Tot op de bodem van je ziel zou er geen gebied meer zijn dat je omheinen kon met prikkeldraad en bordjes, verboden toegang. En dat wilde ik. Een plek, hoe klein ook, waarvan ik tegen ieder ander wezen kon zeggen: dit gaat mij alleen aan en niemand anders.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Op deze dag waar wij de heilige Bernardus, abt en kerkleraar, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1639. Bladzijde 1639. En voor de psalmen en korte schriftlezing gaat u naar bladzijde 1160 en volgende. Bladzijde 1160 en volgende.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Christus, die uw kerk regeert, die haar het woord des levens leert, haar herder en haar leraar zijt, gij wijst de weg der zaligheid.
1: U trouwe herder bidden wij, bemin uw bruid en sta haar bij. Sterk haar met woorden klaar en rein, laat zij het licht der wereld zijn.
2: En schenkt haar dienaren de glans van sterren aan de hemeltrans, opdat zij van uw zuivere leer met man en macht getuigen, Heer.
1: O Meester, schenk ons allermeest de grote gaven van uw geest. Beziel het heilig onderricht, tot alles lied wordt, alles licht.
2: Dank voor de dienaar die gij geeft, die ons de weg gewezen heeft. Geef dat hij voor ons in blijft staan en dat wij met hem verder gaan.
1: En als het ware aan zijn hand op weg gaan naar het heilig land, waar strijd en twijfel zijn beslecht, de waarheid zingend wordt gezegd.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid.
1: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken.
2: Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
2: De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijfd.
2: Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u.
2: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn, als was ik reeds begraven.
2: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
2: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
2: Uwe geest, die goedertieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem.
2: Verheugt u om Jeruzalem en juicht gij die het lief hebt.
1: Wees opgetogen om die stad, gij die haar hebt beweend.
2: Gij moogt u weer verzadigen en aan haar borst u troosten.
1: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
2: Zo spreekt de Heer, ik leid tot haar een brede stroom van vrede.
1: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
2: Dan wordt ge op de arm gedragen en als een zuigeling vertroeteld op de knie.
1: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
2: Ge zult het zien en u verheugen. Als groenend gras leeft gij weer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Het is goed God te loven. Alle lof komt hem toe.
2: Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
2: Gebroken harten geneest hij weer. Hij heelt alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent en elk van hen roept bij zijn naam.
2: Verheven is hij, onze Heer en almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: De Heer verheft de vernederden, maar zondaars werpt hij ter aarde.
2: Bezingt dus de Heer met een dankbaar hart en speelt voor uw God op de sidder.
1: Voor hem die de hemel met wolken bedekt en regen geeft aan de aarde.
2: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen en op de akkers de oogst voor de mens.
1: Voor hem die voedsel geeft aan de dieren, aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
2: Wat hij begeert is geen kracht van paarden, en stoere mannen zijn hem niets waard.
1: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt en op zijn genade vertrouwt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen, want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.
2: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer, mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer, mijn God.
2: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer, mijn God.
2: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer, mijn God. Overstraald door de glans van het eeuwig woord, heeft de heilige Bernardus heel de kerk verlicht door zijn geloof en zijn leer.

0: hebt gij ons een nieuw leven geschonken in hoop.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: De mens, naar uw beeld geschapen, hebt gij in Christus nieuw gemaakt. Versterk in ons de gelijkenis met uw Zoon.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Verban uit ons hart alle gevoelens van afgunst en haat. Beziel ons met uw geest van liefde.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Help hen die zonder werk zijn. Geef aan de hongerigen voedsel. Schenk aan de bedroefden blijdschap en aan alle mensen uw bijstand en zegen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil. En voor alle mensen die Bernard noemen, of voor de zusters Bernardine, of voor alle volgelingen van Bernardus, en voor heel de mensheid, bidden we tot ons allere vaderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: We eindigen met een drievoudige plechtige zegen voor deze grote heilige. Laten wij, gesterkt door het geloof, Gods barmhartigheid verkondigen en getuigen van zijn eeuwigdurende goedheid.
0: Amen.
1: Laten wij, vervuld van de hoop, toekomst geven aan wie geen uitweg ziet en licht brengen aan wie in duisternis leven.
0: Amen.
1: En laten wij, bezield door de geest van ware liefde, een steun zijn voor wie zwak is en een troost voor wie bedroefd zijn.
0: Amen.
1: En zegene ons de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: Dit zijn de heiligen die door de Heer gezegend worden, beloond door God hun verlosser. Zij behoren tot het volk dat de Heer zoekt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Wij vieren vandaag de heilige Bernardus van Clairvaux. In 1090 geboren bij Dijon in Frankrijk. In 1112 trad hij samen met een groep familieleden en vrienden in bij de pas gestichte Cisterciënzerabdij van Citeaux. Enkele jaren later werd hij abt van het nieuwe klooster van Clairvaux, waar hij door zijn gebed, prediking en voorbeeld uitgroeide tot een krachtige geestelijke leider. Hij was een vurige verdediger van de eenheid van de kerk en trok door Europa om pausen, bisschoppen en vorsten aan te sporen de vrede te bewaren. Ook schreef hij diepgaande werken over het geloof, de liefde tot God en de weg van de mens naar Christus. En zijn grote liefde voor de maagd Maria klinkt er voortdurend in door. Hij stierf in het jaar 1153. Bernardus was een man die zich helemaal voor Jezus Christus wilde geven en anderen met datzelfde vuur wist te begeesteren. Zijn roeping begon dus al heel vroeg, toen hij op 22-jarige leeftijd naar Citeaux trok. Nam hij niet alleen 4 van zijn broers en verschillende andere familieleden mee, maar ook 30 vrienden en bekenden. Zelfs 2 broers die aanvankelijk niet meegingen, zouden later zijn voorbeeld volgen. Dat moet nogal wat geweest zijn, hè, dat er daar in één keer in de 30 mannen voor de poort staan van de abdij om in te treden. Dat is wellicht de droom van elke seminarieoverste en van elke abt en van elke kloosteroverste tegenwoordig, dat er in één keer aangebeld wordt en dat er daar 30 mensen voor de deur staan. In elk geval, de vurigheid van Bernardus. Laten we bidden dat ook wij vurige leerlingen van de Heer zijn, dat ook wij met een vurigheid getuigen en met een vurigheid ingaan op wat de Heer van ons leven verwacht. In zoverre we daarin tekort schieten, vragen we de Heer eerst om vergeving. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Ik zal heiligen mijn grote naam, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die tegenover hen door u ontheiligd is. Dan zullen de heidenvolken erkennen dat ik de Heer ben. Zo spreekt God de Heer. Wanneer ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal. Ik zal u uit de heidenvolken weghalen en uit alle landen u samenbrengen en u laten terugkeren naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste. Uw hart van steen haal ik uit uw weg en ik geef u een hart van vlees. Mijn geest stort ik in uw binnenste en ik bewerk dat gij gaat wandelen naar mijn wetten en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft. Dan zult ge wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en gij zult mijn volk zijn en ik uw God. Tot hier deze lezing.
4: Weet dat.
3: Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden.
4: Ik zal
3: u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren, alle schuldigen terugvoeren tot u. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd nam Jezus het woord en sprak tot de hoge priesters en de oudsten van het volk in gelijkenissen. Hij zei: het rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd. Maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: zeg aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht. Alles staat gereed. Kom dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen ze weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie je er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die ze eraan troffen, slechten zowel als goeden. en de bruiloftzaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: "Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?" Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: "Bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broers en zusters, sommige mensen die kunnen nogal paniekerig doen over hun kleren. Je kent dat wel. Komt iemand bij u aan de deur en zegt: "Allee, ga er daar even mee naartoe. Jongenie, ik kan niet. En waarom niet? Ik ben er niet op gekleed." Voor sommige gelegenheden trekken we inderdaad andere kleren aan. Als je in uw hof gaat werken, dan draagt je meestal toch iets anders als wanneer dat je bij de koning op bezoek moet. Alhoewel dat sommige politici daar tegenwoordig ook nog blijkbaar niet van gehoord hebben, van goede kledingvoorschriften. Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar goed, voor sommige gelegenheden verlangen aangepaste kledij. En denk maar aan een huwelijk. Als iemand trouwt en je ziet daar zo'n bruid met een schoon trouwkleed aan, hè, dan zeggen we: "Oh, wat ziet die er toch prachtig uit." Maar als diezelfde vrouw de volgende dag met haar trouwkleed naar de markt of naar de Aldi of naar de Delei zou gaan, dan zouden de mensen zeggen: "Uit wat gesticht is die ontsnapt? Die weet het ook niet meer." Ook wanneer we naar de kerk komen, trekken velen van ons toch iets anders aan. Hè? De werkleren gaan uit en we doen net de kleren aan om naar de kerk te komen. Want we willen op een passende manier voor de Heer verschijnen. Al heb ik toch in de afgelopen weken in de zomerse tijd toch ook gedacht: "Oei, oei, hoe zijn de dieren in de kerk? Die mensen waren precies van plan om naar het strand te gaan, maar ze zijn dan toch nog naar de kerk gekomen." Vandaag spreekt de Heer ons ook over een ander kleed. Een bruiloftskleed. Jezus vertelt over een koning die een groot feest geeft voor zijn zoon. En hij nodigt mensen uit, maar velen willen niet komen. Ze hebben hun akker, ze hebben hun zaken, ze hebben hun bezigheden. Ze hebben blijkbaar altijd wel iets beters en iets anders te doen dan naar dat grote feest van de koning te gaan. En dan gebeurt er iets wonderlijks. De koning laat iedereen uitnodigen. Pluk ze maar van de straten. Goede en slechte mensen, mensen van overal. De feestzaal loopt vol. Iedereen is welkom. Dat is eigenlijk een hele belangrijke boodschap van Jezus. Niet alleen mensen met de juiste afkomst, niet alleen mensen die een perfecte levensloop kunnen voorleggen, niet alleen mensen die hun hele leven braaf naar de kerk zijn gekomen. Iedereen is welkom bij hem. Welke afkomst je ook hebt, welke kleur je huid ook heeft, welke nationaliteit je ook bezit, groot of klein, rijk of arm, jong of oud. Zoals we de vorige paus horen zeggen: "Todos, todos, todos." God nodigt iedereen uit aan zijn tafel. En toch staat daar plots die merkwaardige zin in dat evangelie. Eén man wordt buiten gegooid. Eén man zit zonder bruiloftskleed aan tafel. En die wordt aan handen en voeten gebonden en eruit gegooid. Als je dat dan leest, dan denkt je van, jammer. Wacht nu maar een keer even, heer. Eerst zegt je dat iedereen welkom is. En nu zet je iemand buiten omdat hij niet de juiste kleren aan heeft. Dat lijkt toch nogal streng. Maar de mensen uit de tijd van Jezus, die begrepen dit verhaal beter. Bij zo'n feest was het de gewoonte dat de gastheer aan de ingang een bruiloftskleed ter beschikking stelde. Die man had het dus kunnen aantrekken. Hij was welkom, maar hij wilde blijkbaar niet ingaan op wat de gastheer hem aanbood. En precies daar zit de boodschap voor ons. God zegt, kom maar binnen. Wie dat ook zijt, je zijt welkom. Maar hij zegt ook, laat u door mij veranderen. En dat brengt ons bij een heel bijzonder kleed die wij allemaal ooit hebben gekregen, ons doopkleed. Bij het doopsel legt de priester een wit doopkleed op de doopeling. En hij bidt, je bent nu een nieuwe mens geworden en met Christus ben je bekleed. Draag dit kleed als een teken van je christelijke waardigheid, zonder vlek of rimpel, tot in het eeuwige leven. Dat is geen mooi stukje folklore. Dat is onze identiteit. Ik ben gedoopt. Ik behoor Christus toe. Ik ben met Christus bekleed. En dan stelt dat evangelie ons vandaag een heel eenvoudige, maar ook een heel ernstige vraag. Leef ik ook als een gedoopte? Want gedoopt zijn is meer dan ooit een keer een beetje water over je kop gekregen hebben. Gedoopt zijn is meer dan een foto van onze doop in het familiealbum. Gedoopt zijn is meer dan ooit Peter en Meter, ouders en familie bij elkaar gehad te hebben. Het doopsel zegt, mijn leven heeft met Christus te maken. En dus heeft mijn geloof ook iets te zeggen over mijn gewone leven. Hoe ik spreek, hoe ik met mijn man of vrouw omga, hoe ik met mijn kinderen omga, hoe ik omga met mensen die mij lastigvallen, hoe ik reageer wanneer iemand mij onrecht aandoet, hoe ik omga met geld, met macht, met succes, met bezit, hoe ik iemand vergeef, hoe ik zorg voor iemand die kwetsbaar is. Daar moet zichtbaar worden dat wij met Christus bekleed zijn. En gemakkelijk is dat niet. Jezus vertelt in het eerste deel van dat evangelie dat nogal wat genodigden afhaken. Ze hebben het te druk. De een moet in zijn hof werken of op zijn akker. De ander heeft een zaak. Ze hebben andere prioriteiten. Dat klinkt misschien verdacht bekend in onze oren. Ook vandaag nodigt God ons uit. En kunnen wij antwoorden, och ja, Heer, graag, he. Maar nu even niet, want ik heb het zo druk. En voor we het weten, zijn we druk met alles behalve God. Soms raken mensen ook ontgoocheld. Er gebeurt iets in hun leven wat ze niet begrijpen. Er is ziekte, er is verdriet, er is verlies, er is onrecht. En dan zeggen ze, en u hebt het vast allemaal al eens gehoord, moest God bestaan, dan zou dat toch niet gebeuren. Dat zijn moeilijke momenten. Maar juist dan komt het erop aan het kleed niet uit te trekken. Blijf Christus vasthouden. ook wanneer het moeilijk is, ook wanneer het geloof niet vanzelfsprekend is, ook wanneer we op de televisie weer een keer verhalen horen waardoor we teleurgesteld raken in de kerk, in de mensen van de kerk. Ook wanneer we zelf fouten maken. Want misschien is dat wel het mooiste nieuws van vandaag. Als ons doopkleed vuil geworden is, is het nog niet verloren. Er bestaat een hemelse wasserij en die heeft een naam. Het sacrament van de verzoening, de biecht. Daar mogen we onze vlekken bij Christus brengen. En geen enkele vlek is voor hem te groot. Geen enkele misstap betekent, nu is het voorbij. Bij God is er altijd een nieuw begin. Hij wast ons niet schoon, omdat we het allemaal zo goed gedaan hebben. Hij wast ons schoon, omdat hij van ons houdt. God heeft ons lief, zoals we zijn en van waar we komen. Maar zijn liefde laat ons ook niet zoals we zijn. Ze maakt ons nieuw. Ze trekt ons opnieuw het kleed van Christus aan. Dierbaren, vandaag mogen we ons dus die twee vragen stellen. De eerste, laat ik God werkelijk toe in mijn leven? En de tweede, hoe ziet mijn doopkleed eruit? Is het nog zichtbaar dat ik bij Christus hoor? Of is het misschien een beetje ondergesneeuwd geraakt door alles wat er in ons leven gebeurt? Misschien is het tijd om het weer aan te trekken. Niet alleen zondag in de kerk, maar elke dag. Op het werk, thuis, in de winkel, in de familie, op straat. En ook wanneer niemand kijkt. Want christen betekent leven vanuit de keuze die God bij ons doopsel met ons begonnen is. En dan mogen we weten, het bruiloftsfeest van de Heer is niet alleen iets voor later. Het begint nu al. Wie met Christus leeft, ontdekt vandaag al iets van de vreugde van het Koninkrijk van God. En uiteindelijk wil God ons allemaal uitnodigen aan zijn eeuwige tafel. Daarom, dierbaren, God zegt vandaag tegen u en tegen mij, kom, mijn feest is voor u. En laten wij dat niet zeggen, hè? Ik heb niks om aan te trekken. Want Christus zelf geeft ons het kleed. Laten wij het aantrekken. Laten we erin leven. En laten we, wanneer het vuil geworden is, opnieuw laten reinigen. En laten we zo door het leven gaan. Als mensen die weten, ik ben gedoopt, ik ben van Christus, ik ben uitgenodigd. En mijn bestemming is het feest van de Heer. Amen. Wij dragen deze heilige mis aan God op als jaargetijde voor priester Roger de Klerk. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij dragen u dit offer op van eenheid en van vrede bij de herdenking van de heilige abt Bernardus, die met woord en daad geijverd heeft voor orde en eendracht in uw kerk, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Gij gunt uw kerk de vreugde het feest te vieren van de heilige Bernardus. En gij bevestigt ons door zijn levenswandel en zijn toewijding. Gij zijt het die verkondigt als wij zijn woord beluisteren en zijn getuigenis in ere houden. En gij behoedt ons door zijn voorspraak die u welgevallig is. Daarom samen met die menigte van engelen en heiligen die niemand tellen kan, heffen wij voor u dit loflied aan en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo namen de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft het dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Luc onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Priester Roger de Klerk, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Bernardus en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem.
1: Terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, kunnen wij ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, na het goddelijk voedsel dat wij op het feest van de heilige Bernardus ontvangen hebben, bewerken wat gij van ons verwacht. Mogen zijn voorbeeld ons sterken en zijn leer ons onderrichten, zodat wij gegrepen worden door de liefde tot uw mens geworden woord, Jezus Christus, onze Heer. We zijn allemaal gedoopt. Er is ons een doopkleed opgelegd. Laten we leven als gedoopten vanuit die vriendschap met de Heer. De Heer zij met u. En zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom beste luisteraars in ons programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese gebracht door professor Herman de Deyn.
1: Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag zal ik een beetje speciaal thema behandelen, namelijk wat is dat eigenlijk Rooms-Katholicisme of katholicisme? Er zijn op het internet talrijke websites te vinden waarop u daar uitleg kunt over krijgen. Goeie uitleg, soms ook minder goeie natuurlijk. En op YouTube zijn ook prachtige filmpjes te vinden die proberen een soort synthese te bieden van het katholicisme. Ik zal u de visie geven vandaag van een gewone leek. Maar toch een leek die van kindsbeen af vertrouwd is met het katholicisme en die tegelijk als filosoof, ik ben geen theoloog, maar een filosoof, sterk geïnteresseerd geweest is, heel mijn leven eigenlijk, in godsdienst in het algemeen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar essays die ik geschreven heb over religie in de 21ste eeuw, of recenter nog, rituelen waarom we niet zonder kunnen. Allebei die boeken zijn nog gemakkelijk verkrijgbaar. Ik ben dus heel mijn leven sterk geïnteresseerd geweest in godsdienst in het algemeen en het katholicisme in het bijzonder. Ik begin met enkele, laten we zeggen, vanzelfsprekendheden. Het katholicisme is natuurlijk een

ziet als een geestelijke realiteit, de Heilige Geest. Centraal in dat christendom is dus de idee van een God die mens wordt. Dat is werkelijk een enorme paradox. Er is geen enkele andere godsdienst, voor zover ik weet, die die gedachte van een God die mens wordt tussen de mensen, die de mensen lief heeft en hen heil wil bezorgen, die gedachte bevat. Centraal in het christendom staat natuurlijk de figuur van Jezus Christus. Jezus, dat is dus de God, de mens geworden God, mens geworden in een mens van vlees en bloed, geboren uit een vrouw, behorende tot een bepaald geslacht, het geslacht van David, in een bepaalde plaats en tijd, waardoor die God als het ware onderdeel wordt van de menselijke geschiedenis. Geboren onder Pontius Pilatus enzovoort. Terwijl tegelijk die menselijke geschiedenis een deel wordt van een heilsgeschiedenis, een goddelijke geschiedenis. Die mens van vlees en bloed, met een eigen naam, Jezus, de Christus, verkondigde een blijde boodschap, een evangelie, een blijde boodschap van verlossing en heil door de band met hem. Die boodschap is vervat in een aantal geschriften en die noemen we de geschriften van het Nieuwe Testament. Dat zijn de evangeliën en nog enkele andere geschriften, waaronder ook brieven van de apostelen en de handelingen van de apostelen. Die blijde boodschap, dat Nieuwe Testament, het woord zegt het zelf, is tegelijk een opvolging van een Oud Testament. Het oude verbond tussen God en het Joodse volk wordt nu afgewisseld als het ware in een nieuw verbond met een Nieuw Testament door de figuur van Jezus Christus. Een verbond dat niet langer een bepaald volk betreft, maar de hele mensheid. Dat zijn dus kenmerken van het christendom als zodanig. Dat christendom heeft zich in de loop van de geschiedenis als het ware opgesplitst in allerlei takken, zoals praktisch altijd gebeurt met een religie, die praktisch altijd in verschillende vormen aanneemt als de tijd verder gaat. Het katholicisme, of het Rooms-katholicisme, is natuurlijk als vorm van christendom het meest verwant met een paar andere vormen van christendom. Namelijk het anglicanisme en het oosters-orthodoxe christendom. Het katholicisme is eigenlijk in zekere zin samen met de rooms-orthodoxe vormen van christendom de meest oorspronkelijke vormen van christendom. Hoe kunnen we die speciale vorm van christendom, die eigen oude vorm van christendom, karakteriseren? Wel, de beste definitie die ik gevonden heb, heb ik merkwaardig genoeg gevonden bij een Anglicaanse theoloog en essayist, namelijk de theoloog David Brown. En hij omschrijft de essentie van het christendom op een manier die perfect toepasselijk is op het katholicisme. Hij zegt, de essentie van het christendom kunnen we eigenlijk samenvatten in drie begrippen, drie noties, die samen het wezen uitmaken of kenmerken. En dat zijn volgens hem de drie begrippen of noties: sacrament, gemeenschap, hiërarchie. Ik denk dat die drie inderdaad een zeer goede omschrijving bieden van het Rooms-katholieke christendom.

Als we die drie woorden in hun verband zien, dan zien we dat dat Rooms-Katholieke vorm van christendom staat voor een hiërarchisch georganiseerde gemeenschap rond een sacrament. Daar heb je dus die drie woorden, hiërarchie, gemeenschap, sacrament. Centraal in die gemeenschap staat het sacrament, het ritueel van de Eucharistie. Dat is een erfenis van Christus. Een erfenis van Christus aan Petrus en zijn apostelen. De Eucharistie was als het ware de voorafname van het lijden en de dood van Christus. En de viering daarvan, de steeds hernieuwde viering daarvan in de tijd, dat is eigenlijk de taak van die gemeenschap. Door die viering, in die viering van die erfenis, die tegelijk een soort reenactment is, een soort hernieuwing van de verlossing, door die viering ontstaat de gemeenschap, vormt de gemeenschap zich tot een echte gemeenschap. Opdat dat zou kunnen gebeuren, opdat die erfenis werkelijk gepast en juist zou doorgegeven worden, heeft Christus die erfenis nagelaten aan Petrus en zijn apostelen. De gemeenschap is dus een gemeenschap onder een leiding. Het is een hiërarchisch geordende gemeenschap die de vorm heeft van een kerk. Namelijk een instituut georganiseerd, geordend onder de leiding van paus en bisschoppen. Paus en bisschoppen die de opvolgers zijn van Petrus en zijn apostelen en die eigenlijk de taak van Petrus en zijn apostelen, het bewaren en doorgeven van de erfenis en vooral dus van de erfenis van de Eucharistie en ook van de boodschap zelf, van het evangelie, om die door te geven. Met andere woorden, de katholieke kerk is als hiërarchisch geordende gemeenschap rond dat sacrament een instituut met een leiding en met een godsvolk. Die leiding, dat noemt men een leiding die in een soort apostolische successie staat. Wat is dat eigenlijk? De apostolische successie die typisch is voor het katholicisme. Wel, het betekent dat telkens weer nieuwe mensen, nieuwe christenen, geroepen worden om in het spoor te treden van die leiders van het begin. En dat betekent dat zij gewijd worden tot bisschoppen. Bisschoppen die zelf op hun beurt priesters wijden voor de kleine lokale gemeenschappen. Die bisschoppen en die priesters, dat zijn niet geleerden, dat zijn geen bijzonder vrome mensen noodzakelijk, of vromer dan de anderen. Het zijn niet de besten, het zijn christenen die in hun gemeenschap uitverkoren worden om de erfenis, de leiding van die erfenis door te geven. En dat gebeurt door hun wijding. Vandaar dat priesters en bisschoppen gewijd worden door andere bisschoppen. Telkens opnieuw. En dat is dus de kerk. Met andere woorden, het katholicisme is een katholieke kerk. En centraal gekenmerkt als kerk. Een kerk die haar centrale plaats heeft in Rome, waar de paus woont en waar ook de bisschoppen af en toe in concilie samenkomen om nieuwe uitdagingen voor die kerk, om daar een antwoord proberen op te zoeken. Dat leidt dus tot regelmatige concilies. Het laatste dat we gekend hebben was het Tweede Vaticaans Concilie.
herhaal even. Het katholicisme is dus een kerk. Katholicisme. En katholicisme gekenmerkt door het feit dat er een instituut is dat de gemeenschap leidt. Een instituut dat centraal in Rome gehuisvest is. Vandaar dat men dikwijls spreekt over het Rooms-katholicisme. Die kerk is dus een reëel zichtbaar instituut van reële mensen op een reële plaats, met een reële organisatie. Maar die kerk is meer dan gewoon een organisatie, in de gewone zin van het woord, vergelijkbaar met andere organisaties. Die kerk is fundamenteel een kerk die gemeenschap van gelovigen betekent. Het is een heilige kerk en dat betekent in het katholicisme en ook in het christendom, die kerk is tegelijkertijd het lichaam van Christus, het mystieke lichaam van Christus. Christus is dus als het ware verbonden met een heilig lichaam, een gemeenschappelijk lichaam, namelijk het lichaam van de kerk. Als een transcendent, het natuurlijke, organisatorische, transcenderend element. Het is tegelijk een kerk van heiligen. Vandaar dat de katholieke kerk heiligen vereert. Dat betekent voorbeelden voor de christenen. Voorbeelden voor hoe zij in hun eigen leven op een welbepaalde plaats en tijd de erfenis van Christus hebben proberen in hun eigen leven te realiseren. De katholieke kerk die probeert rond het centrale sacrament, de Eucharistie, ik heb het al vermeld, rond het centrale sacrament van de Eucharistie, het hele leven van mensen te ordenen. De Eucharistie zelf, ik heb dat in de vorige uitzending al proberen enigszins te verduidelijken, is als het ware telkens opnieuw de actualisering van de erfenis van Christus in de tijd. Herinner u, het is tegelijk een ten allereerste een woorddienst waarin de boodschap van Christus of een stuk daarvan naar voren gebracht wordt. Het is tegelijk de opnieuw tegenwoordigstelling van Christus in brood en wijn en het delen van dat brood en die wijn aan de gelovigen, waardoor ze effectief een heilig mystiek lichaam vormen. En tenslotte is er de zending op het einde van de Eucharistie, de zending van de gelovigen naar het reële leven. Het reële leven wordt in het katholicisme als het ware opgedeeld in een weekschema en een jaarschema. Dus dat betekent concreet dat het hele leven, rusten en werken, geheiligd wordt. Geheiligd wordt door participatie aan de zondagsmis en door dan in de week, in het dagelijks leven, in het dagelijkse omgang, in het dagelijks werk, het christelijk leven te realiseren. Tegelijkertijd is het hele jaar is een liturgisch jaar. Het is een jaar waarin de Eucharistie en aspecten van de boodschap herbeleefd worden. Typisch, tenslotte, voor het katholicisme is ook dat er andere sacramenten zijn. Er is niet alleen het sacrament, het centrale sacrament van de Eucharistie, er is ook de 6 andere sacramenten. De doop, het vormsel, de biecht, wijding tot bisschop, priester, het huwelijk, de ziekenzalving. Het is typisch dat ook weer die 6 sacramenten allerlei centrale aspecten van het menselijk leven heiligen. Het geboren worden, het volwassen worden,
schuldbekentenis en vergeving in de biecht, dan de volwassenwording, waarin de roeping van de christen concrete vorm aanneemt, het zij in de wijding tot priester of bisschop, het zij in het huwelijk, waarbij men zich geroepen voelt om samen met anderen te leven en eventueel kinderen christelijk op te voeden. En tenslotte de ziekenzalving, wanneer zware ziekte of de dood nabij zijn. Dus in feite, en dat is prachtig in het katholicisme, wordt de hele leven in al zijn aspecten, zijn fundamentele aspecten, opgenomen in de godsdienst. Al die aspecten die ook in het leven van niet-gelovigen een belangrijke rol spelen, wel die krijgen in het katholicisme een soort bijkomende, diepere betekenis. Tot daar dus enkele algemeen bekende en tegelijk toch buitengewoon interessante karakteristieken van die vorm van christendom die we noemen het Rooms-katholicisme. Ik stop nu even en daarna zal ik enkele andere beschouwingen naar voren brengen.

Zo, beste luisteraars, hier zijn we terug. Met het tweede deel van onze uitzending over, uiteenzetting beter gezegd, over het katholicisme. Mijn tweede deeltje, in dit tweede deeltje zal ik het vooral hebben over een aantal paradoxen die typisch zijn voor het katholicisme. Paradoxen, dat zijn zaken die lijken op contradicties, maar die in feite geen contradicties zijn. Die wel typisch zijn voor het menselijke, ook in zijn godsdienstige realiteit. In zekere zin is het christendom zelf zonder meer paradoxaal. Ik ben begonnen met het karakteriseren als een unieke godsdienst, waarin het goddelijke geïncarneerd wordt in het menselijke. Dat is een enorme paradox, zoals ik gezegd heb. Dat lijkt een contradictie, maar dat is geen contradictie voor de gelovigen. God neemt werkelijk een menselijke gestalte aan, de gestalte van een kwetsbare mens, zelfs kwetsbaar tot in de dood toe, zelfs kwetsbaar in bekoring, zoals in de woestijn. Wel, die paradox, dat is kenmerkend, centraal voor het christendom. Maar het katholicisme voegt daar als het ware een aantal bijkomende paradoxen aan toe, die werkelijk ook typisch zijn voor de eigen aard van het soort christendom dat het katholicisme betekent. Ik ga gewoon achter elkaar enkele van die paradoxen opsommen. De eerste paradox is die van de basis van het christendom, van het katholicisme, is niet zonder meer de schrift. Het is de schrift en de traditie. Met andere woorden, het is de gedachte dat de boodschap van Christus niet eens en voorgoed en totaal te vinden is in de schrift. Die boodschap is verder ontwikkeld, als het ware, in de traditie van de kerk. De traditie voor zover die door de kerk erkend wordt. Inderdaad, ook na de apostelen en dus de boodschap die zij in hun brieven en in de handelingen van de apostelen bijkomend als boodschap van Christus vermeld hebben, zijn er ook fundamentele interpretaties van die boodschap, bijvoorbeeld door de eerste kerkvaders, zoals men dat noemt, zoals Augustinus bijvoorbeeld, een hele grote bisschop die met zijn geschriften, als het ware, die boodschap van Christus nader heeft geïnterpreteerd. Het bevat eigenlijk de gedachte dat de Heilige Geest niet alleen aanwezig is in de schrift, in het Nieuwe Testament, maar dat de Heilige Geest ook werkzaam is in de kerk, in de loop van de tijd, in de traditie van de kerk. En vandaar dat de katholieke kerk dus aanvaardt dat niet alleen de individuele lectuur van de schrift de basis is om contact te nemen met de boodschap van Christus, maar dat we ook moeten luisteren naar de kerk zelf, naar de grote kerkvaders bijvoorbeeld, en naar de interpretaties die aan de schrift door de kerk en in de kerk gegeven worden. Een tweede fundamentele paradox in het katholicisme aanwezig is die van de complementariteit tussen natuur en bovennatuur, zoals men dat in de middeleeuwen noemde. Ik zou dat gewoon noemen, ik heb daar eigenlijk al over gesproken, de complementariteit van het menselijke en het goddelijke. Ik heb er bijvoorbeeld op gewezen dat het hele menselijke leven in al zijn aspecten, bijvoorbeeld de grote levensovergangen, maar ook typisch menselijke zaken zoals geïnteresseerd zijn in voorbeelden, in
wel bepaalde plaatsen en tijden, wel dat wordt allemaal opgenomen in de godsdienst. Ik zal daar straks nog even op terugkomen. Een volgende paradox kan men noemen de paradox van de genade en de werken. De verlossing, die komt volgens bepaalde vormen van christendom in het protestantisme bijvoorbeeld alleen door de genade, door een soort predestinatie. Welnu, de katholieke kerk heeft dat nooit aanvaard. De verlossing komt natuurlijk primair door de genade. Toch genade Gods gegeven aan de mens. Maar die mens moet ook meewerken. Vandaar de uitdrukking, de genade is nodig, maar ook de werken. Met andere woorden, de inspanning van de gelovige om in volle vrijheid de opgave die hij als christen heeft, de roeping, waarover ik ook al gesproken heb in verband met de sacramenten, wel die roeping die door de bepaalde sacramenten gesacraliseerd wordt als het ware, wel die roeping moet ook uitgewerkt worden. En we zien bijvoorbeeld dat in de grote monastieke traditie van de katholieke kerk, de benedictijnse traditie, de traditie van monnikendom gesticht door de heilige Benedictus, dat daarin iets centraal staat, dat eigenlijk in elk menselijk leven centraal staat, namelijk ora et labora. Niet alleen bidden om de genade te ontvangen, maar ook het werken. En het is zelfs zo dat het bidden in zekere zin niet tegengesteld is aan werken. En werken niet tegengesteld aan het bidden. En dit is weer paradoxaal. Wie bidt, die werkt in zekere zin. En wie werkt, die bidt in zekere zin. Een volgende paradox, ook weer zeer typisch voor het katholicisme, is de paradox die aanwezig is in het sacrament. En bijvoorbeeld met het centrale sacrament van de Eucharistie. Dat sacrament, dat betekent dat daarin centraal staan bepaalde symbolen. Het sacrament is een rite. In de riten staan altijd symbolen centraal, zoals ik ook in een vorige uitzending heb geanalyseerd. Wel nu, dat is ook zo in de Eucharistie. In de riten, in het sacrament van de Eucharistie, staan bepaalde symbolen centraal. Maar de paradox is nu dat dat symbool niet zomaar een symbool is, niet zomaar een teken, maar tegelijkertijd een werkelijkheid. Met andere woorden, de betekenis van brood en wijn in de Eucharistie is niet zomaar een teken van Christus' aanwezigheid. Nee, het is de reële aanwezigheid van Christus in brood en wijn. En wanneer de christenen, de katholieken dus deelnemen aan die maaltijd en eten van het brood en drinken van de beker, wel, dan worden zij werkelijk één met de werkelijke Christus en vormen zij werkelijk een mystiek lichaam. Een laatste paradox die ik zeker niet onvernoemd mag laten, is de paradox die betreft de betekenis van de leer. Centraal in het katholicisme is, zoals de meesten van u wel zullen weten, dat er een catechismus is. En dus er is een bepaalde leer die samen met de sacramenten door de kerk verkondigd wordt en georganiseerd wordt. En die leer, die kan je uitdrukken in allerlei statements, in allerlei zinnen te vinden in de catechismus. En die leer legt eigenlijk de voornaamste noties uit en de voornaamste waarheden, religieuze waarheden natuurlijk, geen wetenschappelijke waarheden, maar die legt dus die noties en die religieuze waarheden van het katholicisme uit. Nu, het interessante in het katholicisme is dat die leer niet zonder meer een extern, puur cerebraal, intellectueel iets is.
Zeer paradoxaal is dit. En ik denk dat typisch is voor het katholicisme. Het is een leer die tegelijkertijd verbonden is, intrinsiek verbonden is met het gebed. Wij bidden het credo. Het credo is niet zomaar een opsomming van waarheden, van religieuze waarheden. Het is een gebed. En dat gebed, die leer, wordt eigenlijk in twee gebeden, is eigenlijk in twee gebeden echt aanwezig in de Eucharistie. We bidden op een bepaald moment in de Eucharistie het Gloria en een beetje later bidden we het Credo. Dat is eigenlijk prachtig. Dat zijn twee gezangen. We zingen de leer. Het feit dat die leer gebeden wordt en gezongen wordt, het toont het speciale karakter, het religieuze karakter van die leer. Het rituele karakter tegelijk van die leer. Dus die leer kan je niet echt helemaal scheiden van het ritueel van het sacrament. Dat is buitengewoon interessant, gegeven, typisch voor het katholicisme. Ik zei het al, die leer wordt uitgedrukt in twee gezangen. Twee verschillende gezangen. Het Gloria en het Credo. Het Gloria, als we dat zingen, dan zingen we dat onder de wij-vorm. Wij als gemeenschap zingen Gods lof toe. Aan de drie ene God zingen wij lof en dank. En dat gebeurt in de prachtige tekst van het Gloria. In het Credo hernemen we diezelfde leer, diezelfde waarheden. Bevestigen we persoonlijk, zij het ook tegelijk in gemeenschap natuurlijk, maar bevestigen we persoonlijk die waarheden als hebbende een fundamentele betekenis in ons leven. Ik geloof in God enzovoort. Dat is het credo. Ik kom tot een laatste opmerking. Ik heb herhaaldelijk de nadruk op gelegd dat in het katholicisme het hele menselijke leven, in zijn beleving van de tijd, in zijn beleving van de plaats, in zijn gebruik maken van symbolen als brood en wijn en olie en water enzovoort, dat is allemaal typisch menselijk. Wel, niets van het menselijke wordt als het ware genegeerd, tenzij het zondig is natuurlijk. Maar in het katholicisme wordt al het positief menselijke opgenomen en krijgt het daar een diepere betekenis. De interesse in plaatsen en tijden waarop iets belangrijks gebeurd is of herdacht wordt, wel, dat gebeurt ook in het katholicisme. Wij vieren de Eucharistie op een welbepaalde plaats in een heilige ruimte. We vieren dat op een welbepaald moment. Momenten die we soms heilig noemen. Bijvoorbeeld de paasnacht noemen wij de heilige nacht. Dat is eigenlijk prachtig. Een ander iets dat ik ook al vermeld heb is het feit dat mensen voorbeelden nodig hebben. Voorbeelden van andere mensen die op een of andere manier, op een speciale manier, christelijk geleefd hebben. En dat zijn de heiligen. Dus het katholicisme heeft nooit de heiligenverering willen afschaffen. Het heeft dat bewaard, het bevestigt dat. Het maakt zelfs nieuwe heiligen regelmatig. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, dat betekent dat dat typisch menselijk fenomeen van concrete voorbeelden te willen in het nastreven van iets heiligs, van iets belangrijks, door zich als het ware te kunnen meten, te kunnen verbinden met andere concrete mensen van vlees en bloed, wel, dat wordt ook in het katholicisme opgenomen. En er zijn zodanig veel heiligen dat elk wel een of andere heilige vindt naar zijn gading, om in zijn leven als voorbeeld te nemen. En nog een paar zaken. Het katholicisme heeft altijd
tegen allerlei bewegingen in. Het bewaren van reliquieën en het hebben van allerlei zegeningen naast de sacramenten, het heeft dat bewaard. Die zegeningen, die noemt men soms sacramentalia. Dat betekent, naast de 7 sacramenten zijn er sacramentalia, waarin bijvoorbeeld water en wijn gezegend wordt, waarin water gezegend wordt tot doopwater, waarin chrisma, olie gezegend wordt. Gebouwen worden gezegend. De kerk heeft dat nooit willen afschaffen. En terecht. De kerk heeft ook nooit het vereren van de reliquieën willen afschaffen. Dat betekent iets zeer menselijk. We hebben allemaal reliquieën. Dingen waar wij aan houden omdat ze ons verbinden met onze overledenen bijvoorbeeld. Denk aan de ring van de grootmoeder of het uurwerk van de vader. Wel, dat zijn letterlijk reliquieën van mensen van wie wij houden. Wel, op dezelfde manier bewaren wij de haarlok van overleden mensen, kinderen bijvoorbeeld. Wel, in de religie wordt dat typisch menselijke. Ook de zegeningen is typisch menselijk. We geven een kus, dat is een soort zegening als het ware. Wel, al die dingen worden in het katholicisme bewaard, geapprecieerd. Die vervangen niet de sacramenten natuurlijk, die vervangen niet de liturgie. En dat wordt ook duidelijk bijvoorbeeld in de houding van het katholicisme tegenover volksreligie. In de volksreligie worden die zaken, bedevaarten, reliquieën, heilige plaatsen, schietgebeden, de verbondenheid met de heiligen, dat wordt allemaal bewaard. Dat is niet het centrale, maar het wordt niet genegeerd. Via dat niet-centrale probeert de kerk in de volksdevotie mensen te brengen tot de kern. En de kern daarvan, dat is eigenlijk de Eucharistie en de 7 sacramenten. Ik hoop dat u deze schets van het katholicisme als christendom en als een buitengewoon interessante, speciale vorm van christendom, in zekere zin door en door menselijke vorm van christendom, hebt kunnen appreciëren en dat dat iets in uw eigen beleving zal kunnen betekenen. Dank u wel.

En we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, beste luisteraars van Radio Maria. U heeft kunnen luisteren naar een catechese van professor Herman de Deyn.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, staat iedereen klaar om onze 8e grote excursie aan te vatten in deze zomertijd? Een beetje vakantiesfeer op de radio is zeker welkom. Niet iedereen kan op vakantie en daarom dit gratis vakantieaanbod waarvoor u zichzelf niet moest inschrijven.
2: En zoals reeds bij de start van elke excursie vertrekken we aan een rots in de branding.
1: En we hebben een bijzondere rots gevonden aan de zee waar de golven er tegenaan slaan.
2: Dus met een goede branding.
1: Het ligt aan de historische versterkte stad Gaul, oorspronkelijk gebouwd door de Portugezen eind 16e eeuw en later uitgebreid door de Nederlanders.
2: Maar Jos, waar bevinden we ons dan eigenlijk?
1: Wel, aan de zuidwestkust van het eiland Sri Lanka.
2: Dus beste luisteraars, maak jullie klaar om te vertrekken. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: aller plus haut, altijd hogerop.
1: Sri Lanka, of officieel de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, is een eilandstaat in de Indische Oceaan met als hoofdplaats Colombo. Het is gelegen helemaal ten zuidoosten van India. Er wonen bijna 23 miljoen inwoners op een oppervlakte van iets meer dan tweemaal ons Belgenland. Van oudsher is het altijd een strategisch maritiem knooppunt geweest door de gunstige ligging op het pad van de grote zeeroutes tussen West- en Zuidoost-Azië.
0: De luisteraars die regelmatig geluisterd hebben naar Nonkel Pater weer achterna, zullen samen met Nonkel Pater de hoofdstad Colombo al een beetje hebben leren kennen, waar vele missionarissen uit Europa aanmeerden op hun weg, zoals naar China.
1: We gaan trouwens straks even luisteren wat Nonkel Pater schreef over Colombo aanvang 20e eeuw. Sri Lanka, vroeger gekend onder de benaming Ceylon, is ook van oudsher het centrum van de boeddhistische religie en cultuur. Tegenwoordig is het een multireligieus land waar bijna een derde van de bevolking andere religies beleidt dan het boeddhisme. Het boeddhisme betekent een 70%. Het hindoeïsme 12%, christendom 7% en de islam 9%. De Singhalese gemeenschap vormt wel de meerderheid van de bevolking. De grootste etnische minderheid zijn de Tamils, geconcentreerd in het noorden en oosten van het eiland.
0: Sri Lanka kent toch een progressieve en moderne industriële economie. En wegens de schoonheid van de natuur is het ook een toeristische trekpleister. Maar laat ons eerst de geschiedenis naar boven halen.
1: Zeker, maar ik stel voor eerst nog te luisteren naar het volkslied van Sri Lanka. Een lied gericht naar het moederland, Sri Lanka Mata.
0: Zeker, en de tekst vermeldt: O moeder Lanka, wij groeten u, gij schoon in genade en liefde, gever van leven en alle goede dingen, een machtige natie, allen als één. Leid ons, moeder, naar de volste vrijheid.

0: Laat ons nu even, maar in grote lijnen, de geschiedenis van Sri Lanka overlopen, of beter gezegd Ceylon. De grootste etnische groep zijn dus de Singalezen, wiens voorouders waarschijnlijk vanuit India reeds in de 6e eeuw voor Christus op het eiland arriveerden. Het boeddhisme werd er geïntroduceerd in het midden van de 3e eeuw voor Christus. En verschillende beschavingen ontwikkelden zich rondom de steden.
1: In de 11e eeuw na Christus migreerden vanuit Zuid-Indië de Tamils naar het noorden van het eiland om er een koninkrijk te stichten. De relatie met de Singalezen was complex, soms vreedzaam, soms oorlogzuchtig. Vele eeuwen heersten er plaatselijke koninkrijken op het eiland.
0: In 1505 vestigden de Portugezen zich op het eiland en zij bleven tot 1658, waarna de Nederlanders er de macht overnamen. De Nederlanders waren vooral geïnteresseerd in de handel in kaneel en olifanten. En alzo op Ceylon vestigde zich de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie, die dan stilaan in het bezit kwam van de gehele kuststrook, maar ook van andere eilanden, zoals Indonesië, Java, die letterlijk werden veroverd. Overal werden vestingen opgericht. Deze compagnie was destijds de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen en groeide uit tot het grootste handelsbedrijf in de wereld van toen met een netwerk van handelsposten in de Aziatische regio en waarbij contracten werden afgesloten met lokale heersers en natuurlijk met grote winsten. Maar we laten het hierbij.
1: In 1796 namen de Britten het eiland over en werd het een kroonkolonie, genaamd Brits Ceylon. Het viel ook samen met het einde van een 2300 jaar Singalese monarchie.
0: Onder de druk van de Sri Lankaanse onafhankelijkheidsbeweging werd het eiland uiteindelijk onafhankelijk, onder de naam Dominion of Ceylon in 1948, maar binnen het Britse gemenebest. Hun leider, Don Stephen Senanaike, werd de eerste premier en stichter van de politieke partij, de United National Party.
1: Maar er waren veel spanningen met grote tegenstand van linkse partijen die dan in 1956 aan de macht kwamen met nationalisaties van westerse bedrijven. Zo werd ook de officiële taal niet meer het Engels, maar het Singalees, wat dan weer tot grote frustratie leidde van de Tamil-bevolking, met rellen tot gevolg.
0: Er kwam zelfs een coalitie in de jaren 60 met een trotskistische partij en in 1971 een mislukte staatsgreep door een marxistisch bevrijdingsfront. Het is nogal allemaal zeer complex en zou ons veel te ver brengen.
1: Alleszins, in 1972 werd Ceylon een republiek, maar nog altijd binnen het gemenebest met de nieuwe naam Sri Lanka.
0: Maar de spanning tussen Tamils en Singalezen bleef bestaan en het kwam tot een ware burgeroorlog met tot 70.000 doden, welke 30 jaar zou duren. Pas in 2002, door bemiddeling van Noorwegen, kwam er een zeker staakt het vuren tussen de Tamilkrijgers en de regering. Maar echt geluwd is de strijd tot vandaag nog niet.
1: We herinneren ons hoe op 26 december 2004 ook Sri Lanka zwaar getroffen werd door een zware tsunami met in totaal meer dan 200.000 doden, waaronder een 35.000 Sri Lankanen.
0: Een andere heel erge gebeurtenis was op paaszondag 21 april 2019, toen er kort na elkaar 8 zelfmoordaanslagen in Sri Lanka plaatsvonden, gepleegd door een islamitische terreurgroep. Onder meer in 2 Rooms-Katholieke kerken tijdens de paasviering in Colombo, waarbij 171 katholieken werden gedood.
1: Zo kwam nadien de vraag van 5000 katholieken om hen als martelaren te erkennen, wat positief werd onthaald door het aartsbisdom.
0: Tot zover de geschiedenis in Vogelvlucht.

0: Beste vrienden, we stellen voor de christelijke geschiedenis van het eiland Sri Lanka, vroeger Ceylon genaamd, even naar boven te halen.
1: En logischerwijze zouden we gaan denken dat dit aanvatte met de kolonisatie aanvang 16e eeuw, zoals in zoveel landen. Maar eigenlijk zijn er sporen terug te vinden van bij het begin van onze jaartelling.
0: Inderdaad, en dat heeft te maken met de geschiedenis van India, waar het christendom ook voet zette in de eerste eeuw van haar geschiedenis. We weten uit de overlevering dat de heilige apostel Thomas in het jaar 52 het zuidwesten van India bezocht in de deelstaat genaamd Kerala. En tot vandaag de dag is er een christelijke en ook katholieke aanwezigheid in deze regio. Men spreekt van de Thomas-christenen die van oudsher deel uitmaakten van de kerk van het oosten. Later gesplitst in heel veel aftakkingen, zoals ook de Nestoriaanse christenen 5e eeuw. Maar vandaag bestaat een Oosters-katholieke kerk die terug in volledige gemeenschap is gekomen met de stoel in Rome, zoals de Syro-Malabaarse kerk en de Syro-Malankara-katholieke kerk enzovoort.
1: U hoort het, het is bijzonder complex. Maar zeker is dat uit geschriften deze Thomas-christenen en Nestoriaanse christenen uit Indië naar Sri Lanka kwamen wonen. Zo ontdekte men een bijzonder kruissymbool die ernaar verwijst.
0: Het is een stenen kruis gevonden in 1912 in de noordelijke stad Anuradhapura. Het kruis heeft een bijzondere vorm die afwijkt van de latere Europese christelijke kruisen die later door de Portugezen werden geïntroduceerd. Het vertoont overeenkomsten met de zogenaamde Perzische kruisen die worden geassocieerd met de Nestoriaanse kerk van het oosten. Alzo bevat het ook geen afbeelding van de gekruisigde Christus, wat gebruikelijk was bij vroege Oosterse christelijke kunst. Maar we keren nu terug.

0: naar de 5e eeuw. Zo genoten de christenen in Sri Lanka de bescherming van koning Datusena uit de 5e eeuw. Deze koninklijke familie had ook contact met Perzische christenen. Zo zou ook de dochter van de koning gehuwd zijn geweest met een christen die commandant was van het Singhalese leger. En tevens is geweten dat de koning geadviseerd werd door een zekere Maga Brahmana, een christelijke priester van Perzische afkomst.
1: Dus met andere woorden, ook hier in Ceylon of Sri Lanka was het christendom er sinds haar prille begin. Het is zelfs zo dat deze Thomas- en Nestoriaanse christenen zich opnieuw aansloten bij de katholieke kerk, nog voor de eigenlijke kolonisatie door de Portugezen begin 16e eeuw.
0: Inderdaad. Reeds in de 14e eeuw, dus voordat de Portugezen er aankwamen, arriveerden een aantal christenen uit het Westen. Een belangrijke figuur is de Franse dominicaan Jordanus Catala Severac uit de 14e eeuw. Hij is vooral ook bekend om zijn boek De Mirabilia Descripta uit 1329, dat de wondere natuur van Afrika en Azië omschrijft, met onder meer opvallend neutrale en gedetailleerde beschrijvingen van de flora en fauna in India. Zo werd hij bisschop benoemd in de Indische deelstaat en ook in 1329 in Sri Lanka. Er wordt ook melding gedaan van het bezoek van een Italiaanse Franciscaan, Odoric van Pordenone, die in 1310 een grote reis maakte naar Perzië, Egypte, het Heilig Land, en ook vervolgens naar Indië, waar hij trouwens de relikwieën van de heilige apostel Thomas kon redden. En zo kwam hij ook aan op het eiland Ceylon. Maar later trok hij verder tot zelfs in China.
1: En bij zijn terugkeer in 1331 in Italië werden zijn verhalen door een medebroeder, Willem van Solagna, op schrift gesteld. In totaal een 73 manuscripten in eenvoudig Latijn, maar ook enkele in het Frans en het Italiaans.
0: Zo is ook bekend een 20 jaar later in 1348 het bezoek van de pauselijke legaat Giovanni de Marignoli en dus ook terug contacten met de stoel van Petrus.
1: Maar het was dan met de kolonisatie door Portugal vanaf 1505 dat de katholieke kerk nog meer formeel werd geïntroduceerd.
0: En dat kunnen we vandaag nog vaststellen bij de Portugese achternamen die nog steeds door veel katholieken worden gebruikt.
1: Er bestaat vandaag een aartsbisdom in de hoofdstad Colombo en 11 bisdommen verspreid over het eiland. De christenen betekenen dus een goede 7% van de bevolking, waarvan de meesten katholiek.
0: Maar het is weer hoog tijd voor een lied. Een katholiek Sri Lankees aanbiddingslied. En de inhoud wijst op Jezus als de belangrijkste persoon in je leven. MUZIEK

0: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Beste medereizigers, in het mooie Sri Lanka, we trekken verder.
1: En we hopen dat jullie kunnen volgen en genieten van deze reisaanbieding van Radio Maria in deze zomermaanden.
0: En zoals beloofd gaan we luisteren naar het verslag van een Vlaamse paterschutist die in Sri Lanka toekwam in het begin van de 20e eeuw.
1: Mijn grootoom, pater Jules de Wolf, op weg naar China, schreef in zijn brieven over de hoofdstad Colombo. De paters reisden veelal met de stoomboot vanuit Marseille via de Middellandse Zee, het Suezkanaal en de Indische Oceaan om China te bereiken. En een van de havens waar men aanmeerde was in Colombo. We nemen uit zijn brief uit 1901 bij zijn tweede bezoek. Een getuigenis uit de eerste hand.
0: Zo schreef hij hoe de Engelsman er de basis en men volop de eerste straten aan het aanleggen is. De politieagenten zijn inlanders op zijn Engels gekleed en die gereed staan om de vreemdelingen te helpen.
1: De paters namen een koets, na gediscuteerd te hebben over de prijs, en reden zo naar de Franse paters Oblaten, waar ze zeer hartelijk werden ontvangen.
0: De volgende dag droegen ze de mis op in de kathedraal, ook bediend door de Oblaten, en werden erbij gestaan door inlandse misdienaars. Die school volgde bij de broeders van de christelijke scholen.
1: En dan beschrijft hij de grote drukte in de haven en vooral het opletten voor pickpockets.
0: Maar we gaan nu luisteren naar een stukje uit zijn brieven uit het programma Nonkel Pater weer achterna.
2: Radio Maria gaat op reis.

We reden dan met een elektrische tramwagen naar de woonst van de aartsstiftherder, de aartsbisschop, maar die we niet thuis vonden. We waren dan zeer wel gekomen bij de hulpbisschop en de zestal Franse paters oplaten. En nog even wat info die ik ben gaan opzoeken. Het aartsbisdom is ontstaan uit het bisdom Ceylon, later Sri Lanka genaamd, dat in 1834 reeds werd opgericht. En de eerste aartsbisschoppen waren allen Franse oblaten. De aartsbisschop op dat moment was Monseigneur André Théophile Mélisson uit Marseille en de hulpbisschop die de paters had ontvangen was Monseigneur Antoine Coudert uit Manglieu, nabij Clermont-Ferrand. En ik lees verder. Daarna gingen wij met Pater Koreman en een jonge oblaat naar het college midden in de stad Colombo. Maar ge kunt er u geen gedacht van maken van die stad. In de straten ziet ge van alle vreemde gewassen, bananenbomen, ornamentsplanten van mensenhoogte, palmen van alle soorten, bomen waarvan de takken en de wortels neerwaarts hangen en die stilletjes aan tot tegen de grond komen en dan in de grond dringen en dan weer tot nieuwe stammen vergroeien. En daartussen staan schone huizen, villas zou men zeggen, te midden in de boomgaards. Maar dan soms ook een reeks houten kotjes met een deurgat zonder vensters. Wat ons zeer opviel zijn de raven die de straten zuiver houden. Maar ze zijn soms zo stout dat zij de koeken uit de handen van de kindjes komen stelen. Of de visvrouwen die hun manden op hun hoofd dragen moeten gedurig met een wisse erboven slingeren of die raven zouden er alle vis wegnemen. We stapten hier en daar over een brug over de ijzeren weg, de spoorweg. En in alles wat ge ziet is het een gestadige strijd tussen de weelderige Oosterse natuur en het Engelse comfort. Zo zijn de dienstlieden op de tram inlanders, maar op zijn Europees gekleed en die Engels spreken. In het college dat we bezochten waren er een 80-tal internen en die zijn allen katholiek. Maar van de externen zijn er van alle soorten. En zij beginnen met Engels te leren eer dat ze de handelsschool of de humaniora beginnen. De meesters zijn meestendeels Franse patersoblaten. En sport is er ook natuurlijk, en we hebben de jongens bezig gezien. Daarna klommen wij op het platte dak van hun toren, en vandaar hadden wij het zicht op de haven van de ene kant, en aan de andere kant een bos van schone palmen en andere bomen, dat ge maar alleen in Ceylon kunt bewonderen. En wij stonden daar, te midden in die stad met 150.000 inwoners, waarvan een 40.000 katholieken. Op het ganse eiland zijn er 5 bisdommen. Vervolgens zijn we de zusters Franciscanessen gaan bezoeken die werken in het hospitaal. Maar ge zou moeten zien wat een ellende er daar is. Mensen lijk geraamten van de straat opgeraapt. De priester die met ons mee was, toonde ons een zaal en zei ons:
van degene die daar ingeraken, is het een wonder als er één levend uitkomt. Het was de zaal met dysenterie, waarvan geweldig veel inwoners sterven. En de patiënten zijn zowel heidenen, Mohammedanen, protestanten als katholieken, al wat ge maar denken kunt. Alles wordt hier op zijn nieuwerwets, modern, verzorgd. Dat wil zeggen dat de zusterkes dag en nacht iedere zieke moeten controleren en opschrijven hoeveel koorts, wat gegeten, welk medicijn enzovoort. En de protestantse dokters bewonderen hun werk hier enorm. Het hospitaal zelf is luchtig en geriefelijk dat men het niet beter zou kunnen wensen voor hier. En dan moet ge nog iets weten. De zusters zelf en hun bestuur wonen in een echt kiekekot, waar er bijna geen lucht in kan. Moest men de zieken die men van op straat opraapt in zo'n huizen leggen, de openbare gezondheidscommissie zou schande spreken en zeggen dat het niet menselijk is. Trouwens, onder die zusters zijn er verschillende Belgische. De moederoverste is een Antwerpse. En er was nog een Limburgse, ene van Dendermonde en ene van Ostende. Onlangs was er zelfs een Belgische begraven. Maar je kunt denken dat er Vlaams werd gesproken en dan nog wel van alle soorten, vermits allen van verschillende streken waren. En ze waren allen oprecht wel ter taal.

0: Beste vrienden, we kunnen het eiland Sri Lanka niet verlaten als we geen bezoek brengen aan hun grote heilige.
1: Inderdaad, de apostel van Ceylon, de heilige Jozef Vaas.
0: Jozef Vaas werd op 21 april 1651 geboren in de westelijke Indische staat Goa, als derde kind uit een gezin van 6 kinderen. Goa was destijds de grote hoofdstad van de Portugese koloniën in het Verre Oosten. Hij werd er in 1676 tot priester gewijd voor dit bisdom. Kort na zijn wijding begon hij blootsvoets rond te lopen en te leven als de armen, en verwierf hij een reputatie als een populaire prediker en biechtvader. Ook reeds het jaar na zijn wijding wijdde hij zich op heel bijzondere wijze toe aan Maria, zoals hij het uitdrukte, tot slaaf van Maria.
1: Reeds van bij aanvang wou hij missionaris worden op het eiland Ceylon. Hij had gehoord over de benarde situatie van de katholieken, die reeds jarenlang geen priesters meer hadden ontmoet.
0: Maar hij werd eerst benoemd tot vicaris van Kanara in het zuidwesten van Indië, waar hij 13 jaar missioneerde en nieuw leven blies in de geest en het geloof van de wijd verspreide Rooms-Katholieke gemeenschap. Hij herstelde er een kathedraal, bouwde nieuwe kerken, maar ook kleine scholen in de dorpen.
1: Na deze 13 jaar mocht hij terugkeren naar Goa en stichtte in 1686 met een groep andere priesters een oratorium naar het voorbeeld van de heilige Philippus Neri. Het jaar daarop, in 1687, 37 jaar oud, mocht hij vertrekken als missionaris naar het eiland Ceylon, het huidige Sri Lanka.
0: Toen Jozef Vaas en zijn medebroeder Johannes toekwamen op het eiland, was het de periode dat Nederland er het voor het zeggen had, nadat de Portugezen er weg waren. Maar er heerste een intensieve vervolging van de katholieken. Katholieke priesters waren er verboden en moesten overal vermomd reizen en waren verplicht 's nachts in het geheim de sacramenten toe te dienen.
1: Bijvoorbeeld, tijdens de bootoverzet waren Jozef Vaas en zijn medepriester Johannes vermomd als gewone arbeiders zonder bagage. De mis toebehoren en het altaarsteen droegen ze in hun kleding rondom hun lichaam.
0: In het noordelijke deel van Sri Lanka, waar ze met de boot aankwamen en waar de vervolging ook het hevigste was, liepen ze gekleed als sannyasi, de laagste levensklasse in het hindoeïstische systeem. Het waren vreselijke reisomstandigheden met uitputting, hongersnood en ziekte. Zo werd Jozef Vaas zwaar ziek in de noordelijke stad Jaffna en lag daar in een leegstaande schuur in de buitenwijken van de stad. Hij kon zelfs niet meer op zijn benen staan. Het was een acute dysenterie. Maar medebroeder Johannes werd er ook mee besmet en zo lagen ze beiden naast elkaar zwaar ziek.
1: Een vrouw die toevallig langskwam bracht hen elke dag een beker rijstcognac, een mengsel van rijst en groente. En dit was een redding.
0: In deze regio werden zij stilaan toegekend. En de katholieken slaagden erin hen in de duistere nacht naar een ander dorp bij andere katholieken in Silalai te brengen. Het was een klein en onbelangrijk dorpje die ontsnapte aan de vervolgers. De katholieken aldaar waren er in geslaagd het geloof intact te houden, omdat zij het systeem hadden verder gezet van het aanstellen van een catechist om voor de kapel te zorgen, de pasgeborenen te dopen, de jongeren te onderwijzen, de doden christelijk te begraven. Trouwens, het kreeg de naam van het kleine Rome.
1: Maar ook daar moesten beide priesters vluchten door een Judasverraad en kwamen zij terecht in het iets meer zuidelijk gelegen, veilige Puttalam.
0: Deze stad werd ook toen bewoond door een groot aantal katholieken, maar hoewel ze een eigen kerk hadden en vrij waren om hun religie te beleiden, was er al meer dan 36 jaar geen mis of sacramenten of adequaat onderwijs geweest vanwege de afwezigheid van priesters. Maar zij hadden toch hun geloof behouden. Jozef Vaas bediende hen eerst en ging daarna van dorp naar dorp in de hele regio.
1: Ten slotte besloot pater Vaas zijn thuisbasis te vestigen in het koninkrijk Kandy, in het binnenland van het eiland.
0: Maar daar aangekomen werden hij en Johannes als spionnen gearresteerd en in de gevangenis gezet. En toen de koning ervan overtuigd was dat zij ongevaarlijke personen waren, die het grootste deel van hun tijd in religieuze devoties doorbrachten, beval hij dat ze in huisarrest moesten worden geplaatst, maar met strikte bevelen, en dat ze het pand niet mochten verlaten.
1: Vaas maakte gebruik van het huisarrest om de Singalese taal te studeren. Na enige tijd bouwden Johannes en hij toch een ruwe schuur met een altaar en een houten kruis. Later, met kerstnacht 1691, droeg hij er openlijk voor het eerst de mis op.
0: Maar de koning liet toch begaan dat zij de katholieken aldaar contacteerden en hun eigen terrein verlieten. Maar niet verder over de rivier die de stad omringde.
1: We gaan even luisteren naar een Singalese hymne tot Maria.

0: Pater Vaas en zijn medepriester Johannes wonnen meer en meer het vertrouwen van de koning.
1: De koning liet zelf toe dat een ware kerk werd gebouwd ter vervanging van de oude schuur. En dit was dan ook de aanleiding voor Jozef Vaas om aan zijn congregatie van priesters, die hij opgericht had in het Indische Goa, te vragen medepriesters te sturen.
0: Een totale vrijheid van uitoefening van het katholieke geloof kwam er na een bijzondere gebeurtenis.
1: Er heerste een zeer langdurige droogte in het koninkrijk Kandy. En de gebruikelijke heidense ceremonies om regen te bekomen waren tevergeefs uitgevoerd. En daarop stuurde de koning enkele van zijn katholieke hovelingen naar priester Jozef Vaas om hem uit te nodigen om te komen bidden voor regen.
0: En Jozef richtte een altaar op tegenover het paleis. Hij plaatste er een kruis op en bad geknield tot God. Nog voordat hij opstond, viel er regen in overvloed, maar geen druppel op hem.
1: Dit gebeuren betekende een totale vrijheid voor het pastorale werk van Jozef Vaas. De koning schonk hem persoonlijke privileges die nooit aan anderen werden verleend. En zo vonden er voor het eerst veel nieuwe bekeringen plaats onder de bevolking van Kandy zelf.
0: Vanaf 1696 kwamen er verschillende paters van het oratorium uit Goa zich bij hen vervoegen en groeide er een echte missiepost. Vaas vertaalde tevens de catechismus en de gebeden in de lokale talen, zoals het Singalees en het Tamil.
1: De mensen noemden Vaas Samanazu Swam, de engelachtige priester. In 4 jaar tijd had hij de ganse westkust van het eiland bezocht. Maar ook aan de oostkust, zoals in Batticaloa, waar hij eerst bij de kerk van Onze Lieve Vrouw van Presentatie door vervolgers aan een boom werd vastgebonden en geslagen.
0: In 1710 ondernam hij, ondanks gezondheidsproblemen, opnieuw een apostolische reis door alle gebieden.
1: Maar hij kwam ziek terug, herstelde wel, maar bleef verzwakt. Een jaar later, tijdens de 8-daagse geestelijke oefeningen, voorgeschreven door de oratoriaanse regel, overleed Jozef Vaas in Kandy op 16 januari 1711 om middernacht, 59 jaar oud. Hij zei nog aan zijn medebroeders: leef altijd volgens Gods inspiratie.
0: Op 21 juni 1995 werd hij in Sri Lanka door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en ook al daar op 14 januari 2015 door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn feestdag wordt gevierd op 16 januari.
1: Beste vrienden van Radio Maria, we zien dat het hoog tijd is om onze excursie te beëindigen.
0: En we laten nog vlug weten dat we nog een laatste keer afspreken op een rots in de branding. In een laatste land dat we gaan bezoeken in deze zomer van 2026.
1: En welk land? Dat hoort u volgende keer.
0: Bedankt voor het vertrouwen en het luisteren.
1: Nog een mooie dag toegewenst.
0: En één in gebed. En u hoort nog een hymne tot de heilige Jozef Vaas.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar de evangelist Johannes en we lezen daar hoofdstuk 8, versen 21 tot en met 30. Opnieuw zei hij tegen hen: ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonden sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop: gaat hij zich soms het leven benemen, dat hij zegt: waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Maar hij vervolgde: u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing, dat u in uw zonden zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben, zult u in uw zonden sterven. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Daarop zei Jezus: niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben en wel tot uw veroordeling. Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder. Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven.

Bij de heilige Johannes, in het evangelie, klinken de woorden altijd iets mysterieuzer. Tegenover de drie andere evangeliën is Johannes een evangelie dat gericht is op het geloof. Natuurlijk, alle evangeliën richten zich op het geloof. Een evangelist wil van nature het geloof meegeven aan de mensen die lezen wat er geschreven staat. Maar bij Johannes komt dat iets sterker naar boven. En vandaag horen we waarom de heilige Johannes, die getuige is geweest van deze woorden van Jezus, waarom hij zo hamert op het geloof. Geloven in Jezus Christus, in wie hij werkelijk is. Vandaag is het zo belangrijk om dat geloof ten eerste te bezitten, of eerder misschien te ontvangen, want het is een gave van God, maar het zelf ook te vragen voor zichzelf en voor onze naasten. Het geloof is een schat. En Jezus vertelt vandaag in de passage die we hebben gelezen: u bent van beneden, ik ben van boven. Hij spreekt hier tegen het Joodse volk, tegen degene die niet zozeer in hem geloven, die sceptisch zijn over wat hij doet. Een beetje de fariseers ook. Vandaag zijn er velen die sceptisch staan tegenover wat men leest in het evangelie. Telkens weer, als we het hebben bijvoorbeeld over een wonder dat Jezus heeft gedaan, probeert men dat in twijfel te trekken. Telkens weer rukt men de woorden uit de context om eruit te halen alleen wat men enkel zou wensen. Maar wanneer men de woorden van Jezus heeft, dan moet men die in zijn volheid willen begrijpen, in zijn volheid aannemen. En zo lezen we vandaag hetgeen dat Jezus zegt: ik ben van boven, u bent van beneden. En hij zegt er ook nog aan bij: u bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Dat is dus eigenlijk hetzelfde dat hij zegt. Hij herhaalt zich om heel duidelijk te zijn en hij maakt een scheiding tussen degenen die zijn van de hemel en degenen die zijn van de wereld. Degenen die zijn van boven, degenen die zijn van beneden. En enkel de gelovigen, die zijn van boven. Enkel de gelovigen in Jezus zijn van de hemel. En Jezus is streng voor degenen die niet geloven. Veel strenger dan wij vandaag eigenlijk zijn. Jezus zegt: waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. Zonder geloof komt men niet in de hemel. Want Jezus zegt: ik ben van boven. En hij gaat daar terug heen, want hij wordt geroepen door de Vader. Hij is neergedaald, mens geworden, om ons te redden. En degenen die hem volgen, trekt hij mee naar boven. En Jezus, op het einde van de passage die we hebben gelezen, zal ook zeggen: wanneer u de mensenzoon omhoog hebt geheven, dan zult u begrijpen. Wederom de richting naar boven toe. Jezus zal omhoog geheven worden. Natuurlijk is dit een verwijzing naar het kruis. Hij wordt omhoog geheven om te verwijzen dat hij werkelijk terug naar boven gaat, maar hij neemt het allerlaagste met zich mee. Maar alleen maar als er geloof is. Zie daar het belang van het geloof in deze wereld reeds, om deze wereld te overstijgen en naar boven te gaan. En we hebben het gezegd, Jezus is eigenlijk heel streng. Zonder geloof kom je niet in de hemel. Maar laten we eventjes ook rustig worden. Want sommigen zouden nu angst kunnen hebben. Wat als mijn buurman, mijn buurvrouw, iemand van mijn familie, mijn man of mijn vrouw, niet gelovig is? En ik wel. Wel, dan is het misschien uw verantwoordelijkheid, niet om de anderen te overtuigen, maar wel om te getuigen.
En is het uw verantwoordelijkheid om te bidden opdat die persoon ook het geloof zou mogen ontvangen als een gave van God. En er is altijd een moment dat dit mogelijk is. Zelfs op het allerlaatste moment. Voor het sterven. Wees nooit wanhopig. Als we iemand hebben gekend die deze wereld reeds heeft verlaten en die bijvoorbeeld geen geloof had. Wees nooit wanhopig, integendeel. Hoop doet leven, zegt men. Dat moet vandaag ook zo zijn voor ons als gelovigen tegenover degenen die niet geloven. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten blijven getuigen. Getuig van uw geloof. En voor degenen die er niet meer zijn, blijf bidden. Blijf hopen. Die hoop mag er altijd zijn. En het gebed moet er altijd zijn. Dat is de taak van een gelovige. Maar tegelijkertijd mag men het niet zomaar zwak aanvoelen van och ja, je hebt gelovigen en niet gelovigen. Nee, het geloof is essentieel en belangrijk voor elke mens. Men zegt soms, ja, maar het geloof is toch een privézaak? Eigenlijk klopt dat. Want het geloof is mijn unieke band met God. Maar tegelijkertijd is het niet zo privé. Want het geloof wil men doorgeven. Want een gelovige gelooft dat God ook begaan is met die ander. Niet alleen met mezelf, maar ook met de ander. Zelfs met een niet-gelovige. God is begaan met die mens. En dus is het mijn verantwoordelijkheid om daarvoor te bidden. Niet iets opleggen, niet overtuigen, maar wel getuigen. En van die getuigenis, wel, daar komen vruchten van. Als dat dan nog gepaard gaat met het gebed. Vandaar dat we, zeker in ons rijke Westen, nood hebben aan mensen, aan zielen, die zichzelf durven geven in het gebed. Die dagelijks uren bidden. Voor diegenen die misschien ver verwijderd zijn van God op dit moment. Maar waarvoor er altijd hoop is. Altijd. Want ja, Jezus is streng. Maar Jezus leidt ons niet naar wanhoop. En dat staat ook in de tekst die we hebben gelezen. Want de laatste zin was, terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven. De gestrengheid van Jezus heeft ook iets heel zachts. Hij is streng. U zult in uw zonden sterven. Gij kunt niet komen waar ik naartoe ga. En terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven. Hoe mooi kan het zijn dat Jezus, getuige van zichzelf, anderen meetrekt naar boven. En misschien passeren we dan allemaal via een kruis. Zelfs het kruis van Jezus Christus. Maar na het kruis komt de verrijzenis en na de verrijzenis komt de hemelvaart. En hij neemt een ieder van ons mee die heeft geloofd en degene voor wie wij hebben gebeden, opdat ze het geloof zelfs op het laatste moment toch zouden aanvaarden. En dus, deze strenge tekst van Jezus nodigt ons uit tot hoop. En vooral natuurlijk tot geloof. Laten we nogmaals lezen deze mooie tekst van de heilige Johannes in zijn evangelie, hoofdstuk 8, versen 21 tot en met 30. Opnieuw zei hij tegen hen, ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop, gaat hij zich soms het leven benemen dat hij zegt, waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Maar hij vervolgde, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing, dat u in uw zonden zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben, zult u in uw zonden sterven. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Daarop zei Jezus, niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben, en wel tot uw veroordeling.
Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder. Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben. En dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. We bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dag waar wij de heilige Bernardus, abt en kerkleraar, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 759. Bladzijde 759. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1164. 1164 voor de psalmen. En onderaan bladzijde 1166 vindt u de korte schriftlezing. Onderaan bladzijde 1166. God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Bezield en vurig bidden wij, en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis. Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht. De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht. Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet. Verdedig mijn zaak en help mij, en schenk mij het leven zoals gij belooft. Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat gij beschikt. Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt. Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af. Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet. Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen. Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien zolang uw dagen duren. Gelukkig die God vrezend zijt, de weg des Heren gaat. Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn. Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok. En als olijventakken rond de stam, zo staan uw kinderen om uw tafel. Ja, zo wordt elke mens gezegend, die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion, mocht gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. mocht gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen. Vrede, zei Israël. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U zegene de Heer, mocht gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël. Van jongs af ben ik mishandeld. Mij breken konden zij niet. Ploegers hebben mijn rug doorploegd, trokken er lange voren. Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed hun ploegstrengen door. Drijf ze beschaamd op de vlucht, allen die Sion haten. Laat ze als gras op het dak dor worden voor men het uittrekt. Geen maaier die er zijn hand mee vult. Geen schovenbinder zijn voorschoot. En geen voorbijganger zegt hun de zegen van God over u. In naam van de Heer wees gezegend. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God de Heer zal voor u strijden. Uit het boek Wijsheid. Heb de gerechtigheid lief, gij die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoekt hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult ge veilig uw land bewonen. En laat ons bidden. God, gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Klassiekuur. De inspiratie voor deze uitzending was gemakkelijk te vinden in deze rijke augustusmaand, met onder meer feestdagen van de heilige Bernardus van Clairvaux, van paus Pius X, de feestdag van onze lieve vrouw koningin en van de heilige Rosa van Lima en de heerlijke zomerse natuur. Wel, wij openen het programma met een Franse meester, namelijk Marie-Joseph Canteloube, de Mollaret. Hij leefde in de Franse laat-romantiek van 1879 tot 1957 in de Ardèche. Canteloube's bekendste werk was Chant d'Auvergne, voor zangstem en orkest. Hierin blinkt vooral het lied Bailero uit met een prachtige zangmelodie, een mooie hobo-solo en imitatie van vogelgeluiden. De zangeres Natania Davrat vertolkt dit lied zeer mooi. De Auvergne was de streek van de voorouders van Canteloube en hij heeft dit werk gedurende 30 jaar bijgeschaafd tot wat nu zijn populairste werk is. Canteloube orkestreert meesterlijk het beeld van het fraaie Auvergne-landschap dat hem nauw aan het hart lag. In zijn stichting Labouré verspreidde hij vooral folklore en vooral volksmuziek uit Auvergne. Hij was een uitmuntend pianoleerling uit de school van Frédéric Chopin. En vrienden van hem waren onder meer Vincent d'Indy en Isaac Albéniz. Maar we gaan nu luisteren naar Bailero van Canteloube.

Ruselka is een lyrisch sprookje in drie bedrijven van Antonín Dvořák. Zijn inspiratie was onder meer De kleine zeemeermin van Hans Christian Andersen. Het libretto van Jaroslav Kvapil kreeg Dvořák toevallig in handen in het Praagse Nationale Theater. En in de loop van het jaar 1900 kwam deze opera tot stand en werd Ruselka voor eerst in het jaar 1901 te Praag opgevoerd. Hierin integreerde Dvořák alle muzikale uitdrukkingsvormen van zijn tijd. Franz Liszt was voor hem een grote inspiratie. Dvořák leefde van 1841 tot 1904, hoofdzakelijk in Tsjechië. Een Ruselka is in feite een mythisch-slavisch wezen. En even kort de inhoud van de opera. Wel, in het woud valt de nacht over een meer en waternimfen ontwaken. Zij dansen aan de oever en plagen hun vader, de watergeest. Hun zus, Ruselka, is verdrietig. Ze werd verliefd op een prins die in het meer baadde. Ze wil mens worden om de prins voor haar te winnen. Nu, in het lied Van de Maan lucht zij haar hart tegenover de maan die over het meer schijnt. De prins komt tijdens een jachtpartij aan de oever van het meer en verovert Ruselka's hart. Hij neemt haar mee naar zijn kasteel. Maar laten we nu naar het lied luisteren Silver Moon uit Ruselka, een romantische opera van Antonín Dvořák.

Enrique Joaquín Granados werd in Spanje geboren. En deze Catalaan leefde van 1867 tot 1916. Hij was componist, muziekpedagoog en pianist. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van een dirigent van een harmonieorkest. In Barcelona genoot hij muzieklessen van Pujol en Pedrell. Van 1887 tot 1889 studeerde hij te Parijs bij Charles de Berriot. In 1890 keerde hij terug naar Barcelona en is er allround pianist en componist. In 1900 sticht hij de Sociedad de Conciertes Clásicos en in 1901 richtte hij een pianoschool op die hij tot zijn dood bestuurde. Zijn pianosuite uit 1911, Goyascas, waren op schilderijen van Goya geïnspireerd. In 1916 ging zijn opera Goyascas in première in de Metropolitan Opera te New York. Op de terugweg van Amerika naar Europa werd zijn schip, de Sussex, door een Duitse onderzeer getorpedeerd, ergens tussen Folkestone en Dieppe. Nu, zijn vrouw en hij zelf overleefden het niet. En zo was Granados een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Granados is een belangrijk Spaans componist. Ondanks invloeden van Grieg en Schumann ontwikkelde hij een eigen stijl met eigen harmonieën, karakteristieke melodieën en ritmiek. Hij wordt de Spaanse Chopin genoemd, of de laatste romanticus. Granados schreef studies over het pedaalgebruik van de piano en gaf onuitgegeven werken uit van Scarlatti. Laten wij nu genieten van zijn pianoparels in The Maiden and the Nightingale, gespeeld door Thomas Reina.

Ja, beste luisteraars, en u luistert nog steeds naar het programma Klassiekuur. Op 20 augustus wordt de gedachtenis gevierd van de heilige Bernardus van Clairvaux, die overleed in 1153. Hij is de patroon van Bourgondië en zijn geboorteplaats, Fontaine-lès-Dijon, is nu een Sint-Bernardus-bedevaartsoord. Na zijn dood werd hij door de bruggeling abt Robrecht Gruithuysen opgevolgd. Deze stierf in 1157. Bernardus wordt afgebeeld in een wit Cisterciënser habit, wit met zwarte schoudermantel en met abtsstaf en regelboek. Zijn attributen zijn lijdenswerktuigen en een Maria-monogram. Aan zijn voeten zit een wit hondje. Zijn moeder was een heel vrome vrouw en bracht haar 7 kinderen godsdevotie bij, evenals Maria-verering. Ze werden allemaal Cisterciënsers, een aftakking van de Benedictijnen, en Bernardus was de beroemdste. Volgens de legende vroeg Sint Bernardus aan Maria: wil je laten zien dat je moeder bent? En daarop gaf Maria hem enkele druppels van haar moedermelk te drinken. Gevoed door hetzelfde voedsel als Jezus, zou hij dus een vurig predikant worden, al had hij nooit theologie gestudeerd. Zijn grote liefde was de kerk. Hij was een voorvechter van de eenheid in de kerk en schreef prachtige teksten over mystieke liefde. Reizend door Europa stichtte hij 160 nieuwe kloosters en wijdde ze allen toe aan Maria. Maar verwarren wij deze heilige Bernardus niet met Bernardus van Menton, de kluizenaar, hij die bekend is om de Sint-Bernardus-honden. Hij die stierf in het jaar 1081. Maar nu klinkt de Hymnus in Festo Sint-Bernard of Saint-Bernard of Clairvaux. Bernardus in Clitis. Gebracht door Wilfried Rombach en het ensemble Officium. U herkent de middeleeuwse stijl met bourdon en parallele quinten.

En na deze mooie hymne volgt er een ander gezang in verband met Sint Bernardus. En dat is het Memorare. Nu, dit Memorare is de titel van een Rooms-Katholiek gebed waarvan de tekst aan de heilige Bernardus van Clairvaux wordt toegeschreven. Al wordt dit auteurschap door sommigen betwist. Het monnikenkoor van de abdij Saint-Benoît du Lac zingt nu dit prachtig Gregoriaans met als inhoud: Gedenk, o allermilste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek gelaten werd. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der armen, en kniel hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren. Amen.

En met het feest van Maria Koningin is het wel passend haar te eren met enkele mooie liederen. En eerst in de rij is dit van Luigi Cherubini, die een prachtig Ave Maria toondichtte in Fa groot, opus 13. Hier vertolkt door Luigi Magistrelli, Margarita Tomasi en Claudio Bracco. Dit muzikaal gebed ter ere van Maria is één van de vele religieuze liederen van de Rooms-Katholieke Kerk, van deze Italiaanse belangrijke toondichter. Die leefde van 1760 tot 1842. En we sluiten aan met de prachtige toon van de solo altviool, bespeeld door pater Georg Bader in het zeer toepasselijke lied Gegrüßet seist du, Königin. Dit wees gegroet, Koningin, is een overbekend Maria-lied dat nu instrumentaal wordt gebeden.

Pius X was een paus die een grote voorvechter was van het Gregoriaans als kerkmuziek. Hij wordt herdacht op 22 augustus. In het gezang Signum Manium zingt het Gregoriaans abdijkoor van Grimbergen de tekst uit Apocalypse 12, vers 1 en Psalm 97, het Signum Manium Apparuit, met betrekking tot Onze Lieve Vrouw, wiens feest wij vieren op 22 augustus. Dit rustige, vloeiende Gregoriaans, door mannenstemmen gedragen, heeft als tekst: een groot teken verscheen aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En de psalm zingt een nieuw gezang voor de Heer, want wonderlijke dingen heeft hij gedaan. En vervolgens klinkt anonieme barokmuziek, vertolkt door Camerata of Rio de Janeiro, namelijk het Magnificat, de lofzang van Maria, een tekst die wij vinden in het Lucas-evangelie. En deze tekst is: hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met lege handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Emma Johnson heeft haar klarinet klaar om het wondermooie To Wild Rose te spelen. Julius Drake begeleidt haar op de piano. Het is een vrij bekend volkslied en we vonden dit een goede keuze met de feestdag van de Heilige Rosa van Lima op 23 augustus. De Heilige Rosa van Lima is de patrones van de rozenkwekers en zij overleed in het jaar 1617. Allen die haar naam dragen vormen een mooi boeket rozen voor de Heilige Rosa van Lima. Een naam zoals Rosa, Rosette, Roosje, Rosemarie of Roseline of Rosanne vormen een mooi rozenkransje. En wij plukken nog een roos uit het repertorium ter ere van de Heilige Rosa van Lima, namelijk Schenkt man sich rozen in Tirol van Karel Zeller uit de operette in drie acts Der Vogelhändler. Herta Thalmann, Frans Veringer en Peter Alexander zingen en het Keulen Rundfunkorchester, begeleid onder leiding van Frans Marszalek, hebben geleid het. En is het niet steeds roze geur en maneschijn? Wel, nu wel, tijdens Klassiekuur.

Ik heb genoten van dit boeket rozen. Maar we gaan verder. Wolfgang Amadeus Mozart was de klassieke Oostenrijkse componist die leefde van 1656 tot 1791. En door zijn geniale muziek is hij onsterfelijk. Hij is van nature de meest begenadigde muzikus uit de geschiedenis. Naast grote werken zoals symfonieën en opera's schreef Mozart ook kleinere glansrijke pareltjes. En deze kleine werkjes placht Wolfgang alleen over te schrijven naar verschillende bezettingen. Wel, we gaan zo enkele vergelijkingen maken. Hij deed dit voor zijn plezier, maar ook omdat in die tijd zijn muziek werd verspreid door ze binnenskamers te spelen in kleine groepjes of op klavier. Immers CD, DVD, YouTube of Radio Maria, deze media waren toen nog onbestaande. Dus promotie moest je zelf maken. Neem nu bijvoorbeeld uit de Viennese Sonatina, nummer 1 in Do groot. Voor klavier spelen wij het Allegro Brillante. Aan de toetsen zit Cyprien Katsaris. En onmiddellijk daarna speelt het Zulawski Trio met Mark van Oorik, Peter Impe en Serge Vermunicht het Allegro deel 1 uit het vierde divertimento, Köchelverzeichnis 439. Nu blijkt dit dezelfde muziek te zijn. Blazers spelen dit wel helemaal anders. Ze kunnen op één toon versterken wat op klavier onmogelijk is. De versie voor twee klarinetten en fagot is origineel. De pianosonatine is een bewerking. U hoort ze naast elkaar en veel luistergenot bij deze eenvoudige, geniale muziek.

Deze muziek is duidelijk verstrooiingsmuziek in de gemakkelijke toonaard van Do groot, eenvoudig te begrijpen en te spelen. We luisteren nu naar de Viennese Sonatina nummer 1 in Do groot, in het langzame deel, het adagio, gespeeld door Cyprien Katsaris, en aansluitend hoort u uit het divertimento in Do groot, nummer 6, eveneens het adagio, uit Köchelverzeichnis 439/4, met het Zulawski trio, twee klarinetten en fagot met mooie houtblazerskleuren in het samenspel. En op deze klanken gaan we Klassiek Uur afsluiten. Fijn dat u er weer bij was, beste luisteraars. En zo gaan we rustig naar het volgende programma op Radio Maria. Graag tot volgende week in het programma Klassiek Uur op Radio Maria.

Geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clairval in Flavigny-sur-Oserin in Frankrijk. Geschreven op 31 mei 2001, Maria Bezoeking. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clairval. Tegen het eind van het jaar 1841 onderbreekt te Rome een jonge Joodse bankier uit een voorname Straatsburgse familie, Alphonse Ratisbonne genaamd, zijn reis naar het nabije oosten. In godsdienstig opzicht laat hij zeer vijandig tegenover... hij laat zich altijd vijandig uit en hij staat ook vijandig tegenover de katholieke kerk. Vooral sinds zijn broer Theodorus zich tot het katholicisme heeft bekeerd en priester is geworden. Hij gaat in de heilige stad naar een vriend, Gustave de Bussière. Omdat deze afwezig is, wordt hij ontvangen door diens broer, Theodorus de Bussière, een vurige katholiek. In de loop van de conversatie laat Alphonse de vrije loop aan zijn vijandigheid jegens het katholieke geloof en verklaart hoezeer er onwankelbaar is gehecht aan het Joodse geloof. Door een ingeving van de genade biedt de heer de Bussière hem een wonderdadige medaille aan en zegt: belooft u mij dit cadeautje dat u alstublieft niet zult weigeren, altijd bij u zult dragen. Alphonse aanvaardt het uit beleefdheid. Enkele dagen later begeven beide vrienden zich op 20 januari 1842 naar de heilige Andreas de la Frate kerk. Meneer de Bussière laat Alphonse een ogenblik alleen om zich met een priester te onderhouden. Wanneer hij terugkomt, treft hij de jonge man aan in de kapel van de heilige Michael, neergeknield en diep in gebed verzonken. Even later keert Alphonse hem zijn van tranen overgoten gelaat toe. Ik was al even in de kerk, zal hij later vertellen, toen ik me plotseling voelde gegrepen door een onnoembare ontroering. Ik keek naar boven. Het hele gebouw had zich aan mijn gezichtsveld ontrokken. Al het licht had zich als het ware geconcentreerd in één kapel en in het midden van die bundel licht verscheen, staande op het altaar, groot schitterend en vol majesteit en lieflijkheid, de maagd Maria, zoals ze op de medaille staat afgebeeld. Een onweerstaanbare kracht dreef mij naar haar toe. De maagd maakte met een handgebaar duidelijk dat ik moest neerknielen en het leek alsof ze tegen me zei: mooi zo. Ze heeft niet tegen mij gesproken en toch heb ik alles begrepen. Op 31 januari ontvangt Alphonse het doopsel. En later wordt hij priester. Daar hij zich onmiddellijk heeft laten voorlichten over de oorsprong van de wonderdadige medaille, wenst hij ook zuster Catherine Labouguet, aan wie ze was onthuld, te ontmoeten. Catherine Labouguet. Hij had echter geen rekening gehouden met de grote nederigheid van de zuster, die onbekend wenst te blijven en het onderhoud weigert. Waar vindt ze de kracht? Die zeer bescheiden zuster, die eveneens de allerheiligste maagd had gezien en die paus Pius XII later de heilige van het stilzwijgen zal noemen, is geboren op 2 mei 1806 in het Bourgondische dorpje Fin-les-Moutiers. Een dag later ontving ze bij de doop de voornaam Catharina. Haar vader, Pierre Labouguet, was een welgestelde herenboer. En Catharina is het 8e van 10 kinderen. Ze is pas 9 wanneer haar moeder op 46-jarige leeftijd, 9 oktober 1815, sterft. Catharina klimt op een stoel, gaat op haar tenen staan om bij het beeld van de allerergste maagd te komen, dat bovenop een meubelstuk troont, en geheel in tranen smeekt ze haar moeder te willen zijn. Meneer Labouguet roept de oudste dochter, Marie-Louise, 20 jaar, die in Langres bij een tante verblijft, naar huis terug om de moeder op de boerderij te vervangen. Op 25 januari 1818 doet Catharina vol overgave haar eerste communie. Marie-Louise,
die ziet dat haar zusje al vroeg rijp is, maakt haar vertrouwd met het werk in het huishouden, zodat ze niet langer meer hoeft te wachten met het verwezenlijken van haar plan zich aan God te geven. Gedecideerd zegt Catharina dan tegen haar zusje Tonine: met ons tweetjes zullen wij het huis wel runnen. Nu is Catharina dus de koningin op de grote boerderij. 'S Morgens is zij als eerste op. Haar voornaamste dagelijkse werk is het maken van 3 maaltijden. De boerin is tevens dienares. Meer dan ieder ander kwijt ze zich met hart en ziel van haar taken. Zij moet ook voor de beesten zorgen. Catharina melkt de koeien 's morgens en 's avonds. Ze verdeelt het veevoeder en brengt de kudde naar de drinkplaats in het dorp. De varkens die krijgen een verdikte soep te eten, waarna ze de eieren in het kippenhok gaat rapen om ze vervolgens bezig te houden met de 700 à 800 duiven die vertrouwd op haar neerstrijken wanneer ze met gulle hand graankorrels uitdeelt. Ze strooit die graankorrels uit. Daarbij haalt ze nog water op uit de put, doet de was, kneedt het deeg voor het brood, gaat donderdags naar de markt van Montbard op 15 kilometer afstand en zo meer. De lange winteravonden worden doorgebracht voor het open haardvuur. Dan worden de nieuwtjes uitgewisseld, herinneringen opgehaald, verhalen verteld en daarna volgt het avondgebed. En op zondag gaat Catharina op bezoek bij de armen en de zieken. En hoe komt het nu dat zij in staat is een dergelijke zware, loodzware taak te volbrengen? Van tijd tot tijd is ze weg van de boerderij. Dat is haar geheim. Iedere dag verdwijnt ze een tijd lang om naar de kerk te gaan die dichtbij is en waar ze geruime tijd neerknielt op de koude stenen vloer. Het tabernakel is leeg, want het dorp is sinds de revolutie zonder priester. Maar de aanwezigheid van de Heer openbaart zich diep in het hart van het meisje. Daar vindt ze de kracht om zich altijd vriendelijk en dienstbaar te betonen. Met bidden schiet het werk niet op. Het is verloren tijd, dat zeggen die buurvrouwen wel eens. Maar Catharina bekommert zich daar niet om. Ze bidt en het werk wordt op tijd gedaan. Het is haar diepste wens om kloosterzuster te worden. En zij wordt bevestigd in haar oproeping door een droom. Ze ziet een bejaarde priester, een en al goedheid, die haar nadrukkelijk aankijkt. Daarna zit ze, nog altijd in de droom, aan het bed van een zieke. De nog altijd aanwezige priester zegt tegen haar: meisje, het is goed om voor de zieke te zorgen. Op een dag zul je naar mij komen. God heeft plannen met u. Vergeet dat niet. Om kloosterzuster te kunnen worden, moet je echter kunnen lezen en schrijven. Een nicht komt met het voorstel Catharina in Châtillon-sur-Seine, in een bekend pensionaat dat onder haar leiding staat, op te nemen. Tonine is nu 16 en kan het werk op de boerderij op zich nemen. Ondanks enig voorbehoud van haar kant laat meneer Labouré Catharina vertrekken. In Châtillon-sur-Seine brengt Catharine Labouré, een bezoek aan de Dochters van Liefde. Daar herkent ze tot haar verbazing op een portret de priester die haar in een droom was verschenen. Wie is dat? Vroeg ze. Het is onze goede vader, de heilige Vincentius Apollo, is het antwoord van een zuster. Ze zegt niets, maar deze keer is ze zeker van dat God haar wil als Dochter van Liefde. Wanneer ze meerderjarig is geworden, in die tijd was dat 21 jaar, kondigt ze haar vader haar beslissing aan zich aan God te wijden. Meneer Labouré wil daar niets van weten. Hij heeft al een dochter aan God afgestaan en dat is voldoende. En daarbij is Catharina nog van nut. Zij is opgeruimd, gaat niet meer tegenzien naar de feesten in het dorp en de omgeving en men heeft haar zelfs ten huwelijk gevraagd. Maar het meisje is vast besloten. Ik wil niet trouwen.
Tonine probeert haar op andere gedachten te brengen, maar Katharina antwoordt haar: ik heb je al gezegd dat ik niet zal trouwen. Ik ben verloofd met de Heer. Dus sinds je 12e denk je er niet anders over. Nee, ik verander niet. Na enige maanden geduld te hebben geoefend, verkrijgt Katharina tenslotte de toestemming van haar vader. Op 21 april 1830 vertrekt ze naar de Rue du Bac in Parijs om haar noviciaat bij de Dochters van Liefde te beginnen. En vanaf de eerste maanden van haar religieuze leven wordt ze begunstigd met buitengewone genaden. Jezus vertoont zich aan haar in het heilig sacrament tijdens de mis. Het hart van de heilige Vincentius Apollo verschijnt haar. Ze voorvoelt de op handen zijnde revolutie. Ze vertelt alles aan haar biechtvader, de eerwaarde Aladel Lazarist, die zo zijn twijfels heeft en haar aanmaand tot rust te komen en de zaak te vergeten. In de nacht van 18 op 19 juli wordt zuster Katharina gewekt door iemand die haar roept: zuster, zuster. Een klein kind van 4 à 5 jaar staat voor haar, gekleed in het wit. Sta snel op en kom mee naar de kapel. De heilige maagd wacht op u. Maar ze zullen me horen. Wees gerust, het is 11:30, iedereen slaapt. Ze kleedt zich aan en loopt achter het kind aan in de bundels licht die het verspreidt waar het naar gaat. In de kapel zijn alle kaarsen en fakkels ontstoken. Na even wachten ziet zuster Katharina een reizige dame die, na te zijn neergeknield voor het tabernakel, in een stoel gaat zitten. Met één sprong is ze bij haar, met haar handen op de knieën van de heilige maagd. Lief kind, zegt Maria tegen haar, de goede God wil je belasten met een opdracht die veel moeilijkheden met zich mee zal brengen. Je moet alles aan je biechtvader vertellen. Ongelukken zullen Frankrijk overvallen. Kom aan de voet van dit altaar. Daar zullen de genaden worden uitgestort over alle mensen die met vertrouwen en met godsvrucht erom vragen. Het zal lijken of alles is verloren, maar ik zal bij jullie zijn. Vertrouw me, heb vertrouwen. Ik zal je bezoeken en de bescherming van God en de heilige Vincentius zal op jullie gemeenschappen rusten. Wanneer Maria tegen 2:00 in de ochtend weggaat, is het alsof een licht uitgaat. Zuster Katharina gaat onder geleide van het kleine kind weer naar haar bed. Ze slaapt niet opnieuw in. Dat bewijst dat ze niet heeft gedroomd. Meneer Aladel wordt op de hoogte gesteld, maar hij ziet in dat alles niets meer is dan zinsbedrog en verbeelding. De voorspelling van een nieuwe revolutie komt hem erg onwaarschijnlijk voor. Frankrijk verkeert in welvaart en vrede. Maar de revolutie breekt onverwacht uit op 27 en 28 juli. En de oproerlingen vervolgen priesters en geestelijken. Het geweld komt echter de drempel van de door de Sint-Vincentius gestichte huizen niet over. Op de daaropvolgende 27 november... 27 november ziet zuster Katharina tijdens het avondgebed een tableau opdoemen waarop de heilige maagd is afgebeeld. Maria strekt de armen naar haar uit en uit haar handen stralen lichtbundels van een verrukkelijke schittering. Hetzelfde ogenblik is een stem te horen die zegt: deze lichtbundels zijn het symbool van de genaden die Maria voor de mensen verkrijgt. Rondom het tableau ziet zuster Katharina in gouden letters het volgende opschrift: O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Dan wordt het tableau omgedraaid en verschijnen op de achterkant de letters, de letter M, het initiaal van Maria, met daarboven een kruis en onderaan de heilige harten van Jezus en Maria. De stem voegde er duidelijk aan toe: laat een medaille slaan naar dit model. De personen die haar zullen dragen, zullen een aflaat ontvangen en zij die korte aanroeping uitspreken met vroomheid, zullen heel in het bijzonder de bescherming van de moeder Gods genieten.
Zuster Catharina brengt van alles verslag uit aan de eerwaarde Aladil, door wie ze alles behalve vriendelijk wordt ontvangen. Zuiver zinsbedrog. Als u onze lieve vrouw wilt eren, volg haar deugden na en hoed u voor verbeelding. De zuster trekt zich kalm en beheerst terug en maakt zich verder niet ongerust. De shock kwam echter hard aan.

Uit de geestelijke brief, het volgende hoofdstuk, geheimzinnige edelstenen. In december 1830 verschijnt Maria een derde maal aan zuster Catharina en toont haar het tableau waarop de medaille is afgebeeld. Aan de vingers van de Allerheiligste Maagd schitteren edelstenen van waaruit lichtstralen op de aarde schijnen. Maar uit sommige edelstenen komen geen stralen. De edelstenen waar niets uitstraalt, stellen de genaden voor die men mij vergeet te vragen, zegt de Maagd Maria. Je zult me niet meer zien, maar je zult mijn stem horen tijdens je gebeden. Zuster Catharina voelt zich vastgezet door het hernieuwde verzoek van de Heilige Maagd en de gehoorzaamheid aan haar biechtvader die niets meer wil horen over die hersenspinsels. Daar onze lieve vrouw niet op haast heeft aangedrongen, legt ze zich maar het stilzwijgen op. Op 30 januari 1831 vindt haar inkleding plaats en wordt ze ingezet in het hospitium van Angin, in een voorstad van Parijs. Daar is ze op bekend terrein, het kippenhok, de tuin, de duiven en even later de koeien. Maar de innerlijke stem dringt bij haar aan dat ze de medaille laat slaan. Pater Aladel wordt weer geraadpleegd die op zijn beurt de zaak naar een collega voorlegt. Vervolgens wenden beide zich tot Monseigneur de Kelen, aartsbisschop van Parijs. De verschijning van Maria, gezien in het licht van het mysterie van de onbevlekte ontvangenis, ontmoet bij de prelaat meer dan een gewillig oor. Geen enkel bezwaar tegen het laten slaan van de medaille. Het is geenszins in strijd met het geloof en de vroomheid. Over de aard van het geziene moeten wij ons onthouden van een voorbarig oordeel, evenals aan de omstandigheden waaronder het plaatsvond, geen luchtbaarheid geven. Laat die medaille heel eenvoudig worden verspreid. En aan de vruchten zullen we de boom kennen. Pater Aladel is gerustgesteld en bestelt medailles bij een Parijse graveur en geeft vruchtbaarheid aan het verhaal van de verschijningen zonder de zuster met name te noemen, aan wie ze ten deel waren gevallen. De eerste 1500 exemplaren van de medaille worden geleverd op 30 juni 1832. En zeer spoedig doet zich het ene na het andere wonder voor. Zo vaak dat de medaille geregeld wordt aangemerkt als wonderdadig. In 1839 zijn er al meer dan 10 miljoen exemplaren van verspreid. Verhalen van genezingen komen uit Amerika, Polen, China, uit Rusland. Zuster Catharina is in dankgebed. Het goede nieuws dat door Jesaja werd aangekondigd, wordt weer actueel. De blinden zien, de kreupelen lopen, de armen worden onderricht in het evangelie. De medaille is een, tussen aanhalingstekens, bijbel van de armen. Het teken van aanwezigheid die van Maria in het licht van Christus, in de schaduw van het kruis. De weldaden van de mariale bescherming zijn op zeer bijzondere wijze voelbaar in de families van zusters die door de heilige Vincentius zijn gesticht, met name door de toename in de roepingen. Het unieke succes van de wonderdadige medaille geeft blijk van het genoegen dat onze lieve Heer erin schept dat zijn moeder op die manier zo wordt geëerd. Op de dag van Maria boodschap heeft de engel Gabriel haar gegroet als zijnde vol van genade. Lucas Evangelie. In de uitdrukking vol van genade, welke bijna de waarde bezit van een naam, de naam die God aan Maria geeft, heeft de kerk het voorrecht van de onbevlekte ontvangenis erkend. Een dogma dat plechtig is afgekondigd in 1854 door Paus Pius IX. Wij verklaren, wij doen de uitspraak en bepalen dat de leer die stelt dat de heilige maagd Maria vanaf het eerste moment van haar ontvangenis
Door genade en bijzonder voorrecht van de Almachtige God, met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de verlosser van het menselijk geslacht, was ge vrijwaard van elke smet van de erfzonde. Een door God onthulde leer is, en deze om die reden vast en voortdurend geloofd moet worden door alle gelovigen, uit de bul Ineffabilis Deus van 8 december 1854. Sinds de val van Adam wordt de mensheid door de zonde, het grootste aller kwade, als het ware overspoeld. Alleen voor de verlosser en zijn getrouwe medewerkster, Maria, deinst ze terug. Er is wel een opmerkelijk verschil. Christus is totaal heilig uit kracht van de genade die hem in zijn menselijke hoedanigheid toevloeit uit zijn goddelijke persoon. En Maria is allerheiligst uit kracht van de genade die ze heeft ontvangen door de verdiensten van Jezus Christus. Zij die de moeder van de verlosser en moeder van God moest worden, moest vrij zijn van elke smet. Maria is zodoende op een heel bijzondere wijze vrijgekocht. Niet door bevrijding van de zonde, maar door vrijwaring van de zonde. Vrij zijn van de erfzonde houdt als gevolg in dat men niet vatbaar is van concupiscentie, een ongeregelde aandrang die voortkomt uit de zonde en tot zonde aanzet. De Allerheiligste Maagd Maria is door haar trouw aan de genade van haar onbevlekt ontvangenis alleen maar gegroeid in heiligheid, zonder ooit een fout, zelfs geen lichte te begaan. En daarom is Maria voor de gelovigen het lichtgevende teken van de goddelijke barmhartigheid en een betrouwbare gids voor wie de hoge toppen van de evangelische volmaaktheid en van de heiligheid wil bereiken, schrijft Johannes Paulus II op 19 juni 1996.

0: En we vervolgen die geestelijke brief uit Saint-Joseph de Clairval. De voorzorgen van de nederigheid. Opstijgen naar de hoge toppen van de volmaaktheid veronderstelt dat men de deugd van de nederigheid bezit, welke de Maagd Maria zo dierbaar is. Ondanks de stroom van genaden die door de wonderdadige medaille worden verkregen, blijft zuster Catharina zich als ware dochter van de heilige Vincentius gedragen met een nederigheid die menigeen verbijstert. Monseigneur Killen had met alle discretie de verspreiding van de medaille goedgekeurd, maar weldra besluit hij een officieel proces te openen ter erkenning van de op gang zijnde en de op gang gekomen zijnde genadestroom. Wanneer hij echter zuster Catharina te spreken vraagt, al was het maar met bedekt gelaat, krijgt hij nul op zijn request en legt zich daarbij neer. De tegenzin van de zuster om zich bekend te maken komt enkel voort uit haar nederigheid, zal pater Aladel hierover opmerken. We zullen het dus moeten stellen met de getuigenis van de biechtvader die door de zieneres zelf is gemachtigd de feiten te onthullen. Wat zuster Catharina zelf betreft, ze zal haar leven lang alles doen om incognito te blijven. Waarbij ze met haar boerenverstand en boerenslimheid zo goed mogelijk alle indiscrete vragen uit de weg weet te gaan. Intussen werkt ze gewoon door en verandert beetje bij beetje de tuin van het tehuis in Anguien in een boerderij. En ze doet ook dienst in de keuken, de linnenkamer en de portierskamer, waar ze met veel fijne gevoeligheid de armen ontvangt, evenzeer hun zielen als hun lichamen verzorgt, zoals meneer Vincent had aangeraden. Haar voornaamste taak is echter het zorgen voor de oudere mannen. Dat is niet bepaald gemakkelijk, want ze moet het hoofd bieden aan voormalige jachtopzieners, kamerbedienden, huismeesters, portiers met heimwee naar hun gouden livrei. Ze probeert de grijsaards vooral lief te hebben en legt daarbij een zekere voorkeur aan de dag voor de onaangenaamsten onder hen, alsof die recht hadden op meer bijzondere aandacht. In 1860 wordt in het huis van Anguien een nieuwe jonge overste benoemd, zuster Dufesse. Ze koestert grootse plannen die ze ter leniging van de ontzaglijke ellende van de buurt energiek ten uitvoer brengt. De zustergemeenschap komt adem tekort en voelt zich opgejaagd door zoveel jeugdige ondernemingslust, maar zuster Catharina brengt de morrende zusters tot bedaren. Toch wordt ze niet bepaald ontzien door zuster Dufesse, die haar altijd wel iets weet te verwijten. Deze strenge houding vindt snel navolging en voor meerdere zusters stelt de boerse Catharina met haar accent en haar schort, die in de koestal thuishoren, amper mee. Zuster Catharina zwijgt nederig, hoewel ze innerlijk soms een harde strijd voert. Maar haar nederigheid doet niets af aan haar moed en durf. In 1871, na de nederlaag van Frankrijk tegen Pruisen, komt de Commune van Parijs in opstand tegen de maatschappelijke orde. De heilige maagd had tegen zuster Catharina gezegd: het ogenblik zal komen waarop het gevaar groot zal zijn. Men zal denken dat alles is verloren. Maar heb vertrouwen. Op zekere dag vragen de oproerlingen aan de zusters om 2 gewonde gendarmes die bij hen zijn opgenomen uit te leveren om te worden geëxecuteerd. Zuster Dufesse weigert en wordt met gevangenisstraf bedreigd. Ze verlaat onopvallend het huis en vlucht naar Versailles. Zuster Catharina, die haar tijdens haar afwezigheid vervangt, gaat naar de communards om de zaak van haar overste te bepleiten. Het is een roerige onderhoud en de aanvoerder van de patrouille zwaait op een gegeven moment zelfs met zijn sabel naar haar. Maar uiteindelijk krijgt ze toch gedaan waarvoor ze was gekomen en keert ongehinderd terug naar het hospitium. Gemene spin. Na deze tragische periode hervat zuster Catharina haar bescheiden werkzaamheden. Ze wordt oud en door ziekte gedwongen gaat ze het wat minder aandoen. Haar hele leven heeft ze geleden aan gewrichtsontsteking en reuma, waarbij ze de pijn met een groot geloof aanvaarde. Als de heilige maagd ons iets te lijden bezorgt, verleent ze ons juist een gunst, zei Catharina. Ze is nu versleten door het werk en van de ouderdom en aan het eind van haar krachten. Ze leeft nog altijd één groot verdriet. De heilige maagd had haar gevraagd om een beeld van haar met de wereldbol in haar handen. En haar biechtvaders hadden aan dat verzoek geen gevolg willen geven. En pater Aladel had haar zelfs voor gemene spin uitgemaakt, toen ze weer eens met klem om het beeld had verzocht. Zuster Catharina bidt derhalve tot Maria om te weten of ze haar geheim aan haar overste bekend moet maken. Diep in haar hart hoort ze ja en vertelt dan alles. Ze drukt zich zo helder en zo vlot uit dat haar overste zich gewonnen geeft en weldra wordt het beeld van de maagd met de wereldbol uitgevoerd. En zuster Catharina wacht vanaf die dag in alle rust op haar dood. Talloze malen heeft ze haar zusters gewaarschuwd dat ze het jaar 1877 niet meer zal meemaken. En inderdaad, op 31 december 1876, tegen 7:00 PM, na met haar communiteit de gebeden der stervenden te hebben gebeden, schijnt ze in te sluimeren. Weldra constateert men dat ze zacht en zonder enig gerucht, zoals ze heeft geleefd, is gestorven. Haar ziel wordt in de handen van de heilige maagd ten hemel gedragen. We konden nauwelijks merken dat ze had opgehouden te leven, verklaarde later zuster Dufesse. Ik heb nooit iemand zo kalm en zo zacht zien sterven. De doorluchtige moeder gods die aan een nederig meisje verschijnt, is zeker iets dat de grootste bewondering waardig is, zei paus Pius XII bij de zaligverklaring van de heilige Catharina Labouret in 1947. Maar nog meer bewonderenswaardig schijnen ons de deugden toe die deze dochter van de heilige Vincentius sieren. Laten we aan de Allerheiligste Maagd Maria de genade vragen die we nodig hebben om op onze beurt aan Christus gelijkaardig te worden. Want, zo luidt het getuigenis van Alphonse Ratisbonne, de woorden ontbreken ons om weer te geven hetgeen de handen van onze moeder Maria omsluiten en om te getuigen van de onuitsprekelijke goede gaven die uit die handen komen. Dat zijn de goedertierenheid, de barmhartigheid, de liefde, de zachtmoedigheid en de weldadigheid van de hemel die over ons worden uitgestort om er de zielen die zij wil beschermen in onder te dompelen. Tot daar het citaat. Doordat God de Vader zijn Zoon door Maria naar de wereld heeft gezonden, komen de mensen ook door Maria nader tot Jezus, verkrijgen vergeving van hun zonden en brengen het werk ter eigen heiliging tot een goed einde. Wij bidden de Allerheiligste Maagd en ook de heilige Jozef voor u en voor u allen, levenden en doden, die u dierbaar zijn. Dom Antoine Marie. Tot einde deze geestelijke brief vanuit de abdij Sint-Jozef van Clerval. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We willen tijdens dit uur, waarop we worden uitgenodigd om ons met een biddend hart tot de Heer te richten, willen wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties die u wenst toe te vertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we samen hebben gebeden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, Fortuna's glimlach. Ik beschouw het als een zegen dat mijn vader geen auto had, terwijl de meeste van mijn vrienden er toch wel een hadden en mij soms meenamen voor een ritje. Dit betekende dat ik net vaak genoeg een bezoek aan al die verre plaatsen kon brengen om er herinneringen aan te kunnen verbinden en geen onmogelijke verlangens. Terwijl ze toch in de regel even onbereikbaar bleven als de maan. Het fatale vermogen om overal naartoe te snellen waar ik heen wilde, was mij niet gegeven. De maat waarmee ik afstanden mat, was die van een mens die op zijn eigen twee benen loopt en niet die van een verbrandingsmotor. Ik kreeg niet de kans om het hele idee van afstand te verkrachten. In plaats daarvan bezat ik infinite riches, in wat voor gemotoriseerde mensen een little room zou zijn. Het moderne verkeer is niet raker en afschuwelijker te typeren dan met de uitspraak dat er geen afstanden meer bestaan. Dat klopt. Eén van de verrukkelijkste dingen die we hadden bestaat niet meer. Door deze smerige inflatie gaat de waarde van afstand verloren, zodat een modern kind 100 mijl aflegt met minder gevoel van bevrijding en pelgrimage dan zijn grootvader al na 10 mijl had. Het is natuurlijk wat anders als je een hekel hebt aan ruimte. Waarom dan niet meteen je doodkist in? De hoeveelheid ruimte daar is te verwaarlozen. Dit waren mijn genietingen buitenshuis voor mijn ontmoeting met Arthur. En dit alles deelde hij met mij en bevestigde hij. En met zijn oog voor homeliness leerde hij mij bovendien nog andere dingen te zien. Zonder hem zou ik nooit de schoonheid hebben ontdekt van gewone groentes, bestemd om de pan in te gaan. Zo'n keurige rij, zei hij, van die gewone bloemkolen. Wat is er nu mooier? En zo was het. Vaak maakte hij mijn ogen van de horizon los om alleen maar door een gat in een heg te kijken, waarachter niets anders te zien was dan een boerenerf in de verlatenheid van midden op de morgen, met misschien een grijze kat die zich onder een staldeur wringt of een kromme oude vrouw met een gerimpeld moederlijk gezicht die met een lege emmer uit de varkensschuur terugkomt. Maar het liefst zagen we homeliness in scherp contrast met het onhomely tegendeel er daarvan. Zoals een moestuintje op een steeds smaller wordende reep vruchtbare grond tussen brem en verzakte aardlagen. Of als links de rimpelende vijver van een steengroeve in het licht van de opkomende maan te zien was en rechts de rokende schoorsteen en het verlichte venster van een cottage waar men zich klaarmaakte voor de nacht. Op het continent duurde intussen de wilde slachting van de Eerste Duitse Oorlog voort. Het ging erop lijken dat het einde niet zou komen voordat ik de soldatenleeftijd zou bereiken. En zo werd ik gedwongen een beslissing te nemen die voor Engelse jongens van mijn leeftijd al door de wet genomen was. In Ierland hadden we namelijk geen dienstplicht. Ik was er ook toen al niet bijzonder trots op dat ik besloot dienst te nemen. Maar ik vond wel dat ik nu ook het recht had
verder geen aandacht meer aan de oorlog te besteden. Arthur was gezien zijn hart volkomen ongeschikt, zodat dit probleem voor hem niet bestond. Ik liet de oorlog dus langs mij heen gaan in een mate die sommige mensen schandalig en anderen ongelooflijk zullen vinden. Weer anderen zullen spreken van een vlucht uit de werkelijkheid. Ik beweer dat het veeleer een verdrag met de werkelijkheid was, het trekken van een grens. In feite zei ik tegen mijn land: na een bepaalde datum kun je mij krijgen, eerder niet. Zo nodig zal ik sterven in jouw oorlog, maar tot die tijd leef ik mijn eigen leven. Je krijgt misschien mijn lichaam, maar niet mijn geest. Straks neem ik deel aan de strijd, maar ik ga er niets over lezen. Mocht deze houding om excuus vragen, dan moet ik zeggen dat een jongen die op school ongelukkig is, onvermijdelijk de gewoonte aanleert om de toekomst op zijn plaats te houden. Laat hij het komende trimester eenmaal doordringen tot de lopende vakantietijd, dan geraakt hij tot wanhoop. Verder was de Hamilton in mij altijd op zijn hoede voor de Lewis. Het zelfkwellende temperament had ik vaak genoeg van dichtbij gezien. Maar zelfs al was het een juiste houding, de eigenschap waardoor ik die zo gemakkelijk kon aannemen blijft ongetwijfeld een beetje weerzinwekkend. Toch kan ik er moeilijk spijt van hebben dat ik mij de ontzaglijke hoeveelheid tijd bespaarde die ik zou hebben verknoeid als ik het oorlogsnieuws had gevolgd. Of als ik, anders dan met gemaakte belangstelling en uit beleefdheid, had deelgenomen aan de discussies daarover. Berichten van veldslagen lezen zonder militaire kennis van zaken of een goede landkaart, berichten die al verwrongen waren voordat ze de divisiegeneraal bereikten, nog verder verwrongen werden voor ze hem verlieten en vervolgens onherkenbaar opgepept door journalisten, naar feiten jagen die de volgende dag weersproken zullen worden, vurig hopen en vrezen op wankele gronden, dat alles is beslist een slechte vulling der gedachten. Ik vind het zelfs in vredestijd een zeer verkeerd idee dat je schoolkinderen zou moeten stimuleren tot kranten lezen. Van bijna alles wat ze daar in hun tienerjaren lezen, zal nog voor hun 20ste blijken dat de accenten en interpretaties, zo niet de feiten, onjuist waren. En het meeste zal dan al geen enkel belang meer hebben. Het meeste van wat ze zich herinneren, moeten ze dus weer zien te vergeten. Intussen hebben ze wellicht een ongeneeslijke voorliefde voor vulgariteiten en sensatie gekregen. En de noodlottige gewoonte om van de ene alinea naar de andere te fladderen, om te weten te komen dat er in Californië een actrice gescheiden, in Frankrijk een trein ontspoort en in Nieuw-Zeeland een vierling geboren is. Ik was nu gelukkiger dan ooit tevoren. Het begin van een trimester had niets pijnlijks meer. Toch bleef, aan het einde daarvan, de thuiskomst bijna even vreugdevol als voorheen. De vakanties werden mooier en mooier. Onze volwassen vrienden en vriendinnen, vooral mijn nichten in Mount Bracken, leken al minder volwassen. Want op die leeftijd zie je je naaste senioren terug of achteruit groeien tot naar je eigen niveau. We waren vaak vrolijk bijeen en hadden veel goede gesprekken. Ik ontdekte dat er behalve Arthur nog meer mensen van de boeken hielden waarvan ik hield. De afschuwelijke social functions of dansavondjes waren voorbij.
want ik mocht de uitnodigingen nu afslaan van mijn vader. Al mijn afspraken waren nu plezierig en vonden plaats binnen een kleine kring van mensen die allemaal met elkaar verzwangerd waren. Of al heel lang buren. Of, althans de vrouwen, oude klasgenoten. Ik vraag me af of ik hen hier moet noemen. Over Mount Bracken moest ik spreken, omdat het verhaal van mijn leven er niet buiten kon. Maar ik aarzel om nog verder te gaan. Je vrienden prijzen is bijna impertinent. Ik kan u hier niet vertellen over Jane M. en haar moeder, nog over Bill en Mrs. Bill. In romans wordt het provinciaal burgerlijk milieu meestal geschilderd in tinten variërend van grijs tot zwart. Zo heb ik het niet ervaren. Vriendelijkheid, levendigheid van geest, schoonheid en smaak waren, voor zover ik weet, onder ons inwoners van Strandtown en Belmont niet minder ruim voorhanden dan in enige andere kring van gelijke omvang. Thuis zette de feitelijke verwijdering en uiterlijke kameraadschap tussen mijn vader en mij zich voort. Elke vakantie als ik thuis kwam, waren mijn gedachten en taalgebruik weer wat verder door Kirk verhelderd, zodat het voeren van een echt gesprek met mijn vader telkens moeilijker werd. Ik was veel te jong en te onrijp om oog te hebben voor de kredietzijde, om de grote, zij het vage, ideeënrijkdom, de gulheid en humor van mijn vader te vergelijken met de droogheid, de tamelijk doodse helderheid van Kirk. Met de vreedheid der jeugd stond ik mezelf toe geïrriteerd te raken door trekjes van mijn vader, die ik later bij andere oudere mannen wel gezien heb als beminnelijke zwakheden. Er waren zoveel onoverbrugbare misverstanden. Eens ontving ik in het bijzijn van mijn vader een brief van mijn broer, die hij onmiddellijk wenste te zien. Hij stoorde zich aan een paar opmerkingen daarin over een derde persoon. Ter verdediging voelde ik aan dat ze dan ook niet voor hem bedoeld waren. Onzin, zei mijn vader. Hij wist dat je mij die brief zou laten zien en dat was ook zijn bedoeling. In werkelijkheid, zo wist ik, was mijn broer zo dom geweest erop te gokken dat de brief zou aankomen als mijn vader weg was. Maar dat kon mijn vader zich niet indenken. Het was niet dat hij zijn gezag gebruikte om iemands recht op privacy met voeten te treden. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zo'n recht liet gelden. Mijn verhouding tot mijn vader biedt een gedeeltelijke verklaring. Ik zeg niet verontschuldiging voor een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik liet mij voorbereiden op de confirmatie, werd geconfirmeerd en deed mijn eerste communie als volstrekte ongelovige. Ik speelde toneel, at en dronk tot mijn eigen oordeel. Johnson heeft erop gewezen dat daar waar moed ontbreekt, ook andere deugden geen stand houden, tenzij door toeval. Door lafheid verviel ik tot hypocrisie en door hypocrisie tot blasfemie. Weliswaar wist ik niet en kon ik toen niet weten wat ik in wezen deed. Maar ik wist heel goed dat ik met de grootst mogelijke plechtstatigheid een leugen bedreef. Het leek mij onmogelijk mijn vader te vertellen hoe ik in werkelijkheid dacht. Niet dat hij dan zou gaan razen en tieren,
zoals een traditionele orthodoxe vader. Integendeel. Hij zou met de grootst mogelijke welwillendheid hebben gereageerd. Laten we nu eens alles doorpraten, zou hij hebben gezegd. Maar wat mijn standpunt in werkelijkheid was, zou hem onmogelijk aan het verstand te peuteren zijn geweest. We zouden bijna ogenblikkelijk de draad kwijt zijn. En zijn antwoord, vervat in de stortvloed van citaten, anekdotes en herinneringen die ik over me heen zou krijgen, zou van het soort zijn dat mij geen klap interesseerde. De schoonheid van de authorized version, de schoonheid van de christelijke traditie, het christelijk gevoel en karakter. En later, als dit mislukt was, terwijl ik nog probeerde mijn precieze standpunt uiteen te zetten, zouden we boos op elkaar worden. Hij, op bulderende toon, en ik, chagrijnig, terugkwekkend. En zou deze kwestie eenmaal ter sprake gebracht zijn, dan zou er ook nooit meer een eind aan zijn gekomen. Natuurlijk had ik liever dit alles moeten aandurven dan te doen wat ik deed. Maar in die tijd leek dat mij onmogelijk. Het werd de Arameese legeroverste vergeven als ze zich neerboog in het huis van Rimmon. Ik ben een van de velen die zich in het huis van de ware God hebben neergebogen, terwijl ik niet geloofde dat hij meer dan Rimmon was. In het weekende en 's avonds zat ik vastgeketend aan mijn vader, wat ik min of meer als een ontbering ervoer. Want het waren de tijden waarop Arthur het meest beschikbaar was. Door de week kon ik mijn volledige dagelijkse portie eenzaamheid genieten. Ik had overigens wel gezelschap van Tim, die ik al veel eerder had moeten noemen. Tim was onze hond. Zijn levensduur was misschien wel een record onder de Ierse terriers. Want we hadden hem al toen ik bij Oldie zat, en hij stierf pas in 1922. Maar het gezelschap van Tim had weinig te betekenen. Hij en ik hadden al lange tijd de afspraak dat hij niet geacht werd met mij mee uit wandelen te gaan. Ik liep veel verder dan hem lief was. Want zijn gestalte was toen al die van een pelu en zelfs een regenton op poten. Ook ging ik naar plaatsen waar je andere honden kon tegenkomen. En hoewel Tim geen lafaard was, ik heb hem op zijn eigen grondgebied zien vechten als een duivel, had hij een hekel aan honden. Uit de tijd toen hij nog wandelde, was bekend dat hij bij het zien van een hond in de verte achter de heg verdween en 100 meter verder weer tevoorschijn kwam. Hij was opgegroeid toen wij schooljongens waren en misschien had hij deze houding tegenover andere honden afgekeken van onze houding tegenover andere jongens. Inmiddels hadden wij minder van een hond met zijn baas dan van 2 hotelgasten die het goed met elkaar kunnen vinden. Wij kwamen elkaar voortdurend tegen, brachten de dag door en gingen met veel hoogachting weer uiteen om elk onze eigen weg te vervolgen. Ik geloof dat hij 1 vriend onder zijn soortgenoten had. Een rode setter uit de buurt. Een zeer eerbiedwaardige hond van middelbare leeftijd. Misschien een gunstige invloed, want ik hield wel van Tim. Maar hij was het meest ongedisciplineerde, onopgevoede en verlopen uitziende schepsel dat ooit op 4 poten heeft rondgelopen. Hij deed nooit precies wat je zei. Af en toe was hij het met je eens. Beste luisteraars,
We gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. De lange uren in het lege huis vergreden heerlijk met lezen en schrijven. Ik zat nu midden in de romantici. Ik bezat in die tijd als lezer een nederigheid die ik nooit meer zal terugkrijgen. Sommige gedichten kon ik minder waarderen dan andere. Het kwam niet in mij op dat dit misschien wel de minder goede gedichten waren. Ik dacht alleen maar dat ik genoeg kreeg van de auteur of dat ik niet in de juiste stemming was. De langdradigheden van Endymion schreef ik heel aan mezelf toe. Het zwijmelige in de sensualiteit van Keats, zoals wanneer Porfiro feint wordt, probeerde ik ijverig te waarderen, hetgeen me niet lukte. Ik dacht, al weet ik niet meer waarom, dat Shelley wel beter moest zijn dan Keats. En het deed me verdriet dat ik hem juist minder goed vond. Maar de grootste schrijver was voor mij in die tijd William Morris. Ik ontdekte hem via citaten in boeken over de Noorse mythologie. En zo vond ik mijn weg naar Sigurd de Volsung. Dit vond ik niet zo goed als ik het probeerde te vinden. En ik denk dat ik nu weet waarom. Het metrum ligt mij niet. Maar toen vond ik bij Arthur in de boekenkast The Well of the World's End. Ik keek, ik las hoofdstuktitels, ik nam een duik. En de volgende dag ging ik naar de stad om een eigen exemplaar te kopen. Zoals veel nieuwe stappen leek ook deze ten dele een wederopleving. Uit mijn zeer vroege jeugd keerde de geharnaste ridders terug. Daarna las ik alles van Morris wat ik te pakken kon krijgen. Jason, The Earthly Paradise, de proza-vertellingen. Het ontstaan van de nieuwe verrukking wordt gemarkeerd door mijn plotseling besef, waarbij ik me bijna ontrouw voelde, dat de letters William Morris een minstens zo magische betekenis hadden gekregen als Wagner. Wat ik ook nog van Arthur leerde, was liefde voor de fysieke verschijning van boeken. Ik heb daar altijd al respect voor gehad. Mijn broer en ik konden zonder pardon een ladder in stukken slaan. Voor het maken van vingerafdrukken of ezelsoren in een boek zouden we ons hebben geschaamd. Maar bij Arthur was het geen eerbied. Hij was verliefd op boeken. En ik weldra ook. Hoe de pagina was opgemaakt, hoe het papier rook en aanvoelde, het verschillend geluid van verschillende soorten papier bij het omslaan ter bladzijde. Dit werden zintuiglijke genietingen. Dit opende mijn ogen voor een gebrek van keuk. Hoe vaak heb ik niet gesidderd als hij een nieuwe klassieke tekst van mij in zijn tuinmanshanden nam, het boek zo ver opendeed dat de band ervan kraakte en op iedere pagina zijn sporen achterliet. Ja, ik weet het nog, zei mijn vader. Dat was oude Nock zijn enige fout. Een ernstige, zei ik. Een schier onvergeeflijke, zei mijn vader. Hoofdstuk 11. Verlies en winst. De vreugde was teruggekeerd op hoge golven van Wagner-muziek en van Noorse en Keltische mythologie, zoals in het vorige hoofdstuk verteld is. Het is nu tijd dat dit verhaal wordt voortgezet. Ik heb al aangeduid hoe mijn eerste verrukking over de Walhalla en de Walkuren onmerkbaar veranderde in een wetenschappelijke interesse. Ik kwam zo ver
als een jongen zonder kennis van oude Germaanse talen maar komen kon. Men had mij over dit onderwerp een pittig examen kunnen afnemen. Populaire beunhazen, die de late mythologische sages verwarden met de klassieke sages, of de Snorra Edda met de poëtische Edda, of nog schandaliger, Edda met Saga, zou ik hebben uitgelachen. Ik wist de weg in de Edda-kosmos, wist elk van de wortels van de S te liggen en wist wie zich daar langs omhoog en omlaag bewogen. En slechts zeer langzaam drong tot mij door dat dit alles iets heel anders was dan de oorspronkelijke vreugde. En ik ging door met het verzamelen van wetenswaardigheden, op weg naar het ogenblik waarop ik het meest weten en het minst genieten zou. Uiteindelijk schrok ik op van mijn tempelbouw en zag dat de god vervlogen was. Zo zou ik het toen natuurlijk niet hebben gezegd. Ik merkte alleen maar dat de huivering niet meer kwam. Mijn lot was dat van Wordsworth, toen hij klaagde dat de aarde een glorie armer was geworden. Dit leidde tot het noodlottige voornemen om te proberen die huivering terug te krijgen. En uiteindelijk tot het moment waarop ik beseffen moest dat iedere poging daartoe een mislukking was. Er was geen lokmiddel waar dit vogeltje op afkwam. En let nu op hoe verblind ik was. Op ditzelfde moment dook de herinnering op aan een plaats en een tijd waarop ik een buitengewone overvloed van de nu verloren vreugde ervaren had. Dat was tijdens een bepaalde wandeling in de heuvels geweest, op een morgen van witte mist. De andere twee delen van de ring, das Rheingold en die Walküre, had ik zojuist als kerstgeschenk van mijn vader gekregen. En de gedachte aan al die voor mij liggende lectuur, vermengd met de kou en verlatenheid van het heuvelland, het gedruppel van iedere boomtak en het verre rumuur van de onzichtbare stad, hadden een verlangen opgeroepen, hoewel het ook vervulling was, waarvan de geest overliep en waarbij het hele lichaam betrokken leek. Die wandeling herinnerde ik mij nu. Het leek me alsof ik toen de hemel gesmaakt had. Kon er maar weer eens zo'n moment komen. Maar wat ik niet besefte, was dat het weer gekomen was. Dat de herinnering aan die wandeling een nieuwe ervaring van precies hetzelfde soort was. Het was weliswaar begeerte en geen bezit. Maar wat ik op die wandeling had gevoeld, was ook begeerte geweest. En alleen in zoverre een bezit als dit soort begeerte zelf begeerlijk is. Het volste bezit dat ons op aarde ten deel kan vallen. Of liever gezegd, omdat het in de aard van vreugde ligt dat zij het gebruikelijke verschil tussen hebben en wensen tot een onzinnig onderscheid maakt. Bij haar geldt: hebben is wensen en wensen is hebben. Het moment waarop ik verlangde die steek weer te krijgen was daarom juist zelf weer zo'n steek. Het begeerlijke dat ooit was neergestreken op de Walhalla streek nu neer op een bepaald moment uit mijn eigen verleden. En daar herkende ik het niet, want als afgodist en formalist stond ik erop dat het verschijnen zou in de tempel die ik ervoor gebouwd had. En wist ik niet
dat het alleen interesse heeft voor tempels in aanbouw en helemaal niet voor voltooide tempels. Ik denk dat Wordsworth deze vergissing heel zijn leven lang maakte. Ik weet zeker dat al dat besef van verdwenen visioenen waarmee de prelude gevuld is, zelf zo'n visioen was. Had hij dat maar kunnen geloven. In mijn manier van denken is het niet godslasterlijk wanneer ik de dwaling die ik beging vergeleek met de dwaling van de vrouwen bij het graf toen de engel hen terecht wees met de woorden: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik maak hier natuurlijk een vergelijking tussen iets van oneindig belang en iets heel kleins. Als tussen de zon en een weerkaatsing van de zon in een dauwdruppel. Het is in mijn ogen inderdaad precies zo'n vergelijking. Er is, geloof ik, niet toevallig overeenkomst tussen wat de christen daar gebeuren ziet en wat ik nu zie dat er in mijn verbeeldingsleving gebeurde. Ik denk dat alle dingen op hun eigen manier hemelse waarheid weerspiegelen. De verbeelding zeker niet minder dan andere dingen. Weerspiegelen is het woord waar het hier om gaat. Dit lagere leven van de verbeelding is niet een begin en ook niet een stap in de richting van het hogere leven van de geest, maar slechts een afbeelding daarvan. Bij mij althans bevatte het geen elementen van geloof of ethiek. Hoe lang ik er ook mee bezig zou zijn gebleven, ik zou er nooit een wijzer of beter mens van geworden zijn. Maar het had nog steeds de vorm, hoezeer ook afgeleid, van de werkelijkheid die het weerspiegelde. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Op deze overeenkomst wijst, op zijn minst, het feit dat we op beide niveaus precies dezelfde fout kunnen maken. U zult zich herinneren hoe ik op school mijn geloofsleven te gronde gericht had met een kwalijk soort subjectivisme waarbij bewustwording het doel van bidden werd. Het voorbijgaan aan God op zoek naar gemoedstoestanden en de poging om die toestanden op te roepen by maestri. Met een ongelooflijke domheid ging ik er nu toe over in mijn verbeeldingsleven exact dezelfde blunder te maken. Of eigenlijk hetzelfde tweetal blunders. De eerste maakte ik meteen al op het moment van mijn klacht dat die huivering van toen steeds zeldzamer werd. Want met die klacht liet ik stiekem de gedachte toe dat ik een huivering, een toestand van mijn eigen innerlijk, wilde bereiken. En dat is een noodlottige dwaling. Deze toestand treedt alleen op wanneer al je aandacht en begeerte gericht is op iets anders. Of dat nu een gebergte in de verte is, of het verleden, of de goden van Asgard. Die huivering is een bijverschijnsel. Ze dankt haar hele bestaan aan je begeerte naar iets anders, iets buiten haar. Als ze zich door een of andere perverse soort askese of door het slikken van een medicijn van binnenuit liet opwekken, zou ze onmiddellijk zonder waarde blijken. Want neem je het object weg, wat zou er dan uiteindelijk overblijven? Een dwarreling van beelden, een vibratie van het middenrif, een kortstondige abstractie. En wie zou dat nu willen? Dit is, zeg ik, de eerste en noodlottige dwaling. Zij doet zich voor op ieder niveau van het leven en is overal even noodlottig. Religie maakt zij tot een zelfstrelende luxe en liefde tot auto-erotiek. En de tweede dwaling is, nadat op deze manier een gemoedstoestand abuselijk tot doel is verheven, het streven om die op te wekken. Uit het verflauwen van de Noorsheid had ik de conclusie moeten trekken dat het object, het begeerlijke, verder weg lag, verder naar buiten, minder subjectief was dan zelfs zo'n betrekkelijk publieke en externe zaak als een mythologisch stelsel. Dat het feitelijk alleen maar door dat stelsel heen gestraald had. Maar nee, ik concludeerde dat het een stemming of toestand binnen in mezelf was. En dat die in iedere context zou kunnen opduiken. Dat terugkrijgen werd mijn constante streven. Bij ieder gedicht dat ik las, ieder muziekstuk dat ik hoorde, iedere wandeling die ik maakte, stond ik gespannen op wacht bij mezelf om te zien of het zalige ogenblik al aanbrak en in dat geval te zorgen dat ik het vasthield. Aangezien ik nog jong was en de hele wereld van de schoonheid voor mij aan het opengaan was, werd mijn ijverige sabotagewerk vaak teniet gedaan. Dan vergat ik mezelf van verbijstering en smaakte weer vreugde. Maar veel vaker verjoeg ik die juist met mijn ongeduldige pogingen om haar te strikken. Kwam de vreugde toch, dan was daar meteen de verwoestende werking van mijn introspectie. En was er altijd de banaliserende werking van mijn onjuiste idee. Eén ding leerde ik echter wel. Iets
dat mij sindsdien heeft behoed voor veel wijdverbreide denkfouten. Ik leerde uit ervaring dat de vreugde geen vermomming is van seksuele begeerte. Iemand die denkt dat we alleen maar elke adolescent zijn maîtresse hoeven te geven om verder nooit meer iets over eeuwige verlangens te vernemen, heeft het beslist bij het verkeerde eind. Ik leerde deze vergissing op een eenvoudige, zij het oneerbare, manier te onderkennen. Namelijk door hem herhaaldelijk zelf te maken. Van de noordzijde kon je niet gemakkelijk afglijden naar erotische fantasieën zonder dat het verschil opviel. Maar toen de Morriswereld een belangrijk medium van de vreugde werd, werd die overgang wel mogelijk. Je kon zomaar op de gedachte komen dat je naar die bossen verlangde om hun bewoonsters. Naar de tuin der Hesperiden om zijn bewaaksters. Naar de rivier van Hylas om de waternimfen. Die weg heb ik herhaaldelijk bewandeld. Tot het einde. En aan het einde vond je genot. Wat onmiddellijk uitliep op de ontdekking dat dit genot, of welk ander genot ook, niet datgene was waarnaar je op zoek was geweest. Ethische vragen speelden hierbij geen rol. In die dagen was ik op dit punt zo amoreel als een mens maar kan zijn. Het frustrerende van het slotstuk was niet dat ik een laag genot vond in plaats van een hoog. Het viel tegen, doordat het niet relevant was. Je had de verkeerde prooi te pakken. De honden waren van spoor veranderd. Je kon net zo goed iemand die sterft van de dorst een gebraden kip geven als seksueel genot bieden voor de begeerte waar ik het nu over heb. Het erotische eindpunt deed mij niet terugschrikken met kreten als dat niet. Mijn gevoelens zouden beter verwoord zijn als mooi zo, ik begrijp het. Maar zijn we nu niet afgedwaald van waar het om ging? Vreugde is geen surrogaat voor seks. Seks is heel vaak een surrogaat voor vreugde. Soms vraag ik mij af of niet ieder genoegen een surrogaat voor vreugde is. Dit was dus de toestand van mijn verbeeldingsleven. Hier tegenover stond mijn intellect. Het contrast tussen die twee halfronden van mijn denken had niet scherper kunnen zijn. Aan de ene kant een groot eilandenrijk van mythen en poëzie. Aan de andere kant een vlot en oppervlakkig rationalisme. Alles wat ik lief had, beschouwde ik als denkbeeldig. En bijna alles wat ik voor werkelijkheid hield, vond ik akelig en zinloos. Uitzondering hierop waren een aantal mensen van wie ik hield en die ik toch als werkelijkheid beschouwde. En de natuur. Dat wil zeggen, de natuur zoals zij aan de zintuigen verscheen. Eindeloos herkauwde ik het probleem. Hoe kan zij zo mooi zijn en ook zo wreed, verkwistend en zinloos? Ik had in deze tijd dus bijna met Santayana kunnen zeggen: al het goede is verbeelding, alle werkelijkheid is slecht.

mensen. Die wereld mocht dan akelig en dodelijk zijn, maar hij was in ieder geval vrij van de christelijke God. Sommige, niet alle mensen, zullen moeilijk kunnen begrijpen waarom ik dit zo'n geweldig voordeel vond. Maar dan moet u zowel mijn verleden als mijn temperament in rekening brengen. In mijn geloofsperiode bij Oldie hadden er heel wat angsten gespeeld. Terugblikkend op die angst en geholpen door Shaw en Voltaire en Lucretius met zijn tantum religio, legde ik nu in mijn herinnering veel te veel nadruk op dit element. Ik vergat de vele andere elementen die ermee verbonden waren geweest. En ik wilde tot iedere prijs een herhaling van die volle maansnachten in de slaapzaal voorkomen. Verder was ik, zoals u zich herinnert, iemand die vuriger was in zijn negatieve dan in zijn positieve eisen. Veel begeeriger om pijn te vermijden dan om gelukkig te worden. En vond ik het eigenlijk een beetje schandalig dat ik zonder mijn eigen toestemming geschapen was. Voor dergelijke lafaards is de grote attractie van een materialistisch universum dat je er een beperkt risico hebt. Oneindige rampspoed, in de strikte zin, was er uitgesloten. Met de dood was alles afgelopen. En mochten die eindige rampen ooit groter blijken dan je nog wenste te dragen, dan was zelfmoord altijd mogelijk. De gruwel van het christelijk universum was dat er geen deur met het bordje uitgang was. Misschien ook niet onbelangrijk was dat mijn schoonheidsgevoel niet geraakt werd door de uiterlijkheden van het christendom. De Oosterse beeldtaal en stijl vond ik grotendeels afstotend. En voor de rest associeerde ik het christendom voornamelijk met lelijke gebouwen, lelijke muziek en slechte poëzie. De abdij van Wyvern en de poëzie van Milton waren in mijn ervaring bijna de enige punten waarop christendom en schoonheid elkaar overlapten. Maar het allerbelangrijkste was uiteraard mijn diepgewortelde afschuw van gezag. Mijn kolossale individualisme. Mijn bandeloosheid. Er was geen woord dat ik met meer afschuw uitsprak dan interference, bemoeizucht. Maar centraal in het christelijk geloof stond, zoals ik het zag, een transcendente bemoeihou. Als dit beeld juist was, dan zou er nooit sprake kunnen zijn van enig verdrag met de werkelijkheid. Tot op de bodem van je ziel zou er geen gebied meer zijn dat je omheinen kon met prikkeldraad en bordjes, verboden toegang. En dat wilde ik. Een plek, hoe klein ook, waarvan ik tegen ieder ander wezen kon zeggen: dit gaat mij alleen aan en niemand anders.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden. Het avondgebed van de kerk op deze dag waar wij de heilige Bernardus, abt en kerkleraar, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1641, gevolgd door de psalmen bladzijde 1168 en de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1642.

De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor reden vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede, en slechts wie de vrede nastreven, zullen haar oogsten.

0: Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de Heer, laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen.
1: Heer, het uw volk.
2: Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden.
1: Heer, het uw volk.
2: Gij hebt de zonden van uw volk vergeven toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend.
1: Heer, het uw
2: Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest.
1: Heer, het uw volk.
2: Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven van u gescheiden blijven.
1: Heer, het uw volk.
2: Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Verleen aan hen die door lijden worden beproefd, op voorspraak van Maria, troost en sterkte, dat zij met Jezus en Maria kunnen zeggen, Heer, u wil geschieden.

0: O God, gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt, dat wij ons als kinderen van het licht gedragen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 21 augustus, de achtste dag na de nieuwe maan. De gedachtenis van de heilige paus Pius de Tiende, die eerst als priester in de zorg voor een parochie, daarna als bisschop van Mantua, vervolgens als patriarch van Venetië en uiteindelijk na zijn uitverkiezing als paus van Rome om alles in Christus te vernieuwen, het bestuur op zich nam, dat gij in eenvoud van geest in armoede en met kracht uitoefende. Daarbij stimuleerde gij onder de gelovigen het christelijk leven door de deelname aan de Eucharistie, de waardigheid van de heilige liturgie en de zuiverheid van de leer. In Thracië in het huidige Turkije de heilige Agathonicus, Zoticus en anderen martelaren, die volgens de overlevering de marteldood ondergingen te Silivri en op andere plaatsen. Te Rome op de Ager Viranus de heilige Syriaca, die haar naam gaf aan de begraafplaats aan de Via Tiburtina, welke zij aan de kerk had geschonken. Te Utica in het huidige Tunesië de heilige Quadratus, bisschop en martelaar, die samen met heel zijn volk, geestelijken en leken, getuigenis aflegde van Christus en die na 4 dagen de kudde volgde die gij als herder had gewijd. Te Verona in het gebied van Venetië de heilige Euprepius, die wordt beschouwd als de eerste bisschop van deze stad. Te Forolongianus op Sardinië de heilige Luxorius, martelaar. De gedenkdag van de heilige martelaren Bassa en haar 3 zonen Theognius, Agapius en Pisitius, van wie wordt verteld dat Bassa de marteldood onderging op het eiland Alon en de overigen te Edessa in het voormalige Syrië. Bij Monde in Frankrijk de heilige Privatus, bisschop en martelaar, die bij de inval van de Vandalen in Frankrijk werd aangetroffen in de grot waar hij zich wijde aan vasten en gebed, en die wegens zijn weigering om zijn schapen over te leveren en aan de goden te offeren, werd doodgeslagen met stokken. De Clermont-Ferrand in het toenmalige Aquitanië in Frankrijk, de heilige Sidonius Apollinaris, die als prefect van de stad Rome tot bisschop van Clermont-Ferrand werd gewijd en die zich een katholieke vader en als vermaard leraar verzette tegen de vreedheden van de barbaren met zijn kennis van zowel goddelijke als menselijke zaken en gesterkt door zijn christelijke kracht. In de plaats Hungyang in Vietnam de heilige Joseph Dang Dinh Vien, priester en martelaar onder keizer Mi Mong.

0: De wijsheid van Jezus Sirach. Wie zijn geest richt op de vrezen des Heren en de wet van de Allerhoogste overweegt, die zal de wijsheid van alle ouden naspeuren en met profetieën bezig zijn. De uitspraken van beroemde mannen zal hij bewaren en in de fijnzinnigheid van spreuken doordringen. De verborgen betekenis van gelijkenissen zal hij naspeuren en vertrouwd zijn met mysterieuze spreuken. Woord van de Heer.
1: God, gij die ons vreugde schenkt door de gedachtenis van uw heiligen, die ons aanspoort om te groeien door hen na te volgen, geef dat wij hen niet alleen vereren met overgave, maar ook het voorbeeld volgen van hun vrome levenswijze. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit van de afgelopen dagen. We gaan onder meer het hebben over twee condoleanceberichten die de Heilige Vader heeft de wereld ingestuurd, en dat in opdracht, zeg maar, door de kardinaal staatssecretaris, die dat altijd voor zijn rekening neemt. Twee droevige gebeurtenissen in de wereld waar de Heilige Vader zijn steun en nabijheid aan de lokale kerk heeft willen uitdrukken. We gaan naar zijn catechese luisteren, die we hebben gehoord tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 augustus. Als u Radio Vaticaan live kon meevolgen. Indien niet, kunnen we dat dus in deze aflevering opnieuw hernemen. Er staan ook twee Angeli op het programma, moet ik zeggen. Dat is namelijk dat van het hoogfeest van de ten hemelopneming van de Heilige Maagd Maria. We hebben vorige aflevering de homilie kunnen beluisteren die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de Eucharistie, die voor dit hoogfeest werd opgedragen in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo. Maar het Angelus, dat daarop volgde, hebben we nog niet kunnen beluisteren. Dat gaan we vandaag doen. En dat wordt gevolgd door alweer een Angelus, namelijk dat van de 20e zondag door het jaar, dat wij ook konden beluisteren live op Radio Maria op 16 augustus. Tijd voor ons dus om het Apostolische Paleis binnen te gaan en een korte blik te werpen op twee bezoeken, twee audienties die zijn verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar woensdag 19 augustus. Dan zien we dat de Heilige Vader kardinaal Claudio Guggerotti, de prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken, heeft ontvangen. Zoals u weet zijn er enkele Oosterse katholieke kerken, een 15-tal. En het is zo dat het gaat over kerken die dus na het grote schisma van 1054, waarbij het Westen en het Oosten, zeg maar, van elkaar splitste, waarbij de Oosterse kerken aangaven dat zij niet langer de paus beschouwden als de paus, als de opvolger van de heilige apostel Petrus, en dus graag hun eigen weg wilden gaan, als we het zo mogen uitdrukken. Is het zo dat na enige tijd, en dat heeft ook wel wat verschillende periodes gekend, dat er verschillende van die kerken zijn die eigenlijk wensten terug te keren en toch de eenheid met Rome wilden zoeken en aanvaarden. Dat zijn de Oosterse kerken van vandaag. En door het feit dat zij dus al vele jaren eigenlijk een andere koers hadden gevaren dan de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, is het zo dat zij een aantal andere invullingen hadden. We denken maar aan de liturgische taal, we denken aan de invulling van het priesterschap, bisschopsambt, verkiezing van leider en dergelijke meer. En dus in het kader daarvan hebben zij eigenlijk niet alleen een apart wetboek, maar ze hebben ook een kardinaal die verantwoordelijk is om, zeg maar, alles wat te maken heeft met die Oosterse kerken, om dat in goede banen te leiden. Dat is deze kardinaal Guggerotti. En dan op donderdag 20 augustus, dan heeft de Heilige Vader de heer Joseph Aoun ontvangen. Dat is de president van de Republiek van Libanon. En ja, Libanon is natuurlijk dat land dat de Heilige Vader zelf ook al heeft bezocht en wat zo geplaagd wordt door oorlogen, door geweld, door politieke conflicten, door grote economische problemen, omwille van die explosie, die gigantische explosie die plaatsvond in de haven van Beirut in 2020 en die dus het land sindsdien eigenlijk in een hele moeilijke situatie heeft gestort. En dat is bijzonder pijnlijk en bijzonder jammer, dat is het altijd natuurlijk, maar vooral omdat Libanon eigenlijk gold als een voorbeeld van hoe verschillende religies toch vreedzaam met elkaar konden samenleven. En dus het is wel zo dat zowel onder het pontificaat van paus Franciscus als onder paus Leo de XIV er een grote liefde uitgaat naar het Libanese volk, dat de kerk daar zeker ook mee bezig is. En dus dat kwam ook ter sprake in deze gesprekken met de president van de Republiek. Zoals beloofd gaan we dus luisteren naar het Angelus van 15 augustus, het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat de paus uitsprak op het Piazza della Libertà, vlak voor het paleis in Castel Gandolfo. We luisteren naar paus Leo de XIV.
3: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Una festa di grande importanza.
2: Dierbare broeders en zusters, vandaag vieren wij het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria. Een hoogfeest van groot belang, zowel voor de katholieke theologie als voor de volksvroomheid. Het is immers een feestdag die in veel gemeenschappen zeer intens wordt beleefd. Vooral daar waar de kathedraal of de parochiekerk is gewijd aan de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria. Om dit geloofsmysterie te overdenken, kunnen we ons baseren op de twee iconografische voorbeelden waarmee kunstenaars ze door de eeuwen heen hebben afgebeeld. Het eerste, het oudste, dat bijna een millennium lang het enige was, is dat van de Dormitio, van de moeder van God. Zij verschijnt liggend op een katafalk, in slaap gevallen in de dood. Rondom staan de apostelen die haar ontroerd in gebed vereren. In het midden staat de verrezen Jezus, die de ziel van Maria in zijn armen houdt, als een pasgeboren kindje. Hij is gekomen om haar op te halen en haar met zich mee te nemen naar de heerlijkheid van God. In de hemel, zoals we symbolisch zeggen. De Heer heeft namelijk voor zijn moeder verwezenlijkt wat hij reeds aan zijn vrienden had beloofd. Wanneer ik naar de Vader ben gegaan en een plaats voor jullie heb bereid, kom ik terug en neem ik jullie bij mij op. Dit eerste model benadrukt de centrale waarheid. Het is de gestorven en verrezen Christus die ons naar het doel leidt waarvoor wij van oudsher bestemd zijn, namelijk het eeuwige leven. En dit is wat generaties en generaties gelovigen hebben aanschouwd terwijl ze baden voor de iconen van de ontslaping. Wat te bewonderen is in Rome, in de grote mozaïek van de apsis van de basiliek van Santa Maria Maggiore. De recentere iconografie, die zich later in het Westen heeft ontwikkeld, toont ons daarentegen de heilige maagd Maria in volle lengte. In de hemel, gehuld in licht, vaak omringd door engelen en heiligen. En hier staat in het midden het verheerlijkte lichaam van de maagd, in overeenstemming met wat we lezen in het boek van de Openbaring. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Sommige kunstenaars hebben de twee voorstellingen gecombineerd door bovenaan de verheerlijkte maagd af te beelden en onderaan haar lege graf, vaak gevuld met veelkleurige bloemen en de apostelen die hun blik op haar richten in de hemel. De tweede model benadrukt de waarheid dat Maria met lichaam en ziel, dat wil zeggen in de volheid van haar persoon, ten hemel is opgenomen. Die vrouw die op aarde lichaam en bloed heeft geschonken aan het vlees geworden woord en hem is gevolgd tot aan de volmaakte vereniging in het offer van liefde, is door hem voor altijd in de heerlijkheid opgenomen. Zo stelt ook deze iconografie ons in staat om over ons uiteindelijke lot na te denken. De volheid van het leven, dat we vandaag met vreugde in Maria bewonderen, wacht ook op ons, aan het einde der tijden. Wanneer, zoals de heilige Paulus zegt, de verrezen Christus ons armzalig lichaam zal veranderen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk lichaam, waarbij hij het vergankelijke met het onvergankelijkheid en sterfelijke met onsterfelijkheid zal bekleden. En dan zullen wij, met ons vlees, getransformeerd door de liefde van de Verlosser, eeuwig leven in een feest zonder einde. Laten wij de Heer loven die grote dingen heeft gedaan in zijn en onze allerheiligste moeder. De prachtige boodschap die de Heilige Vader, meditatie op Maria en vooral de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria, die heeft uitgesproken op het hoogfeest. Ons richtend met ons hart, met onze blik op onze hemelse moeder, met lichaam en ziel opgenomen ten hemel. Zij gaat vooraf aan datgene wat ons te wachten staat. Het is nog eens duidelijk maken dat wij christenen daar echt in geloven. Dat wij geloven dat we naar de hemel zullen gaan. Dat we een eeuwig leven met God kunnen binnengaan. Dat we ons hier op aarde daartoe moeten voorbereiden. En zeer zeker op de hulp van onze hemelse moeder mogen rekenen om dat mogelijk te maken. Om binnen te gaan in de eeuwige rust met God. Na het Angelus, zoals dat steeds het geval is, sprak de paus nog volgende woorden. We gaan opnieuw luisteren naar paus Leo de 14e.
3: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza.
2: Dierbare broeders en zusters, de allerheiligste Maagd Maria, opgenomen in de heerlijkheid van de hemel, is voor het hele volk van God een teken van hoop en troost. En daarom wil ik vandaag een beroep doen op haar moederlijke voorspraak namens die gemeenschappen die een bijzonder behoefte hebben aan troost en aan blijvende hoop. Ik denk aan onze broeders en zusters in het heilige land, dat bij uitstek ook het land van Maria is. Ik denk aan het Oekraïense en het Russische volk, die beiden door een kinderlijke devotie verbonden zijn met de heilige moeder van God. Ik denk aan de christenen die te lijden hebben onder discriminatie of zelfs vervolging. Ik blijf deze dagen bidden voor de Colombiaanse bevolking die leidt onder de gevolgen van de aardbeving. En ik sluit me aan bij deze gemeenschappen, bij al diegenen die in moeilijke omstandigheden leven, en samen met hen roep ik aan, Heilige Maria, bid voor ons. Mooi gebed nog op het einde van het Angelus op 15 augustus. Een dag later was de Heilige Vader opnieuw op het Piazza della Libertà, voor de deur, zeg maar, van Castel Gandolfo, om de 20e zondag door het jaar te celebreren en ook degene, alle pelgrims die zich daartoe hadden verzameld, voor het voorplein toe te spreken. We gaan luisteren naar deze tweede meditatie, ons gegeven door de Heilige Vader.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria.
2: Gisteren hebben wij stilgestaan bij de Heilige Maagd Maria in haar onlosmakelijke band met haar zoon. Zelfs de dood kon die eenheid van ziel en lichaam, die het eeuwige leven is, niet verbreken. Elke zondag herinnert ons eraan dat dezelfde volheid is voorbehouden aan wie Jezus volgt. Zijn verrijzenis is geen gebeurtenis uit het verleden, maar nieuw leven dat ons omvat. En dat blijkt vandaag uit de Kanaanitische vrouw die centraal staat in het evangelie dat in de liturgie werd voorgelezen. Hoewel ze niet tot zijn volk behoort en in een vreemd land woont, probeert zij volhardend met Jezus te spreken en volgt ze hem als een discipel die reeds een band met hem heeft. Ze hadden elkaar waarschijnlijk nog nooit ontmoet, maar op mysterieuze wijze was het geloof reeds in haar opgekomen. Ze verlangt niet iets voor zichzelf, maar vrede voor haar gekwelde dochter en ze vertrouwt op Jezus, in wie ze de Messias, de afstammeling van David, herkent. De evangelist verzwijgt niet welke hindernissen deze vrouw moet overwinnen. De discipelen beschouwen haar als een lastige persoon. En Jezus zelf verzet zich tegen haar verzoeken. De meester had zich immers in die streek teruggetrokken. En we kunnen ons voorstellen dat hij, net als andere keren, op zoek was naar een afgelegen plaats om te bidden en zijn volgelingen te onderwijzen. Op dat moment gebeurt er echter iets onverwachts. En als we hierover nadenken, dan kunnen wij de gehoorzaamheid van Jezus begrijpen, die zijn missie vervult door zich te laten raken door wat hij ziet en hoort. Uiteindelijk zegt hij aan haar vrouw: groot is uw geloof. Mogen het u geschieden zoals u wenst. Ook vandaag kan de kerk zich laten verrassen door het werk van God en de vrede van Christus over de reeds getrokken grenzen heen doorgeven. Haar missie wordt voorafgegaan door de goddelijke genade die in het verborgene van de gewetens werkt, zodat we bij elke ontmoeting, zelfs bij die welke onze plannen doorbreken, ons oor moeten spitsen, onze ogen moeten openen en ons hart moeten openstellen voor wat God ons wil zeggen. Van de Kanaanitische vrouw leren wij nederigheid en vastberadenheid. Dankzij haar geloof leren wij dat Gods tafel voor iedereen is gedekt en dat niemand tot de kruimels is veroordeeld, want ieder heeft bij de Vader zijn eigen plaats. In het licht van dit geloof worden ongelijkheden, discriminaties en barrières die de waardigheid van te veel zonen en dochters van God met voeten treden, ondraaglijk.
3: Perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto.
2: Dierbare broeders en zusters,
3: le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle,
2: wij zijn de kerk van Jezus Christus in een gekwelde wereld, een wereld die op zoek is naar vrede. Wij vragen Maria, onze moeder, om voor ons ten beste te spreken. Van haar lippen vloeit de krachtigste en meest vernieuwende lofzang voort die ooit is uitgesproken, het Magnificat. Het is het lied van wie de werkelijkheid nu met de blik van God ziet en daarom de hoop niet verliest en in liefde handelt. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van zondag 16 augustus, de 20e zondag door het jaar. We gaan ook nog even luisteren naar de boodschap die de paus uitsprak na het Angelus.
3: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione.
2: Ik herhaal mijn oproep om een einde te maken aan het herhaaldelijke geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking op de westelijke Jordaan-oever en dring er bij de internationale gemeenschap op aan om ervoor te zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt in de richting van een twee-staten-oplossing met het oog op een rechtvaardige en duurzame vrede. Deze week gaan de Mediterrane Spelen van start die in Taranto zullen plaatsvinden. Hieraan nemen verschillende landen uit Afrika, Azië en Europa deel die tot het Middellandse Zeegebied behoren. Ik hoop dat dit sportevenement een voorbode zal zijn van vrede en broederschap tussen de volkeren van deze regio en de gehele wereld. Aldus paus Leo XIV, dus nog op zondag 16 augustus. Ja, we hoorden dus reeds van de aardbeving die heeft plaatsgevonden in Colombia, die vele mensenlevens heeft geëist, heel veel infrastructuur heeft vernietigd ook, heel veel kerkgebouwen heeft getroffen. En de paus die drukte daar natuurlijk ook zijn nabijheid uit. Hij heeft verder ook in de afgelopen dagen een bericht gestuurd naar Monseigneur Paulus Boudi Clayden, dat is de metropoliet aartsbisschop van Ende, en dat ter nagedachtenis aan de slachtoffers van een aardbeving die heeft plaatsgevonden in Indonesië. Een bericht werd

0: en burgerlijke autoriteiten aan om door te gaan met het verlenen van humanitaire hulp en bid voor het noodpersoneel dat betrokken is bij de herstelwerkzaamheden, terwijl hij de overledenen aan de liefdevolle genade van de Almachtige God toevertrouwt, roept de Heilige Vader de goddelijke zegen van troost en kracht over u allen af. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Een ander triest gebeuren heeft plaatsgevonden in Zimbabwe. Daar is er een bootramp gebeurd, een schipbreuk op het Caribameer, waar ook jammer genoeg slachtoffers zijn gevallen. En de Heilige Vader heeft ook aan de kardinaal-staatssecretaris gevraagd om een bericht te sturen gericht aan de bewoners van Zimbabwe. Zijn heiligheid, paus Leo XIV, was die bedroefd toen hij hoorde van het fatale veerbootongeluk op het Caribameer. Hij vertrouwt de zielen van de overledenen toe aan de liefdevolle genade van de Almachtige God en betuigt zijn oprechte medeleven aan diegenen die om hun verlies rouwen. Hij biedt tevens gebeden aan voor de burgerlijke autoriteiten en het reddingspersoneel bij hun voortdurende inzet om deze tragedie het hoofd te bieden. Over alle getroffenen roept hij de goddelijke zegen van troost, genezing en kracht af. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Ja, opnieuw dus twee trieste berichten. Opnieuw enkele slachtoffers die ook gevallen zijn in een natuurramp en in dit scheepsongeluk. Het is zeker voor ons een uitnodiging om ook ons aan te sluiten bij het gebed van de Heilige Vader en de voorspraak van de Heilige Maagd Maria te vragen om de zielerust van deze gevallenen. Daarna, we gaan dus samen het Angelus bidden en dan komen we graag bij u terug met de catechese die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 augustus. En daar gaat hij verder met de bespreking van de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie Sacrosanctum Concilium. En spreekt hij deze keer in het zesde hoofdstuk van deze constitutie over de musica sacra, of de muziek die gebruikt wordt tijdens de heilige liturgie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We bidden eerst samen met hem het Angelus, en in het bijzonder voor zijn intenties en voor alle slachtoffers van deze twee noodlottige gebeurtenissen.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne officiamur provisionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua.

0: tua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij dus nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 19 augustus en dus opnieuw verder gaat in het bespreken van de Constitutie Sacrosanctum Concilium van het Tweede Vaticaans Concilie, gewijd aan de Musica Sacra deze keer. En natuurlijk deze constitutie die helemaal gewijd is aan de heilige liturgie. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
3: In de constitutie staat: de muzikale traditie van de kerk vormt een schat van onschatbare waarde, die zich onderscheidt van andere kunstvormen, met name dat doordat de sacrale zang in combinatie met de woorden een noodzakelijk en integraal onderdeel vormt van de plechtige liturgie. En verduidelijkt, de musica sacra zal des te heiliger zijn naarmate zij nauwer verbonden is met de liturgische handeling, zowel door het gebed een aangenamere uitdrukking te geven en de eensgezindheid te bevorderen, als door de heilige riten met grotere plechtigheid te verrijken. Hier vinden wij de kern van de conciliaire leer, die de pastorale functie van de muziek in de liturgie bevestigt en verdiept, zoals die reeds door de heilige Paus Pius X in het motu proprio inter sollicitudines werd belicht. Muziek maakt immers deel uit van de liturgische handeling en is dus niet louter een versiering van de viering. In de liturgie betekent zingen en musiceren bidden, waarbij men zijn hart afstemt op dat van de zusters en broeders en op God, in actieve deelname aan het mysterie dat wordt gecelebreerd. In het bijzonder drukt muziek de affectieve dimensie van het gebed uit, zoals de heilige Augustinus bevestigt. Cantare amantis est. Dat wil zeggen, zingen is eigen aan wie bemint. En dit is van groot belang, omdat het helpt het hart te openen voor Gods handelen in de genade en zich daardoor te laten vormen. Het zingen bevordert bovendien de gemeenschap, de communione. Door de symfonie van de stemmen draagt het bij aan de eenheid van de geesten, waarbij de verschillen tussen mensen worden overwonnen en iedereen wordt verenigd in de lofprijzing van God. En zo wordt het een openbaring van de kerk, een tastbare manifestatie van de communione die tot haar eigen aard behoort. Uit de diepgaande theologische betekenis van het sacrale zingen als integraal onderdeel van de liturgische viering vloeien enkele vereisten voort. Ten eerste moet het, los van modetrends of de persoonlijke voorkeuren van de componisten, op alle niveaus beantwoorden aan wat het meest passend is voor het moment dat wordt gecelebreerd. De vorm, en dan vooral het melodische aspect, moet tegelijkertijd verheven en eenvoudig zijn, van hoge muzikale kwaliteit en gemakkelijk uitvoerbaar, vooral wanneer het bedoeld is om door de hele samenkomst te worden gezongen. Om dezelfde reden beveelt het concilie aan dat ook de teksten passend, diepzinnig en tegelijkertijd gemakkelijk begrijpelijk zijn en voornamelijk geïnspireerd door de Heilige Schrift, de liturgische boeken en de spirituele traditie van de kerk. Hierop moet worden toegezien, opdat de dynamiek die tot uiting komt in het oude principe lex orandi, lex credendi, dat we zeggen, de wet van het gebed is ook de wet van het geloof, levend blijft en groeit. Sacrosanctum Concilium besteedt veel aandacht aan het thema van de actieve deelname van de gelovigen. Deze moet worden begrepen vanuit een groter bewustzijn van het mysterie dat wordt gecelebreerd en van de relatie daarvan met het dagelijkse leven. In een geest van voortdurende bekering die het leven van alle gelovigen moet kenmerken. Wat betreft de concrete wijze waarop dit kan worden gerealiseerd door middel van de specifieke rol van de sacrale muziek, biedt de Constitutie een duidelijk antwoord. Er moet zorg worden besteed aan de acclamaties van de gelovigen, de antwoorden, het zingen van de psalmen, de antifonen, de gezangen en een heilige stilte en spoort iedereen, zowel dienaren als gelovigen aan, om alles en alleen te doen wat volgens de aard van de ritus en de liturgische voorschriften tot zijn bevoegdheid behoort, in een harmonieus evenwicht tussen de verschillende ambten, de diverse bijdragen en de momenten van stilte. Het concilie hecht vervolgens grote waarde aan het Gregoriaans, zonder echter andere soorten sacrale muziek uit de celebratie uit te sluiten. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het orgel. Terwijl het gebruik van andere instrumenten is toegestaan op voorwaarde dat ze geschikt zijn voor sacraal gebruik of daaraan kunnen worden aangepast, passen bij de waardigheid van de kerk en daadwerkelijk bijdragen aan de stichting van de gelovigen. Een thema dat de conciliaire hervorming na aan het hart ligt is dat van de inculturatie, ook op het gebied van de sacrale muziek. Met name wordt benadrukt dat de muzikale tradities van de verschillende culturen ernstig in aanmerking moeten worden genomen als onderdeel van het religieuze en sociale leven van de mensen. En daarom wordt enerzijds aanbevolen om bij een ieder een passende opvoeding in dat religieuze aanvoelen te bevorderen. En anderzijds, voor zover mogelijk, de traditionele muziek van die volkeren te bevorderen, zowel in de scholen als bij de heilige vieringen. In de liturgische context wordt een bijzondere taak toegekend aan de Schola Cantorum, een pastoraal instrument waarvan de bevordering wordt aanbevolen, met de opdracht te zorgen voor de nauwkeurige uitvoering van de eigen partijen overeenkomstig de verschillende soorten gezangen en de actieve deelname van de gelovigen aan het zingen te bevorderen. Daartoe wordt de componist van sacrale muziek opgeroepen om het muzikale erfgoed van de kerk te kennen en te bewaren en zich erdoor te laten inspireren om nieuwe composities te creëren ten dienste van de liturgie, met respect voor de hedendaagse gevoeligheid en de verschillende culturele tradities, zodat de eredienst wordt gezuiverd van stilistische onvolkomenheden, van slordige uitdrukkingsvormen, van slordige muziek en teksten die niet in overeenstemming zijn met de grootsheid van de celebratie, om de waardigheid en de schoonheid van de liturgische muziek te waarborgen. Om al deze redenen bevelen de concilievaders aan om de vorming en de beoefening van de sacrale muziek te bevorderen in de seminaries, in het noviciaat van de religieuzen en in de studentaten, evenals in de andere katholieke instellingen en scholen. En om de muzici en zangers een gedegen liturgische vorming te verzekeren. Dierbare broeders en zusters, de kerkvaders hechten een groot belang aan de liturgische zang, symbolum van de kerkelijke gemeenschap. Daarom kunnen we afsluiten met deze mooie woorden van de heilige Ignatius van Antiochië. Jullie worden één voor één een koor, opdat jullie harmonieus in samenspel en in eenheid de toon van God aannemend in koor via Jezus Christus tot de Vader zingen, opdat Hij naar jullie luistert en aan de goede werken die jullie verrichten erkent dat jullie leden zijn van zijn Zoon. Prachtige woorden opnieuw van Paus Leo XIV, deze keer tijdens deze catechese over de muziek die gebruikt wordt tijdens de heilige liturgie. De paus heeft nu, ik denk voor de zesde of de zevende keer al, gesproken over deze belangrijke constitutie, namelijk over de heilige liturgie. Het is de eerste die werd gepubliceerd door het Tweede Vaticaans Concilie. Het belang dat de kerk hecht aan het meest belangrijke gebedsmoment voor ons allemaal. Dat is namelijk de Eucharistie. En we worden echt uitgedaagd, uitgenodigd door de paus om dat document, dat belangrijke document van het Tweede Vaticaans Concilie, te lezen, te beluisteren. U weet het, u kan dat via Radio Maria doen. In het programma De Kerk Spreekt werd dit document helemaal voorgelezen. En u kan het dus ook terugvinden op onze website. In het bijzonder zij die een rol hebben in de liturgie. We denken aan de priesters en diakens. We denken uiteraard aan misdienaars, aan lectoren, aan kantoren en dergelijke meer. Om echt te gaan lezen wat had nu het Tweede Vaticaans Concilie en de vaders daar als bedoeling in de liturgische hervorming. Zo nodigt de paus ons uit om ook deze mooie tekst tot ons te laten komen. En wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wensen we u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons.

0: elkaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar de evangelist Johannes en we lezen daar hoofdstuk 8, versen 21 tot en met 30. Opnieuw zei hij tegen hen: Ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonden sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop: Gaat hij zich soms het leven benemen, dat hij zegt, waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. Maar hij vervolgde: U bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing, dat u in uw zonden zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben, zult u in uw zonden sterven. Maar wie bent u dan, vroegen ze. Daarop zei Jezus: Niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben en wel tot uw veroordeling. Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder. Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven.

Bij de heilige Johannes, in het evangelie, klinken de woorden altijd iets mysterieuzer. Tegenover de drie andere evangeliën is Johannes een evangelie dat gericht is op het geloof. Natuurlijk, alle evangeliën richten zich op het geloof. Een evangelist wil van nature het geloof meegeven aan de mensen die lezen wat er geschreven staat. Maar bij Johannes komt dat iets sterker naar boven. En vandaag horen we waarom de heilige Johannes, die getuige is geweest van deze woorden van Jezus, waarom hij zo hamert op het geloof. Geloven in Jezus Christus, in wie hij werkelijk is. Vandaag is het zo belangrijk om dat geloof ten eerste te bezitten, of eerder misschien te ontvangen, want het is een gave van God, maar het zelf ook te vragen voor zichzelf en voor onze naasten. Het geloof is een schat. En Jezus vertelt vandaag in de passage die we hebben gelezen: u bent van beneden, ik ben van boven. Hij spreekt hier tegen het Joodse volk, tegen degene die niet zozeer in hem geloven, die sceptisch zijn over wat hij doet. Een beetje de fariseers ook. Vandaag zijn er velen die sceptisch staan tegenover wat men leest in het evangelie. Telkens weer, als we het hebben bijvoorbeeld over een wonder dat Jezus heeft gedaan, probeert men dat in twijfel te trekken. Telkens weer rukt men de woorden uit de context om eruit te halen alleen wat men enkel zou wensen. Maar wanneer men de woorden van Jezus heeft, dan moet men die in zijn volheid willen begrijpen, in zijn volheid aannemen. En zo lezen we vandaag hetgeen dat Jezus zegt: ik ben van boven, u bent van beneden. En hij zegt er ook nog aan bij: u bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Dat is dus eigenlijk hetzelfde dat hij zegt. Hij herhaalt zich om heel duidelijk te zijn en hij maakt een scheiding tussen degenen die zijn van de hemel en degenen die zijn van de wereld. Degenen die zijn van boven, degenen die zijn van beneden. En enkel de gelovigen, die zijn van boven. Enkel de gelovigen in Jezus zijn van de hemel. En Jezus is streng voor degenen die niet geloven. Veel strenger dan wij vandaag eigenlijk zijn. Jezus zegt: waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. Zonder geloof komt men niet in de hemel. Want Jezus zegt: ik ben van boven. En hij gaat daar terug heen, want hij wordt geroepen door de Vader. Hij is neergedaald, mens geworden, om ons te redden. En degenen die hem volgen, trekt hij mee naar boven. En Jezus, op het einde van de passage die we hebben gelezen, zal ook zeggen: wanneer u de mensenzoon omhoog hebt geheven, dan zult u begrijpen. Wederom de richting naar boven toe. Jezus zal omhoog geheven worden. Natuurlijk is dit een verwijzing naar het kruis. Hij wordt omhoog geheven om te verwijzen dat hij werkelijk terug naar boven gaat, maar hij neemt het allerlaagste met zich mee. Maar alleen maar als er geloof is. Zie daar het belang van het geloof in deze wereld reeds, om deze wereld te overstijgen en naar boven te gaan. En we hebben het gezegd, Jezus is eigenlijk heel streng. Zonder geloof kom je niet in de hemel. Maar laten we eventjes ook rustig worden. Want sommigen zouden nu angst kunnen hebben. Wat als mijn buurman, mijn buurvrouw, iemand van mijn familie, mijn man of mijn vrouw, niet gelovig is? En ik wel. Wel, dan is het misschien uw verantwoordelijkheid, niet om de anderen te overtuigen, maar wel om te getuigen.
En is het uw verantwoordelijkheid om te bidden opdat die persoon ook het geloof zou mogen ontvangen als een gave van God. En er is altijd een moment dat dit mogelijk is. Zelfs op het allerlaatste moment. Voor het sterven. Wees nooit wanhopig. Als we iemand hebben gekend die deze wereld reeds heeft verlaten en die bijvoorbeeld geen geloof had. Wees nooit wanhopig, integendeel. Hoop doet leven, zegt men. Dat moet vandaag ook zo zijn voor ons als gelovigen tegenover degenen die niet geloven. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten blijven getuigen. Getuig van uw geloof. En voor degenen die er niet meer zijn, blijf bidden. Blijf hopen. Die hoop mag er altijd zijn. En het gebed moet er altijd zijn. Dat is de taak van een gelovige. Maar tegelijkertijd mag men het niet zomaar zwak aanvoelen van och ja, je hebt gelovigen en niet gelovigen. Nee, het geloof is essentieel en belangrijk voor elke mens. Men zegt soms, ja, maar het geloof is toch een privézaak? Eigenlijk klopt dat. Want het geloof is mijn unieke band met God. Maar tegelijkertijd is het niet zo privé. Want het geloof wil men doorgeven. Want een gelovige gelooft dat God ook begaan is met die ander. Niet alleen met mezelf, maar ook met de ander. Zelfs met een niet-gelovige. God is begaan met die mens. En dus is het mijn verantwoordelijkheid om daarvoor te bidden. Niet iets opleggen, niet overtuigen, maar wel getuigen. En van die getuigenis, wel, daar komen vruchten van. Als dat dan nog gepaard gaat met het gebed. Vandaar dat we zeker in ons rijke Westen nood hebben aan mensen, aan zielen, die zichzelf durven geven in het gebed. Die dagelijks uren bidden. Voor degenen die misschien ver verwijderd zijn van God op dit moment. Maar waarvoor er altijd hoop is. Altijd. Want ja, Jezus is streng. Maar Jezus leidt ons niet naar wanhoop. En dat staat ook in de tekst die we hebben gelezen. Want de laatste zin was, terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven. De gestrengheid van Jezus heeft ook iets heel zachts. Hij is streng. U zult in uw zonden sterven. Gij kunt niet komen waar ik naartoe ga. En terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven. Hoe mooi kan het zijn dat Jezus, getuige van zichzelf, anderen meetrekt naar boven. En misschien passeren we dan allemaal via een kruis. Zelfs het kruis van Jezus Christus. Maar na het kruis komt de verrijzenis en na de verrijzenis komt de hemelvaart. En hij neemt een ieder van ons mee die heeft geloofd en degene voor wie wij hebben gebeden, opdat ze het geloof zelfs op het laatste moment toch zouden aanvaarden. En dus, deze strenge tekst van Jezus nodigt ons uit tot hoop. En vooral natuurlijk tot geloof. Laten we nogmaals lezen deze mooie tekst van de heilige Johannes in zijn evangelie, hoofdstuk 8, versen 21 tot en met 30. Opnieuw zei hij tegen hen, ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop, gaat hij zich soms het leven benemen dat hij zegt, waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Maar hij vervolgde, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing, dat u in uw zonden zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben, zult u in uw zonden sterven. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Daarop zei Jezus, niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben, en wel tot uw veroordeling.
Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder. Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben. En dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan, of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. En we kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Isabel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal aanbidden en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij Yahweh, de God van Israël, nog meer tergde dan al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: "Zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord." Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der Koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies,
een koning en een profeet, maar nog dieper een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het Koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het Koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door hun gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel en dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn, want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde,
de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8.000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet Aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde, met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen. Hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig zijn en die tijdens zulke sessies spirituele ontmoeting hebben die zoveel mooier zijn dan wat ze in dat ouderwets kerkelijk huwelijk beleven. Ik heb er ooit ook zelf aan deelgenomen en ik weet wat er allemaal in zulke omstandigheden kan gebeuren. Nog een ander aspect van die heidense godsdiensten is de verheerlijking van de macht. De filosofie van New Age komt vaak tot uitdrukking in de vormingsprogramma's van grote bedrijven. Men tracht het menselijk potentieel te optimaliseren door stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia. Maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun God Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen.
Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval. Een tijd van loslaten van Bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen Bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval.

beschadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis, Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige, en wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons hoe Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormden de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal gedragen door de cultuur van het volk. Maar in de dagen van Elia was het Bijbels geloof niet langer een cultureel fenomeen, maar een fenomeen van de tegencultuur. Het werd niet langer geteld, integendeel, het werd beschouwd als radicaal en revolutionair. In de dagen van koning David was het geloof koninklijk, maar in de dagen van Elia werd het profetisch. Dit betekent dat wanneer het heersende culturele principe in een maatschappij niet langer Bijbels is, maar anti-Bijbels is, het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is. Het houdt op nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Achab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Achab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Achab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Achab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Yahweh overtreden en de Baals nagelopen." Achab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was.
En omdat hij trouw gebleven was aan datgene

waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was. Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in, alweer de Verenigde Staten, in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 262% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven: kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die standhouden?
Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is, en daarna hop naar de volgende.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: bent u het die Israël in het verderf stort? Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, zei Yahweh hem, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat Yahweh hem opdroeg, en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood, en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur. En dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur. En ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd, moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis, moeten we ons des te meer in het licht begeven.
In dagen van geloofsafval, zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovigen nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper op gemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles, en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Yahweh tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen.
Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age. Bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom. Of zenmeditatie in een abdij aan te bieden. Of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die niets vermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.

Is luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe dat omvergehaald was weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volgt dan Baal, horen we Elia roepen. In het verslag van de confrontatie op de berg Karmel staat dat de mensen hem geen antwoord gaven. Blijkbaar waren ze er nog niet aan toe om een keuze te maken, of hadden ze nog niet begrepen hoe belangrijk het was om een duidelijke keuze te maken. Eerst moest het altaar van Jahwe dat vernield was, hersteld worden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. En dat gebeurt vandaag niet alleen symbolisch, maar ook effectief. In Hechtel bijvoorbeeld hebben vandalen recentelijk een altaar in een Mariagrot vernield. Ze hebben het houten tafelblad losgetrokken en de voet beschadigd. En er werden zelfs sporen van urine in de grot gevonden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. Om een herstel en een heropleving van het geloof te kunnen bewerken, moeten mensen terugkeren naar het altaar en dat altaar moet hersteld worden. Wat is een altaar? Het is de plek waarop het slachtoffer gedood wordt. Welk is het altaar van de westerse samenleving? Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald. Ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volgt dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten.
Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit. De meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd één van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijnde de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat ook, en zelfs in de eerste plaats, om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God. Misschien hebben ook wij compromissen gesloten met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haaks staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn. En geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn ondertussen aangekomen aan onze 5e aflevering van onze pelgrimstocht die ons vanuit Kortemark, en meer bepaald bij de Zusters van Liefde in Kortemark, tot in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele zal brengen. Dat is trouwens ook de plaats waar de congregatie van de Zusters van Liefde van Kortemark hun tweede huis hebben. Onderweg hebben we al heel wat mogen ontvangen. We hebben Kortemark een beetje beter kunnen leren kennen. Zeer zeker de geschiedenis van de zusters zelf. Kunnen bidden onderweg. En in Roeselare maakten we kennis met de familie Rodenbach en het kasteel van Rumbeke, waar we Erik en Annemie mochten ontmoeten. Echte globetrotters die net terug waren vanuit Peru, de plaats waar ook paus Leo XIV vele jaren bisschop is geweest. We staan momenteel aan de ingangspoort van het kasteel van Rumbeke. En we gaan opnieuw de fiets nemen. Terug de wegen van West-Vlaanderen opzoeken, buigen af naar het zuidwesten richting Moorsleden.

0: Onderweg langs onze route wijken we kort even af. Want er is hier toch een prachtig natuurdomein te vinden, vlakbij de kleiputten. En daar houden we even halt en ontdekken zo het Bergmolenbos.
1: Onderweg naar Moorsleden komen we voorbij het Bergmolenbos. Een project van de Vlaamse overheid waarbij het eigenlijk 125 hectare groen wil inrichten tussen het Sterrenbos en de woonwijk De Zilverberg in Roeselaren. Geleidelijk aan worden zo gronden aangekocht en ingericht als natuur- en bosgebied. Het 34 hectare grote Bergmolenbos dat de kleiputten omringt, die hier vlakbij te vinden zijn, wordt beheerd door Natuur en Bos. En je vindt er verschillende streekeigen boom- en struiksoorten. Zoals bijvoorbeeld de zomereik, de winterlinde, de zwarte els, de haagbeuk, de berk en de es. Ook verschillende rozensoorten kleuren het bos verder in. Centraal ligt het 4 hectare grote natuurreservaat De Kleiputten, dat deel uitmaakt van een kleigroeve. En in de zomer is het een gastenverblijf voor vogels, zoals de grasmus, de fytis, de tuinfluiter en de zomertortel. De rietzones zijn daarbij een ideale broedplaats voor onder andere de kleine karekiet, de rietgors en de roerdomp. Wat een welklinkende namen allemaal. Een stadsbos in wording dus, waarbij ook planten zoals de grote brandnetel, de akkerdistel, de speerdistel en de kaardenbol in de tuin misschien vaak lastige klanten zijn, maar in de natuur hebben ze de rol als gastheer voor vogels, vlinders en andere insecten. En dus ruige stukjes natuur die speciaal zo worden gelaten, ideaal als overgang van een open gedeelte naar een bos of een bosrand, tussen grasland en een heg, of als een insectenrijk stukje. Ook in je eigen tuin kan je zo'n plekjes creëren die ervoor zorgen dat vlinders en andere insecten de mogelijkheid hebben om ook verder te gedijen en hun plaats te vinden ook in de tuin. Een prachtig stukje groen en natuur hier vlakbij. We wandelen even kort naar binnen, zeg maar. En dan zien we inderdaad heel wat bankjes hier ook staan aan het begin van het bos. Met de mogelijkheid om hier de wandelpaden op te gaan en het groen in te gaan. Dat gaan wij niet doen. We hebben nog heel wat kilometers af te leggen, dierbare medepelgrims. Maar u heeft natuurlijk de mogelijkheid om dat wel te doen. Als u eens in de buurt bent van Roeselaren, dan is het Bergmolenbos zeker de moeite waard om aan te doen. Wij gaan verder richting Moorsleden.
0: Via de Moorseelse Steenweg gaan wij rechtsaf naar de oude Maria's Lindestraat. We komen zo in de Bergstraat terecht, die ons helemaal tot in de Gentstraat voert. Die gaat vervolgens over in de Koekuitstraat, verandert vervolgens opnieuw in de Gentse straat en zo fietsen wij helemaal door tot in Moorsleden. Op deze wijze zullen wij dus afbuigen naar het zuidwesten. Die Gentse straat die mondt uit in de Pater Lievensstraat. En dat is ook de reden waarom we heel bijzonder Moorsleden wilden aandoen. We gaan de fiets op, buigen af naar het zuidwesten richting Moorsleden.

Aangekomen in de Pater Lievensstraat, vlakbij de Sint-Martinuskerk van Moorsleden. En het is in deze kerk dat dus een belevingscentrum terug te vinden is over deze Pater Lievens. Nu, ik zelf kende hem niet. Het is een gelegenheid voor ons om hem beter te leren kennen. Wie was die Pater Lievens nu en waarom zijn er zelfs straten naar hem genoemd? We gaan het samen ontdekken en gaan binnen in de Sint-Martinuskerk hier in Moorsleden. En zo zijn we ondertussen aangekomen in Moorsleden en staan we in de Sint-Martinuskerk. Uiteraard de patroonheilige Sint Maarten, maar deze kerk heeft ook een memoriaal aan het leven van Pater Lievens en die gaan wij zo meteen beter leren kennen. De kerk is gebouwd rond het jaar 1560, een laat-gotische hallenkerk met een westtoren. Maar in 1806 werd met de opruiming van het kerkhof rond de kerk gestart en in 1850 werd dit voltooid. In 1852 werd het koor in neogotische stijl verlengd. Op 27 juni 1917... valt de ondermijnde toren op het schip van de kerk. En van de kerk bleef er alleen nog maar puin over. En in 1922 startte men met de heropbouw van de kerk volgens de plannen van A. de Pauw en Kouwe uit Brugge. Het werd nagenoeg een identieke reconstructie in gele baksteen, maar met een verbreed driebeukig schip. Met een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken, met uitspringende portalen en ten noorden een doopkapel. Vooraan is er een hoofdkoor met zijkoren, met ten noorden een berging en op het zuiden de sacristie en winterkapel.

deze kerk staat een bijzonder beeld, namelijk de Zwarte Madonna van Loreto uit 1624. Het is namelijk zo dat in 1622 de heer van Moorslede op bedevaart trok naar Onze Lieve Vrouw van Loreto in Italië. Verder staat er een preekstoel uit de 18e eeuw in rococo-stijl van de hand van Petrus van Reable uit Kortrijk en een neogotisch koorgestoelte van 1858. En we staan hier voor het beeld van de Zwarte Madonna van Loreto. Onze Lieve Vrouw van Loreto. En het beeld werd in 1625 meegebracht door de heer van Moorslede. Dat is Michael van der Poorten de Pierre en zijn vrouw Caroline de Robles uit Loreto, waar ze op bedevaart waren gegaan. U weet, Loreto ligt in Italië, in de provincie Ancona aan de Adriatische Zee. Het heiligenhuis van Nazareth, waarin de heilige familie heeft gewoond, staat daar in de plaatselijke basiliek. Tijdens de kruistochten zou dit heilighuis naar Loreto overgebracht zijn. En de legende wil dat dit door engelen is gebeurd. Onder de invloed van het Concilie van Trente, de werking van de paters Jezuïten en door de geweldige invloed die uitging van de aartshertogen Albrecht en Isabella, ging het godsdienstig leven in de 17e eeuw fel vooruit. Zo ontstonden onder meer de bedevaartsplaatsen van Halle, Scherpenheuvel enzovoort. Tijdens zijn bedevaart had de heer van Moorslede daar ook aan gedacht. En hij bracht bij zijn terugtocht een kopie mee van het zwarte beeld van Onze Lieve Vrouw van Loreto, dat hij aan de plaatselijke kerk schonk. En meteen stichtte hij hier ook een broederschap, de confrerie van Onze Lieve Vrouw van Loreto. De aartshertogen Albrecht en Isabella, de bisschop van Ypres en anderen waren er lid van. Ze werd kerkelijk goedgekeurd door paus Urbanus de VIII. De bisschop van Ypres, monsieur Anton de Henin, keurde hier in Moorslede dit broederschap goed en in 1683 werd ze door paus Innocentius de XI bevestigd. Dit broederschap was een groot succes. Haar invloed vermeerderde nog door nieuwe broederschappen, namelijk de broederschap van de Rozenkrans en dat van het Heilig Scapulier. De verering van de Zwarte Lieve Vrouw stond en staat nog in verband met het oude broederschap van Onze Lieve Vrouw van Loreto en anderzijds met de ommegang, die eveneens van 1625 dateert, een processie ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart op 15 augustus. De Moorsledenaren zouden echter niet tevreden zijn geweest, zo zegt de legende, over de kleur waaruit het beeld bestond en daarom besloten ze het wit te schilderen. Groot was hun verbazing toen ze 's morgens ter kerke kwamen en zagen dat het beeld wederom zwart was geworden. Tijdens de oorlog van 1914-1918 en met name de verschrikkelijke oktoberdagen van 1914 was het de toenmalige Moorsleedse onderpastoor Camille Roffiaan die op gevaar van eigen leven het beeld verborg onder de Lourdesgrot die zich toen in de kerk bevond, de plaats van de huidige doopkapel. Na de bevrijding van Moorslede in september-oktober 1918 en met de terugkeer van de bevolking vanaf 1919 begon men met het ruimen van de puinen van het totaal verwoeste Moorslede. Mede hierdoor vreesde men dat het beeld door het oorlogsgeweld verloren was gegaan. De Moorsleedse kantonier Georges Bouten vond het echter, tot grote vreugde van de reeds teruggekeerde bevolking, onder de puinen van de kerk terug. Hoewel het 4 jaar onder het puin had gelegen, was het in een goede staat en dienden er slechts kleine herstellingen te worden aangebracht. Ze kwam terug naar Moorslede op zondag 3 augustus 1924, opnieuw ingehuldigd en processiegewijs rond de kerk gedragen, omringd door de congregatie der jonge dochters. Het beeld heeft verschillende garderoben en wordt op verschillende tijdstippen van het kerkelijk jaar anders aangekleed en versierd.
Bij het ontvangen van het doopsel komen de jonge moeders hun pasgedoopten opdragen aan Onze Lieve Vrouw van Loreto, wiens feestdag gevierd wordt op 10 december. Ze is ook de patrones van de Belgische luchtmacht en van allen die met luchtvaart te maken hebben. Ze wordt in Moorsleden aanroepen voor de huisgezinnen en de vrede in de huisgezinnen. Ook bij het aankopen, bouwen, verbouwen en verkopen van huizen. Om dus te voorzien in de noden van het gezin. Wel, ongetwijfeld kent u misschien wel iemand die nood heeft aan een nieuwe woning. Of een jonge moeder die net een kind heeft gekregen. Een gezin dat in nood verkeert. We bidden voor hen allen.

0: perpetuamente ser corpore sanitate gaudere. Et gloriosa Beate Maria semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
2: Terwijl ik mij langzamerhand wou bewegen in de richting van de plaats waar dus dat belevingscentrum is, rond de figuur van pater Constant Lievens, zag ik iemand die muntjes in de offerblok deed om een gebed te doen bij Onze Lieve Vrouw. En dat was gelegenheid om in gesprek te gaan met Frida, geboren en getogen in Moorsleden.
3: Ja, beste luisteraars, ik was hier de Sint-Martinuskerk aan het bewonderen en ik hoorde het geluid van muntstukken die in de offerblok vielen. En ik zag Frida hier enkele kaarsjes aansteken bij Onze Lieve Vrouw. Frida, kunt u zelf kort voorstellen aan onze luisteraars en waarom dat je vandaag naar hier gekomen bent?
4: Ik ben Frida Siewen, ben van Moorsleden. Ik heb graag verbindingen met mensen. Ik heb diepgang nodig. Ik ben een gevoelige mens. En ik heb altijd wel mijn inheften als ik moet komen. Ik weet dat ik hier altijd antwoorden vind. Dus ik steek een kaarsje, dat is gelijk welke kaarsjes. Maar als ik thuis kom, we zitten al heel lang met heel moeilijke problemen. En mijn zieke dochter die autisme heeft, die in steek gelaten geweest. En met een kindje van, een kind van het vijfde leerjaar. Dat is een heel zware dingen dat je niet tegen mensen kunt uitspreken waar dat ik in gebed kan afleggen, is een hele troost voor mij. Ja, ik vind het ook belangrijk, gebed en zingeving vind ik heel belangrijk, want in deze tijd gaat alles vlug en het is allemaal vlug en moet allemaal veel opbrengen. Maar ik vind dat het gebed het sterkste is die je ondersteunt, die er maar kan zijn. Ik ben altijd heel gelovig geweest als kind. Moet zeggen, ben meermaal redding gehad. Onder meer heb ik als kind van

0: basis toevertrouwen. Bent u altijd mariaal geweest?
1: Ja, ik vind dat ook wel. Ik ben ook heel voor Jezus. En Ria heeft daar ook de lezingen van Pater Pio. Ik kom ook dikwijls naar die lezingen. Ik vind dat ze heeft ook een heel sterk geloof. En door daarmee groeit die geloof versterkt. Ja, ik vind het dat moet heel moeilijk geweest zijn als Maria, haar enige zoon, allee, dat ze daar je moet afgeven. Dat is een hele doorgang. En je zit ook met die pijnen, dat je zegt, dat die pijnen heeft ook moeten hebben. Dat is iets die eigenlijk zegt, de mens heeft zijn lijden, iedereen heeft zijn lijden. En hoe, en ja, het leven is zo ups en downs, je kunt er niks aan doen. Mm. Dat is, ja, je moet in mindere tijden, ik vind dat je toch sterk je geloof moet kunnen aanspreken, dat heel belangrijk is voor de mens.
0: Als u zo'n kaarsje aansteekt, is dat ook een moment van gebed, van spreken tot Maria?
1: Ja, ik vind dat hier ook een hele mooie link van. U zult mij helpen, u kan mij helpen. En dat is ik vind dat een heel mooie tekst die onderaan staat. Dat je dat ook kunt echt vragen vanuit je hart. Die hartsverbinding van voor hulp te hebben.
0: Ja, willen we het samen bidden misschien? Ja, we gaan het doen voor uw intenties en vooral intenties van onze luisteraars. Gij kunt mij helpen. Gij wilt mij helpen. Gij zult mij helpen. O machtige, o goede, o getrouwe moeder van altijd durende bijstand. Onze lieve vrouw van altijd durende bijstand, bid voor ons. En wel, wij gaan zeker ook aan onze luisteraars vragen om voor de moeilijke situatie thuis te bidden. Ja, we zijn hier natuurlijk ook thuis bij Pater Lievens. We zijn thuis bij onze lieve vrouw van Loreto, de Zwarte Madonna, waar ook heel speciaal voor het gezin wordt gebeden. Is dat ook iets wat u altijd hebt gedaan? Uw eigen gezin toevertrouwd aan Maria?
1: Ja, dat doe ik ook. Mijn dochter is het ook wel. Ik, in die jonge jeugd, ze is hier nog maar 38. En dan zeg ik altijd wel, als je het moeilijk hebt, ga naar die kerk. Geef dat af en u zult dan ook wel uw ingeving krijgen of uw antwoorden. Want antwoorden kun je liggen wel in jezelf, maar als je bidt, ontspan je en kan je dat geven in getrouw en komen die antwoorden toch altijd binnen. Mm-hmm. Ik weet dat ik er naar huis ga, dat ik weer een stukje verlossing krijg, dat ik weer een antwoord krijg.
0: En dat je het ook een stukje hebt kunnen loslaten hier.
1: Ja, dat kan ik weer voor een eindje weg. Ja. Totdat er een nieuwe, de mens zit eigenlijk met blokkades. Ja, dat is, ik weet niet van waar dat zou komen, maar dat wordt ook wel een beetje een nupje geworpen, hoe sterk dat je geloof is. Mm-hmm. Want een mens moet groeien in zijn geloof. Ik moet zeggen, mijn geloof is veel dieper met ouder worden dan als jonger zijt. Dan moet je nog zelf allemaal ontdekken wat zijn de waarheden. Maar voor mij is er maar één ding die telt, is waarheid. De waarheid is voor mij heel belangrijk. Mm-hmm. Het kan mij niks zien als ik voel dat er geen waarheden bij iemand zijn in zijn gesprekken. Dat is dat voor mij gedaan. Ja. Dat gaat gewoon niet.
0: Uiteindelijk brengt onze lieve vrouw ons ook naar Jezus toe. Bent u geboren en getogen in Moorsleden en bent u dan geboren in een katholiek gezin?
1: Ik ben hier geboren in Moorsleden en die vroeger het rusthuis is in Moorsleden. En dat was niet zoveel vroeger in de jaren. Ik ben in 59 geboren en er was dan maar, dat was gekend, oftewel waren de thuisbevalling. Maar er werden ook veel beroep gedaan in het rusthuis aan moeder Theresia dan ze zijn. Dat was dan eigenlijk de vroedvrouw, dat was vrij gekend voor kind. Op de wereld te zetten. Ja, dat was. Ik heb daar ook te later in gewerkt bij de mensen. Ik was al onderhoud aan mensen. Ja. Dat deed ook wel. Zieken hebben mij altijd aangeroepen van gehandicapten van kleins af. Ja. Ja, ik heb altijd wel veel in bres staan voor mensen. Ja, en dat spijt me niet.
0: Ja, misschien ook dat u daar bent geboren met een reden. Hè. Was uw gezin zelf gelovig? Hebt u het geloof meegekregen van uw ouders?
1: Ja, zekerlijk van mijn vader was hard geloof, heel hard in geloof. Die had de oorlog meegemaakt. En dat had hem ook wel een beetje gekraakt. Maar dat heeft hem wel, het gebed heeft hem recht gehouden. Hij was dan ook wel streng. En hij was hard in denk, maar hij zag ons graag. Maar zijn geloof kwam op zijn eerste plaats.
0: Ja, Ja. En uw moeder?
1: Mijn moeder voelde hem ook wel, maar ja, zij was zacht. Zij was iets zachter. Mijn vader, als door die oorlog

0: ja, viel mehr gemacht. Er hat andere Hunde gesehen. Ja, das, wenn sie mal sehen, und seine Mutter ist gestorben, als die 10 Jahre war, und haben sie aber viel alleine mit mir machen. Das, da sein Vater war auch echt, echt katholisch, vergelovig. Das kostet dann die Brei in die Geloven. Mm-hmm. Und das war dann ook een familie uit Liefde, die mekaar hielp. Moet je zeggen, in deze tijd zie je dat niet meer zo. Dus elk heeft zo'n beetje zijn eilandjes. En soms ik het ook wel maar moeilijk mee, wat ik ze graag verbond, dat die spontaniteit is weg. Want ja, doordat die gsm's en ding, of, zijn ze meer verbonden nikkers met die telefoon, of dat ze nog met God of met Jezus verbonden zijn. Maar ik zeg niet dat iedereen heeft wel een stukje geloof en ding. Ik denk wel, dat ze misschien nog wel iets gaat terugkeren. Want nu is het veel, veel hoofdwerk. En de mensen hebben ook minder tijd, maar vroeger waren ze meer een gemeenschap. En gemeenschap zijn ook belangrijk voor mij. Ik kan ook nog een keer in gemeenschap van welzijnsschakels of van dingen. Omdat ik vind dat je dat ook daar terugvindt met mensen die het moeilijk hebben.
1: Ja, want Moorsleden, dat is natuurlijk niet heel, heel groot. Hè? Dus ik denk dat u in die dorpsmentaliteit ook bent opgevoed. Hebt u gemerkt in de loop van de jaren dat dat enorm veranderd is, ook op een plaats zoals Moorsleden?
0: Ja, dat wel. Sommige mensen zijn meer afstandelijk gewonnen, maar dat komt door de angsten. Ik vind, sedert de corona, dus als je naar Dadizee gaat, naar de kerk, liggen er daar briefjes met de gebeden, dat Maria zegt. Nee, dat ook wel. Het leven heeft altijd over het ding, er zijn altijd oorlogen geweest, er zijn altijd epidemieën geweest, er is altijd van alles geweest, maar de mens heeft veel moeten meemaken in die jaren. Dat is normaal dat die angsten nu groter geworden zijn dan vroeger. Mm. Want doordat vroeger was het geloof sterker, maar nu is dat ook wel een beetje afgezwakt, maar het komt denk ik meest door de angsten van al die epidemieën en die oorlogen. Ja. Dat zet eigenlijk die oorlog die nu bezig is, is ook wel mensen die ook geen zekerheid en geen houvast meer.
1: Naast Maria en de heilige Pater Pio misschien, zijn er nog andere heiligen in uw leven die op een of andere manier een belangrijke rol hebben ingenomen?
0: Ja, ik vind er van Pater Pio dat ook wel bewezen is. Die is een manifestatie in zijn handen, stigmatisatie. Ja. Dat, ik vind dat heel mooi en ook wel heel, moet een heel sterke mens geweest zijn, want er staat op zijn blaadjes, in de tijden was er ook luxe, maar je hebt hem nooit overgegeven aan luxe.
1: Dat is misschien een laatste woord aan onze luisteraars. Wat zou u hen toewensen in een tijd waar mensen inderdaad, zoals u zegt, wat meer angst ervaren? Wat zou u aan de luisteraars van Radio Maria nog willen zeggen?
0: Ik zou zeggen, voed de mensen met liefde. Elke dag over liefde praten is heel belangrijk. Ik doe dan ook wel veel meer in mijn gesprekken, want dat is de belangrijkste bron die er maar kan zijn, want het is de machtigste kracht die op de wereld is. Mm-hmm. Ja, en ik vind dat ze veel mensen kunnen doen en dat er kan gepraat worden. Er zijn niet genoeg kleine groepjes waarover mensen dikwijls niet durven over praten. Als ze te groot zijn, komt ze dan niet. Maar ik vind kleine kringen beginnen opbouwen, vind ik belangrijk, waar dat er geloof nog aanwezig is.
1: Ja. Het zijn maar kleine groepjes, onze lieve neer had er ook maar 12 nodig.
0: Ja, dus dat alles groeit in het werk, en liefde maar groeit.
1: Zeker. Dat is zeer belangrijk. Ik dank u van ganser harte voor dit korte moment hier aan de icoon van onze lieve vrouw. Heel blij ook dat we voor uw intenties hebben kunnen bidden. We nemen ze zeker ook mee op onze pelgrimstocht.
0: Hartelijk dank, want ik heb het gesprek. Ik vind het heel, heel goed dat we daar een keer over kunnen praten. Niet. Ik heb gelijk mijn zegening gehad vandaag.
1: Ik dank u van harte hoor.
0: Dank u wel. Dag.

0: Van onze sympathieke ontmoeting met Frida en ons gebedsmoment gaan we in de richting van Pater Lievens en ontdekken zo zijn leven.
1: O Vlaams geheld, die honderden, geheiligd door uw hand, met ons hiet even kersten zijn in het ver en het vreemde land. O Vlaming, die ter dood getrouw, aan God, aan zeden en taal, uw eigen volk liet de erfenis van uw zegepraal. Blijft werken nog en wekt in ons een vonksken van de vlam, dit heidendom in branden stak, die u het leven nam. Blijft werken nog en wonden loon uw nooit vermoeide hand. Zij werven en wenden er meer van ons naar het vreemde en het verre land. Dan blijft het dierbaar pleksken grond dat zulke mannen droeg. Zijn waarlijk Vlaamse kinderen toch immer groot genoeg. Het is een gedicht van Guido Gezelle over een bijzondere figuur die hier wordt vereerd, een eerbiedwaardige dienaar Gods. En Guido Gezelle die schreef een in memoriam over hem, dat we zo meteen ook zullen lezen. Het gaat over Pater Constant Lievens. We gaan hem vandaag een beetje beter leren kennen. Hij werd namelijk geboren te Moorsleden op 10 april 1856. Zijn middelbare studies heeft hij doorlopen aan het klein seminarie te Roeselare van 1870 tot 1876, waar hij, net als, jawel, Albrecht Rodenbach, waar we al eerder hebben over gehoord, behoorde tot de wonderklasse van eerwaarde heer Hugo Verriest. Aan hetzelfde instituut begon hij daarna zijn priesterstudies en deed er aldus zijn jaar wijsbegeerte, van 1876 tot 1877. Aan het groot seminarie te Brugge volgde hij 1 jaar theologie en trad vervolgens binnen bij de paters Jezuïten. In de oude abdij te Drongen, trouwens waar Pelgrim in eigen land geboren is, verbleef hij 2 jaar als novice en op 22 oktober 1880 legde hij te Brussel zijn eeuwige geloften af en vertrok nog diezelfde dag naar Brits-Indië. Zijn theologische studies zette hij verder te Asansol. Hij ontving op 14 januari 1883 in de kathedraal van Calcutta de priesterwijding uit handen van monseigneur Paul Goedhals, eveneens jezuïet. Begin maart 1885, naar Chotanagpur gestuurd, vatte Pater Lievens zijn eigenlijk missioneringswerk aan. Na een kort verblijf in Yamgain vestigde hij zich omstreeks oktober van dat jaar in Torpa. Die rusteloze Libin Sahib nam de verdediging op zich van de uitgebuite Adibasis, of oerbewoners, en bracht een ware bekeringsbeweging op gang. Van augustus 1888 tot december 1889 verbleef hij als bestuurder van heel het missiedistrict in Ranchi. Eigenhandig heeft hij minstens 25.000 christenen gedoopt en in 7 jaar tijd steeg het aantal katholieken in Chotanagpur van ongeveer 2.000 naar 100.000. Pater Lievens werd terecht een tweede Franciscus Xaverius genoemd. Na zijn laatste moeizame apostolische tochten van 1891 tot 1892 keerde de geloofsbode totaal uitgeput en ziek naar zijn geboorteland terug. Op 28 oktober 1892 was hij terug in de oude abdij te Drongen en op 6 juni daarna werd hij opgenomen in het klooster te Leuven. Bidden en mediteren waren de laatste dingen die Pater Lievens heeft gedaan. Hij overleed te Leuven op 7 november 1893 op de leeftijd van 37 jaar, 6 maanden en 27 dagen. 2 dagen later werd zijn stoffelijk overschot na een sobere plechtigheid aan de aarde toevertrouwd, te Heverlee. En zo mogen we dus deze Pater Lievens een beetje beter leren kennen. We zien hier ook nog wat historische data. De meeste hebben we vermeld. Hij zal op een bepaald moment in 1892 geveld worden door tering en zoekt daarbij verpozing in het Himalaya-gebergte en zal daarna gebroken terug naar Vlaanderen terugkeren op zoek naar genezing. Dat was vlak voor zijn overlijden. In 1895 komt het eerste biografische werk, geschreven door Pater van Tricht. Op 11 augustus 1929 komt er een onthulling van het ruitersstandbeeld op de marktplaats te Moorsleden. In 1951 wordt zijn stoffelijk overschot opgegraven en is er een grootse hulde en bijzetting van zijn gebeente in de kapel van de Jezuïeten te Leuven. In 1956 een inhuldiging van een gedenkteken in het kleinseminarie te Roeselare. En in 1985 komen de herdenkingsfeesten in België en India bij 100 jaar Lievensmissie. In het jaar 1993 zijn er grootse herdenkingsfeesten te Moorsleden bij de 100ste verjaardag van zijn overlijden en de overbrenging van zijn stoffelijk overschot naar deze kerk te Moorsleden en begroeting door hun koninklijke hoogheden prinses Astrid en prins Lorenz. Zijn stoffelijk overschot wordt in 1993 naar India gebracht en er is een bijzetting van zijn gebeente in de kathedraal te Ranchi, waarbij een officiële aanvraag tot zaligverklaring komt. Het edict voor de zaligverklaring en canonisatie van Pater Lievens gebeurt op 1 november 2000. De start van het diocesane proces is 5 maart 2001 en in 2006 worden de reliquieën van Pater Lievens terug naar deze kerk gebracht te Moorsleden, naar de aanleiding van 150 jaar geboorte. We gaan zo meteen die reliquieën van Pater Lievens vereren. Terug naar meneer Gezelle, want die schreven in memoriam in de Gazette van Kortrijk op zondag 19 november 1893. En hij schreef het volgende. Te Leuven is over enige dagen een man gestorven die nog maar 37 jaar oud en was en wiens leven gij moet kennen. Het is pater Constant Lievens. Hij kwam ter wereld te Moorsleden bij Roeselare, den 11 april 1856. Hij deed al zijn Latijns gescholen in klein seminarie en bekroonde die studien met de wijsbegeerte. Hij was eerste van zijn leergang. Als hij 2 jaar in het grootseminarie van Brugge geweest had, zocht hij naar meer volmaaktheid nog en ging naar Drongen bij de Jezuïeten. 2 jaar later ging hij naar Indië. Hij had dat krachtig woord gelezen van de heilige Paulus. Is Christus voor ons niet gestorven? Wij dus moeten kunnen sterven voor onze broeders. Hij was dan 24 jaar oud. Na 3 jaar verborgen en nederig leven wordt hij priester. Zijne hoogwaardigheid, de bisschop Goedals van Calcutta, geboortig van Kortrijk, een kender, zendt hem tot in het herte van Chotanongpore om te geloven, te verkondigen aan de Mundaris en de Uraans. En nu begint er een leven dat inderdaad wonderlijk mag geheten worden. Eerst tot Torpa, dan Ranchi, doofstad van het geweste, roept hij tot hem die arme Indus, nog weinig bekend met de Engelse beschaving. Hij roept en zij komen, gehele huisgezinnen, gans gedorpen in grote benden. En hij heeft voor hen een deka gebouwd, een groot schuilhuis. En hij leidt ze daarin en hij leert en hij doopt en hij maakt er geloofsboden van. Die arme lieden keren weer en zetten die lering voort en er komt nog altijd volk. En dat schuilhuis is opgepropt. Dag en nacht moet Pater Lievens spreken, onderwijzen en dopen. In tussentijd gaat hij een keer uit, dringt tot 30 uren diepen in de bosgen op zoek naar zielen. God is goed, schrijft hij naar zijn bisschop. Op een dag heb ik er 1557 die bereid waren gedoopt en ik had er 3061 gedoopt in de 14 voorgaande dagen. Hij krijgt helpers en medewerkers. En hij plaatste rond Ranchi en vanuit zijn klein huizeke bestiert hij zijn medepaters. Zijn kamer, schrijft er een, is geheel behangen met kaarten van het geweste. Het is lijk het bureel van een legeroverheid. Niet alleen doopt en onderwijst hij, hij bestiert die christenendorpen. Hij verdedigt ze tegen de plunderijen en uitbuiterijen van kleine vorsten die hem willen alles ontnemen. Hij roept de hulpen in van de Engelse rechters en die Engelsmans altijd zo onpartijdig komen en bieden hulpen aan die zwakke lieden. Van dag tot dag worden er meer bekeringen gedaan. Pater Lievens heeft hier geweest, schrijft een geloofsbode. In een maand in het Barwaai-geweste heeft hij er 3000 welbereid kersten gedaan. En dat heeft al zo 6 jaar lang geduurd. Ondertussen groeide de katholieke beweging van Chotanangpore aan. Van 378 is hij gekomen op 35.000. En wat heeft hem dat gekost? Zijn leven. Ik ben uitgeput door koortsen, schrijft hij in 1889, maar kan vinden geen tijd om te rusten. Mijn leerlingen wachten achter mij. Hij worstelde zo lang als hij konde, maar eigenlijk toch wierd hij van zijn kwalen neergeveld. In 1891 wierd hij van zijn oversten in Europa weer gezonden. Zij peisden en zij hoopten dat de lucht van de geboortestreken hem zou hersteld hebben. En hij kwam een weinig rust te vragen aan dat oude stille klooster waar hij 13 jaren tevoren gekomen was om te mogen werken en zijnzelven te beste te geven. Ik was daar, gelijk alle jaren, enige dagen in de eenzaamheid. En op een avond in de grote gaanderijen hoorde ik daar iemand zo aardig, eendelijk en zo scheurend hoesten en kaaste mij. En ik zag daar lijk een oude man komen, geleund op een stok die scheen door zijn slepende benen te zinken en moeilijk voortkom. En in de halve klaarte van het lichtje dat aan het gewelf hong, kon ik dat wezen zien, uitgemergeld en doodsbleek. Ik verkende hem, het was hij, die wegstervende man was Pater Lievens. Hij kwam en hij was maar 37 jaar oud. Hij kwam daar bij ons uit leven. Is Christus voor ons niet gestorven? Wij moeten kunnen sterven voor onze broeders. Een van die dagen kwam iemand haastig bellen in het oude klooster. Broeder, is het waar dat Pater Lievens hier is? Ja, heer graaf, in de ziekenkamer. Ah, kloop er zeer naartoe. En hij vloog door die lange witte gangen. Enige jaren tevoren had de graaf een grote reizen gedaan in Indië en door geheel Chotanangpore. En het was Pater Lievens die die edelman tot leidsman gediend had. Blij gemoed trok hij binnen, maar als hij voor hem dat schamel, afgemartelde mensengeraamte zag en die uitgemergelde handen, bevende naar hem uitgesteken, hij snikte erbij van klare krijschen en hij vloog aan den priester zijn hals en hij kon geen woord spreken. En het was hij die sterven ging, die zelve woorden haalde van aanmoediging. Maar, zei hij, gij moogt zo mistroostig niet zijn, het gaat al beter. En indien onze lieve Here een weinig bloed wilt voegen bij hetgene dat ik nog over heb, wij zullen naar Torpa weren keren. Om wat verstrooidheid te vinden buiten de eentonige vlakten van het geweste, wordt hij aangeraden van naar Leuven te gaan. En hij is er gekomen en het is daar dat zijn leven stil en zachtjes uitgegaan is. De dood blijft wel lange weg, zei hij, een van zijn laatste dagen, en hem wendende naar den broeder die hem verzorgde. Broeder, zei hij, waaraan kunt ge gewaar zijn dat de dood komt? Arme martelaar, zij was nakende. Hij vroeg dat men hem een hoofdstuk zou gelezen hebben uit de navolging van Christus. En als dat gedaan was, wilde hij hem nog een weinig rechten op zijn bedde. De snik begon en daarna de doodstrijd. Men liep om een priester. God is toch goed. De eerste die erbij kwam was een van zijn vrienden die ook gelijk Pater Lievens uit Indië naar Europa gekomen was om hem te herstellen. Zijn laatste en uiterste oogopslag was op dien vriend. En misschien, als hij dat bruin gebrand wezen zag en die lange zwarte baard, zal hij in zijn inbeelding die bosgen en die bergen van Chotanangpore weer gezien hebben waar de door hem gedoopten en aan Christus gewonnen christenen voor zijn ziel zullen bidden. En te Leuven, als men hem naar het kerkhof droeg, heeft hen misschien gezeid: wien begraven ze daar nu? Een pater? Ah, een pater.

De woorden van priester Guido Gezelle in de Gazette van Kortrijk, zondag 19 november 1893. Het in memoriam van de priester die hij had ontmoet in de abdij van Drongen. En hier in dit stukje van de kerk van de Sint-Martinuskerk zien we dus verschillende portretten, een buste ook, van pater Lievens. Men kan er enkele devotieartikelen ook verkrijgen. En hier staan we voor de relieken van pater Constant Lievens. Terwijl we de klok hier boven ons horen slaan, kunnen we even stilstaan bij dit bijzondere leven. In een bijzondere kistje hier wordt de hand, de rechterhand van pater Lievens bewaard. We vinden hier ook nog het brilletje dat in bruikleen is gegeven door de familie. En dat heeft gedragen. Indrukwekkend leven van pater Lievens. En dus, als we hier een beetje verder lopen, dan kom je eigenlijk binnen in het Lievens Museum, dat een beetje de historiek van deze bijzondere figuur vertelt. Maar alvorens we dat doen, komen we aan een muur met verschillende portretten. Portretten die ze het epos van de Vlaamse missionering hebben genoemd. Waar figuren zoals Ferdinand Verbiest, pater Herman Rasgaard, waar we ook al hebben over gehoord, moeder Teresa, Pedro de Gante, uiteraard pater Lievens zelf, de Belgische congregaties die werkzaam waren in India, de Jezuïten, de zusters van de jacht, de Ursulinen, zusters van liefde, broeders van liefde, Franciscanen, Dominicanen, Augustijnen, Karmelieten, Salesianen, Kapucijnen en de zusters van onze lieve vrouw van Namen, die we ook al eerder op andere pelgrimstochten in Namen hebben ontmoet. En zo komen we binnen in het leven van pater Lievens, waar we de ouderlijke woning zien, verschillende foto's uit en beelden uit zijn leven. Een foto waar hij samen met Albrecht Rodenbach in dezelfde klas zit. Brieven die hij heeft geschreven. De devotie die rond zijn leven is ontstaan. De activiteiten van de Jezuïten in India. En ook een uitbeelding van pater Lievens die, en dat aan de hand van eigenlijk ja, poppen, een uitbeelding is van hoe het moet geweest zijn, hoe hij naar India is gegaan. Voorwerpen die afkomstig zijn uit India. Een kijkkast met een reconstructie van een foto die van pater Lievens werd gemaakt. Een echt belevingscentrum, zeg maar, van alles wat te maken heeft met deze bijzondere missionaris die geboren is in Moorslede. En dus deel uitmaakt van de geschiedenis van de stad. En ook zeker nog vereerd wordt hier in Moorslede. Tal van informatie. We hebben toch enkele details kunnen meegeven. En dan komt men in een ruimte waar de historische kist staat, waarin het stoffelijk overschot van pater Lievens ingeborgen lag, van januari 1993 tot oktober 1993. Pater Lievens, bid voor ons, bid voor alle christenen in India, voor alle missionarissen. Amen. Zo, dierbare luisteraars, dit wat betreft de Sint-Martinuskerk in Moorslede en het belevingscentrum rond de figuur van pater Constant Lievens. Wij gaan terug hier de fiets nemen en zetten een koers naar onze uiteindelijke eindhalte, de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen.

zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering voor vandaag van Pelgrim in Eigen Land. En staan we op het punt om de Sint-Martinuskerk van Moorslede, dit belevingscentrum van Pater Lievens, achter ons te laten. We gaan Moorslede dus verlaten en gaan richting Zuid-Zuidoost. We gaan de Dadizelenstraat nemen en dat kan ook niet anders dan ons helemaal tot in Dadizelen zelf te brengen. Onze intenties die gaan met ons mee en wij gaan zo naar onze lieve vrouw van Dadizelen. Van harte dank voor uw meefietsen en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende Maagd.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Vandaag zijn we aangekomen aan de laatste aflevering van dit boek. En we hebben natuurlijk in de vorige afleveringen het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe beter mogen leren kennen. Door middel van vele getuigenissen waren we in staat om zijn deugden die hij op heroïsche manier beleefde, om die uit te diepen en beter te leren kennen. We hebben ook gezien op welke heldhaftige wijze hij zijn leven heeft gegeven voor een onbekende eigenlijk in het concentratiekamp van Auschwitz. Op die manier belandde hij in de hongerbunker, waar hij dus een vreselijke dood is gestorven en werkelijk de kroon van het martelaarschap heeft verworven. We zijn aan hoofdstuk 12 gekomen, van de ellende naar de glorie. De verdediger van het geloof, meer bekend als de advocaat van de duivel, besloot aldus zijn kort en helder overzicht van het leven van pater Maximiliaan. Een korte kanttekening: verdediger van het geloof of advocaat van de duivel is een term die gebruikt wordt in een proces van heiligverklaring, wanneer dus onderzoek wordt gedaan naar de deugden van iemand die in geur van heiligheid gestorven is. En dan wordt er ook iemand aangesteld die eigenlijk probeert om de beweringen te ontkrachten. En die getuigenis en zijn overzicht dat hij gegeven heeft van het leven van pater Maximiliaan luidt als volgt. De as van de dienaar Gods werd als een grote hoop stuifmeel door de wind over de schrikkelijke omheining van het dodenkamp gedragen en overal ontkiemde er bewondering en ontroering. Zelfs te midden van de gruwelen van de oorlog en de materiële en morele verwoestingen van de naoorlogse tijd voelden niet weinigen aan dat het geval van de tulp van Auschwitz ontrukt moest worden aan de moordenaarshanden, omdat hij zich had weggeschonken als een offer van liefde en in zich een hogere oproep verborg die men ging begrijpen. Niet minder gunstig is het besluit van zijn requisitoire. Bij het strijken van de zeilen, nu ik mijn taak heb volbracht, heb ik er behoefte aan te verklaren dat, hoewel ik mij op de tegenovergestelde oever bevond, ik mij slechts met moeite heb kunnen onttrekken aan de betovering die van deze sublieme dwaas uitgaat. Met hem ademt men de zuiverste lucht in van de hoge toppen der bergen. En we hebben ook de heilige overtuiging dat de welwillende aanhoorder van dit boek de zuivere lucht heeft ingeademd van de Kolbiaanse hoogten, waarvan er twee een duizelingwekkende hoogte bereiken. Het onuitblusbaar vuur van zijn ziel, waarmee hij iedere beperking en elke hindernis nam om zijn plan, dat hij brandend van liefde geniaal en gedurfd had opgevat, te bereiken. De komst namelijk van het sociale rijk van de onbevlekte en de spontane opoffering van zijn leven voor de redding van een zijner lotgenoten in het verdelgingskamp van Auschwitz. De zuiverheid van deze bovennatuurlijke atmosfeer, die van pater Maximiaan uitging, werd gedurende zijn leven en onmiddellijk na zijn dood opgemerkt. Hoe gewaagd het ook mogen klinken, pater Maximiliaan werd door allen die hem gekend hebben voor een heilige gehouden. De bijzondere achting in zijn jeugdjaren wordt bewondering in de eerste jaren van zijn priesterschap en apostolaat en verering in de jaren van rijpheid bij zijn dood en daarna. Voor de eerste periode, we slaan de kinderjaren over, de tijd namelijk van zijn religieuze vorming en in het bijzonder zijn verblijf op het Serafijns College te Rome,
is het oordeel van pater Injudi van erg groot belang. Deze man was 25 jaar lang consultor van de heilige congregatie van de Ritten voor de zalig- en heiligverklaringen, vriend en vertrouweling van de heilige Pius X, bichtvader van bijzonder begenadigde zielen, onder andere de dienaar Gods Orione. Daarom is zijn mening over de heiligheid van pater Maximiaan gebaseerd op ervaring en deskundigheid. Hij stierf in 1945 op 80-jarige leeftijd en kon dus niet getuigen gedurende de kanonieke processen die in 1948 begonnen. Maar de hoge achting die hij jegens pater Maximiaan koesterde is zo algemeen bekend dat verschillende getuigen hierover spreken. Zo vertelt pater Franciscus Giusta van pater Stefanus, oud-rector van het Serafijns College te Rome, toen pater Kolbe er studeerde, hoorde ik uitroepingen als: dat was een jongen. En hij zei dit met grote bewondering, om te bevestigen dat hij allen overtrof in vroomheid en gehoorzaamheid. Pater Henricus Granata, medestichter van de ridderschap, voegt eraan toe: pater Injudi hield hem voor een heilige jonge man. Ik maakte dit op uit de manier waarmee hij over pater Maximiaan sprak. Pater Andreas Echer, medestudent van pater Kolbe, is nog preciezer en uitdrukkelijker. Op het college verwierf pater Kolbe grote achting als voorbeeldig en deugdzaam kloosterling, zowel bij zijn oversten als bij zijn studiegenoten. Deze mening bleef niet alleen gehandhaafd, maar verspreidde zich steeds meer, vooral door de ontwikkeling van zijn werkzaamheden. En na zijn dood maakte zij plaats voor een ware faam van heiligheid. Pater Injudi was hiervan zo overtuigd dat hij mij enkele maanden voor zijn dood de gedachte opperde de zaak voor de zaligverklaring in te leiden. Bij deze berichten moeten wij ook een aantekening voegen die pater Injudi eigenhandig schreef in het register van de studenten van het Serafijns College onder de gegevens van pater Maximiaan. Sanctus Juvenis, een heilige jongen. In 1921, en dat is nog een bijkomende kanttekening, kwam in Rome een vals bericht aan dat melding maakte van de dood aan de tering van pater Maximiaan. In de kronieken van het college schreef toen pater Injudi een korte levensbeschrijving van de overledene onder 14 juni. En onder andere leest men daar: hij was een engel, een kleine heilige, vol vuur en ijver. We zouden een uitgebreide documentatie kunnen geven over de roep van heiligheid die pater Maximiaan genoot gedurende zijn priesterlijke loopbaan en zijn apostolaat in Polen en Japan. Maar we beperken ons tot enkele verklaringen. Ik heb nooit anders aan hem gedacht dan als aan een heilige, bevestigt zuster Felicitas Sulatica over pater Maximiaan, toen 30 jaar. Ze had hem leren kennen in het sanatorium van Zakopane. Pater Anselmus Kubit, overste van pater Maximiaan en meer dan 32 jaar zijn vriend, schrijft: in mijn leven heb ik veel heilige mensen gekend, niet alleen in Polen, maar ook in het buitenland. Van enkelen van dezen is de zaak voor de zaligverklaring ingeleid. Maar volgens mijn bescheiden mening heb ik nooit iemand gekend die zo heilig was als pater Maximiaan.

zonder menselijke gebreken. Hij leefde enkel voor anderen en van de werkelijkheid van een andere wereld. Professor Dr. Franz Yamaki Tosho, die in Nagasaki woonde toen pater Kolbe er werkte, vat de heiligheid van pater Maximiliaan aldus samen. Ik was protestants geestelijke en hij was het die mij het ware geloof deed omhelzen. Ik verlang naar zijn zalig verklaring, want hij was een zeer deugdzaam man. Bij hem heb ik het ware katholieke leven dat ik al in theorie kende, in praktijk gezien.

De getuige professor Dr. Nagai Takashi, de heldhaftige radioloog van de Universiteit van Nagasaki, slachtoffer van de eerste atoombom, zegt: heel zijn leven was heldhaftig. Ik verlang naar zijn zaligverklaring, opdat zijn leven dat ik van nabij gekend heb als behandelend geneesheer, bij velen navolging mogen vinden, om makkelijker het eeuwig leven te verwerven. Zijn zaligverklaring zou een geweldig goede indruk maken, vooral op de mensen van Japan die nog niet katholiek zijn. Hij was een man rijk aan christelijke deugden. Zo bevestigt Monseigneur Hayasaka Kiyonosuke, bisschop van Nagasaki, die toestemming gaf voor de stichting van Mugenzai no Sono. Terwijl Monseigneur Gavlina, oud-legerbisschop van Polen en vervolgens bisschop van de Polen in de diaspora, de eenstemmige achting die zijn landgenoten voor pater Maximiliaan Helben als volgt samenvat. Tijdens zijn leven was pater Kolbe buitengewoon goed, zowel wat de natuurlijke als de bovennatuurlijke deugden betreft. Allen die hem gekend

hebben, hadden voor hem een grote achting als voor een heilige. Ik weet dat de apostolische nuncii in Polen, monsieur Cortesi, zowel als monsieur Marmaggi, beiden overleden, de grootste achting hadden voor pater Kolbe. Ik voeg erbij dat er nooit een woord van kritiek geweest is op Niepokalanov, hetgeen getuigt ten gunste van zijn overste, pater Kolbe, in deze zin dat de kloosterlingen in hun gedrag zich lieten inspireren door het voorbeeld van hun overste. Naar gelang de gelovigen meer te weten kwamen over zijn leven en dood, werd de achting die men tijdens zijn leven voor hem had, vurige verering. De zeer eerwaarde heer Lipski, pastoor emeritus van Zamtsch, 2 maanden gevangen in Auschwitz en in juni 1941 naar Dachau overgebracht, getuigt. Toen pater Kolbe nog in leven was, werd hij in Polen beschouwd als een heilige omwille van het goede dat hij deed, door zijn werken en door de bekeringen die er plaatsvonden. Ik, van mijn kant, was van zijn heiligheid overtuigd. Deze faam van heiligheid groeide na zijn dood en allen zeiden dat hij een grote heilige was, de eer der altaren waardig. De gevangenen die van Auschwitz naar Dachau kwamen, geestelijken zowel als burgers, en over de dood van pater Kolbe vertelden, waren vol bewondering voor zijn deugden, zijn liefde, zijn heldhaftigheid en hadden de algemene overtuiging dat hij een grote heilige was. De hoogeerwaarde heer pater Orlini, oud-generaal van de orde, zegt: reeds in zijn leven werd de dienaar Gods door zijn eigen confraters als een voorbeeldig kloosterling beschouwd. Zij deelden niet het vuur van zijn ijver, dat hun overdreven leek, maar eenstemmig was de mening, zowel in als buiten de orde, dat hij een uitstekend kloosterling was. Deze faam groeide met de ontwikkeling van de werken die hij stichtte en sloeg na zijn glorierijke dood om in bewondering en enthousiasme. Dit verklaart ook, volgens pater Cyril Kita, de vreugde waarmee de eerste levensbeschrijvingen ontvangen werden. Om aan de verlangens te voldoen van hen die meer over pater Maximiliaan wilden weten, werd het verhaal van zijn leven gedrukt in het Pools, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Duits. De eerste oplage in Polen, 35.000 exemplaren, was in de loop van 3 à 4 maanden uitgeput. In de Verenigde Staten van Amerika was er een oplage van 75.000 exemplaren. Nauwelijks waren de oorlogshandelingen gestaakt of ontelbare artikelen verschenen in Poolse tijdschriften en kranten. Ook de Italiaanse, Amerikaanse, Engelse, Duitse, Japanse en Nederlandstalige pers wijden beschouwingen aan deze heldhaftige figuur. Broeder Lucas Kuzba verzamelde de artikelen die niet door zijn confraters geschreven waren en gaf ze in 2 boekdelen van ieder ongeveer 200 bladzijden uit in 1946 en 1947. Maar het kostbaarste bewijs van de brede weerklank die de naam en de gedachtenis van pater Maximiliaan overal in de wereld gevonden heeft, vinden wij in de ontelbare smeekschriften die tot de Heilige Vader gericht werden om de zaligverklaring van pater Maximiliaan te verkrijgen. Wij achten het onze plicht, mede om de volledigheid van dit werk, tenminste enkele oordelen over de heiligheid en het apostolaat van pater Maximiliaan, waarmee eminente persoonlijkheden hun smeekschriften deden vergezellen, te vermelden. Kardinaal Piazza, eerste patriarch van Venetië, later secretaris van de Heilige Congregatie van het Consistorie en kardinaal referent in het zaligverklaringsproces van de dienaar Gods sinds 1943, schrijft in het voorwoord van de eerste levensbeschrijving: pater Maximiliaan Kolbe, Pool van geboorte, gevormd in het serafijnse vuur van de school der minderbroeders conventuelen,
is een zeldzaam juweel dat morgen tot de eer der altaren verheven zou kunnen worden, zoals velen wensen. In een brief van 1945, gericht aan ons klooster van Jepokalanov, schrijft kardinaal Augustin Glond een bemoedigend woord tot de confraters, die de gruwzame ellende van de oorlog overleefd hadden. Mogen vanuit de hemel de zegen van Pater Kolbe over u neerdalen. Na zijn onvermoeibaar apostolaat onder de banier van de onbevlekte te hebben voltooid, heeft hij getuigenis afgelegd voor de waarheid van Christus door de laatste bladzijde van zijn leven te schrijven met het bloed van de martelaar dat opborrelde uit zijn Franciscaans hart. Kardinaal Gregorius de 15e Aganyanyan schreef aan zijn heiligheid paus Pius de 12e. De naam en het leven van pater Maximiliaan Maria Kolbe, priester van de orde der minderbroeders conventuelen, worden omstraald door een steeds groeiend aureool van heiligheid, niet alleen in zijn vaderland Polen, maar ook in de andere landen van Europa, Amerika en de missiegebieden. De verheerlijking van deze dienaar Gods, buiten het feit dat zij een aansporing is voor de kinderen van de kerk en voor de Serafijnse orde om zijn deugden en heldhaftigheid na te volgen, zal tevens een plechtige wijding zijn van een glorieuze bladzijde uit de geschiedenis van het Poolse volk en een bemoediging voor de gekwelde Poolse natie die nog steeds gebukt gaat onder de verdrukking van het goddeloos communisme. Kardinaal Saliège, aartsbisschop van Toulouse, vat het leven van pater Maximiliaan aldus samen. Hij was een apostel met een vurig hart. Zijn successen hebben zijn landgenoten en confraters zowel in Polen als in Japan verrast. Hij is nederig gebleven en iedere dag opnieuw gehoorzaam aan zijn oversten schreef hij de vruchten van zijn werk toe aan het onbevlekt hart van Maria. Zelden merkt men in een leven de goddelijke tussenkomst zoals in dat van pater Maximiliaan Kolbe. Zijn deugden bereiken een graad van heldhaftigheid die de begeestering bewijst van zijn geloof, van zijn onoverwinnelijke hoop, van het vuur van zijn liefde en ook zichtbaar van overvloedige genaden. Enthousiast en ontroerend is wat kardinaal Wyszynski, aartsbisschop van Gniezno en Warschau, primaat van Polen, schrijft. Na een beschouwing gegeven te hebben over pater Maximiliaan als een gave van de goddelijke voorzienigheid om het geloof van het Poolse volk te ondersteunen in de gruwelijke beproevingen en vredewisselvalligheden van de laatste tijden, spreekt hij als wens uit. Mogen de grenzeloze liefde van pater Maximiliaan Kolbe voor de onbevlekte maagd doorgaan met de harten te ontvlammen, het geloof te verlevendigen en de hoop in de hulp van God door de tussenkomst van de machtige maagd te versterken. Mogen zijn apostolische ijver ons aansporen het rijk van Maria te verspreiden opdat het rijk van Christus komen. Dat Maria, lerares en leidster, alles hernieuwen, de harten, de leer en de werken, met de altijd durende nieuwheid van Christus. Opdat, gesterkt door de gemeenschap met Jezus Eucharisticus, steeds overvloediger vruchten over ons komen, van sociaal welzijn, vruchten van een praktisch en niet van een theoretisch katholicisme, dat het Poolse volk steeds meer waardig en bewust maken van zijn taak Christus uit te dragen.

0: Het oordeel van Monseigneur Paulus Yamaguchi, de aartsbisschop van Nagasaki en getuige van het apostolaat van Pater Maximiliaan in Japan, is ook belangrijk. Ik heb de vaste overtuiging dat het leven van Pater Maximiliaan een voorbeeld is van opoffering en actie. Daarom geloof ik ook ten stelligste dat de verheerlijking van deze uitverkorene een grote stimulans zal zijn voor alle missionarissen. Als de voorzienigheid toestaat dat de goede pater Kolbe, stichter van de Japanse provincie van de Minderbroeders Conventuelen, zalig en heilig verklaard wordt, zal dit zonder twijfel een bron van redding zijn voor een groot aantal mensen en tegelijk een vermeerdering van de glorie van de Heilige Kerk. Als we zouden doorgaan met deze citaten, zou de omvang van onze uitzendingen verdubbeld moeten worden. We zouden ook de stem moeten laten horen van het Amerikaanse episcopaat, met aan het hoofd kardinaal Spelman, aartsbisschop van New York, die van de universiteiten, van de talrijke orden en instituten, van kardinaal Joseph Frings, aartsbisschop van Keulen. Maar laten we eindigen met de edele motieven van de zaligverklaring die kardinaal Jäger, aartsbisschop van Paderborn, neerschrijft in zijn brief aan zijn heiligheid Paus Johannes de 23ste. 1. Om onze innige en persoonlijke verering van de dienaar Gods, gestorven als martelaar van de christelijke naastenliefde en van het katholieke geloof. Ten tweede, om een eind te maken aan de wrok tussen het edele katholieke Poolse volk en mijn land, opdat verenigd in de verering van dezelfde dienaar Gods, de eenheid in de Heilige Geest en in de gemeenschap van de katholieke kerk stabieler worden. Ten derde, om de harten van het Poolse volk, dat vandaag nog zwaar beproefd wordt, maar niet overwonnen is, geestelijk te sterken in de trouw aan het katholicisme. De roep van heiligheid van Pater Maximiliaan nam steeds breder vlucht en geen wonder dat reeds in 1948 de eerste informatieve bisschoppelijke processen begonnen. Door de politieke situatie in Polen werd het voornaamste proces gevoerd in Padua, terwijl tegelijkertijd in Warschau, Nagasaki en Rome interrogatieve processen gehouden werden. In het geheel werden 75 getuigen gehoord, waarvan 15 in Padua, 40 in Warschau, 19 in Nagasaki en 1 in Rome. De resultaten van deze processen werden op 24 mei 1952 gepresenteerd aan de Heilige Congregatie van de Rieten. Op 12 mei 1955 verklaarden de revisoren dat er in de geschriften van Pater Maximiliaan niets te vinden was dat de voortzetting van het proces voor de zaligverklaring in de weg stond. Na de besprekingen over de geldigheid van de informatieve processen gaf zijn heiligheid Paus Johannes de 23ste op 16 maart 1960 goedkeuring tot de inleiding van het zaligverklaringsproces. Na een zorgvuldige voorbereiding werd hiertoe overgegaan op 29 juli 1961. Er werden 5 apostolische processen gevoerd: Padua, Trenton in de USA, Warschau, Krakau en Nagasaki. Deze apostolische processen namen 2 jaren in beslag, van 1961 tot 1962, en er werden 82 getuigen ondervraagd. Op 6 juni 1964 verklaarde de Congregatie van de Rieten alle processen, de bisschoppelijke en de apostolische, geldig. Canon 2101 van het kerkelijk recht schrijft voor dat eerst 50 jaar na de dood van een dienaar Gods de discussies over diens deugden mag beginnen. In ons geval moesten we dus wachten tot 1991. Maar na de leden van de Congregatie van de Rieten gehoord te hebben, verleende zijn heiligheid Paus Paulus VI op 13 november 1965 dispensatie. De uiteindelijke beslissing over de heldhaftigheid van pater Maximiaans deugden viel op 30 januari 1969. Paus Paulus VI heeft geen dag meer willen wachten, want nog op diezelfde dag liet hij per decreet weten dat de heldhaftigheid van de deugden voldoende waren bewezen. Om een dienaar Gods tot de eer der altaren te verheffen, is het niet voldoende dat hij in zijn aardse leven de deugden op heldhaftige wijze beoefend heeft, en dat de gelovigen zijn gedachtenis met dankbare verering vasthouden. Op het getuigenis van mensen moet een goddelijke bevestiging volgen. Deze bestaat in het wonder en is altijd het werk van God, verkregen door tussenkomst van zijn trouwe dienaar die hij wil verheerlijken. Aan pater Maximiaan wordt een lange serie wonderbare genezingen toegeschreven. En zo zijn er dus nog een aantal van die getuigenissen, maar om bepaalde redenen was het niet mogelijk om die gevallen in overweging te nemen. Het zou ook te veel tijd gevergd hebben. En daarom gaf de postulator-generaal de voorkeur aan 2 bijzondere genezingen die op voorspraak van pater Maximiaan in Italië gebeurd zijn. Ze hebben betrekking op juffrouw Angelina Testoni uit Sassari in Sardinië en de marquis Francesco Luciani uit Montegranario, de Marken, woonachtig te Rome. Het proces over de genezing van Angelina Testoni werd gevoerd bij de aartsbisschoppelijke curie van Sassari in de jaren 1965 tot 1967 en dat van de marquis bij het vicariaat van Rome in de jaren 64 tot 66, omdat hij dus in Rome woonachtig was. De genezing van Angelina Testoni vond plaats in de namiddag van 24 juli 1949. Uitspraak en diagnose van de medische raad bij de congregatie voor de heiligverklaringen. Ogenblikkelijke, volkomen en blijvende genezing van darmontsteking, gepaardgaande met vernauwing en chronische ontsteking van het darmvlies, met verschijnselen van toenemende afsluiting in combinatie met longtuberculose. Angelina Testoni was al ongeveer 8 jaar ziek en haar toestand was zo dat men ieder ogenblik het einde verwachtte. Doch, nauwelijks had men op aanraden van de biechtvader een prentje van pater Maximiaan op haar lichaam gelegd, of de zieke voelde zich zo goed dat ze kon eten. Zij kon het voedsel bij zich houden en zelfs het bed verlaten waaraan zij maandenlang gekluisterd was. Oordeel van de medische raad, gehouden op 8 mei 1970. Therapie wordt eenstemmig als ontoereikend beoordeeld. De prognose wordt door 5 artsen als met dodelijke afloop gehouden en door de 4 anderen met uiterste terughoudendheid beoordeeld. De genezing wordt door allen verklaard als plotseling, functioneel volkomen en blijvend. 5 artsen hielden de genezing voor absoluut onverklaarbaar en 4 anderen vonden de manier waarop de genezing plaatsvond onverklaarbaar. Het is duidelijk dat de 9 leden van het medisch beraad eenstemmig zijn over de buitennatuurlijkheid van de genezing van Angelina Testoni, maar er is meningsverschil over de graad van de buitennatuurlijkheid, hetgeen de kern van het wonder niet aantast. En de 2e genezing dus van marquis Francesco Luciani Ranier. Deze had plotseling plaats in de nacht van 5 op 6 augustus 1950. Uitspraak en diagnose van het medische beraad. Plotselinge, volkomen en blijvende genezing van een ernstig toxisch infectieuze toestand, gevolgd op de heupamputatie met infectie, verricht wegens gangreneus proces aan het rechterbeen, te wijten aan een afsluitende slagaderontsteking met aderverkalking op verschillende plaatsen. Sinds 2 jaar leed marquis Luciani aan een ernstige afsluitende slagaderontsteking, waardoor amputatie van het been nodig geacht werd, gezien het progressief verloop van de ziekte. Maar op de amputatie volgde een ernstige algemene toxische infectieuze toestand, die hem zijn levenseinde nabijbracht. Vanaf het begin werd pater Maximiliaan vurig aangeroepen en de zieke genas plotseling in de nacht van 5 augustus 1950. In de morgen van 6 augustus voelde hij zich volmaakt gezond. Oordeel van het medisch beraad: therapie wordt eenstemmig als ontoereikend beoordeeld. De prognose wordt door 5 artsen als met dodelijke afloop gehouden en door 4 anderen met uiterste terughoudendheid beoordeeld. De genezing wordt door 5 artsen als ogenblikkelijk, als volmaakt, voor zover het betreft de genezing van de toxisch-infectieuze toestand, en functioneel volmaakt voor de aderverkalking op absolute wijze onverklaarbaar. Door de 4 andere artsen wordt de genezing beschouwd als plotseling, volkomen en blijvend, voor wat betreft de toxisch-infectieuze toestand, onverklaarbaar voor de manier waarop. Ook voor wat betreft de genezing van Marquise Luciani moet men hetzelfde als bij het vorige wonder opmerken. Eenstemmigheid over de buitennatuurlijkheid van de genezing en meningsverschil omtrent de graad van de buitennatuurlijkheid. Ook het theologenberaad had plaats en het eindresultaat werd bekendgemaakt op 27 april 1971. Beide genezingen werden als wonderen erkend en toegeschreven aan pater Maximiliaan. Op 14 juli 1971 vaardigde zijn heiligheid paus Paulus VI het decreet uit waarin hij deze 2 wonderen als zodanig bekend maakte. De weg voor de zaligverklaring lag open. Het lag in Gods plan dat de heldhaftige figuur van pater Maximiliaan na zijn dood officieel in de geschiedenis van de kerk zou treden door de persoon van paus Paulus VI. Monseigneur Vladimir Meistovits vertelt: van de Poolse ambassade bij de heilige stoel heb ik over zijn dood gehoord. Ik geloof dat de ambassade het bericht uit Londen ontving. Ik vertelde het onmiddellijk aan monseigneur Montini, onderstaatssecretaris. Kort na zijn dood heb ik het bericht ontvangen. Men wist toen dat hij in het concentratiekamp van Auschwitz had gezeten, dat hij zijn leven had gegeven om het leven van een huisvader die ter dood veroordeeld was te redden en dat hij de laatste dagen in de hongerbunker had doorgebracht. Hoewel het zaligverklaringsproces van pater Maximiliaan door paus Johannes de 23e, zogenaamd in het consistorie van 12 maart 1959, werd ingeleid, werden alle fasen van de centrale discussie over de deugden tot en met de wonderen gevoerd en geleid onder paus Paulus VI. 30 jaar na zijn dood, op de verjaardag van de Stichting van de Ridderschap van de Onbevlekte, op 17 oktober 1971, werd pater Maximiliaan Maria Kolbe door de Heilige Vader zalig verklaard. In de basiliek van Sint-Pieter waren 36.000 pelgrims. Met degenen die niet binnen konden en op het Sint-Pietersplein de plechtigheid volgden, waren het er 150.000. In de Sint-Pieter waren 44 kardinalen, 5 patriarchen en 310 bisschoppen. De pelgrims kwamen uit alle naties en werelddelen. Vooral Polen, Duitsland en Japan waren sterk vertegenwoordigd. Onder een geweldige jubel kwam de Heilige Vader de basiliek binnen. Na het Kyrie naderde de secretaris van de congregatie voor de heiligverklaringen tot de paus en vroeg hem over te willen gaan tot de zaligverklaring van pater Maximiliaan Maria Kolbe. Toen dit gebeurd was, barstte bij het zien van een levensgroot geschilderd portret van de nieuwe zalige in de glorie van Bernini een enthousiast applaus los, waaraan geen einde scheen te komen. Het was de uitdrukking van heilige vreugde, van innige dankbaarheid, van grote bewondering voor een arme volgeling van Sint Franciscus, die, zich vastklampend aan de onbevlekte, Christus gevolgd was in zijn liefde, een liefde tot de dood van het concentratiekamp, om een man te redden die hij amper kende. De paus was zichtbaar ontroerd en menigeen liet zijn tranen de vrije loop. Bij de offerande kwam een kleine groep naar de Heilige Vader om hem de offergaven te brengen. Voorop, in een stemmig zwart kostuum, liep de 75-jarige Frans Gajovnicek met een ciborie hosties. Wie was niet onder de indruk toen paus Paulus deze man omhelsde? Ontroerend was ook het moment waarop twee Poolse meisjes in nationale klederdracht een mand witte en rode rozen brachten, symbool van de reinheid en het martelaarschap van pater Maximiaan, en herinnering aan het visioen van de witte en de rode bloemenkrans, toen pater Maximiaan nog Raymond heette en 10 jaar was. Is het wonder dat toen 's avonds op de tv de ontroerde Frans Gajovnicek verscheen, menig kijker stil werd en begreep waarom hij geen woord meer kon uitbrengen. Het geestelijk leven van pater Maximiaan en de opgang naar zijn persoonlijke heiligheid begon op de dag die hij als 10-jarige knaap een verschijning had van de onbevlekte. Hoewel wij hierin slechts kunnen steunen op een menselijk geloof, zijn we toch wel zeker van dit feit. De heilige maagd liet de kleine Raymond kiezen welke krans hij wilde. De witte, die hij bereiken kon door de beoefening van de christelijke deugden in de priesterlijke zuiverheid, of de rode van het martelaarschap. Wij weten dat de kleine Raymond beide koos en dat de heilige maagd antwoordde met een glimlach. De twee hoofdmotieven van het leven van pater Maximiaan, heiligheid en martelaarschap, geven ons de overtuiging dat die glimlach van de onbevlekte een toestemming was en een belofte. Er valt niet aan te twijfelen dat de dood van pater Maximiaan, mede in het licht van zijn hele leven, als de dood van een martelaar kan beschouwd worden. De postulator-generaal van de orde, pater Ricciardi, heeft 23 jaar lang gewerkt aan de bestudering van het leven van pater Maximiaan. Veel juristen en theologen hebben hem geadviseerd te bewerkstelligen dat pater Maximiaan als martelaar zou worden zalig verklaard. Wij zijn hem dankbaar dat hij dit keer de moed niet had een keuze te doen om de plannen van de onbevlekte niet in de war te sturen, maar zich heeft laten leiden door omstandigheden en de wil van de oversten, helemaal in overeenstemming met de norm die pater Maximiaan aan zijn eigen leven gegeven heeft. Nu vereert de Heilige Kerk deze grote priester op gezag van haar opperherder met de witte krans, een beloning voor zijn heldhaftige deugden als belijder. De nieuwe normen die de Congregatie voor de Heiligverklaringen kan hanteren, dankzij het Tweede Vaticaanse Concilie, maken het mogelijk dat pater Maximiaan in de naaste toekomst door de kerk ook gesierd wordt met de rode krans der martelaren. Dit is onze wens, terwijl wij bidden tot de zalige Maximiaan Maria Kolbe, die leefde en stierf uit liefde. En zo zijn we aan het einde gekomen van ons boek. Moeten we nog even natuurlijk bijvermelden dat dit boek geschreven is in de jaren 70... en een 10-tal jaar later, op 10 oktober 1982, is pater Maximiaan Kolbe door de heilige paus Johannes Paulus II heilig verklaard. En we kennen hem dus als de heilige pater Maximiaan Kolbe. Beste luisteraars, mogen het leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe voor ons allen een voorbeeld zijn. En mogen wij vol vertrouwen onze intenties toevertrouwen aan de Heer op zijn voorspraak. Dan rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor gedurende deze vele afleveringen, waarin we het boek konden horen Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Tú no quieres, Señor, que espera ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in dit programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 354. En wij lezen de tweede brief van Petrus, hoofdstukken 1 tot en met 3. De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstukken 4 en 5. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 17 tot en met 19. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. Op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn dag 354. Dat wil zeggen dat wij nog 12 dagen samen te gaan hebben. Vandaag lezen wij de volledige tweede brief van Petrus en de laatste twee hoofdstukken van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Morgen beginnen wij dan aan twee nieuwe brieven. Wij zullen de eerste drie hoofdstukken lezen uit de eerste brief van Johannes. En we lezen ook de volledige tweede brief aan de Thessalonicenzen. Maar dat is voor morgen. Vandaag gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Schrijver, lezers, groet. Simeon Petrus, knecht en apostel van Jezus Christus, en hen die door de gerechtigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Beantwoorden aan Gods roeping. Al wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij ons kostbare en verheven beloften gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen en zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doe daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, de vroomheid met broederliefde en de broederliefde met liefde voor allen. Als u deze gaven in steeds toenemende mate bezit, zullen zij uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo handelt, zult u nooit ten val komen. En wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Trouw aan de traditie. Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vaststaat in de waarheid die u hebt ontvangen. Maar zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg verbleven. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief. Door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen gesproken van Gods wegen. Hoofdstuk 2. Dwaalleraars. Toch zijn er onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u dwaalleraren komen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren. Ze zullen zelfs de meester loochenen die hen heeft vrijgekocht en zo hun eigen ondergang bespoedigen. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet raken. In hun hebzucht zullen zij u met verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is allang geveld. Hun ondergang zal niet op zich laten wachten.
want ook de engelen die zondigden, heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het oordeel. Evenmin heeft hij de wereld van de voortijd gespaard. Hij heeft alleen Noach, de heraut van de gerechtigheid, met 7 anderen beschermd, toen hij de zondvloed bracht over die wereld van goddelozen. Ook de steden Sodom en Gomorra heeft hij ten ondergang gedoemd en met as overdekt, als een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden. Maar hij heeft Lot gered, de rechtvaardige, die zwaar te lijden had onder het schandelijk gedrag van die onverlaten. Dag in, dag uit zulke misdaden te moeten aanschouwen en aanhoren, toen hij in hun midden woonde, was een foltering voor zijn rechtschapen gemoed. De Heer weet dus de vromen uit de beproeving te redden en de boosdoeners te bewaren tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. Hij zal vooral hen straffen die, door schandelijke begeerte gedreven, zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Overmoedig en verwaand schrikken zij er niet voor terug om de hemelse machten te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en kracht, geen smadelijk oordeel tegen hen uitspreken bij de Heer. Maar zij lijken op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden. Zij lasteren wat zij niet kennen. Aan hun eigen verderf zullen ze te gronde gaan, en zij zullen onrecht ondergaan als loon voor hun onrecht. Ze genieten ervan om op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen en zijn volleerd in de hebzucht. Vervloekt zijn ze. Zij hebben de rechte weg verlaten. Ze zijn afgedwaald en het pad van Bileam opgegaan, de zoon van Beor, die het loon voor de ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier, dat begon te spreken als een mens. Zij zijn bronnen zonder water, door de storm voortgejaagde wolken. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze van de verdoolden. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zelf zijn ze slaven van het bederf. Want een mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Redder Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schanddaden die de wereld begaat. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest om de weg van de gerechtigheid nooit gekend te hebben, dan na hem gekend te hebben, het heilige overgeleverde gebod de rug toe te keren. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel. Hoofdstuk 3. De komst van Jezus. Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik door uw geheugen op te frissen, u tot het juiste inzicht te brengen. Herinner u de voorspellingen van de heilige profeten en het gebod van onze Heer en Redder, dat u door uw apostelen is overgeleverd.
U moet zeker ook weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Mensen die leven volgens hun eigen begeerten en die honend vragen: waar blijft nu de komst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Ze gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en een aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard door het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang van de goddelozen. Eén ding echter, geliefden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken. Maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd. En de aarde en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven? Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. Vermaningen. Nu u dit verwacht, geliefden, moet u uw best doen om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen in vrede. Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft onze redding is. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven, met de hem verleende wijsheid. Hetzelfde doet hij in alle brieven waarin hij hierover spreekt. Daarin komt het een en het ander voor dat moeilijk is, en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen verderf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Geliefden, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen. Geef uw standpunt niet prijs. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen. De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Leven zoals God het wil. En wat de rest betreft, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus, dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen, omtrent een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan u al doet. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. Want dit is de wil van God, dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in dit opzicht tekort doen. Want de Heer straft dit allemaal, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk te verstaan hebben gegeven. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen minacht, minacht niet een mens, maar God, die u immers zijn heilige geest schenkt.
Over de broederliefde hoef ik u niet te schrijven. Zelf hebt u van God geleerd elkaar lief te hebben. En dat doet u dan ook, jegens alle broeders in heel Macedonië. Wij sporen u alleen aan, broeders en zusters, dit nog veel meer te doen. Stel er een eer in, rustig uw eigen zaken te behartigen en met uw eigen handen de kost te verdienen, zoals wij u bevolen hebben. Dan zal uw gedrag een waardige indruk maken op de buitenstaanders en bent u van niemand afhankelijk. Doden en levenden bij Jezus komst. Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn, zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan, dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen samen met hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer. Wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weer klinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn. Daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden. Hoofdstuk 5. Wakker blijven. Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, broeders en zusters. U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, er heerst vrede en veiligheid. Juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan.

pantsert met geloof en liefde, de helm van de hoop op redding op het hoofd. Want God heeft ons niet bestemd om zijn toren te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nu wakker zijn of slapen, samen met Hem zouden leven. Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet. Allerlei vermaningen. Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen te erkennen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen, en om hen vanwege hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaar de vrede onder elkaar. Wij vermanen u, broeders en zusters, wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, heb geduld met allen, zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. Wees altijd verheugd, bid zonder ophouden, dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. Blus de geest niet uit. Kleineer de profetische gaven niet. Keur alles, behoud het goede. Houd u ver van alle soort kwaad. De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al. Moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven, tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw, hij zal zijn woord houden. Groet en zegenwens, broeders en zusters, bid ook voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat u deze brief aan alle broeders laat voorlezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Spreuken, hoofdstuk 30, versen 17 tot en met 19. Het oog dat zijn vader hoont en de gehoorzaamheid aan zijn moeder minacht, zal door de raven aan de beek worden uitgepikt en door de arendsjongen worden opgevreten. 3 dingen zijn voor mij te wonderbaarlijk, 4 dingen begrijp ik niet. De weg van de arend door de lucht, de weg van een slang over de rots, de weg van een schip dwars door de zee, en de weg van een man naar een jong meisje.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 354. En we hebben zo net gelezen de tweede brief van Petrus, hoofdstukken 1 tot en met 3, dus de volledige brief. De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstukken 4 en 5. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 17 tot en met 19. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Cyrillus. De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 19. Verlangen is hopen en gespannen uitzien naar de dingen die komen gaan. Welnu. De schepping verlangt naar de openbaring van Gods kinderen.

0: kinderen, maar niet alsof zij reeds de toekomst kent. Want hoe of waardoor zou zij dit kunnen? Toch zal zij dit doel bereiken door de geheimvolle beschikking van God, die alles ten goede leidt. Wanneer namelijk Gods kinderen, dat zijn zij die voor een eerzaam leven hebben gekozen, van armzalig verheerlijkt zijn geworden en van vergankelijk onsterfelijk, zal ook de schepping zelf een verandering ten goede ondergaan. Hierover laat de heilige Petrus ons geen enkele twijfel wanneer hij verklaart: volgens Gods belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. 2 Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 13. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 354 van ons leesjaar. Morgen dan gaan wij verder met dag 355. En dan lezen wij de eerste brief van Johannes, hoofdstukken 1 tot en met 3. De tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstukken 1 tot en met 3. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 20 tot en met 23. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de vrijheid.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 21. 7 maanden was de ark van de Heer op Filistijns gebied. Toen gingen de Filistijnen naar de priesters en waarzeggers en zeiden: "Wij weten geen raad met de ark van de Heer. Zeg ons hoe wij haar kunnen terugsturen naar de plaats waar ze thuis hoort." Zij antwoordden: "Als u de ark van de God van Israël wilt terugsturen, kunt u dat beter niet zonder geschenken doen. U moet zeker een schadevergoeding geven. Pas dan zult u met rust gelaten worden en begrijpen waarom zijn hand niet van u wijkt." De Filistijnen vroegen: "Wat voor schadevergoeding moeten wij hem geven?" Zij antwoordde: "De Filistijnen hebben 5 stadsvorsten. Geef dus 5 gouden gezwellen en 5 gouden muizen, want iedereen, zowel u als uw stadsvorsten, lijdt onder dezelfde plaag. U moet dus afbeeldingen maken van uw gezwellen en van de muizen die uw land teisteren. Zo moet u eer bewijzen aan de God van Israël. Misschien laat zijn hand u, uw goden en uw land dan met rust. Waarom zou u halsstarrig zijn zoals de Egyptenaren en de farao? Zodra de Heer zijn spel met hen begon te spelen, moesten zij de Israëlieten toch laten gaan, nietwaar? Zorg nu voor een nieuwe wagen en voor 2 zogende koeien die nog geen juk gedragen hebben. Span die voor de wagen, maar zet hun kalveren op stal. Plaats de ark van de Heer op de wagen en leg de gouden voorwerpen die u hem als schadeloosstelling geeft in een kistje ernaast. Laat de ark dan maar gaan. En let goed op. Als ze de weg inslaan naar hun eigen grondgebied, naar Bet-Semes, dan is het de Heer die ons dit grote onheil heeft aangedaan. Gebeurt dat niet, dan weten wij dat het niet zijn hand was die ons heeft getroffen, maar dat het ons bij toeval is overkomen." De mannen deden dat. Ze haalden 2 zogende koeien, spannen die voor de wagen en zetten de kalveren op stal. Zij plaatsten de ark van de Heer op de wagen en ook het kistje met de gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. De koeien gingen regelrecht de weg naar Bet-Semes op en hielden hetzelfde spoor. Loeiend liepen zij door zonder naar rechts of links af te wijken. De stadsvorsten van de Filistijnen gingen er achteraan tot aan het gebied van Bet-Semes. De mannen van Bet-Semes waren in de vallei bezig met het oogsten van de tarwe. Toen zij opkeken, zagen zij de ark en waren blij haar te zien. Op het veld van Jehoshua uit Bet-Semes gekomen, bleef de wagen staan. Daar lag een grote steen. De mannen hakten het hout van de wagen in stukken en droegen de koeien als brandoffer op aan de Heer. Levieten hadden de ark van de Heer en het bijbehorende kistje met de gouden voorwerpen afgeladen en op de grote steen geplaatst. En de mannen van Bet-Semes offerden die dag brandoffers en slachtoffers te ere van de Heer. Toen de 5 stadsvorsten van de Filistijnen dit gezien hadden, keerden zij nog dezelfde dag naar Ekron terug. "Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen als schadeloosstelling aan de Heer gegeven hebben. 1 voor Asdod, 1 voor Gaza, 1 voor Askelon, 1 voor Gat en 1 voor Ekron. Het aantal gouden muizen beantwoordde aan dat van de Filistijnse steden, de gebieden van de 5 stadsvorsten, met vestingen en open dorpen. Tot op de dag van vandaag getuigt hiervan de grote steen waarop ze de ark van de Heer neergezet hebben in het veld van Jehoshua uit Bet-Semes. Maar de Heer richtte een slachting aan onder de mannen van Bet-Semes, omdat zij naar de ark van de Heer gekeken hadden. Hij doodde eerst 70 man, daarna 50.000 man. Het volk rouwde, nu de Heer zo'n grote slachting aanrichtte. En de mannen van Bet-Semes zeiden: "Wie kan staande blijven in tegenwoordigheid van de Heer, die heilige God? De ark moet bij ons vandaan, maar naar wie?" Zij zonden boden naar de inwoners van Kiriat-Jearim en lieten zeggen: "De Filistijnen hebben de ark van de Heer teruggebracht. Kom hierheen en neem haar mee."

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Toen kwamen de mannen van Kiriat-Jearim de ark halen en plaatsten haar in het huis van Abinadab op de heuvel. Zijn zoon Eleazar stelde ze aan om zorg te dragen voor de ark van de Heer. Sinds de ark in Kiriat-Jearim een standplaats had gekregen, was er geruime tijd verlopen, wel 20 jaar. Toen heel het huis van Israël klagend om de Heer riep, sprak Samuel: als u met heel uw hart bij de Heer terugkomt, als u de vreemde goden en de astarten wegdoet, als u zich met een oprecht hart tot de Heer richt en hem alleen dient, dan zal hij u bevrijden uit de macht van de Filistijnen. De Israëlieten deden daarop de Baals en astarten weg en dienden uitsluitend de Heer. Toen zei Samuel: laat heel Israël in Mispa bijeenkomen, dan zal ik voor u bidden tot de Heer. Zij kwamen in Mispa bijeen, putten water, goten het uit voor de Heer en hielden een vastendag. Ze zeiden: wij hebben tegen de Heer gezondigd. Zo trad Samuel in Mispa als rechter over Israël op. De stadsvorsten van de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren en trokken tegen hen op. Toen de Israëlieten dit hoorden, werden ze bang voor de Filistijnen en zeiden tegen Samuel: laat ons niet in de steek en roep tot de Heer onze God dat hij ons uit de macht van de Filistijnen redt. Samuel nam toen een jong lammetje en offerde het helemaal als brandoffer aan de Heer. Samuel riep voor Israël tot de Heer en de Heer verhoorde hem. Terwijl Samuel het brandoffer opdroeg, naderden de Filistijnen om de Israëlieten aan te vallen. Maar de Heer liet die dag met machtig geluid de donder rollen over de Filistijnen en hij bracht hen zo in paniek dat zij tegen de Israëlieten de nederlaag leden. De Israëlieten trokken vanuit Mispa de Filistijnen achterna en dreven hen onder zware verliezen tot beneden Betkar terug. Toen richtte Samuel tussen Mispa en Sen een steen op, gaf die de naam Eben-Hayezer en verklaarde: tot hier heeft de Heer ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd, zij vielen het grondgebied van Israël niet meer aan. En zolang Samuel leefde, bleef de hand van de Heer op de Filistijnen drukken. Van Ekron tot Gat kwamen alle steden die de Filistijnen op Israël veroverd hadden, bij Israël terug. En de Israëlieten bevrijden het gebied van die steden uit de macht van de Filistijnen. Er was ook vrede tussen de Israëlieten en de Amorieten. Samuel bleef rechter over Israël zolang hij leefde. Elk jaar maakte hij een rondreis langs Bethel, Gilgal en Mispa en trad in al deze plaatsen op als rechter over Israël. Dan keerde hij terug naar Rama, waar zijn huis stond. Ook daar trad hij op als rechter over Israël en hij bouwde daar een altaar voor de Heer.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Toen Samuel oud geworden was, stelde hij zijn zonen als rechters over Israël aan. Zijn eerstgeboren zoon heette Joël, de tweede heette Abia, beiden waren rechter in Beersheba, maar de zonen bewandelden niet de wegen van hun vader. Ze waren op hun eigen voordeel uit, namen geschenken aan en verkrachten het recht. Daarom kwamen de oudsten van Israël bijeen, gingen naar Samuel in Rama en zeiden tegen hem: "U bent oud geworden en uw zonen bewandelen uw wegen niet. Stel daarom een koning aan om rechter over ons te zijn, zoals alle volken er één hebben." Maar Samuel vond het ongepast dat ze voorstelden: "Geef ons een koning om rechter over ons te zijn." Daarom bad hij tot de Heer. Maar de Heer zei tegen Samuel: "Doe wat het volk wil, wat zij u ook vragen, want ze verwerpen niet u, maar mij. Mij willen ze niet langer als koning. Wat ze u aandoen, hebben ze altijd al gedaan. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot op de dag van vandaag, hebben ze mij verlaten en andere goden gediend. Ga dus in op hun verzoek, maar waarschuw hen helder en duidelijk en zet hun uiteen welke rechten de koning die over hen heerst zal laten gelden." Samuel bracht het volk dat hem om een koning gevraagd had op de hoogte van wat de Heer had gezegd. Hij zei: "De koning die over u heerst zal de volgende rechten laten gelden. Uw zonen zal hij opeisen voor zijn wagens, voor zijn paarden en om zijn wagens te escorteren. Om ze aan te stellen als leiders van 1000 en leiders van 50. Om zijn akkers te ploegen, zijn oogst binnen te halen, wapens te maken voor de oorlog en zijn wapens uit te rusten. Uw dochters zal hij opeisen om zelf te bereiden, te koken en te bakken. Uw beste akkers, wijngaarden en olijftuinen zal hij van u afnemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw oogsten en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden heffen en die aan zijn hovelingen en dienaren geven. Uw slaven en slavinnen, uw sterkste jonge mannen en uw ezels zal hij voor zichzelf laten werken. Van uw schapen en geiten zal hij tienden heffen. Zo wordt u zijn slaven. Als het zover is, zult u bij de Heer uw beklag doen over de koning die u zelf gewild hebt, maar dan zal de Heer niet antwoorden." Maar het volk wilde niet naar Samuel luisteren en zei: "Toch willen wij een koning hebben. Dan zijn wij gelijk aan alle andere volken. Onze koning zal rechter over ons zijn en voor ons uittrekken om onze oorlogen te voeren." Samuel hoorde de verlangens van het volk aan en bracht ze over aan de Heer. De Heer zei tegen Samuel: "Ga in op hun verzoek en stel een koning over hen aan." Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: "Laat iedereen naar zijn eigen stad teruggaan."

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 27. In Benjamin leefde een man. Zijn naam was Kis, de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Afiach, een Benjaminiet. Hij was een welgesteld man. Die man had een zoon, Saul geheten, jong en mooi. Geen Israëliet was zo mooi als hij en hij stak met kop en schouders boven iedereen uit. Op een dag, toen de ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren weggelopen, zei Kis tegen zijn zoon Saul: ga met een knecht de ezelinnen zoeken. Saul trok door het bergland van Efraïm en door het land van Salisa zonder de ezelinnen te vinden. Vervolgens trokken zij door het land van Saalim, waar ze ook niet waren, en door dat van Benjamin, maar ook daar vonden zij de dieren niet. Toen zij tenslotte in het land van Suf gekomen waren, zei Saul tegen de knecht die hem vergezelde: laten we maar teruggaan, anders maakt mijn vader zich meer zorgen over ons dan over de ezelinnen. Maar de knecht zei tegen Saul: daar in die stad is een man van God. Hij staat hoog in aanzien. Alles wat hij zegt komt precies uit. Laten we er meteen naartoe gaan. Misschien kan hij ons inlichtingen geven over de weg die wij moeten volgen. Saul zei tegen de knecht: wat kunnen wij die man aanbieden als wij erheen gaan? Het brood in onze reiszakken is op en wij hebben niets anders bij ons dat wij de man van God kunnen aanbieden. Maar de knecht drong nog eens bij Saul aan en zei: ik heb nog een kwart sikkel zilver bij me. Als ik die de man van God aanbied, zal hij ons wel inlichtingen geven over de weg die we moeten volgen. Vroeger zei men in Israël, als men God ging raadplegen: kom, laten wij naar de ziener gaan. De profeet van tegenwoordig werd vroeger namelijk ziener genoemd. Toen zei Saul tegen de knecht: goed dan. Vooruit, laten we naar de ziener gaan. Zij gingen dus naar de stad waar de man van God was. Toen zij de oplopende weg naar de stad insloegen, kwamen zij meisjes tegen die water gingen putten en vroegen hun: is de ziener hier? De meisjes antwoordden: ja, recht voor u. Als u zich haast, ontmoet u hem nog. Hij is zojuist in de stad gekomen, omdat het volk vandaag op de hoogte een offermaal houdt. Als u de stad binnengaat, ontmoet u hem nog voordat hij de hoogte opgaat om te eten, want het volk eet niet voordat hij gekomen is. Hij moet het offer zegenen en daarna eten de genodigden. Ga dus maar verder, dan zult u hem zo vinden. Zij gingen dus naar de stad en toen zij de stad binnengingen, kwam Samuel juist naar buiten, hun tegemoet, om zich naar de hoogte te begeven. Nu had de Heer Samuel een dag voor de komst van Saul meegedeeld: morgen om deze tijd stuur ik een man uit Benjamin naar u toe, die u moet zalven tot vorst van mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen, want ik heb op mijn volk neergezien, omdat zijn hulpgeroep tot mij is doorgedrongen. Toen Samuel Saul zag, gaf de Heer hem te kennen: dit is de man over wie ik u gesproken heb. Hij zal heersen over mijn volk. In de poort trad Saul op Samuel toe en zei: wilt u zo vriendelijk zijn mij het huis van de ziener te wijzen? Samuel gaf Saul ten antwoord: ik ben de ziener, ga voor mij uit naar de hoogte, vandaag zult u met mij eten en morgen vroeg zal ik u uitgeleide doen en u alles verklaren wat u op het hart ligt. Over de ezelinnen, die al 3 dagen zoek zijn, hoeft u niet bezorgd te zijn, die zijn terecht. Maar wat Israël zich wenst, aan wie valt dat ten deel? Aan niemand anders dan aan u en uw hele familie. Saul antwoordde: ik ben maar een Benjaminiet en kom dus uit een van de kleinste stammen van Israël. Mijn geslacht is het onbeduidendste van alle geslachten van de stam Benjamin. Hoe kunt u dan zoiets tegen mij zeggen? Toen nam Samuel Saul en zijn knecht met zich mee. Hij leidde hen de zaal binnen, gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigden, ongeveer 30 man, en zei tegen de kok: dien het stuk op dat ik je gegeven heb met de opdracht het apart te houden. Toen diende de kok het schenkelstuk op en zette dat voor aan Saul. Samuel zei: wat men heeft voorgezet is het uitgelezen stuk. Eet ervan, want voor u werd het bewaard. En dat was al mijn bedoeling toen ik het volk uitnodigde voor dit feest.
zo at Saul die dag met Samuel. Daarna daalde zij van de hoogte af naar de stad en Samuel onderhield zich met Saul op het dakterras. Ze stonden vroeg op en zodra de dag aangebroken was, riep Samuel tegen Saul op het dakterras: "Kom, dan zal ik u uitgeleide doen." Saul kwam en samen gingen zij naar buiten, hij en Samuel. Toen ze aan het einde van de stad waren gekomen, zei Samuel tegen Saul: "Zeg tegen de knecht dat hij vooruit moet gaan." De knecht deed dat. "En blijf zelf een ogenblik staan. Dan zal ik u meedelen wat God gezegd heeft."

Het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 27. Toen nam Samuel een kruikje olie en goot dat over het hoofd van Saul. Hij kuste hem en zei: U heeft de Heer gezalfd tot vorst over zijn eigen volk. Als u zo meteen van mij bent weggegaan, zult u dicht bij het graf van Rachel in het gebied van Benjamin in Selsach twee mannen ontmoeten. Zij zullen u zeggen: De ezelinnen die u zoekt zijn terecht. Uw vader is nu niet meer bezorgd over de ezelinnen, maar over u. En hij vraagt zich af wat hij voor zijn zoon moet doen. Als u verder trekt en bij de eik van Tabor komt, zult u er drie mannen ontmoeten die op weg zijn naar God in Bethel. De ene heeft drie bokjes bij zich, de andere drie ronde broden en de derde een zak wijn. Zij zullen u groeten en u twee broden aanbieden die u van hen moet aannemen. Daarna komt u in Gibea van God, waar de Filistijnen een wachtpost hebben. Zodra u de stad ingaat, ziet u een groep profeten van de offerhoogte komen in vervoering met harpen, tamboerijnen, fluiten en citers voorop. Dan zal de geest van de Heer u aangrijpen. Ook u zult in vervoering raken en een ander mens worden. Als deze tekenen uitkomen, doe dan verder wat voor de hand ligt, want God is met u. U moet mij voorgaan naar Gilgal. Ik kom daar bij u om brand en slachtoffers op te dragen. 7 dagen moet u wachten. Dan kom ik bij u en laat ik u weten wat u moet doen. En inderdaad, nadat Saul zich had omgekeerd en van Samuel was weggegaan, gaf God hem een ander hart. Dit gebeurde allemaal nog dezelfde dag. Toen zij in Gibea kwamen, kwam hem een groep profeten tegemoet. De geest van God greep Saul aan, hij raakte in vervoering en sloot zich bij hen aan. En iedereen die hem sinds jaar en dag kende, zag hem daar met de profeten in vervoering. En de mensen zeiden tegen elkaar: Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Is Saul ook al bij de profeten? Iemand van daar zei nog: Wie is dan hun vader? Zo is het spotwoord ontstaan: Is Saul ook al bij de profeten? Toen zijn vervoering voorbij was, ging Saul naar de offerhoogte. En de oom van Saul zei tegen hem en zijn knecht: Waar zijn jullie geweest? Hij antwoordde: Wij waren op zoek naar de ezelinnen en toen wij ze nergens konden vinden, zijn we naar Samuel gegaan. Daarop zei de oom van Saul: Vertel me eens, wat heeft Samuel tegen je gezegd? Saul antwoordde: Hij heeft ons verteld dat de ezelinnen terecht waren. Dat Samuel over het koningschap gesproken had, vertelde hij hem niet. Daarna riep Samuel het volk op om naar de Heer in Mispa te komen. En hij zei tegen de Israëlieten: Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik ben degene die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid en die u bevrijd heeft uit de macht van Egypte en uit de macht van alle koninkrijken die u onderdrukken. Maar nu verwerpt u uw God, degene die u uit al uw rampen en noden gered heeft. Nu zegt u: Nee, stel een koning over ons aan. Welnu, stel u op voor het aangezicht van de Heer volgens stam en familie. Samuel liet vervolgens alle stammen van Israël aantreden en de stam Benjamin werd aangewezen. Toen liet hij de geslachten van de stam Benjamin aantreden en het geslacht Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen. Maar hoe men ook zocht, hij was niet te vinden. Daarop stelde men de Heer nogmaals een vraag: Is er nog iemand anders gekomen? En de Heer antwoordde: Hij is hier, verscholen tussen de bagage. Ze renden erheen en haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij er met kop en schouders bovenuit. Daarop zei Samuel tegen het volk: Het zal u wel duidelijk zijn wie de Heer uitverkoren heeft. Onder het hele volk is er geen tweede zoals hij. En heel het volk juichte en riep: Leve de koning! Daarna kondigde Samuel voor het volk het koninklijke recht af. Hij tekende dit op in een oorkonde en legde die voor het aangezicht van de Heer. Toen liet Samuel het volk vertrekken en iedereen ging naar huis.
Ook Saul ging huiswaarts naar Gibea, en met hem gingen de dapperen die daartoe door God waren aangezet. Maar er was ook gespuis dat zei, zou hij ons redden? Zo toonden zij hun minachting voor hem, en ze brachten hem ook geen geschenk. Maar hij deed alsof hij het niet merkte.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 15. Toen Nachas de Ammoniet oprukte en Jabes in Gilead belegerde, deden de burgers van Jabes hem eensgezind het volgende voorstel. Als u een verbond met ons sluit, zullen wij u dienen. Maar Nachas de Ammoniet antwoordde hun: ik wil wel een verbond met u sluiten, maar op voorwaarde dat u allemaal het rechteroog wordt uitgestoken. Dat is de schande die ik heel Israël wil aandoen. Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem: geef ons 7 dagen uitstel, zodat wij boden kunnen sturen door heel Israël. Als niemand ons te hulp komt, zullen wij ons aan u overgeven. Toen de boden in Gibea van Saul kwamen en het volk hiervan op de hoogte brachten, begon heel het volk luidkeels te weeklagen. Maar op dat ogenblik kwam Saul achter zijn runderen aan van het veld terug en hij vroeg: wat is er aan de hand dat het volk zo weeklaagt? Ze vertelden hem het verhaal van de mannen van Jabes. Toen Saul dat verhaal hoorde, werd hij aangegrepen door de geest van God en een hevige woede maakte zich van hem meester. Hij nam een koppel runderen, hakte ze in stukken en liet die door boden in heel Israël rondbrengen met de boodschap: als u niet met Saul en Samuel oprukt, zal het met uw runderen net zo gaan. Toen werd het volk bang voor de Heer. Als één man kwamen zij op. Saul inspecteerde de troepen in Bezek. Er waren 300.000 Israëlieten en 30.000 Judeërs. Ze zeiden tegen de boden die gekomen waren: zeg tegen de mannen van Jabes in Gilead dat zij morgen worden gered wanneer de zon heet wordt. Toen de boden thuis kwamen en dit aan de mannen van Jabes berichten, waren zij verheugd. En de mannen van Jabes zeiden tegen Nachas: morgen zullen wij ons aan u onderwerpen. Dan kunt u alles met ons doen wat u wilt. De volgende dag verdeelde Saul het volk in 3 groepen. Tijdens de laatste nachtwaken drongen die het kamp van de Ammonieten binnen en sloegen op hen in tot op het heetst van de dag. De overlevenden werden uiteengejaagd, zodat er geen 2 bij elkaar bleven. En het volk zei tegen Samuel: wie durfde er ook weer te vragen of Saul onze koning moest zijn? Lever die mannen aan ons uit, dan doden wij ze. Maar Saul zei: vandaag wordt er niemand gedood, want vandaag heeft de Heer Israël de overwinning gegeven. En Samuel zei tegen het volk: kom, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningschap hernieuwen. Toen ging het volk naar Gilgal en voor het aangezicht van de Heer riepen zij Saul uit tot koning. Ze brachten dankoffers aan de Heer en Saul en alle mannen van Israël vierden daar een groot feest.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 25. Samuel sprak tegen de Israëlieten: U ziet dat ik naar u geluisterd heb, naar alles wat u mij gezegd hebt, en dat ik een koning over u heb aangesteld. Daar staat nu de koning die u voorgaat. Ik ben nu oud en grijs geworden, en mijn zonen hebben hun plaats onder u. Vanaf mijn jonge jaren tot op de dag van vandaag ben ik u voorgegaan. Hier sta ik. Leg nu uw getuigenis af tegen mij in het bijzijn van de Heer en zijn gezalfde. Heb ik ooit van iemand een rund afgenomen? Heb ik ooit van iemand een ezel afgenomen? Heb ik ooit iemand benadeeld of iemand onderdrukt? Heb ik ooit van iemand een geschenk aangenomen om van hem iets door de vingers te zien? Dan zal ik het teruggeven. Maar de Israëlieten zeiden: Nee, u hebt ons niet benadeeld, u hebt ons niet onderdrukt en van niemand hebt u wat dan ook aangenomen. Toen sprak Samuel tot hen: De Heer is dus getuige en vandaag is ook zijn gezalfde getuige dat u niets van mij te vorderen hebt. En zij antwoordde: Zo is het. Samuel zei tegen het volk: De Heer is het geweest die door Mozes en Aaron werkt en uw vaderen uit Egypte heeft geleid. Ga nu staan, dan zal ik, in het bijzijn van de Heer, u als uw rechter alle weldaden opsommen die de Heer u en uw vaderen heeft bewezen. Toen Jacob in Egypte gekomen was en uw vaderen de Heer aanriepen, stuurde de Heer Mozes en Aaron die uw vaderen uit Egypte leidden en hun hier een woonplaats gaven. Maar uw vaderen vergaten de Heer hun God. Daarom leverde hij hen over aan Sisera, de legeraanvoerder van Hazor, aan de Filistijnen en aan de koning van Moab, die de strijd met hen aanbonden. Toen riepen zij de Heer weer aan en zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben de Heer verlaten en de Baals en Astarten gediend. Bevrijd ons toch uit de macht van onze vijanden, dan zullen wij u dienen. Daarop zond de Heer Jerubbaal, Bedan, Jefta en Samuel en bevrijdde u uit de macht van de vijanden uit uw omgeving, zodat u veilig kon wonen. Maar toen u Nachas, de koning van de Ammonieten, op u afzag komen, hebt u, terwijl de Heer uw God toch uw koning is, tegen mij gezegd: Een koning moet over ons heersen. Welnu, daar staat dan de koning die u gewild hebt, om wie u gevraagd hebt. De Heer heeft hem aan u gegeven. Als u en de koning die over u heerst, de Heer nu maar vreest, hem dient, naar hem luistert, zijn gebod niet veracht en hem volgt. Maar als u niet naar de Heer luistert en als u zijn gebod veracht, dan zal zijn hand op u neerkomen, net als op uw vaderen. Ga nu staan en let op, want de Heer zal voor uw ogen iets groots gaan doen. Het is nu de tijd van de tarweoogst. Welnu, ik zal de Heer aanroepen en hij zal het laten donderen en regenen. Dan zult u zien en begrijpen hoe verkeerd u tegenover de Heer hebt gehandeld door een koning te vragen. Samuel riep de Heer aan en de Heer liet die dag donderen en regenen, zodat het volk diep ontzag kreeg voor de Heer en ook voor Samuel. En het volk zei tegen Samuel: Bid voor uw dienaren tot de Heer uw God, dat het niet onze dood wordt, nu wij bij al onze zonden ook nog misdaan hebben door een koning te vragen. Samuel zei tegen het volk: Ook al hebt u dit kwaad gedaan, u hoeft niet bang te zijn zolang u de Heer niet verlaat en hem dient met heel uw hart. Verlaat hem niet om achter waardeloze goden aan te lopen. Zij kunnen niet helpen en niet bevrijden, want ze zijn niets waard. De Heer zal zijn volk niet verwerpen omwille van zijn grote naam, want hij heeft besloten van u zijn volk te maken. Er is ook geen sprake van dat ik tegen de Heer zal zondigen door niet langer voor u te bidden. Ik zal u de goede en rechte weg blijven wijzen.

Maar vrees de Heer en dien hem trouw met heel uw hart. U ziet ook de grote dingen die hij voor u heeft gedaan. Als u echter in de slechtheid volhardt, dan wordt u samen met uw koning vernietigd.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. Saul was zoveel jaar oud toen hij koning werd en heeft 2 jaar over Israël geregeerd. Saul koos uit Israël 3000 mannen, van wie er 2000 onder zijn bevel in Mikmas en op de berg bij Bethel kwamen te liggen. 1000 mannen vielen onder het bevel van Jonathan in Gibea van Benjamin. De rest van het volk liet hij naar huis gaan, ieder naar zijn eigen tent. Jonathan vernietigde de Filistijnse wachtpost in Geba en de Filistijnen vernamen dat. Intussen had Saul dit overal in het land laten rondbazuinen, want hij dacht, de Hebreeën moeten het horen. Zo vernam heel Israël de boodschap. Saul heeft de Filistijnse post vernietigd en daardoor hebben de Israëlieten het bij de Filistijnen verbruid. Het volk werd opgeroepen om Saul te volgen naar Gilgal. De Filistijnen verzamelden zich voor de strijd tegen de Israëlieten. Zij hadden 3000 strijdwagens en 6000 wagenstrijders. Hun voetvolk was zo talrijk als de zandkorrels op de oevers van de zee. Zij rukten op en belegerden Mikmas ten oosten van Bet-Awen. Toen de Israëlieten zagen dat ze in het nauw raakten en de bevolking gevaar liep, verborgen zij zich in spelonken en spleten, in grotten, graven en putten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar het land van Gad en Gilead. Saul daarentegen bevond zich nog in Gilgal en er was grote angst onder de mannen die hem volgden. Hij wachtte 7 dagen tot het ogenblik dat Samuel had vastgesteld, maar Samuel kwam niet naar Gilgal. Toen begon het volk Saul in de steek te laten. Daarom zei Saul, breng mij het brandoffer en de slachtoffers. Hij droeg zelf het brandoffer op. Nauwelijks had hij het brandoffer opgedragen of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Samuel vroeg, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, ik merkte dat het volk mij in de steek liet en omdat u niet op de vastgestelde tijd hier was en de Filistijnen zich in Mikmas verzameld hadden, dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen, naar Gilgal, nog voordat ik de Heer gunstig gestemd heb. Dus heb ik mij veroorloofd zelf het brandoffer op te dragen. Samuel zei tegen Saul, u bent dwaas geweest. Als u het bevel had opgevolgd dat de Heer uw God u had gegeven, dan zou hij nu uw koningschap over Israël voor altijd bevestigen. Maar nu zal uw koningschap niet blijven duren. De Heer heeft al iemand anders uitgezocht, een man naar zijn hart, en hij heeft hem aangesteld als koning over zijn volk, omdat u niet hebt uitgevoerd wat de Heer u had bevolen. Samuel vertrok en ging van Gilgal naar Gibea van Benjamin. Saul telde de mannen die nog bij hem waren. Het waren er ongeveer 600. Saul lag met zijn zoon Jonathan en het volk dat bij hem was in Geba van Benjamin, terwijl de Filistijnen bij Mikmas gelegerd waren. Uit het kamp van de Filistijnen trokken 3 groepen uit om het land plat te branden. De eerste groep nam de weg naar Ofra, naar het land Sual. De tweede nam de weg naar Bet-Goron. De derde nam de weg langs de grens die bovenlangs het Ienadal de woestijn inloopt. Nu was er in heel Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden de Hebreeën verboden zwaarden of lansen te smeden. De Israëlieten moesten zelfs aan de Filistijnen vragen om hun ploegschaar, hun zeis, hun bijl of hun sikkel te laten slijpen. Dit kostte 2/3 sikkel voor een ploegschaar of 6/1 sikkel voor een hak, een bijl of voor het herstellen van een ossenprikkel. Zo kwam het dat er op de dag van de veldslag in heel het leger van Saul en Jonathan geen zwaard of lans te vinden was, behalve die van Saul en Jonathan, zijn zoon. De Filistijnen hadden een wachtpost uitgezet in de bergpas van Mikmas.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 52. Op een dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager: "Kom, we gaan op de wachtpost van de Filistijnen af, daar aan de overkant." Hij zei er niets van tegen zijn vader. Saul verbleef in het grensgebied van Gibea onder de granaatappelboom in Michron. Een groep van ongeveer 600 man was bij hem. En Achia, de zoon van Achitub, de broer van Ichabod, de zoon van Pinechas, de zoon van Eli, die priester van de Heer was geweest in Silo, droeg de efod. Niemand wist dat Jonathan was weggegaan. De bergpas waarlangs Jonathan de wachtpost van de Filistijnen wilde bereiken, wordt omringd door twee rotspieken. De ene heet Bozes, de andere Senne. De ene staat aan de noordkant tegenover Mikmas, de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan zei tegen zijn wapendrager: "Kom, we gaan op de wachtpost van die onbesnedenen af. Misschien werkt de Heer met ons mee. Voor de Heer maakt het geen verschil hoe hij overwint met velen of met weinigen." De wapendrager antwoordde: "Doe maar wat u van plan bent en ga uw gang. Ik sta tot uw beschikking." Toen zei Jonathan: "Wij gaan in de richting van die mannen en we zorgen dat ze ons zien. Als ze tegen ons zeggen: 'Blijf staan tot we bij jullie zijn,' dan blijven we waar we zijn en klimmen niet naar hen toe. Maar als ze zeggen: 'Kom maar naar boven,' dan klimmen we naar boven, want dat is het teken dat de Heer hen aan ons heeft uitgeleverd." Toen de twee binnen het gezichtsveld van de wachtpost van de Filistijnen waren gekomen, zeiden de Filistijnen: "Kijk eens, de Hebreeën komen uit de holen waar ze zich verborgen hadden." De mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe: "Kom maar naar boven, dan zullen we jullie eens wat vertellen." Daarop zei Jonathan tegen zijn wapendrager: "Klim achter mij aan, want de Heer heeft hen aan Israël uitgeleverd." Jonathan klom op handen en voeten naar boven en zijn wapendrager kwam achter hem aan. Door de slagen van Jonathan vielen de Filistijnen dood neer en zijn wapendrager die achter hem aankwam maakte hen af. Deze eerste slag die Jonathan hun samen met zijn wapendrager toebracht, kostte hun ongeveer 20 man binnen het gebied van een halve vore van één morgenland. Toen ontstond er paniek in het kamp op het veld en onder heel het volk. Ook de wachtposten en de troepen die het land platbrandden raakten in paniek. De aarde beefde en er ontstond een vreselijke verwarring. Toen de uitkijkposten van Saul in Gibea van Benjamin merkten dat het rumoer in het kamp hoe langer hoe erger werd, zei Saul tegen de mannen die bij hem waren: "Zoek eens uit wie er weg is bij ons." Ze stelden een onderzoek in en het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager ontbraken. Toen zei Saul tegen Achia: "Breng de ark van God hier." De ark van God was toen namelijk bij de Israëlieten. Maar terwijl Saul tot de priester sprak, werd het rumoer in het kamp van de Filistijnen steeds erger. Daarom zei Saul tegen de priester: "Laat maar." Saul en de mannen die bij hem waren verzamelden zich en gingen naar de plaats waar gevochten werd. Bij hun aankomst zagen zij dat de Filistijnen op elkaar insloegen. Zo'n grote verwarring was er ontstaan. De groep Hebreeën, die partij had gekozen voor de Filistijnen en aan hun kant meevochten, kozen nu de partij voor de Israëlieten die Saul en Jonathan volgden. Toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuil hielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht waren, namen ook zij de wapens op om hen te achtervolgen. Zo redde de Heer de Israëlieten. De strijd ging door tot voorbij Beit Awen. Van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevraagd, doordat Saul het volk tot deze eed verplicht had: "Vervloekt is de man die het waagt om iets te eten voor vanavond, voordat ik mij op mijn vijanden heb gewroken." Daarom gebruikte niemand enig voedsel. Ze kwamen in een bos waar de honing zomaar op de grond lag. Maar zelfs in dat bos, waar zo'n overvloed van honing was, stak niemand er een hand naar uit. Zoveel ontzag had het volk voor de eed. Jonathan had echter niet gehoord van de eed die zijn vader het volk had laten afleggen. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad en bracht die aan zijn mond. Er kwam weer glans in zijn ogen. Maar een van de mannen zei tegen hem: "Uw vader heeft het volk vandaag deze eed laten afleggen. Vervloekt is de man die het waagt om vandaag iets te eten. Daarom is het volk ook zo uitgeput." Jonathan antwoordde: "Dan heeft mijn vader het land een slechte dienst bewezen. Kijk maar eens hoe mijn ogen weer glanzen nu ik een beetje honing geproefd heb. Als het volk vandaag maar had kunnen eten van de buit die het op zijn vijanden behaald heeft, was de nederlaag voor de Filistijnen heel wat groter geweest." Die dag sloeg het volk de Filistijnen terug van Mikmas tot Ajalon. De mannen waren zeer vermoeid. Zij stortten zich op de buit en slachten schapen, runderen en kalveren zomaar op de grond en aten ze met het bloed erin. Aan Saul werd gemeld: "Het volk zondigt tegen de Heer door vlees te eten met het bloed er nog in." Hij sprak: "Daarmee doen ze verkeerd. Rol ogenblikkelijk een grote steen hierheen." Saul zei: "Verspreid u onder het volk en zeg hun: iedereen moet zijn rund of schaap hier komen slachten. Dan kunt u eten en zondigt u niet tegen de Heer door vlees te eten met bloed erin." Toen kwamen alle mensen nog diezelfde nacht met het rund dat ze bemachtigd hadden en slachten het daar. Saul bouwde een altaar voor de Heer. Dit was het eerste altaar dat hij voor de Heer bouwde. Saul zei: "Vannacht gaan we de Filistijnen achterna en we plunderen ze tot de ochtend aanbreekt zonder één man in leven te laten." Zij antwoordde: "Doe maar wat u goed lijkt." Maar de priester zei: "We moeten ons toch eerst tot God wenden." Saul vroeg dus aan God: "Zal ik de Filistijnen achtervolgen? Zult u ze aan de Israëlieten overleveren?" Maar God gaf hem die dag geen antwoord. Daarom zei Saul: "Aanvoerders van het volk, kom allemaal hierheen en breng aan het licht welke zonde er vandaag heeft plaatsgevonden. Zo waar de Heer die Israël redt, leeft, de schuldige zal sterven, al was het mijn eigen zoon Jonathan." Maar niemand van het volk zei iets. Daarop zei Saul tegen de Israëlieten: "U gaat aan de ene kant staan, ik ga met mijn zoon Jonathan aan de andere kant staan." Het volk antwoordde: "Doe wat u goed lijkt." Nu zei Saul tegen de Heer: "God van Israël, breng de waarheid aan het licht." Toen werden Saul en Jonathan aangewezen en het volk ging vrij uit. Daarop zei Saul: "Werp nu het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan." Jonathan werd aangewezen. Nu zei Saul tegen Jonathan: "Vertel me wat je gedaan hebt." Jonathan vertelde het hem en zei: "Ja, ik heb met de punt van mijn stok een beetje honing genomen en ervan geproefd. Ik ben bereid te sterven." Daarop zei Saul: "God mag mij dit en dat aandoen en nog erger, maar jij zult inderdaad sterven." Maar het volk zei tegen Saul: "Moet Jonathan sterven? Hij die zo'n grote overwinning voor Israël behaald heeft, geen denken aan. Zo waar de Heer leeft, geen haar op zijn hoofd zal worden gekrenkt, want met Gods hulp heeft hij dit vandaag gedaan." Zo werd Jonathan door het volk bevrijd en stierf hij niet. Toen staakte Saul de achtervolging van de Filistijnen, die zich terugtrokken op hun eigen gebied. Nadat Saul het koningschap over Israël aanvaard had, streed hij tegen alle vijanden in zijn omgeving. Tegen de Moabieten, tegen de Ammonieten, tegen de Edomieten, tegen de koningen van Soba en tegen de Filistijnen. En hij behaalde de overwinning op ieder volk waartegen hij zich keerde. Hij verrichtte dappere daden, versloeg de Amalekieten en bevrijdde de Israëlieten van plunderende benden. De zonen van Saul waren Jonathan, Jishwi en Malchishua. Van zijn twee dochters heette de oudste Merab, de jongste Michal. De vrouw van Saul heette Achinoam, zij was een dochter van Achimaas. Zijn legeroverste heette Abner, de zoon van Ner, de oom van Saul. Kis, de vader van Saul, en Ner, de vader van Abner, waren namelijk zonen van Abiel. Tijdens heel de regering van Saul moest er hevig worden gevochten tegen de Filistijnen. Daarom keek hij steeds uit naar flinke en dappere mannen om die in zijn dienst te nemen.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 35. Samuel sprak tot Saul: De Heer heeft mij gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. Luister dus naar het woord van de Heer. Dit zegt de Heer van de machten: Ik ga de Amalekieten straffen, want zij hebben Israël de weg versperd toen het optrok uit Egypte. Ruk dus uit en sla de Amalekieten neer en wijd alles wat hun toebehoort aan de vernietiging. Spaar hen niet, maar dood iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. Saul riep het volk op om naar Telam te gaan en telde het. 200.000 man voetvolk en 10.000 Judeërs. Toen Saul de stad van de Amalekieten bereikt had, legde hij troepen in hinderlaag in de bedding van een beek. Saul zei tegen de Kenieten: Ga weg, trek u terug en verwijder u van de Amalekieten. Anders zou ik u samen met hen vernietigen, terwijl u Israël toch trouw was toen het optrok uit Egypte. Daarop trokken de Kenieten zich uit Amalek terug. En Saul versloeg de Amalekieten in het gebied tussen Gawila en Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, kreeg hij levend in handen. Het volk werd door Saul gewijd aan de vernietiging met het zwaard. Maar hij en zijn mannen spaarden Agag en de beste en vetste schapen, runderen en lammeren, alles wat waardevol was. Dat wilde zij niet aan de vernietiging wijden, maar het ondeugdelijke of waardeloze wel. Toen werd het woord van de Heer tot Samuel gericht. Ik heb spijt dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Samuel was daar diep bedroefd om en riep heel de nacht de Heer aan. 'S Ochtends vroeg probeerde Samuel om Saul te ontmoeten, maar men vertelde hem: Saul is naar Karmel gegaan en heeft daar een gedenkteken opgericht. Toen is hij verder getrokken en afgedaald naar Gilgal. Samuel ging naar Saul toe en Saul zei tegen hem: Wees gezegend door de Heer, ik heb het bevel van de Heer uitgevoerd. Maar Samuel vroeg: Wat betekent dan dat geblaat van schapen en dat geloei van koeien dat ik hoor? Saul antwoordde: Die heeft men van Amalek meegebracht. Het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om offers te brengen, om de Heer uw God te eren. De rest hebben wij aan de vernietiging gewijd. Samuel zei tegen Saul: Houd maar op, ik zal u vertellen wat de Heer mij deze nacht heeft gezegd. Saul antwoordde: Spreek. Samuel zei: U kunt uzelf wel onbelangrijk achten, maar toch bent u het hoofd van de stammen van Israël, want de Heer heeft u tot koning over Israël gezalfd. De Heer heeft u uitgezonden met de opdracht: Trek op tegen de Amalekieten, wijd die zondaars aan de vernietiging en strijd tegen hen tot u ze hebt uitgeroeid. Waarom hebt u dan niet naar de Heer geluisterd, maar u op de buit geworpen en gedaan wat de Heer mishaagt? Toen zei Saul tegen Samuel: Maar ik heb toch naar de Heer geluisterd en ik ben toch gegaan waar de Heer mij stuurde? Ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht en de Amalekieten aan de vernietiging gewijd. Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen, het beste van wat aan de vernietiging gewijd moest worden, om in Gilgal te offeren aan de Heer, uw God. Maar Samuel sprak: Zouden brand en slachtoffers de Heer even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord? Nee, gehoorzamen is beter dan offeren. Volgzaamheid is meer waard dan het vet van bokken. Opstandigheid staat gelijk met de zonde van toverij. Ongehoorzaamheid met afgodendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft de Heer u verworpen en zult u geen koning meer zijn. Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, want ik heb het woord van de Heer, uw opdracht, overtreden. Ik was bang voor het volk en heb naar hen geluisterd. Vergeef mij mijn zonde en ga met mij mee, dan zal ik mij voor de Heer neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul: Ik ga niet met u mee, want u hebt het woord van de Heer verworpen en nu heeft hij u verworpen. U zult geen koning meer zijn over Israël. Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul hem vast aan een slip van zijn mantel, maar die scheurde af. Samuel zei tegen hem:
Heden heeft de Heer het koningschap van u losgescheurd en hij geeft het aan een ander die beter is dan u. En bedenk wel, de heerlijkheid van Israël liegt niet en kent geen berouw. Hij is immers geen mens, dat hij terug zou komen op een besluit. Toen zei Saul: ik heb gezondigd, maar bewijs me niet te min de eer met mij mee te komen, wanneer ik mij ga neerbuigen voor de Heer uw God, voor de ogen van de oudste van mijn volk en van Israël. Daarom begeleidde Samuel Saul toen hij zich voor de Heer ging neerbuigen. Vervolgens zei Samuel: breng Agag, de koning van Amalek, bij me. Welgemoed kwam Agag op hem af en zei: de bittere dood is dus geweken. Maar Samuel zei: uw zwaard heeft vrouwen hun kinderen ontnomen. Nu wordt ook uw moeder een vrouw zonder zoon. En Samuel hakte Agag in stukken voor het aangezicht van de Heer in Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul keerde terug naar zijn huis in Gibea van Saul. Samuel zag Saul niet meer terug voor de dag van zijn dood. Samuel bleef om Saul treuren, omdat het de Heer berouwd had dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 23. Daarom sprak de Heer tot Samuel: hoe lang zult u nog treuren over Saul, terwijl ik hem heb verworpen en hij geen koning meer zal zijn over Israël? Vul een hoorn met olie. Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd. Maar Samuel zei: hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, vermoordt hij mij. De Heer antwoordde: neem een kalf mee en zeg dat u komt om aan de Heer te offeren. U moet Isaï bij het offer uitnodigen en ik zal dan wel duidelijk maken wat u moet doen. Degene die ik aanwijs, moet u zalven. Samuel deed wat de Heer bevolen had. Toen hij in Bethlehem kwam, liepen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: uw komst betekent toch niets kwaads? Hij antwoordde: niets dan goeds. Ik ben gekomen om aan de Heer te offeren. Zorg dat u heilig bent en ga dan met mij offeren. Hij droeg er zorg voor dat Isaï en zijn zonen zich heiligden en nodigde hen uit voor het offer. Toen zij aankwamen, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: die daar voor de Heer staat, is ongetwijfeld zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte. Hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet. Een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei: ook hem heeft de Heer niet uitverkoren. Toen stelde Isaï Samma voor, maar Samuel zei: ook hem heeft de Heer niet uitverkoren. Zo stelde Isaï 7 van zijn zonen aan Samuel voor, maar Samuel zei tegen Isaï: geen van hen heeft de Heer uitverkoren. Daarop vroeg hij aan Isaï: zijn dat al uw jongens? Hij antwoordde: alleen de jongste ontbreekt, die hoedt de schapen. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is. Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: hem moet u zalven, hij is het. Samuel nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was de geest van de Heer over David. Daarna vertrok Samuel en ging hij naar Rama. Van Saul was de geest van de Heer geweken en een boze geest die door de Heer gezonden was, kwelde hem. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: een demon kwelt u. Maar uw dienaren staan voor u klaar om op het woord van onze Heer iemand te zoeken die citer speelt. Die moet dan spelen als de demon u overvalt en dan zult u zich beter voelen. Daarop zei Saul tegen zijn hovelingen: ja, kijk maar uit naar iemand die goed kan spelen en breng hem bij me. Een van de knechten nam het woord en zei: ik ken iemand die kan spelen, een zoon van Isaï uit Bethlehem. Hij is dapper, een echte krijgsman, welbespraakt en met een knap uiterlijk. De Heer is met hem. Toen zond Saul bode naar Isaï met het verzoek: stuur mij je zoon David die bij de schapen is. Daarop nam Isaï zoveel brood als een ezel kan dragen, een zak wijn en een bokje en liet dat alles door zijn zoon David meenemen voor Saul. Zo kwam David bij Saul en werd hij zijn dienaar. Saul ging veel van hem houden en David werd zijn wapendrager. Saul liet tegen Isaï zeggen: laat David bij mij in dienst blijven, hij bevalt me goed. En telkens als de demon Saul lastig viel, nam David de citer en speelde hij erop. Dan kalmeerde Saul en voelde hij zich beter en de boze geest week van hem.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 58. De Filistijnen verzamelden hun troepen voor de strijd. Zij verzamelden zich in Soko, dat bij Juda hoort, en sloegen hun kamp op tussen Soko en Azeka in Efes-Damim. Ook Saul en de Israëlieten verzamelden zich. Zij sloegen hun kamp op in het dal van de Terebint en stelden zich in slagorde op tegenover de Filistijnen. De Filistijnen stonden op de berghelling aan de ene kant, de Israëlieten op de berghelling aan de andere kant. Tussen hen in lag het dal. Toen trad er uit de gelederen van de Filistijnen een kampvechter naar voren. Hij heette Goliath en kwam uit Gat. Hij was 6 el en een span lang, had een bronzen helm op het hoofd en droeg een schubbenpantser, gemaakt van 5000 sikkel brons. Aan zijn benen had hij bronzen scheenplaten en tussen zijn schouders droeg hij een bronzen kromzwaard. De schacht van zijn lans leek wel een weversboom en de ijzerspits woog 600 sikkel. Zijn schilddrager liep voor hem uit. Hij stelde zich op en riep de gelederen van de Israëlieten toe. Waarom zijn jullie eigenlijk uitgetrokken? Om oorlog te voeren? Wel nu dan, ik ben een Filistijn en jullie zijn de dienaren van Saul. Wijs maar iemand aan en laat die naar mij toekomen. Als hij de strijd met mij aan kan en mij verslaat, dan zullen wij jullie dienaren zijn. Maar als ik sterker ben en hem versla, dan zullen jullie onze slaven zijn en ons dienen. Ik daag vandaag de gelederen van Israël uit, zei de Filistijn, om iemand te sturen die met mij kan vechten. Saul en de Israëlieten hoorden die woorden van de Filistijn met verbijstering aan en waren zeer bang. David was een zoon van een Efratiet uit Bethlehem in Juda, die Isaï heette en 8 zonen had. In de tijd van Saul was Isaï al oud en hoogbejaard. De oudste 3 zonen van Isaï waren met Saul ten strijde getrokken. Het waren Eliab, de eerstgeborene, Abinadab, de tweede en Samma, de 3de zoon. David was de jongste. De oudste 3 waren meegegaan met Saul. David ging van Saul geregeld naar Bethlehem terug om de schapen van zijn vader te hoeden. 40 dagen achter elkaar trad de Filistijn iedere ochtend en avond naar voren en stelde hij zich op. Eens zei Isaï tegen zijn zoon David: breng met spoed een eva geroosterd graan en deze 10 broden naar je broers in het legerkamp. Deze 10 kazen moet je bij de hoofdman van 1000 bezorgen. Kijk eens hoe het gaat met je broers en breng een levensteken van hen mee. Ze zijn met Saul en alle manschappen van Israël in het dal van de Terebint en vechten daar tegen de Filistijnen. De volgende ochtend vertrouwde David de schapen aan een veehoeder toe en ging met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. Hij kwam bij het wagenkamp op het ogenblik dat de legermacht naar het front trok en de strijdkreet werd aangeheven. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich tegenover elkaar in slagorde op. David vertrouwde zijn vracht toe aan de bewaker van de legertros en haastte zich naar het front. Daar aangekomen vroeg hij aan zijn broers hoe het met ze ging. Hij stond nog met hen te praten toen de kampvechter van de Filistijnen uit hun gelederen naar voren trad. Hij heette Goliath en was een Filistijn uit Gat. Hij sprak weer dezelfde woorden en David hoorde die. Bij het zien van de man gingen alle Israëlieten op de vlucht en ze waren zeer bang. Een Israëliet zei: zijn jullie die man daar? Hij komt naar voren om de Israëlieten uit te dagen. Degene die hem verslaat, krijgt een geschenk van de koning. De koning zal hem zijn eigen dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Toen vroeg David de mannen die bij hem stonden: wat zal er gebeuren met de man die deze Filistijn verslaat en de schande van Israël wegneemt? Wie is die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen? En de soldaten gaven hem hetzelfde antwoord: dat en dat zal er gebeuren met de man die hem verslaat. Toen Eliab, de oudste broer van David, hem zo tegen de mannen hoorde spreken, werd hij kwaad en zei: waarom ben je eigenlijk hier gekomen en bij wie heb je die paar schapen in de woestijn achtergelaten? Ik weet hoe brutaal je bent en wat je van plan bent. Je bent hier gekomen om naar het vechten te kijken. David antwoordde: ik doe toch niets verkeerds? Ik vraag het toch maar.
Daarop wendde David zich van hem af en stelde aan een ander dezelfde vraag. En de soldaten gaven hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. Toen men hoorde wat David zei, werd het aan Saul verteld en deze liet hem halen. David zei tegen Saul: "Laat vanwege de Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten." Saul zei tegen David: "Jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten? Jij bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren." Maar David zei tegen Saul: "Toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan, sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft uw dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen. De Heer, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren," zei David, "zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn." Daarop zei Saul tegen David: "Ga dan en mogen de Heer met je zijn." Saul bekleedde David met zijn eigen gewaad, zette hem een bronzen helm op het hoofd, deed hem een pantser aan en omgordde hem met zijn zwaard over zijn gewaad heen. David was echter niet in staat om zich in die ongewone uitrusting te bewegen. David zei daarom tegen Saul: "In die ongewone uitrusting kan ik me niet bewegen." Hij werd er dus weer uitgeholpen. Hij nam zijn stok in de hand, zocht in de beek 5 gladde stenen uit, deed ze in zijn herderstas, de tas voor de slingerstenen, en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af. De Filistijn, voorafgegaan door zijn schildknaap, naderde David steeds meer. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te bespotten omdat hij nog maar een jongen was, rossig en met een knap uiterlijk. Hij riep David toe: "Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt?" En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. "Kom maar eens hier," riep hij hem toe, "dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld." Maar David zei tegen de Filistijn: "Jij komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op jou af met de naam van de Heer van de Machten, de God van Israëls gelederen, die jij getart hebt. Vandaag zal de Heer jou aan mij overleveren. Ik zal jou neerslaan, je hoofd van je romp scheiden en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. De hele aarde zal weten dat Israël een God heeft. Deze hele menigte zal weten dat de Heer geen redding brengt door het zwaard of de lans. Want de Heer beslist over de strijd en hij zal jou aan ons uitleveren." Toen de Filistijn tot de aanval overging en David naderde, rende David op de gelederen af de Filistijn tegemoet. Hij deed een greep in zijn tas, nam er een steen uit, slingerde die naar de Filistijn en trof hem tegen het voorhoofd. De steen drong in het hoofd en de man viel voorover op de grond. Zo was David met zijn slinger en steen sterker dan de Filistijn. Hij trof hem dodelijk zonder een zwaard te gebruiken. En David rende op de Filistijn toe. Hij ging bij hem staan, trok het zwaard van de Filistijn uit de schede en sloeg hem het hoofd van de romp. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Maar de mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden de Filistijnen in de richting van Gat en tot de poorten van Ekron. Van Saraim tot Gat en tot Ekron lagen de gesneuvelde Filistijnen langs de weg. Toen keerden de Israëlieten van de vervolging van de Filistijnen terug en plunderden hun legerplaats. David nam het hoofd van de Filistijn mee en bracht het naar Jeruzalem. Maar de wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul zag hoe David de Filistijn tegemoet trad, had hij aan Abner, de legeroverste, gevraagd: "Van wie is die jongen een zoon, Abner?" Abner had geantwoord: "Zowaar u leeft, koning, ik weet het niet." Daarop had de koning gezegd: "Informeer dan van wie die jongen een zoon is." Toen David dus van zijn overwinning op de Filistijnen terugkeerde, nam Abner hem mee en bracht hem met het hoofd van de Filistijn in de hand bij Saul. Saul vroeg hem: "Van wie ben jij de zoon, mijn jongen?" David antwoordde: "Ik ben een zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem."

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 30. Onmiddellijk na het gesprek van David met Saul voelde Jonathan genegenheid voor David en hij ging van David houden als van zichzelf. Saul nam David die dag in dienst en liet hem niet meer naar het ouderlijk huis teruggaan. Jonathan sloot met David een verbond omdat hij evenveel van hem hield als van zichzelf. Hij trok de mantel uit die hij zelf droeg en gaf hem aan David. Ook gaf hij hem zijn kleed, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Al de tochten waarop Saul David uitstuurde, werden door David tot een goed einde gebracht. Saul plaatste hem dan ook aan het hoofd van het leger. Heel het volk en ook de hovelingen van Saul keurden dit goed. En bij hun thuiskomst, toen David terugkwam van zijn overwinning op de Filistijn, trokken de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul zingend en dansend tegemoet met tamboerijnen, vreugdeliederen en triangels. De dansende vrouwen zongen en riepen: bij duizenden sloeg Saul ze neer, maar David bij tienduizenden. Saul was daarover zeer ontstemd en ergerde zich aan dat lied. Hij zei: aan David geven zij tienduizenden, aan mij duizenden. Alleen het koningschap ontbreekt hem nog maar. Vanaf dat ogenblik bekeek Saul David met wantrouwen. De volgende dag maakte een boze demon zich van Saul meester in zijn huis en hij raakte buiten zichzelf. Terwijl David zoals gewoonlijk op de citer speelde, wierp Saul de lans die hij in zijn hand had naar David om hem aan de muur te steken. Maar David wist hem tot tweemaal toe te ontwijken. Nu begon Saul bang te worden voor David, want de Heer was met hem, terwijl hij van Saul was geweken. Daarom verwijt

Als vrouw geven op voorwaarde dat je in mijn dienst bewijst hoe dapper je bent en de oorlogen van de Heer voert. Saul dacht, niet mijn hand moet zich tegen hem keren, laat dat de Filistijnen maar doen. Maar David zei tegen Saul, wie ben ik en wat betekent in Israël mijn familie, het geslacht van mijn vader, dat ik de schoonzoon van de koning zou worden? Toen de tijd gekomen was dat Merab, de dochter van Saul, aan David gegeven kon worden, werd zij als vrouw gegeven aan Adriel, de Mecholatiet. Maar Michal, een andere dochter van Saul, werd verliefd op David. Toen dit aan Saul verteld werd, was hij niet ontevreden. Hij dacht namelijk, ik zal hem Michal beloven, dan wordt zij een valstrik voor hem, zodat de Filistijnen de hand aan hem kunnen slaan. Saul zei opnieuw tegen David, je kunt vandaag nog mijn schoonzoon worden. Hij gaf zijn hovelingen de opdracht, praat eens vertrouwelijk met David en zeg tegen hem, de koning is op jou gesteld en al zijn hovelingen mogen je graag. Je moet de schoonzoon van de koning worden. De hovelingen vertelden hem dit. Maar David zei, denken jullie dat het zo gemakkelijk is de schoonzoon van de koning te worden? Ik ben maar een arme man van onaanzienlijke afkomst. En de hovelingen vertelden Saul wat David gezegd had. Toen zei Saul, dit moeten jullie tegen David zeggen. De koning verlangt van jou geen andere bruidsprijs dan 100 voorhuiden van Filistijnen om de vijanden van de koning te wreken. Saul rekende er namelijk op dat David zo in de handen van de Filistijnen zou vallen. Toen Sauls hovelingen dit voorstel aan David meedeelden, zag hij de kans om zo de schoonzoon van de koning te worden.